Een hele goede nacht, dames en heren. Welkom bij Sportza voor de wedstrijd USA tegen Paraguay. Om 3 uur gaan we eraan beginnen. Dat is nog een minuutje of 17. Maar u weet het, er zijn 3 landen waar dit WK georganiseerd wordt. Gisteren was er de grote openingsceremonie in Mexico. In de vooravond heeft u misschien gekeken naar de korte openingsceremonie in Canada, in Toronto. En nu volgt er ook een hele korte openingsceremonie in Los Angeles. Want daar bevinden we ons voor deze wedstrijd tussen de Verenigde Staten, het thuisland, het echte thuisland, zeg maar, waar de meeste wedstrijden van dit WK worden gespeeld. En Paraguay. Dit is de man die de openingsceremonie in goede banen gaat leiden. De beste coach van de wereld. Als u naar Ted Lasso ooit heeft gekeken. En dat bedoelen we een beetje ironisch. Maar geweldige acteur, geweldige comedian, geweldige scenarist. Ook Jason Sudeikis. Hij gaat de 48 landen het terrein oproepen. Zoals dat de voorbije dagen ook gebeurd is. En hij doet dat met een wat speech die we allemaal wel intussen kennen. Dat iedereen in vrede naar dit stadion moet komen. U weet wat er in de wereld allemaal aan het gebeuren is. Maar goed, dat laten we maar even achterwege. Dus de 48 vlaggendragers gaan erg snel door het stadion naar voren komen. En dan gaan de spelers naar buiten komen. En tussendoor gaat Katy Perry nog een nummer zingen. Maar u weet ondertussen al hoe het loopt uiteraard met die 48 landen. Waar er een aantal toch niet echt gewenst zijn door de grote baas daar in de Verenigde Staten. Iran, Senegal, Ivoorkust en Haiti. Die hebben maar best geen supporters in de buurt. Want de IC die lopen daar wat rond naar het schijnt in de buurt van de stadions. Om te kijken of er niet te veel illegale rondlopen. En dus die mensen mogen er in elk geval niet zijn. Hoe dan ook, 48 landen, daar is de voorbije 24 uur al wat kritiek op geweest na de eerste wedstrijden van gisteren. Omdat die niet bijster goed waren. Mexico tegen Zuid-Afrika en Zuid-Korea tegen Tsjechië. En men vroeg zich af of de kwaliteit wel stilaan niet verdwijnt. En alleen de kwantiteit nog belangrijk is. Ja, dat moet je natuurlijk aan Infantino vragen. Want de honger is nog niet gestild, zullen we maar zeggen. Wie weet hoeveel landen er zullen zijn over 4 jaar... als er in 5 verschillende landen het wereldkampioenschap wordt georganiseerd. Zweden en Tunesië, die passeren hier. Ja, die gaan, ik denk, morgen tegen elkaar spelen. Kijk, daar is. Dat is onze vlag. En in dit stadion zullen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd trouwens gaan afwerken tegen Iran. Prachtig stadion, het Los Angeles SoFi Stadium. Niet in Rose Bowl, zoals u misschien zou gedacht hebben in Los Angeles. Dat wordt opnieuw opgekalfaterd voor de Olympische Spelen binnen 2 jaar. Waar die daar georganiseerd worden. Dus nu speelt men in dit stadion waar en natuurlijk vooral American Football wordt gespeeld. 2 teams, de LA Rams en de LA Chargers, die daar spelen. Ze hebben wel het kunstgras moeten weghalen van de FIFA. Vrij logisch. En natuurgras in dit stadion gelegd. En het is helemaal uitverkocht. 73.000 Amerikanen. En dit is de vlag van de titelverdediger. Argentinië die tegen Algerije de eerste wedstrijd zal spelen over een paar nachten is dat. Want vanaf morgen barst het eigenlijk pas helemaal los het WK. Want de eerste 2 dagen telkens 2 wedstrijden. Maar vanaf morgen begint het met zelfs 4 wedstrijden. Wie het allemaal kan volgen, steek de vinger maar op zou ik zeggen. Want het is een hele klus. 72 wedstrijden maar liefst in de poelenfase. En na die 72 wedstrijden gaan nog maar 16 landen naar huis. Dus 32 blijven nog in het toernooi. En dan gaat het hart tegen hart gaan. U ziet de verschillende ringen daar in het Los Angeles SoFi Stadium. Daar zal over 2 jaar een stukje van de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaatsvinden. En vooral
Het zwemmen zal in dat stadion gaan plaatsvinden. Hoe ze dat gaan doen, vraag ik mij af. Maar er kunnen 40.000 toeschouwers in dan om naar het zwemmen te kijken. Dus daar ergens in het midden zullen ze dan wel een pad gaan leggen. Zo vermoed ik. Daar zijn de drie vlaggen van de organiserende landen. Canada en Mexico mogen even nog een rondje maken. En centraal zal die van de Verenigde Staten, de Stars and Stripes, plaatsvinden, plaatsgezet worden. En dan gaan de Amerikanen, zoals dat hoort, helemaal uit de bol. En staat daar in het midden van het podium al een Amerikaanse zangeres klaar, Katy Perry. Misschien een beetje vreemd dat ze in Amerika zingt. Enfin, het is uiteraard een Amerikaanse, maar haar nieuwe vriend is de Canadese ex-premier Justin Trudeau. En je had misschien verwacht dat ze zich even had genaturaliseerd, maar zo zit het niet in elkaar uiteraard. We gaan luisteren naar Katy Perry en Wonder.

0: Katy Perry en Tios Luca, zo heet het jongetje dat met de grote Amerikaanse ster op het podium mocht staan. En Katy Perry moet je haasten, want over een week of twee staat ze op Werchter Boutique.
1: Los Angeles.
0: Dus een grote ster die naar België gaat komen. Ze staan intussen al in de catacombe. Het is nog een minuutje of negen voor we gaan aftrappen. Als het al op tijd gebeurt, want we hebben toch al wat wedstrijden gezien die niet op tijd zijn begonnen. En dat komt natuurlijk allemaal omdat al die spelers nu naar de middencirkel moeten om daar allemaal samen naar de volksliederen te luisteren. En de Paraguayanen die als krijgers naar dit WK zijn getrokken, die gaan zich vooral bekommeren om de bal niet in hun bezit te hebben. Ze zullen het zomaar uitspreken. Om ervoor te zorgen dat Amerika niet in het spel kan geraken. Dat bleek ook zowel in de Zuid-Amerikaanse kwalificatieronde. Tim Ream, de Amerikaanse kapitein, 38 is hij intussen. En zolang hij niet te veel naar de zijkanten moet gaan duiken, is dat allemaal goed. En we gaan kijken of de Amerikanen met z'n drieën of met z'n vijven achteraan gaan spelen. Dit is de kapitein van Paraguay, Gustavo Gomez. Speelt in Palmeiras in Brazilië. Dat is wel een verschil, want die Amerikanen bijna allemaal in Europa. En deze man, de doelman van Paraguay, speelt bijvoorbeeld in Argentinië. In San Lorenzo. Dit kennen we intussen al. Hoe de vlaggen naar het midden getrokken worden. En zo zal er toch altijd een beetje show voor elke wedstrijd zijn. De vraag is hoe lang gaan alle zenders het volhouden om zo vroeg op antenne te gaan. En effectief als de volksliederen beginnen te starten met de uitzendingen. Uiteraard zijn er zangers van de desbetreffende landen aanwezig om de volksliederen te gaan zingen. Die stellen zich daar nu al centraal op. En u ziet het prachtige stadion. 8 wedstrijden worden hier gespeeld in dit Los Angeles Sophie Stadium. Een kilometer of 16 buiten het centrum. Maar ja, goed, wat is het centrum in Los Angeles County, waar een goede 18 miljoen mensen wonen. En op de tonen van de Alan Parsons Project. Die prachtige cd. Die begint met dit nummer Serious. Komen alle spelers het veld op. Dat zal het hele toernooi zo zijn. Maar niet altijd even centraal. Hier komen ze dus ook vanuit de hoek van het stadion het veld op. En kleurrijk, dat is het zeker. Daar met het nummer 19, dat is de ster van Paraguay. En Ciso, Julio, speelt wel in Europa.

Hoera Hey Soul. En het is ook niet zo dat ze allemaal... ze moeten allemaal in de outfit staan. Niet in de train. Allemaal hetzelfde, dat is wat ik bedoel. Ofwel al in, meteen in wedstrijdtenue, ofwel in de trainingen. Dus je ziet ook niet meteen het verschil tussen de 11 die gaan starten en de rest van de ploeg. En dus naar het Paraguayaanse volkslied. Het duo Jennifer Hicks en Miguel Narváez. Pura Hey Soul.

Voor het eerst sinds 2010 nog eens het Paraguayaanse volkslied op een WK voetbal. Ze hebben er met z'n allen de 6,5 miljoen inwoners van Paraguay enorm naar uitgekeken. En nu de Stars and Stripes. Maar ja.

kippenvel daar in L.A. met, u heeft al een aantal van de celebrities gezien. Onder meer David Beckham en Posh zijn aanwezig en Tom Cruise. En er zult er wellicht nog een hele reeks passeren. En ik excuseer me nu al als ik ze niet allemaal zou herkennen in elk geval. Maar het zal wel vol sterren zitten vanavond. Want iedereen zal er op de vrijdagavond willen bij zijn daar in Los Angeles. Om de openingswedstrijd van wat voor de VS toch een goed toernooi moet worden. En dat zou best wel eens kunnen zijn. Want het zijn toch allemaal spelers die bij gerenommeerde ploegen in Europa spelen. Van Juventus, Milan over PSV tot Leverkusen, Crystal Palace, Villarreal, Monaco. Dat zijn toch allemaal ploegen waar je mee naar de oorlog kan als het over voetbal gaat. En uiteraard net zoals in Mexico en in Canada moet er ook nog wat over het stadion vliegen voor we eraan kunnen beginnen. Geen vliegtuigen heeft de grote baas gezegd, maar helikopters dus. En u ziet het bijzondere stadion. Waar we zometeen eraan gaan beginnen. Gigantische schermen die daar ook allemaal ophangen. Je ziet het jongetje daar naast Magdalie er naar kijken. Zo ziet hij zichzelf in vele malen groter dan hij zelf is op al die

schermen. Een Nederlands onderrondje daar met twee Japanners ook nog. En nog wat Spanjaarden volgens mij in de VAR. Zometeen maar Makkeli, zijn tweede WK dat hij gaat fluiten. En dus zij wel eentje op het veld daar. Allemaal dezelfde houding. Moeten ze kijken. Cameraatje dat mooi wegdraait van de man Carlos del Cerro Grande, de baas. En ik weet niet waar ze allemaal samen zitten in elk geval. Voorlopig is het met de VAR nog vrij rustig. Geen discussie. En hier kijken we naar de Amerikaanse ploeg met Fries in de goal. Robinson van Fulham achteraan. Tim Ream, de kapitein. Chris Richard, de beste Amerikaan van het seizoen. Jonge Freeman van Villarreal. Adams, Bournemouth, Tillman, Leverkusen, Pulisic, Milan, McKennie, Juventus, Dest, PSV. En de spits is Folarin Balogun. Hij speelt bij Monaco. Hij heeft dus bij Sebastian Pocognoli een hele tijd gespeeld. Dit zijn de elf van Paraguay. Daar zal u allicht misschien deze man kennen. Alderete speelt bij Sunderland. Almiron, jaren in Engeland gespeeld bij Newcastle. En Gomez speelt in Engeland ook bij Brighton. En dit is de ster. Julio Enciso en Sanabria, spits in Italië bij Cremonese. Maar heeft daar geen potten gebroken. Maar goed, het voetbal in Paraguay is puur op organisatie. En dat begrijpen we ook wel een beetje, want ze hebben van coach gewisseld in de loop van de kwalificatie. Ronde. U weet dat dat in Zuid-Amerika 18 wedstrijden bedraagt. En na 5 wedstrijden hadden ze nog maar 1 puntje. Nog geen doelpunt gescoord. Coach buiten gezwierd. Een andere Argentijn gehaald. En sindsdien is het vooruit gegaan. En hebben ze zich dus als laatste gekwalificeerd. Paraguay. Een hoogvlieger zou het niet mogen zijn. Amerika zou deze wedstrijd moeten winnen. En we gaan kijken hoe ze deze wedstrijd gaan aanvatten. We gaan eraan beginnen, zegt Makkeli. Met Amerika dus. Met de witte broeken. De kleuren van beide landen precies hetzelfde. Wit, rood, blauw. Maar dat kan niet op het veld uiteraard. Dat hebben de Amerikanen ook geleerd van de wedstrijd tegen de Belgen. Toen het nauwelijks te onderscheiden was. De truitjes. McKennie, Balogun, Dest. En meteen al een flink duel. En daar moet Makkeli al ingrijpen op het middenveld. Pochettino, de coach van Amerika. De Argentijn, die heeft kunnen toewerken. Hij heeft ze al 3 weken bij elkaar gehad. En dit is Gustavo Alfaro, de Argentijn aan zijn 6e WK toe. 4 als commentator. En op het vorige WK was hij bondscoach van Ecuador. En dus nu van Paraguay. Diepe bal naar Sanabria. Die krijgt die bal voor de goal. En een eerste gevaarlijke actie bij de Paraguayanen. Lage voorzet, Richard ontzet. En er zullen ook heel wat Amerikanen in het stadion zitten die het allemaal willen meemaken voor de sfeer uiteraard. En hier de aanname en het goede lichaam zetten van Sanabria. En de eerste keer dat we Matt Fries hebben gezien. De doelman. Die speelt wel in de Major League Soccer. In de MLS. Bij New York City. Deze man dus. Intussen toch al 27. En pas sinds Pochettino coach is geworden, is hij de vaste doelman geworden. Want Amerika worstelde een beetje met die positie. Na de
toch wel een heel lange periode dat ze eigenlijk goede doelmannen hebben gehad met Tim Howard, Brad Friedel en Casey Keller. Hier is Ballerou. En het schot wordt nog net geblokt door kapitein Gomez. Goeie lange bal. Het doorkoppen van McKenny. En uiteindelijk niet al te moeilijk voor Gil. Dest. Opnieuw McKenny. Baasje naar de buitenkant. Naar Balogun. En dan was er buitenspel gesignaleerd. Dat hadden de Paraguayanen al aangegeven bij de grensrechter. Het duurde even. Het blijft toch een raar beeld om dat zo te zien. En inderdaad hier duidelijk buitenspel voor Valorin Balogun. Een Engelsman met ook nog Nigeriaanse komaf die uiteindelijk voor de Verenigde Staten heeft gekozen. Nou, die Paraguayanen hebben een paar stevige bikkelaars op het middenveld. Met Cuba's, klein maar stevig op de been. En Bobadilla. Waren moeilijk te manoeuvreren, ploeg. Weinig doelpunten gemaakt, ook weinig binnengekregen in die kwalificatieronde. Maar wel thuis gewonnen van Brazilië, van Argentinië, van Uruguay. Allemaal in de periode dat die Gustavo Alfaro gearriveerd is. Had er een goed blok van gemaakt. En alle punten die ze moesten inhalen, dat gebeurde uiteindelijk. Richards met Adams, nummer 4 daar in het centrum. Speler van Bournemouth. Goeie speler. Eigenlijk het hart van de ploeg. En natuurlijk, Captain America moet aan de bal komen. Hier, Pulisic. Die voor nieuwjaar uitstekend speelde bij AC Milan. Maar dan in december een blessure gehad heeft. En eigenlijk het tweede helft van het seizoen zeer mager gepresteerd heeft. Net zoals Milan. Overigens alles uit handen gegeven. Zelfs geen Champions League. En Pulisic heeft geen enkel doelpunt meer gemaakt na nieuwjaar. Gelukkig nog eentje voor Amerika. Stevig duwen en trekken daar door Richards. En Adams. Dest. Ja, daar een paar stevige tackles. Maar allemaal correct. Dus laat maar lekker gaan. Caceres. Naar de buitenkant. En Cizon. De man van Strasbourg met de voorzet. En de duels daar ook aan de buitenkant tussen Robinson en Gomez. Goeie lage voorzet. En Richards makkelijk eigenlijk voor Sanabria. Die van te ver moest komen. Richards. Veel druk. En dat is goed. McKenny. Goeie kapbeweging. Bal naar de buitenkant. Pulisic. Zo, lekker tussendoor. En nu het schot. Klaar, lekker doelpunt. 1-0 voor Amerika. Aldo van Paraguay na 6 minuten. En die versnelling van Pulisic. Tussen twee man door. Was dan wel even de bal kwijt. En McKenny, die trapte niet op de goal. Nee, die speelde hem ook nog breed en waren de Paraguayanen daardoor verrast. Nu
En de vroege voorsprong voor de Verenigde Staten. Hier McKennie, goede sleepbeweging. Dan Pulisic tussen twee man door. Tikje tot bij McKennie, die hem breed legde. En dan is de on-goal van Bobadilla, Damian Bobadilla. Het ging te snel, ja. Het ziet er een beetje knullig uit. Zijn been is al in beweging. Dat had deze middenvelder wel een stukje beter kunnen doen, zullen we maar zeggen. Diego Bobadilla van Sao Paulo. En zo veel animo in het stadion. Goede duels. Prima start van deze wedstrijd. En de eerste on-goal van het toernooi is een feit. Niet door deze man, niet door de kapitein.

Robertson. En Ream. Dus Dest toch een stuk hoger. Je ziet hier nu in de opbouw met z'n drieën. Robertson naar de buitenkant. Hier doorschuiven. Inspelen op Pulisic. Weer een dribbel, weer er voorbij. En de eerste gele kaart is nu een feit. Nee, ik heb niks gedaan, zegt Caceres. De Paraguayanen worden een beetje onder de voet gelopen in deze openingsfase. Door een fris van de lever voetballend Amerika. En dus Scheel. Poeh. Caceres, daar was er niet naast. Maar wat een versnelling tot twee keer toe van Pulisic. Hij moet het gaan doen in de prime van zijn carrière. 27 intussen. En voor de wedstrijd zou ik denken 2-0 lijkt me geen goed idee. Zullen de Amerikanen anders overdenken? Bal breed, Dest. Met Adams. Freeman, voorzet. Tillman. Nog eens Pulisic. Nog eens dreigen. En zo geraken die Zuid-Amerikanen daar helemaal niet weg voorlopig. Als zelfs Ream zo hoog staat, weet je hoeveel tempo de Amerikanen maken. Dan toch een beetje voetbal van Pochettino, wat we vaak bij, of altijd bij Tottenham hebben gezien. Dat was hij toch een beetje kwijt bij de Amerikaanse ploeg. En als we nog even terugdenken aan de wedstrijden, onder meer tegen de Rode Duivels en tegen Portugal in maart. Dat was een wake-up call. McKennie, kijk eens aan, Pulisic. Daar is Balogu. En ze zijn al blij bij de Paraguayanen dat ze hem uit de eigen 16 getrapt krijgen. Alweer Pulisic. En Alfaro moet daar wat rust prediken. Het gaat gewoon een tempootje of twee te snel voorlopig. Voor de Paraguayanen. Deze twee ploegen speelden nog niet zo lang geleden tegen elkaar. In het najaar van 25. Oefenwedstrijd toen 2-1 voor de Amerikanen. Daar is hij weer. Tillman, bruggetje. En een nieuwe overtreding. Tillman niet langer meer bij PSV. Mocht u denken dat u hem kwijtgeraakt bent. Hij speelt bij Leverkusen nu in de Duitse competitie. En speelt daar. Zeker. Richards. Toch fit geraakt, want hij had een enkel blessure. Dat is een beetje geheimzinnig rond gedaan de voorbije dagen, weken zelfs. En dan glijdt hij er weer voorbij. Alsof ze er niet staan voorlopig. En Makkeli stond in de weg van Adams. De grote baas. En Marco Rubio. De linkse. Dat ontgaat mij even. Infantino zal het allemaal wel weer geweldig vinden. En eens het toernooi begonnen is, verstond het natuurlijk wel vaak alle kritiek. Dat is in andere toernooien ook al geweest. Zelfs in Brazilië. Zuid-Afrika was het allemaal niet anders, om maar te zwijgen over Qatar en Rusland. En dat zal hij allemaal wel weer netjes in persconferenties kunnen uitleggen, Infantino. Dat hij het allemaal doet voor het voetbal. Gomez. Heeft hij intussen ook een
gele kaart gekregen. Dat zijn dan er dan al twee. En Ciso. Wil een hoekschop, krijgt hij niet. En u moet niet denken dat deze man al op leeftijd is. Julio Enciso, 22, met dat grijze haar. Goeie overstapjes, Adams toch redelijk in de wind gezet. En ik denk dat hij gelijk had. Moet daar nu de VAR niet intussen komen als het een hoekschop was. Want het leek me toch nog geraakt om die tweede herhaling te zien. En zo na een kwartier even de Paraguayanen in balbezit. Heel veel energie daar door Adams en McKenny. Dan moet je zorgen dat je op voorsprong staat. En dat hebben ze gedaan. Almiron. Zeer ervaren man aan de linkerkant. 6 jaar bij Newcastle gespeeld. En veel gespeeld. Champions League gespeeld. En nu in de Verenigde Staten. Makkeli. Laat maar spelen. Een klein duwtje was het van Dest. Die Makkeli natuurlijk goed kent.

Riem, je zou haast denken, met een 38-jarige daar centraal achteraan. Op dit niveau, Balogun legt hem breed. Dest, oh, niet echt goed aangenomen, hoort naar de buitenkant. En dan veel Paraguayanen voor de goal terug. Maar weer snel op een hoopje getikt. En hij weet dat zijn controle niet helemaal goed was. Robinson, McKenny alweer met een gelukje, dacht ik. Dan goed het overzicht en dan deze controle van Serginho Dest zorgt ervoor dat die bal niet lekker ligt om er 2-0 van te maken. Maar het is toch kidden van de pet daar in het Los Angeles Stadion over hoe ze de Amerikanen zien voetballen. McKenny, Robinson en Richards duwt daar. Alderete onderuit. Kop tegen kop. En dus ook op hoekschoppen. Alle hens aan dek bij de Paraguayanen. Voorhoofd en achterhoofd tegen elkaar. En dus twee jongens die daar groggy liggen. Albirocha, dat is de bijnaam Albirocha van de Paraguayanen. En zo krijgt Alfaro door deze verzorging, net zoals Pochettino, nog wat extra tijd. Dan komt er nog een drankpauze. Zo meteen eentje van 3 minuten. Je zou kunnen denken, als het dit is, bij zo'n lange verzorging, dan schuiven we maar op. Maar zo werkt het uiteraard niet, want de commercial breaks zitten al klaar. En je ziet op dit beeld de gigantische schermen die daarboven hangen. Dus nu is het wachten. Allebei verzorgd. En u ziet de vierde man daar het horloge induwen. Dus het zou nu een minuutje moeten duren. Ja, geeft hij ook nog een keertje aan. De Japanner die daar langs de lijn staat. 10-10 dus. En zo even Freeman centraal gekomen. Caceres. Ja, een minuut is een minuut. Dat is heel erg lang als je terug het veld op wil en je kan. Daar staat ook Richards nog. Ballen. Al ballen goed aangenomen. Caceres. Tillman. Een soort van kitschgreep daar bovenaan in beeld van Caceres. Ja, die moet toch stilaan beginnen opletten. En ook Gomez die daar weer flink zit te batteren. Die hebben dan allebei geel.

Robinson. Al diep doorgestoten daar linksboven, net zoals Dest hier onderaan. McKennie die dan diep gaat. Adams die in de bal komt. En Pulisic die helemaal vanaf de linkerkant komt. Er is voorlopig geen antwoord op te vinden voor de Paraguayanen. En Riem, normaal is hij dat lange lellen wat hij uitdeelt. Tillman, McKennie. Een beetje fantasie. Dat kunnen ze op de tribunes wel smaken. Uiteraard van Malik Tillman. Prachtig hakje. En zelfs McKennie was een beetje verrast. 24 is hij intussen, Malik Tillman. En ze krijgen gewoon geen tijd om op te bouwen. Almiron hier nummer 10 onderaan. Een beeld boos dat die bal niet vooruit is getrapt door de doelman. Maar u weet hoe het allemaal moet gebeuren. Deze dagen opbouwen van beide doelman. Of hij dat nu goed kan of niet. En ziezo. Eén voorzet en een paar overstapjes. Maar goed, hij verzuipt mee. Pulisic aannemen. Rechts, links. Ik heb niet eens de indruk dat het bewust is dat de Paraguayanen terugtrekken. Ze worden gewoon gedwongen door de vlotte balcirculatie bij de Amerikanen. Kijk, daar weer ruimte. Balogun, weer goed gekaatst. Nou, zit goed in de wedstrijd, de spits van Monaco. En McKennie, dat kennen we altijd met veel energie, ook bij Juventus. Ook hij mee onderuit gegaan, net zoals ze bij Milan onderuit gegaan zijn. Ook bij Juve, geen Champions League daar. Want Como heeft het nog gered. Percentage balbezit staat hier op ons scherm op 57 voor de Amerikanen. Nou, waar die Paraguayanen aan dat andere getal komen, vraag ik mij af. Hier gaat hij weer. Caceres moet eraf blijven. Voorzet is dit keer niet goed. Maar het zijn lekkere 23 minuten geweest voor de Amerikanen. Niet dat de ene na de andere kans is gekomen. Maar alleen al voor de energie die ze gebracht hebben in het eerste kwart van deze wedstrijd. Wettigt eigenlijk de voorsprong. Als we dus nu aan de hydration break gaan beginnen. Precies 3 minuten. Veel muziek in de stadions dan. Dat je afvraagt hoe de coaches het toch allemaal overgebracht krijgen. Daar Alfaro, ja, die heeft veel te vertellen hoor. Die heeft veel te vertellen. 63 jaar is hij intussen. Deed het met Ecuador ook niet onaardig 4 jaar geleden.
Maar moest dan toch opstappen. Hij is dan naar Costa Rica getrokken. En daar is hij door Paraguay halverwege de kwalificatiecampagne weggehaald. We kijken nog eens naar de goal. En de goede beweging hier van McKenny. Het inspelen op Pulisic. En dan het snelheid, vooral in de tweede fase, is uitstekend van hem. Ja, en de ene gaat zeggen, hij kan er niet veel aan doen omdat zijn voet van de grond is, maar hij trapt er toch echt naar. Hij trapt toch echt naar de bal. Bobadilla. Wiens vader ook al op het WK is geweest. Dat was een doelman. Die stond erin in 2006, 20 jaar geleden. En nu moet ik passen. Het is in elk geval geen voetballer. Die zou ik durven herkennen. Ongelooflijk. Qua beeld valt het nog allemaal mee wie daar aanwezig is. Dan waren ze gisteren in Mexico met heel wat meer. En je zou toch zeggen dat je liever naar Hollywood zou gaan. Want dat is het toch allemaal een beetje wat de Amerikanen willen met dit WK ook. De grote sterren laten schitteren. En dat willen ze vooral zelf doen dus. En dat doen ze voorlopig. We kunnen opnieuw spelen als iemand de muziek in het stadion stilgezet krijgt. De plaat afgezet. Bill Gates. De andere moet ik u ook schuldig blijven. Het wordt een flinke test, moet ik zeggen, op al die namen in de tribune. Bij andere sportwedstrijden verschijnt er een mooi SVO'tje. We krijgen ook geen informatie daarover. Balogun, weer goed aangenomen. McKenny naar Pulisic, stond hij niet buitenspel. Robertson buitenom, Pulisic door het centrum. Adams tikt het op bij Balogun. 2-0, buitenspel of niet? Geen buitenspel voorlopig althans. En dan tikken ze er gewoon zo simpel doorheen. En vieren ze nu of niet? Nee, ze vieren niet. Hij wist het een beetje. Je voelde het aan Balogun. Maar hier is goed van die Balogun. En hier is het al buitenspel. Ja. En ze blijven in balbezit. Dus McKenny. Nou, hier is het niet helemaal duidelijk op deze fase. Maar goed, Pulisic stond overduidelijk in diezelfde actie buitenspel. Dus spelen maar. De Amerikanen begrijpen het niet waarom het is afgekeurd. Hij zit uitstekend in de wedstrijd. De 24-jarige die in New York geboren is, maar eigenlijk een Engelsman is. Mama was hoogzwanger toen ze toch nog naar Amerika gingen. En daar is hij geboren. Maar terug naar het thuisland Engeland. Waar hij lang bij Arsenal heeft gespeeld in de jeugd. Zo, daar wordt een paar keer flink het voetje gezet. Spelen maar, zegt Makkeli. En dat is de juiste conclusie. Richards. Ja, goed, als de Verenigde Staten het overwicht zo groot is, ja, duw er dan maar eentje bij.
Bobadilla. Alweer opgejaagd door Adams. Gomez. Lange bal. En Ciso, die kan daar niks mee doen. En dus zijn ze hem kwijt. Oh, goede bal van Robinson. Pulisic legt hem af. Hier dan. Ja, 2-0. Natuurlijk kan niet uitblijven. En de twee mannen die alle aanvallen beheersen bij de Amerikanen zorgen voor de 2-0. Eerst is er de goede bal in de rug van de defensie. Alvaro staat daar te kijken. Zijn ploeg wordt echt op een hoopje gespeeld. Langs alle kanten komen ze tekort. En ja, Balogun. Alle ballen die hij raakt zijn goed hoor. Het kaatsen. Het weglopen. Hier Robinson op Pulisic. En dan, wat doen die centrale verdedigers eigenlijk? Die kijken alleen maar naar de bal. Er staat één diepe spits. Dat is Balogun. En die wordt door niemand van die centrale verdedigers opgepikt. Buitenkant voet, buiten bereik van Giel. En een, wat is het, een minuutje of anderhalf na zijn afgekeurde goal staat hij wel op het scorebord van een wereldkampioenschap. Volarin Balogun. Zo, die Amerikanen gaan er even over. Dat gaan die Paraguayanen niet lang dulden, vrees ik. En dan bedoel ik dat er zo meteen een schop gaat uitgedeeld worden. McKinney, die rijdt er gewoon naast. Buitenkant. Voorzet. En Bobadilla is al lang blij dat hij die bal weggetrapt krijgt. Rood van de tribunes en in dit geval is het gerechtvaardigd. En het grote overwicht drukken ze nu dus uit in een dubbele voorsprong. Wat nodig is als je zo goed bent. Want één hoekschop, één afgeweken bal zou zomaar alles teniet kunnen doen. Ze blijven doordoen. En Robertson, die heeft nog geen seconde linksback gespeeld. En overal wordt de vrije man gevonden over het hele veld. Vooral toch over links. Hopsakee, daar is McKennie weer weg. En ze hebben er in Paraguay zo naar uitgekeken. Daar in Centraal Zuid-Amerika. Met vele buurlanden die ze hebben. Want Brazilië, Argentinië, Bolivia zijn allemaal buurlanden. Dus ligt niet aan de kust. Want na 16 jaar mochten ze eindelijk nog eens gaan. Maar ja, dit lijkt op een catastrofe in deze wedstrijd dan toch te gaan worden. Ai, daar was het bijna strafschop, dacht ik. Als Tielman zich liet vallen, nog even kaatsen, oppikken door Dest. Almiron, ze lopen elkaar ook nog in de weg. Ik zou bijna denken dat die Amerikanen een soort van PSG zijn. Hopla. De voorzet. Balogun.
Dest pikt op. En wat beweging. McKennie die in de ruimte gaat. Adams die in de ruimte gaat. Ze weten van geen houtpijlen maken, de Paraguayanen. Caceres, niet zonder risico als je al geel hebt met deze tackle. Correct, op de bal. Niks verkeerd aan, maar goed, het risico is er toch. En Riem besluit nu even het tempo te laten zakken. Nou, die dubbele interland tegen België en Portugal. Kreeg hij flinke kritiek. Ook over wat naïviteit. In de Verenigde Staten het omschakelen van 4 naar 3 achteraan. McKennie. Overal duikt hij op. Tillman.

Turkije en Australië. Dat zijn de twee andere ploegen die in deze poelen zitten. Spelen morgen tegen elkaar. Als we kijken naar Tilman. Richards. Een schietkraam is het toch bij Gildaar. Oh, die was er nooit op tijd bij geweest. De doelman van San Lorenzo uit Argentinië. Goeie kopbal. Buitenkant paal. En Sanabria, ja, die heeft in het begin daar één bal geraakt. Die aanname. Hij heeft toch een vreemde speler, Sergiño Dest. Geweldige voetballer, veel passie. Maar soms ook een beetje wild, onbeholpen. Niet met het nodige overleg en verstand. Tilman. Ja, er valt niemand uit de toon bij de Verenigde Staten, moet ik zeggen. De opbouw is goed. Het middenveld draaft als een stel jonge veulens. En vooraan wordt de bal goed bijgehouden. Een zeldzaam foutpaasje hier van Dest. Almirón. Maar waar naartoe? En daar krijgen we zowaar nog eens Matt Rees te zien. Dat is een half uur geleden, meer dan een half uur geleden. Dat de Paraguayanen daar nog eens enigszins in de buurt geweest zijn.

weet wat de analyse is. Als je een goede tegen een zwakke ploeg hebt, is het dan werkelijk zo goed van de ene en zo zwak van de andere? Bobadilla heeft geen gelukkige avond daar in Los Angeles. De man van Sao Paulo. Dest, buitenom. Makkelijk voorbij, heel makkelijk. Lage voorzet is niet goed genoeg. Stond daar als een paal te verdedigen, Junior Alonso. De nummer 6. Nul snelheid. Je ziet dat Dest natuurlijk de traagste is, maar op deze manier. Green. Met een beetje geluk. De eerste keer dat ze tegen elkaar speelden was in 1930. Op het allereerste WK. Toen werd het 3-0 voor Amerika. Op zich niet zo bijzonder, maar het was de eerste hat-trick ooit op een WK van Bert Patonade. Dat is nog wat voor een quiz, zou ik zeggen. Scoorde 3 keer. Pulisic. Die Caceres, die weet het echt niet. Hij mag blij zijn dat hij nu een overtreding meekrijgt. Schoudertje, zegt Pulisic. Ja, meer was het toch ook niet. En we hebben nog een filmpje zien passeren van in de kleedkamer bij de Amerikanen, waar de grote baas heeft ingebeld, Donald Trump. Werd doorgegeven aan Pochettino. En hij wenste hem veel succes. En hij voelde en hij dacht dat de Amerikanen wel eens wereldkampioen zouden kunnen worden. Want hij had het allemaal goed bestudeerd, gaf hij mee. Maar ze hollen wel. En ziezo. Goeie tackle van Freeman. Pulisic. Dest is weer weg. Goh. Kijk die McKennie gaan. Niet normaal. McKennie legt hem achteruit. Doelpunt. Nee, want nog net van de lijn gehaald door Gil. Nou, die McKennie die moeten ze toch aan de zuurstofstank gaan hangen in de rust. Nog een minuutje of 2 moet hij volhouden.

Het is natuurlijk nog maar de vierde wedstrijd. En we hebben nog maar één helft van de Amerikanen gezien. Maar goed, wat we dan gezien hebben, steken ze er wel met kop en schouders bovenuit tot nog toe. Maar goed, alle kanjers moeten nog aan het toernooi beginnen. Maar die gaan niet zo aan het toernooi beginnen. Niet Duitsland, niet Frankrijk, niet Spanje. Op deze manier, nee, dat denk ik niet. Hangt een beetje af van wat de tegenstand is, zeker. Pulisic. Die Caceres, die zou ik uit zijn lijden verlossen. Tillman had kunnen kaatsen, draaide weg.

Wie zit er onder de pet? Caceres. Riem, makkelijk. Robinson probeerde. Oeh. Nog een beetje aan circus doen. Waarom niet? Dat kan zeker in L.A. Ik denk dat we toch nog een minuut of vijf, zes gaan bijkrijgen. Na die dubbele hoofdverzorging. Kijk, vijf.

En dat venijn wat toch vaak Zuid-Amerikaanse ploegen hebben, zie je toch ook veel te weinig bij deze ploeg. Het zegt niet dat ze moeten trappen, dat ze er eentje van het veld moeten rammen. Maar in de duels, enfin, ze komen niet aan de duels, want ze zijn glippen, de Amerikanen.

0: met z'n tweeën alweer in de buurt om een Paraguayaan af te stoppen. Twintig keer speelde hij voor Argentinië. Niet zoveel, Pochettino. En hij maakte één goal. En tegen wie was dat, dacht u? Jawel, tegen Paraguay. In oktober 2001. Hier is het verliefde koppeltje. Justin Trudeau, de ex-premier. Krijgen net het kusje niet in beeld van Katy Perry. Ex-premier van Canada. En zo heeft Matt Fries ook een bijdrage in deze eerste helft. Na 1 minuut heeft hij de enige bal moeten redden. Die bal die van tegen de achterlijn voorgezet werd. Dat heeft Pochettino toch flink bestudeerd. Wij kennen de Paraguayanen helemaal niet. Maar hij zal wel geweten hebben. Die laten we niks doen in de opbouw. Hier is McKennie alweer. Vrijkappen. Waar vindt hij een mannetje? Oh, iets te veel tijd nu. Maar alweer bal kwijt. Tillman. Onvermoeibare driehoek daar in dat middenveld met Adam Stillman. En vooral McKennie. Hier Freeman. 21 speelt bij Villarreal. Staat daar zeker niet altijd in de ploeg. Maar het was al een wonder, zegt hij, dat hij naar Spanje kon. Want anderhalf jaar geleden was hij niet eens een profvoetballer. Balletje komt niet tot bij McKennie. Veel fout aan slechte passes, zelfs als ze niet onder druk staan. En de mensen in het Los Angeles Stadium gaan rechts staan. Handen op elkaar, net voor de rust. Nog een keertje Balogun. Balogun. Gaat hij er al 3-0 van maken? Hij maakt er 3-0 van. Geweldige eerste helft van hem. Alles goed gedaan. En die hele ploeg rolt met de Paraguayanen. Alsof het amateurs zijn. En dat zijn ze zeker niet. Absoluut niet. Maar ze spelen tegen een hele, hele, hele bewegelijke en goede ploeg. En die deze wedstrijd al in de plooi leggen. Nog voor de rust eraan komt. En je vraagt je af hoeveel hebben deze mensen betaald. En als je weet dat het gemiddelde loon in Paraguay tussen de 350 en de 400 euro per maand ligt. Hier is hij weg. Goed meegenomen. En dan deze kapbeweging. En goed met zijn linker hoor. Het is niet ver van de winkelhaak. Het is erin. Berete, de man van Sunderland, het bos ingestuurd. En we gaan rusten. We hebben het gehad. Twee doelpunten van deze man. Van Balogun. En een aangoal zorgen ervoor dat de Verenigde Staten na een geweldige eerste helft. En daar moeten ze verzamelen. Want een afstraffing dreigt als dit na de rust zo nog verder gaat. Maar het kan haast niet dat de Amerikanen dat tempo ook nog eens na de pauze gaan ontwikkelen. U ziet het goed. 3-0 na 45 minuten in Los Angeles tussen USA en Paraguay. Tot over een klein kwartiertje.
1: En de score at halftime is United States of America.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door bijkopenauto's.be, je wagen verkopen zonder gedoe.
3: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
4: If football were a nation,
5: elle serait la plus grande du monde.
6: Si el fútbol fuera un idioma.
7: Oh, glorious!
8: Não importa onde estejas.
9: No matter who you are.
10: Se te apaixona el fútbol,
11: perteneces. To the biggest team on the planet.
12: El fútbol une el mundo.
13: Football unites the world.
14: Sabemos que Estados Unidos es un equipo que tiene mucha tenencia de pelota y bueno, a cambiar las cosas ahora, a tratar de cambiar las cosas ahora en el entretiempo, ¿no?
15: Gracias, Carlos.
14: De la...
16: Gracias. Jesus, what a half from this team. Is that the best half of football you've seen from the U.S. under you and Mauricio Pochettino?
17: Well, we are very pleased the way the team is performing, but it's just the first half. We started

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
1: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.

0: We zien de spelers van de Verenigde Staten opnieuw het veld betreden. Die van Paraguay zijn al eventjes terug. Die willen er zo snel mogelijk aan beginnen. Of om nog wat tegen te doen, of om er zo snel mogelijk vanaf te zijn. Ik laat de keuze aan u. Er komt een wissel. Want Mauricio komt in de ploeg voor Boadilla. Dat lijkt me zeker geen verkeerde wissel. Want die kon op dat middenveld niet volgen. Hij was overigens niet de enige. Dus een Braziliaan die net Paraguayaan is geworden. En is Pulisic naar de kant voor Berhalter aan de Amerikaanse zijde. Dat moeten we toch even bekijken. Ik heb het nummer niet goed in de lucht gezien. Maar het zou kunnen. Het zou kunnen, want met 3-0. En als Pulisic niet helemaal fit is, dan kan je dat misschien maar best doen. Dan loop ik daar nog geen informatie over. Ja, Pulisic is inderdaad naar de kant. Beetje jammer voor ons en de wedstrijd uiteraard. Het is een lang toernooi. U weet het, een wedstrijd meer ook nog. Hoe ver je geraakt? Niet dat we nu denken dat de Amerikanen aan 8 wedstrijden gaan komen. Maar goed, zij gaan er wel vanuit dat ze er heel lang in zitten. En winst vandaag. En als het 3-0 blijft, dan kan je er al zeker van zijn dat ze zullen doorgaan. Want u weet, niet alleen de eerste twee gaan door van die 12 groepen, maar dan ook nog eens een keertje 8 van de 12 derde bestes. Ring. Dus met een 3-0 overwinning ben je zeker bij de derde beste. Caceres trapt die bal flink naar de buitenkant. En dit is Berhalter, de zoon van de vorige bondscoach, Greg Berhalter. Dit is Sebastian, speelt bij de Vancouver Whitecaps in Canada. En hij is eigenlijk pas doorgebroken sinds zijn vader geen bondscoach meer is, sinds 24. Dus van nepotisme in dit geval geen sprake. Tillman, wat een ruimte ook. Er komt daar teruggesloopt, vraagt die bal en die gaat er zomaar naartoe. Al de reet daar achteraan van Sunderland en Ciso. Oh, dat is een mooie beweging. Maar we zijn nog op 55 meter van de goal. Caceres. Blijft de bal steken. Almiro trapt op Sanabria. En zoals het in de eerste helft flink begon. En Gomez, ik zou niet meer protesteren. Want dan kan je oprotten. Duidelijk trekken hier. Maar kijk, ook Balogun had hem vast. Eruit moeten. Gomez. Goed. Oh, slechte bal hier van Freeman. En het schot dat afwijkt onderweg van Diego Gomez. Niet gezien in die hele eerste helft. Totaal niet. De man van Brighton. Hier met een goede ren. En Ream zit er nog net tussen. In een hoekschop. Gomez met Freeman. Kort genomen. Goeie dribbel. Goed schot. Daar staat wat volk in de weg van Paraguay. In Amerika niet echt goed uit de kleedkamer gekomen. Green wil niet dat het een hoekschop wordt. Wat? Het is een gele kaart zelfs. Voor hem. Geen hoekschop, een overtreding. En de derde gele kaart van de wedstrijd is er voor een Amerikaan, voor de kapitein. Iets is nog een beetje in. Trapte eigenlijk een beetje in de grond. Zeg het maar. Matt Fries. Liefst toch geen te snelle tegengoal, zal hij denken. Liefst geen natuurlijk. Wil graag de clean sheet. Maar niet snel de 3-1. Je weet nooit wat er kan spoken dan. Robinson. Intussen moeten we naar wat gaan luisteren. Zegt Makkeli. Maar wat is dat dan? Een oortje, een microfoon, een camera. Ze sturen hem met van alles weg. Dus mistaken identity. Dus geen gele kaart dan voor Wim. Ik was even op mijn papier aan kijken bij die gele kaart. Gaan kijken. Waarover gaat dit? Daar staat het scherm. Dit is Riem. Oh, de gele kaart gaat aan Almiron gegeven worden. En niet aan Riem. Omdat hij hem niet gehaald, niet geraakt heeft. Dat is het verhaal. Wat is daar met die rode kaart in de hand? Geel gaat weg. En geel gaat naar Almiron, zoals we dachten. Schrappen dus voor Timmy. En een derde opschrijven voor de Paraguayanen. Ook dat nog.
1: Clearly visible, no contact, simulation by attacker Paraguay, yellow card, free kick.
0: Zo, dit was wat duidelijker dan gisteren. De Braziliaan tijdens Mexico, die brabbelde maar wat tot hij zei red card. Het was een prachtig beeld, want de Zuid-Afrikaanse speler die in de buurt stond begreep geen woord van wat de Braziliaan allemaal aan het vertellen was. Makkeli doet dit foutloos. Mauricio aan de linkerkant. Richards. Caceres. Ja, die trapt maar op die ballen. Zal ik niet te veel opbouwen. Die speelt in Rusland trouwens bij Dynamo Moskou. Ja, want daar loopt de competitie natuurlijk gewoon door. Ook al weten we daar eigenlijk helemaal niks van. Foutje van de doelman. Tilman. Oh, kan daar Dest niet bereiken. En Balogun die stond nog buitenspel. Dus daar kon het ook al niet naartoe. schiet hij daar even in de nek weer van Balogun. En nu krijgen we hier pas in beeld wie er allemaal gewisseld is. Balogun draait weg. Geen strafschop. Verder spelen, zegt Makkeli. Hij zal wel op de hoogte gebracht worden van de Spanjaard. Hij zag het goed, Makkeli. McKenny. Eerste balcontact in de tweede helft, heb ik de indruk. En ziezo. Voorlopig niks van zijn talent kunnen zien. Eén keertje. Oh, snelle, goede inworp. Dest kreeg de bal net niet onder controle. En als dat maar goed afloopt daar achteraan. Het loopt dus niet goed af. Dest buitenkant naar McKenny. Leuke voetballer toch om naar te kijken. Oh, hier vertrapt hij zich. Kijk eens wat druk ze hebben. Terug heeft het me gevonden. Berhalter. Adams. Schop krijgt hij daar. Van Andres Kubas. Een ploegmaat van Berhalter bij de Vancouver Whitecaps. Die de finale speelde van de MLS-competitie. Verloren van Inter Miami. Dest. Berhalter tegen de grond. Weer een slechte controle daar op het middenveld. Robinson ook nog niet gezien in de tweede helft. Daar is hij. De voorzet is te ver. McKenny pikt op, legt hem klaar voor Tillman. Een beetje vreemde actie van Alex Freeman. Die voor 2025... slechts een minuutje of 10 eerste klasse voetbal had gespeeld. Hij is een zoon van een voormalig NFL-speler, Antonio Freeman. Nu weet Pochettino. Hij zet ook graag een jonge speler die goed naar hem luistert, die veel energie heeft in de ploeg. En dat doet hij dus met deze Freeman. Die verkozen wordt dus boven Mark McKenzie van Toulouse. Vroeger Racing Genk. Die zit op de bank. Die speelt dus niet in plaats deze Freeman. Dest. Amerikanen hebben een minuutje of 10, 11 wat rust genomen. En nu begint het opnieuw te bollen. Want Junior Alonso kan niet meer doen dan een hoekschop toestaan. De linksback van Atletico Mineiro. Die je misschien nog kent van bij Lille. Een tijd gespeeld. Niet zoveel Paraguayanen eigenlijk in Europa. De tijd van Roque Santa Cruz ligt al een poosje achter ons. We kijken naar de hoekschop. Robinson, Riem niet. En Ciso hoog, maar moeilijk allemaal. En zo komen ze toch alweer niet ver. En een gele kaart voor Adams. Niet nodig om daar op deze manier te trappen naar de tegenstander. Nieuwe man Mauricio. is pas dit jaar dus genaturaliseerd. Een pure Braziliaan, maar zijn grootmoeder was van Paraguay. Bij de grote migratiegolven zal dat in de toekomst bij vele landen dus zijn. En Ciso, ja, die denkt, wat moet ik allemaal aanvangen met dat soort ballen? Niks dus. Maar die is heel weer weg, McKenny. Voorzet, Balogun misschien aan een hat-trick helpen. Tillman. Oh, makkelijk, Balogun. Tillman. Hij krijgt geen hoekschop in elk geval. En hij trapt daar tegen een of andere been aan. Ik denk van Gustavo Gomez. Nou, kijk. Hij zich flink bezeerd hebben met dat schot.

Robertson laat die bal gaan. Hier Berhalter richting Tillman. Goeie, leuke speler, Malik Tillman. Veel energie, maar mooie loophouding. Goeie versnelling. En Sanabria wordt uit zijn lijden verlost. Heeft werkelijk geen bal geraakt. Daar vooraan is niet eens zijn schuld. Want de Paraguayanen zijn er gewoon niet geraakt. En Alex Arce is een vervanger. Die speelt bij Rivadavia in Argentinië. Of dat dan een verbetering is, dat zal wel moeten blijken. Maar goed, deze wedstrijd is al licht gelopen, zal Gustavo Alfaro denken. We wonnen ook een tijd geleden met 5-1 van Uruguay in een oefenwedstrijd. Uiteraard alleen maar oefenwedstrijden. Behalve voor Amerika. Copa America, Gold Cup nog gespeeld. Dest. Ja, Balogun niet voor de goal. Tillman ook niet. Robinson. Wordt hier wel de bal afhandig gemaakt door Caceres.

Tom Cruise, die herkennen we wel. Blijkbaar heb ik daar Brad Pitt niet onder een pet herkend. Laat een kijker mij weten. Nee, die had ik niet herkend. Dat zou nogthans moeten. McKennie richting Balogun. Tillman kiest positie. De bal gaat achteruit naar Berhalter. En dat was niet zuiver genoeg van Balogun. En dan kijken we toch maar eens naar de cijfers van die Balogun bij Monaco. 13 goals gemaakt dit seizoen. Maar vooral 11 goals in de laatste 14 wedstrijden. Dus daar ligt zijn vorm. En die trekt hij dus door op dit WK. Dat is nu al duidelijk. En pas in 2023 heeft hij eigenlijk duidelijk gemaakt dat hij voor Amerika wilde spelen. Want hij is bij Arsenal opgeleid. En is eigenlijk nooit echt doorgebroken in Engeland. Ook al was hij een van de vele beloftevolle spitsen. Maar heeft vandaag alles gezien. Snelheid in de loopbeweging. Het kaatsen, het afwerken. En ziezo. Dat is een goede dribbel. Neemt daar met de hand nog wat tegenstand weg. En ziezo nog. Bal blijft daar wat hangen. Schot van de tweede lijn. Hoog over van Diego Gomez. Ja, je komt er dan een keertje. En dan forceer je natuurlijk. Daar bleef Freeman liggen. En Ciso

Hij moet hem teruggeven. Zo vermoed ik toch. Die bal mag hij niet mee naar huis nemen. Nee, de tweede helft, dat is een stukje minder. Maar dat hadden we wel kunnen verwachten. Ook al omdat Pulisic natuurlijk niet meer op het veld staat nu. En McKennie niet meer overal opduikt. Balogu heeft dat toch weer even onderuit gehaald. Hier is hij, McKennie. Vooral aan die rechterkant nu. Dest. Draai maar door. Tillman.

Dest gestart. McKennie had het alweer in de smiezen. Gomez tikt die bal weg. Maar nee, er zit veel te weinig in dit Paraguay. Dat ook zijn volgende wedstrijden voor ons, althans op onze uren, ook op dit soort ontiegelijke uren zal spelen. 3 en 4 uur in de nacht. Niet onlogisch uiteraard, want dan hebben ze het in primetime in Zuid-Amerika. Adams moet achter Enciso aan. Maar daar is Richards. Stond bij Crystal Palace toch een tijdje in de schaduw van Malgaï. Maar sinds die naar City is vertrokken nog meer ontbolsterd bij Crystal Palace. En ja, wat een jaar hebben die daar toch gehad. Met die 3 prijzen. De FA Cup vorig seizoen. Niet dit seizoen, maar vorig seizoen. De Community Shield. En nu natuurlijk ook nog de Conference League. Als we toe zijn aan de break. Nu nog eens het zicht op die geweldige schermen daar. Het is, zoals u al wellicht weet, de tweede keer dat het de Wereldbeker in Amerika wordt georganiseerd. Dat was in 1994. Zo. Met als coach toen Bora Milutinovic bij de Amerikanen. Die moest er wat van gaan bouwen. Maar echt ver geraakten ze niet. Want het beste resultaat van de Amerikanen is heel lang geleden. Halve finale in 1930. Toen werden ze derde. Nou, dat zijn toch andere tijden. Maar goed, het begint natuurlijk wel pas voor hen in de volgende, in de knock-out fase. En daar hebben de Amerikanen eigenlijk nog nooit echt resultaat gehaald. 1 wedstrijd op de 37 die ze op een WK gespeeld hebben. In de knock-out fase hebben ze gewonnen. In 2002 tegen Mexico was dat. In de 8e finales. En goed, we hebben toch het voetbal met de hoge pressing van Pochettino in die eerste helft zeker gezien. Want dat was hij een beetje kwijt. Vertelde Amerikaanse collega's ons vaker terugzoeken naar een middenblok. En de tegenstander daardoor niet in de laatste fase te laten komen. Maar goed, dat was voor de rust allemaal niet nodig. Want zijn ploeg zette zoveel druk. Speelde die bal zo goed rond. Dat de Paraguayanen er totaal niet aan te pas kwamen. En die hebben nog 20 minuten om op zijn minst 1 doelpunt te maken. En wie weet wat er dan nog kan gebeuren. Maar goed, in heel die kwalificatie in Zuid-Amerika, 18 wedstrijden, hebben ze in 9 van de 18 wedstrijden geen enkel doelpunt gemaakt. Niemand heeft er minder gescoord. 0,78 was het gemiddelde per match. Maar goed, ze hadden er ook wel maar 10 tegengekregen in 18 wedstrijden. Dus dan doet deze pijn als je de 3 binnenkrijgt. Almiro probeerde. Een overtreding van Caceres. En iedereen boos bij Paraguay. De ruime bank en de supporters die daarachter zitten. Nou, was ook niet veel meer dan een schouderduwtje. Nou, toch heeft Tilman of iemand anders daar verzorging nodig. Er staat wat volk klaar bij de Amerikanen om in de ploeg te komen. Met name Ricardo Pepi en Wea.
Timothy Weah. En zo zal het verhaal voor Balogun voorbij zijn. Nog één keer in de buurt van een doelpunt gekomen in de tweede helft om die hat-trick te vervolledigen. Ook Serginho Dest naar de kant. Dat zijn toch allemaal al wissels met het oog op wat nog allemaal komt. Dest veel energieverbruik. McKennie, die zal er ook nog afhalen. En als het nog een minuutje of 10 verder is. En het kunnen nog 2 subs gedaan worden. Dat zag u daar in de schriftvormers. En zo is het maar een hele matige tweede helft die nu 27 minuten ver is. Dus eentje van PSV naar de kant. Dest en een andere drop. Ricardo Pepi. 23 jaar. Vooral in het eindfase van het seizoen. Veel doelpunten. 6 goals in zijn laatste 5 wedstrijden. Toen PSV al kampioen was. Het hele seizoen heeft hij er 16 gemaakt. Nog wat blessures gehad. El Tren is de bijnaam. En Cizo, eerste, een doelpunt, jawel. Het doelpunt van Mauricio na 72 minuten. En de Amerikanen laten zich hier toch iets te makkelijk aan de kant zetten. En de pas genaturaliseerde Braziliaan, die zet hier een doelpunt voor Paraguay op het bord. Hier een vrije trap. Als Salmiro niet komt, is het geen buitenspel. Dat is het dus niet. En dan hier plots voor de voeten van Mauricio. Die mooi gekruist binnen schiet. Salmiro en Cizo die goed perfect in de loop aflegt van Mauricio. Toch maar even afwachten. Wea. En Cizo. We hebben een man of 3 voorbij. Dat is goed gedaan. Maar toch zit er een Amerikaan tussen. Oh, dat is slordig. Hier is Pepi. Pepi met Tilman. Afmaken toch maar, zou ik zeggen. Oh, wat een gemiste kans van Malik Tilman. Om dan 1 minuut na die 3-1 Paraguay terug te fluiten. En geen kans te geven om mogelijk nog in de wedstrijd te komen. Wat een blunder daar weer. En Tilman. Zeer overtuigd. Oh, goed gedraaid. Van diezelfde Tilman. Nee, dat was te diep gestoken. Daar kon Pepi niet bij. Robertson nog een keertje. Veel minder energiek dan voor de rust. Zoals de hele Amerikaanse ploeg. Maar nu toch precies bij de les. En ervoor zorgen dat Paraguay helemaal niet in de wedstrijd meer kan komen. Door te beletten dat ze in de buurt komen om die tweede doelpunt, om dat tweede doelpunt eventueel binnen te tikken. Nee, dat
Het was geen bal. Van Andreas Kubas. Kuitenbijter, puur zang is dat toch? Koppig, klein, wat driftig ook. En ook al een Argentijn die nog even in Nîmes heeft gespeeld in Frankrijk. Tulman, nou, die doet toch weer heerlijke dingen. Wea, 1-1. Bal zeilt over. Hij die nog een basisplaats had op het vorige WK. Wea, intussen is hij 26. Aan zijn 51ste Interland bezig. Dat was nog een goede reflex, hoor. Had een hoekschop moeten zijn. Mauritje op de doelpunt te maken. En Ciso. Wat Paraguayanen klaar om in te vallen. Velasquez en Sosa. En Ciso. Veel meer aan de bal nu. Dan zie je dat hij uiteraard uitstekend kan voetballen. Daar zit toch wel het grote probleem. Gomez gaat er aanhangen. Ja, dat is toch een overtreding. Ja, natuurlijk. En een gele kaart. Nee, niet voor Gustavo Gomez. Die had er al eentje. Het is voor de andere Gomez, denk ik. Ja, met het nummer 8. Diego. Caceres was een betere tweede helft in elk geval. Pulisic was weg en Beurhalter is niet echt in die zone komen opdagen. En ze moeten er snel uit, u weet het waarom. Het gaat een goede regel zijn. Gedaan met dat lanterfanten en dat strompelen naar de zijlijn. Toen doet hij iets goed, Infantino. Hij moet in elke wedstrijd in beeld gebracht worden, dat weet u. Dat is verplicht voor de regisseur. En dit duurt wel een stukje langer dan de toegelaten tijd, maar er is wat verwarring. Omdat er nog een derde wissel is. Met name Romero voor Diego Gomez. Green. Twee Paraguayanen die elkaar het leven zuur maken. En Pepi kan er voorlopig niet van profiteren. Nu gaan ze opnieuw beter in duel. De Amerikanen. Tillman. Schitterende wedstrijd van hem. Echt schitterende wedstrijd. Maar hij kijkt toch een keertje naar de kant. Als het nu 3-0 was, dan staat er inderdaad eentje klaar. En die zou hem wel eens kunnen komen vervangen. Giovanni Reina. Van Gladbach. Robinson, dat was niet de beste controle.
Zo is het dus. Tilman eruit. Reina erin. De zoon van Claudio Reina. Ex-aanvoerder van de Verenigde Staten. Een echte veteraan van de wereldbeker. En dat is Giovanni intussen toch ook. Hij is nog maar 23, maar zit toch al aan Interland 38. Maar echt basis. Nee, dat dan weer niet. Geen handspel. Krijgt dan een stevige tik van Wea.

opletten. En het gebeurde daar straks ook op een vrije trap. En Ciso. En Gomez kan daar bijna koppen. Adams sneller op de bal. En bovendien buitenspel aangegeven. Gomez gaat inderdaad naar de bal. Kopt ook, dus die stond buitenspel. Fries zal toch een beetje balen. Kon er eigenlijk niks aan doen aan dat doelpunt. Maar in zo'n overwicht wil hij natuurlijk ook geen doelpunt tegenkrijgen. Peppi, nee. Goeie tackle, Richard. Ja, hij is niet aan te zien dat hij niet helemaal fit zou zijn. Maar waren we heel erg lovend en vol enthousiasme over die geweldige eerste helft van de Amerikanen dan. Tweede helft. Is toch van een ander niveau. En benadert terug tot wat we tot nog toe gezien hebben. Robertson, dat is goed. McKennie, hier aan de linkerkant. De bal is niet over de lijn geweest, dus mag Reina verder spelen. Robertson ook. Je ziet dat dat allemaal toch een stuk slordiger is. In de eerste helft ging die bal daar in dat hoekje bijvoorbeeld heel erg goed rond. En Pochettino wil dat er toch nog druk wordt gezet. Ja, dat zijn toch wat nieuwe jongens. Die moeten nog kunnen. Mauricio. En Ciso. Niet onaardig. En Riem. Sneller dan de Paraguayaanse spits. Of 6-7. Makkeli heeft het niet zo moeilijk gehad. Hij heeft een of 5 uitgedeeld. De Paraguayanen, ondanks dat ze overal meters tekort kwamen, hebben het zeker niet op de veel Zuid-Amerikaanse manier gedaan.

Hij heeft tijd, Matt Fries. Wie weet volgt er na dit toernooi misschien toch nog een overstap naar Europa. Ook al is hij al 27. Hij straalt wel rust uit. Dat heeft Pochettino graag bij een doelman. Hij geeft hem ook alle zekerheid op een basisplaats. Zolang hij presteert. Enfin, goed, nogal logisch, maar voelt alle vertrouwen van de coach. Robertson. Goed gedraaid. Berhalter. Weinig van gekomen eigenlijk. Van de zoon van de ex-coach. Freeman. Verliest de bal. Iets te makkelijk. En dan een overtreding op Reina. Van een van de nieuwe jongens. Alex Arce. Paraguay zal het moeilijk hebben om niet naar huis te gaan. Turkije schatten we toch ook een stuk hoger in. En Australië, dat weet je niet. McKennie. Peppi. Wil een hoekschop. En daar hadden ze graag een doelpunt gewild. Dit heeft hij alles beter gedaan. De man van PSV. Green. Foutloos daar achteraan. Misschien even niet georganiseerd op die vrije trap na een minuutje. Of 1-72 waar dat doelpunt uit voortgekomen is. Nou, was niet zonder gevaar van Wea. Die tackle. Mirakel in de lucht hangen als Paraguay hier nog wat zou kunnen doen. Peppi. En de Paraguayaanse doelman, niet de best. Berhalter, dat is nog slechter. En was het overigens geen buitenspel geweest voor Peppi. Betwijfeld. Als u dan nog voor uw televisie zit, dan bent u een diehard, zullen we maar aangeven. Het is nog vroeg, zie maar dat u het allemaal volhoudt met al die wedstrijden vanaf morgen. Dus 4 te gaan. Met onder meer dus in deze groep Australië, Turkije. En de andere, dan gaat me even. Brazilië, Marokko denk ik morgenavond ook nog. Maar dan is het ook alweer middernacht. Robertson met de vrije trap. Die wordt weggekopt. En Wien in een zetel vanavond. Snelle 1-2. Robertson voorzetten. En komt er wat van?
Nee, in elk geval geen kans. Dus ook geen 4-1. Adams beheerst daar de techniek.

maar toch fit geraakt. En nog een gele kaart voor Junior Alonso. Dat zijn er intussen dan toch 6. Kijk, het zijn allemaal geen gemene overtredingen, maar het zijn gewoon overtredingen omdat je de tegenstander niet kan volgen. Junior Alonso. Het is geen terugkeer in volle vreugde voor Paraguay. Want niet vergeten, in 2010, toen gingen ze eruit tegen Spanje. En de latere wereldkampioen. En dat was eigenlijk de moeilijkste wedstrijd voor Spanje. Want Paraguay miste een strafschop. Diep in de tweede helft toen het nog 0-0 was. En in de slotfase maakte David Villa de enige goal. Maar toen hadden ze nog wel wat andere spitsen. Lucas Barrios, Cardoso en natuurlijk Roque Santa Cruz.

keer krijgt Berhalter de schop. De trap. Komt er nog wat van de Amerikanen in de tweede helft? Dan zal het op deze stilstaande fase moeten gebeuren.

Reina. De man van Hoorbach is dat opnieuw geen te beste seizoen heeft gedraaid in de Bundesliga. En het is zorgen dat de wedstrijd nu wordt uitgespeeld. Zoveel is duidelijk. En ze zijn eigenlijk nooit in de verlegenheid gebracht. We zullen even het concentratieverlies bij dat doelpunt als argumenten aanvoeren. Peppi, goed gedaan. Rea. Buitenkant komt Freeman. Toch een beetje een sprookje als je voor 2025 nauwelijks minuten op een hoog niveau gespeeld hebt en nu gewoon op de wereldbeker staat. Daar is McKennie zowaar nog. Krijgt hem niet tot bij Peppi. Maar deze motor is al een tijd stilgevallen, McKennie. Dat was hem maar zo logisch als het kon zijn. Van een hele grote afstand trappen. Enzo sleept de wedstrijd naar het einde met de fans van de Amerikaanse ploeg die 3 punten op zak hebben en die een geweldige eerste helft van hun land hebben gezien. En dus straks in de volgende wedstrijd Australië mag gaan bekampen. En dan nog Turkije, maar dan is het al in de chakos, zullen we maar denken. Dat was nog bijna een foute paas van Berhalter. De allerlaatste aanval laat Makkeli die nog gaan. Jawel. Wea, inspelen maar. Peppi,

En Freeman, die zich daar nog een beetje mocht uitleven aan de rechterkant. Er moet wel wat gebeuren. Reina. Ja hoor, buitenkantje voet in minuut 97. Maakt hij er 4 tegen 1 van. Lekker voor het doelsaldo zullen we dan maar geven. En zo kunnen deze fans naar huis met een geweldige voetbalavond. Want zo vaak maken ze dit echt niet mee. En kijk eens, Pochettino ook. Maar de Paraguayanen geen meter meer vooruit konden ze zelfs verdedigen. Maar dan moet je hem toch nog zomaar wegleggen. Zoals Reina in deze fase doet. En hiermee nog een keertje een doelpunt maakt. Was al een tijdje geleden. Zijn 10e voor Amerika. De wedstrijd is meteen ook voorbij. En daar Pulisic, de man van de eerste helft, Balogun. De maker van 2 doelpunten. En hij heeft vele kaarten moeten geven, maar heeft de wedstrijd heel goed onder controle gehouden. Dus een overduidelijke zege van thuisland Amerika. Dat deed Mexico gisteren ook. Alleen Canada is dus blijven steken op een gelijkspel tot nog toe. Maar goede rapporten voor de organiserende landen na speeldag 1. En deze man Alfaro met zo'n nederlaag. Ja, ga je toch wat aan je ploeg moeten veranderen aan de ingesteldheid? Of is het gewoon te weinig klasse dat Paraguay heeft? We gaan afsluiten. 4-1 is het geworden tussen Amerika en Paraguay. En nu snel naar bed. Goedenavond.

welcome Laura Van Dam.

0: dames en heren, dartsliefhebbers. Het gaat eindelijk weer gebeuren. We hebben er 12 lange maanden op moeten wachten. Maar de World Cup is weer terug. Het landentoernooi, het koppeltoernooi. Waarbij we niet met z'n tweeën, maar met z'n vieren op een podium staan. Waarbij spelers altijd net iets meer het gevoel hebben dat ze moeten presteren. Misschien niet eens voor zichzelf, maar meer voor de ander. En toch ook voor de vlag van het land die in dit geval op de kraag met je meedraagt. Maar toch ook ergens in je hart zal hebben zitten. De zaal, de ijssporthallen in Frankfurt, is er al helemaal klaar voor. Voor de openingswedstrijd van het enige echte WK van dit weekend. Voor Tsjechië tegen India. Net aan de Tsjechische zijde. Twee toch vrij bekende namen. Met Karel Sedláček en Adam Gavlas. Bij India de Nitin Kumar, vaste gast op het WK. En de iets minder bekende Ankit Gonka. En dat is de charme van de World Cup. Daarom zijn wij verliefd op dit toernooi.
1: Ja, in ieder geval voor de eerste avond zijn we dat. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, de meeste spelers die hier vanavond spelen heb ik wel eens ergens een keertje zien rooien. Maar Gonka, Ankit Gonka, nog nooit.
0: Nee.
1: Echt nog nooit zien spelen. Ik weet dat hij uit Kolkata komt, West-Bengalen. Dat zit me dan houden ook wel een klein beetje op met wat we weten van hem. Ik betwijfel zelfs of ze elkaar heel goed kennen. Ik weet het niet.
0: We zijn eraan begonnen. Sedláček is de kopman. De Tsjechen die begint dus. En Kumar is de speler met de meeste ervaring bij India. Die gooit dus als eerste van dat koppel zijn pijlen naar het bord. Dat is ook allemaal tactiek. Kun je allemaal in je voordeel gebruiken. Gaan we dit toernooi nog heel erg vaak op terugkomen. Over wie er nou moet beginnen. En wat het dan betekent voor uiteindelijk het uitgooien van zo'n leg. Even samenvattend. We spelen in poolverband op donderdag en op vrijdag. Dit is een wedstrijd uit groep H. Met Tsjechië en India dus in die groep. Ook de Denen. En het is first to four. Het zijn hele korte wedstrijdjes. Dus ja, een geplaatst land, want dat is Tsjechië in dit geval, kan zich geen misstap voorloven.
1: Nee, verliezen is bijna dodelijk in dit systeem. Maar goed, 4-3 verliezen zou je nog wel te boven kunnen komen. Dan moet je daarna heel ruim winnen en dan ben je afhankelijk van de andere resultaten. Moet wel zeggen, in groep H is Tsjechië wel echt huizenhoogte favoriet om de groep door te komen. Eigenlijk, als je de andere twee teams bekijkt, zijn ze gewoon simpelweg aan de stand verplicht. Dat is in andere pools echt wel anders. Maar hier zit er wel echt één duidelijke favoriet. Die architect is een bijnaam. Mooie bijnaam.
0: Ik ken niemand met zo'n bijnaam. Dave Paletti had die, heeft hem misschien nog steeds. Alleen, ja, dat, nou, verhaal voor een andere keer. 35. Maar goed, dat is niet per se een hele grote speler. Daar mag je een bijnaam wel van overnemen, wat mij betreft.
1: Ja, precies. Waarschijnlijk denken ze India Paletti.
0: Waarschijnlijk
1: heeft hij nou
0: wel
1: gewoon de bijnaam van Ankit gejat.
0: Groot gelijk ook. Daar verdwijnt de eerste leg in de broekzak van de twee Tsjechen. En horen we Kirk Bevins ook zeggen. Game shot in the first leg to Tsjechia. En niet de speler die leg wint door een dubbel te gooien.
1: Nee, dat is het fijne van de World Cups. Als scheidsrechter hoef je al die namen niet uit je hoofd te leren.
0: Nou, er is er nog één die dat niet gedaan heeft,
1: Jacques. Dat is gewoon laf, hè? Dat is gewoon laf, hè? Als Master of Ceremonies vind ik, moet je gewoon alle namen volledig uitspreken. Ik heb me 2 weken verheugd op het feit dat een aantal landen dadelijk hier het podium gaan betreden. Met een highlight in Mongolië waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Oh, we gaan niet verder komen dan Team Mongolia, dan wat dat betreft.
1: Ja, ik ga toch echt mijn best doen om dat te veranderen, hoor.
0: Heel goed. Ja, boxjes. Gaan we het ook nog heel vaak over hebben.
1: Ja, de Tsjechen zijn, en dat kun je wel zeggen, twee mannen die wel vorm hebben op dit moment. Sedláček zien we natuurlijk best wel vaker op de Eurotours bijvoorbeeld spelen. Daar speelt hij over het algemeen echt goede wedstrijden. En Gavras zien we misschien wat minder op die Eurotour toernooi. Maar die doet het met name op de Development Tour best aardig. Won hij afgelopen weekend eentje.
2: Nou, dan kun je inderdaad wel zeggen dat je in vorm bent.
1: Dit jaar is de Tourcard teruggewonnen, ook Gavras. En ook op de vloertoernooi had hij zo af en toe best aardige resultaten.
2: En zeg ik iets geks als ik zeg dat het qua niveau die twee Tsjechen niet super ver uit elkaar ligt. Maar dat je met Sedláček wel een duidelijke kopman qua ervaring en ook wel een beetje qua niveau hebt.
1: Ja, nee, maar ook in het leven. Hè. Ik bedoel, Gavras kijkt gewoon op tegen Sedláček. Zo werkt dat in dat soort landen natuurlijk ook gewoon. Degene die met Darius Labanauskas moet spelen dadelijk voor Litouwen. Daar geldt een beetje hetzelfde voor. In Letland heb je dat ook met Rasma. Ja. Het is echt niet zo dat Sedláček s'morgens bij het ontbijt met zijn vuist op tafel slaat en ik ben de baas. Want dat is het helemaal niet. Maar het is een soort natuurlijke balans, kunnen wij nog wel zeggen, die er is. Die was al vroeger, toen Engeland nog heel goed speelde, ook tussen Taylor en Lewis bijvoorbeeld. India, in de tweede leg inmiddels, wel gewoon richting een dubbel.
2: En dat mag Ankit Gonka gaan doen.
1: Nou, dit is eigenlijk een leg uit het World Cup boekje. Hè? Na vijf beurten sta je rond een finish. En dan moet de zesde beurt vaak de beslissing brengen. En dan is het in het geval van India dus Gonka die dat moet gaan doen. Ja. Het is een beetje een vreemde keuze van Adam Gavlas. Die op 65 besluit om maar een triple 20 achteraan te gooien. En die had toch beter gewoon voor de boel kunnen gaan en tops overlaten voor je koppelmaat.
2: Dan is het aan Sedláček om de rommel op te ruimen.
1: Nou, dan komen ze goed weg, de Tsjechen, maar ik denk dat Sedláček wel een woordje gaat hebben met Gavlas erover.
2: Misschien dat die reactie van Gavlas dan ook wel iets zegt. Heel veel opluchting dat zijn koppelmaat hem tenminste wel nog uitgooit, die vijf. 27.
1: Ja, kom maar, we hebben het afgelopen WK natuurlijk nog zien spelen. Dat deed ik best aardig. Won van Richard Veenstra bijvoorbeeld. De eerste overwinning voor India in de knock-out fase, dus dat was lekker. 108. En voorlopig is dit de man van de 180, hè, Adam Gavlas. Want heel eerlijk, Sedláček voorlopig, als je alles uit elkaar zou trekken, dan doet hij nog niet zo heel veel. Behalve een hele belangrijke 5 finish gooien.
2: Ja.
1: Is niet goed voor je gemiddelde, maar wel goed voor de stand op het bord.
2: 97. Ja, triple scoren gaat hem nog wat moeilijker af, Evil Charlie. En bij India moet het vooral van deze man komen, van de Royal Bengal.
1: Gavlas heeft die triples echt aardig in het vizier, hoor.
2: 135. Hele rustige en gecontroleerde stijl, Gavlas. Deze India trouwens ook Ankit Gonka. Er wordt alleen wat minder trippels.
1: Die moet er even op vragen.
3: 6. Tsjechië requires 16.
2: Nu is het aan Galvlas om het af te ronden. Heb je de twee net aan de buitenkant gezet.
3: No score.
2: En daar komt nog wel een derde bij.
1: Hey, een enige geval dat je niet kan gebruiken. Ja. Die was beter geweest.
3: 68. Tsjechië requires 16. Cash for the third leg. Tsjechië.
1: Ja, dan vindt Sedláček het ook wel genoeg. Of ons. Tsjechië en India stonden ook vorig jaar nog tegenover elkaar op dit podium. Dus ze zijn geen vreemden van elkaar.
2: Nee, in elk geval twee van de spelers die we hier zien niet. Het laatste keer die er vorig jaar ook bij was, toen aan de zijde van Petr Krivka. De grote schreeuwende Tsjechische beer. Ja. Ze wonnen met 4-2 van het duo uit India, waar Kumar toen ook deel van uitmaakte. En samen destijds met Mohan Kumar Goel.
1: Wie kent hem niet? Nou ja, Tsjechië had vorig jaar zijn beste run ooit voor de World Cup. We hadden de kwartfinale. Dat was voor het eerst. Wat ze dat deden. India is nog nooit tot de laatste 16 gekomen. In de vier voorgaande edities dat ze meededen.
2: En met een 4-0 nederlaag in de eerste wedstrijd, als dat zou gebeuren, Jacques, dan kunnen we toch eigenlijk al wel concluderen dat dat dit jaar ook weer niet lukt.
1: Nee, lukt eruit. Zo simpel is het.
3: 26.
2: Dus zet Boemka nog één keer alles op alles om misschien nog een kans te houden op het winnen van een leg. Maar dat zal hij toch ook gezien hebben. Dat de Tsjechische koppel er ook nu weer een stuk beter voor staat. De gewilde gaat over de 101 en dat is echt puur en alleen aan Adam Galvlas te danken. En die gooit alweer zijn derde 180.
1: Nog geen 180 is voor India.
2: En die gaat uit deze wedstrijd ook niet meer komen. Galvlas was de man van het scoren deze wedstrijd voor Tsjechië. Scoren het gemiddelde van bijna 130 voor Galvlas. Dat is echt uitstekend. En Sedláček was de man van het finishen. Die gooide gewoon bijna alles uit. 3 van de 4 legs. Zo win je een koppel. Zo win je een wedstrijd op de World Cup.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
5: Je hebt geen rust in je hoofd zolang die vaat nog staat te weken. Maar met de nieuwe Dreft 3-in-1 Power spray het gewoon op je vaat. En laat je het in. Het vet smelt gewoon weg. En als ik met de hand afwas, even snel. En ik zie de kracht van een nacht weken in slechts minuten. En een sprankelend schoon keukenblad. Nieuwe Dreft 3-in-1 Power spray.
6: Last minute van Lendl. Boek nu je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
7: Denk misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
8: Wat zal onze auto nog waard zijn? wijkopenauto's.nl weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
9: Wauw!
8: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
10: Zo voelt het dus. Nu Toby zijn baasje met pensioen is, maken ze bijna iedere dag een lange strandwandeling. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
12: Welkom bij BBCNL, de thuisbasis voor de beste misdaadseries.
13: Just want an answer to one question.
12: Is er Nederlandse ondertiteling? Ah! Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Betaalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
15: Goed, Laurens van Hoepen.
16: Ja, niet normaal.
15: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
17: Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
18: Zul je ze hebben?
19: Ja, bie!
18: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
20: Nee, niet zo.
18: Niet zo?
19: Jij wel. Jij was echt...
20: Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
18: Goed getrainde billen wel.
19: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend. Ja.
20: Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma.
21: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
20: Ja, 10 years Manchester.
19: Maar, ja, maar ja, op, maar...
20: Toen ik hoorde dat hij coach werd, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
19: Dit is voor mij 100% timber.
18: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.
22: Win over India, the number 12 seeds, with a perfect start. So then, Czechia, very much underway in Group H. This is how that looks. A couple of points on the board for them, with a plus 4-leg difference as well. They will return tomorrow night. India-Denmark will be the Group H match that we're going to see in the afternoon session. Well, there is loads still to come. 11 games left this evening. A little bit later on, we have the Republic of Ireland and their new pairing of Willie O'Connor and Mickey Mantle. We've got Poland in action as well. One of Mark Webster's ones to watch. Second half of the night, you've got Belgium there, one of Wayne's picks, with Mike Dedeker and Dimitri Vandenberg, both major winners, of course, teaming up together. Germany, the hosts, take on the Philippines. We're expecting things to get pretty loud here at the Ice Sportala. And Wales, of course, they are in at the group stage this year. No Gerwyn Price. It's Johnny Clayton and Nick Kenny this time around. And closing out the evening's action, 2022 winners, Australia beat the USA in what is a really tough looking Group G. But you will not want to miss what is coming up next as Japan look to light up the World Cup stage.
15: Welcome back, folks, to the 2026 Benfica World Cup. Tonight's group stage action is brought to you by the PDC and live on Sky Sports, as we're coming to you from the legendary Eissporthalle here in Frankfurt, Germany. Time now to get our next two nations onto the stage.

0: heel voorzichtig loopt hij naar hem toe. Het was een geweldig gezicht ook tijdens de walk-off. Überhaupt wat Motomi Sakai allemaal uithaalt. Deze man is entertainer, puur zang.
1: Maar hij had ook al eens even naar Griezmann gekeken en gedacht... nou, die vind ik wel eng. Daar blijf ik een beetje bij uit de buurt. En
0: heel voorzichtig schuifelde hij net op de grote Kroaat af... om toch maar even een handje te gaan geven. Het is een feest nu al. De ijssporthallen in Frankfurt. Met dus Motomu Sakai die op het afgelopen WK... hartenstal van eenieder die zijn wedstrijden heeft gezien. Want hij maakte er een feestje van. En hij kon ook nog eens goed darten.
2: Ja, dat helpt altijd wel, vind ik. Ik vind het leuk als je er een feestje van maakt. Maar een beetje goed erbij darten, dat is ook wel mooi. En deze Sakai was toch echt wel een, voor mij in ieder geval, ontdekking op het afgelopen WK. Ik had nog niet heel veel van hem gezien of gehoord voor dat WK. Kijk, Muramatsu, die hebben we nu al best wel wat vaker gezien. Ja, je verwacht altijd heel veel van Japan. En het valt bijna altijd eigenlijk een beetje tegen, vind ik. Omdat je toch altijd denkt van ja, in potentie, als ze allebei de goede vorm meegenomen hebben, dan is er veel mogelijk. Japan heeft één keer in het verleden in de halve finale gestaan van de World Cup. Dat was in 2019. Lang geleden ook twee kwartfinales, die zaten nog daarvoor. Maar de laatste jaren is het zo best allemaal niet. Dat terwijl Kroatië, dat voor de zesde keer meedoet aan de World Cup, ook twee kwartfinales op hun naam hebben staan. Maar onder eentje in 2024. Dat is niet zo lang geleden.
0: Nee. Het was wel een iets andere stamens. Kijk, hij is er altijd bij. Kritschmar. De grote man, de main guy der Kroatische darters. En hij speelt dan deze keer. Kijk eens aan. Main guy, alsjeblieft. Hij speelt dan deze keer met Pero Ljubic. En destijds was het volgens mij met Romeo Grbavac dat hij speelde.
2: Ja. Ja, Ljubic is de enige Kroatische darter met een tourkaart. Dus hij zit automatisch in het Kroatische team. Ja, die is niet erg in vorm, zeg maar. Die tourkaart heeft hem geen goed gedaan, laat ik het voorzichtig zeggen. Want hij is er de afgelopen anderhalf jaar wel achtergekomen. Dat het echt een andere league is waar hij in beland is. Ja, en je ziet gewoon ook dat zijn niveau naar beneden gaat. Goed, in deze pool zit het wel... Ja, het is moeilijk te voorspellen in deze pool, denk ik.
0: We hebben het over pool K, waar dus deze twee in zitten. Maar ook Spanje deel van uitmaakt. Ook een sterk team met Cristo Reyes en José Justicia Perales. En dan is Kroatië het geplaatste land. Maar ja, er staat niet voor niks 15 achter. Dus dat is een geplaatst land dat nog wel tot de mindere der geplaatste landen behoort.
2: Ja, dat gaat puur op ranking. En dan gaat het dus eigenlijk alleen op de ranking van Ljubic. Ja, die staat niet zo hoog. Ik denk dat in deze pool echt heel dicht bij elkaar zit. Dit is wel een goede score van Ljubic.
0: En een goede score van Ljubic wordt opgevolgd door een dubbel 14 van Kritschmar. Het vuistje van Ljubic en ook het vuistje van een aantal mensen daar in de zaal. Ze zijn te zien, er is een clubje Kroaten. Omdat er lekker vocaal aanwezig is en dat mag ook.
2: Nou, er zit ook wel best wel wat Kroaten wonen in Duitsland. Die werken daar. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat in Frankfurt daar ook wel een clubje van zit. En dan is dit een prima uitje natuurlijk voor je donderdagavond. Griezmar neemt het in ieder geval serieus, kun je zeggen.
0: 41. Ja, je zei het al, hij is zijn tourkaart natuurlijk kwijt. Dat gebeurde hem in januari vorig jaar al. Maar hij wil natuurlijk wel laten zien van... Hey, jongens, wacht even, dit is wel mijn niveau. En dat is toch eigenlijk ook zo?
2: Nee, dat klopt ook. Hij
3: Kijk, in het huidige darten is het moeilijk om softtip en steeltip met elkaar te combineren. En Boris doet dat toch. Die is nog heel veel aan het softtippen. Ja, en dat komt toch zijn steeltipspel niet echt ten goede. Ja, hij is wel zo goed dat hij nog steeds van iedereen kan winnen.
1: In beide disciplines, hè?
3: Ja, precies. Waarom Sakai zal hem echt wel kennen. Want in Japan wordt ook heel veel gesoft-tip. En daar is Boris niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een grote man. Een van de grootste Europese spelers ooit in dat circuit. 15 aan.
0: Ja, het was grap en gol en feest tijdens de welkom van de Japanners. Maar trippels gooien, homaar. Nou, dat is dan een keer een 100 score van Sakai in dit geval. En ze dreigen nu toch ook een eigenlijk kwijt te raken.
3: Dus de eerste trippel was in deze wedstrijd. Dat is een goed begin van Muramatsu. Tweede en niet in.
0: 96. Ljubic heeft een 18. Ljubic heeft een 20. Ljubic heeft tops.
3: Ja, en dit is dan toch wel een hele lekkere 78 finish. Hè? Als jouw tweede man dit soort finishes gaat uitgooien, daar word je zelf ook sterker van.
0: Heeft het niet makkelijk op de Tour, je zei het al, Pero Ljubic. En toen kwam hij ook nog, niet eens door hemzelf, maar een beetje op een lullige manier in het nieuws. Omdat Michael van Gerwen hem een pubdarter noemde, een pubspeler. Ja, dat is natuurlijk ook niet heel erg leuk om te horen.
3: Nee.
0: Dat alles omdat hij in een wedstrijd een keer ergens een enkele 12 gooide toen hij op triple 20 aan het mikken was. Ja, goed.
3: Volgens mij is dit inmiddels van Gerwen zelf ook een keer overkomen. Ja, dus dan houdt het op, hè.
0: Ja.
3: Je haalt niet zomaar een tourkaart. Dus als je een tourkaart haalt, dat betekent echt wel iets. Dan kun je echt wel een pijltje darten. Alleen ja, onder de beste 128 van de wereld zitten ook mindere goden als je alleen op die 128 betrekt. En daar hoort Ljubic dan bij. Maar dan ja, vind ik het niet zo collegiaal. Maar goed. Het is geweest.
0: En heeft hij dan ondertussen al zoveel verloren dat hij zelf ook is vergeten dat hij een goede speler is? Werkt het dan zo een beetje?
3: Ja, dat is het wel een beetje. Als je iedere week op je kloten krijgt, even uit Hollands gezegd. Ja, dan op een gegeven moment dan ga je met tegenzin, steeds meer tegenzin naar die toernooien toe. En het is voor Ljubic natuurlijk ook gewoon een kostbare zaak om naar die toernooien toe te gaan. Om toch iedere keer vanuit Kroatië erheen vliegen, hotels nemen. En als je dan geen wedstrijd kan winnen, ja, dan is de lol er wel snel vanaf. En dat is dit voor hem natuurlijk ook gewoon een uitgelezen mogelijkheid om zichzelf wel te laten zien. Misschien ietsje minder druk als je met de grote man mag spelen.
0: Ja, totdat hij een keer aankijkt, dan voel je die druk alweer, hoor. 59. Boundary ball 142. Sakai gaat 142 niet uitgooien namens de Japanners. Maar het wel 42 over. Dan kan Muramatsu misschien nog wel wat mee zo.
3: Muramatsu die afgelopen december, volgens mij was december, getrouwd is met Mikuru Suzuki.
0: Hey.
3: Ze zijn officieel man en vrouw.
0: Okay. Mooi dartskoppel.
2: Ja.
0: Laat dat een keer een mixed koppeltoernooi spelen, zou ik zeggen.
2: Die kunnen wel een eindje komen dan, hè, denk ik.
0: Ja, een pijl op een dubbel is nog niet gemist. Ljubic. Eén keer. Kritsmar één keer. En nu ook Muramatsu één keer. Sakai heeft nog geen pijl op de dubbel gehad. Vorig jaar. Het valt een beetje een herhaling, want dat zei ik de vorige wedstrijd ook al. Maar vorig jaar speelden ze dus ook tegen elkaar, deze twee, Kroatië en Japan, in de pool. Er is weinig veranderd aan de loting, zo blij. Toen wonnen de Japanners met 4-3. Wel een ander koppel. Tomoya Goto en Ryusei Azumoto. Wel tegen hetzelfde Kroatische duo.
2: Ja, het Japanse koppel wordt volgens mij gevormd altijd door de twee beste Japanners op de Aziatische Tour op een bepaald moment. Het zijn nu dus Muramatsu en Sakai. Dat betekent ook dat die er goed voor staan richting het WK. Dat zo werkt dat natuurlijk ook. Ze zullen dus ook zo'n beetje halverwege, denk ik, het seizoen zijn ongeveer. Ja. Op zich heeft Ljubic op de momenten dat het echt belangrijk is, wel een goede beurt tot nu toe. Oeh, Sakai, 147. Oeh, moet er even over nadenken. Is dat handig? En één beweging door is altijd beter, hè? Zeggen ze. Ze zeggen het.
0: Dus is Sakai de eerste die een pijl op een dubbel mist. Kritsmar naar dubbel 18.
2: Ja, daar waar Ljubic die 78 dus wel uitgooide, is het Kritsmar niet die de 76 uitgooide. En is het ineens weer 2-2.
0: Ja, dat is dan zo'n klusje waar Muramatsu, met de ervaring die hij toch ook al heeft, ook op dit toernooi niet meer bang van wordt. Het is zijn 10e deelname als onderdeel van het Japanse duo.
2: Ja, wij zaten dat lijstje net eens een beetje door te nemen met die namen die echt vaak aan de World Cup meegedaan hebben. Maar het zijn eigenlijk, het is wel leuk, we hebben allemaal namen van kleinere landen.
0: Ja.
2: Want ja, die mogen gewoon altijd meedoen. En daar blijft de beste speler gewoon vaak heel lang de beste speler. Ja.
0: Voor Sakai is het de allereerste keer dat hij op de World Cup mag spelen. Op dit moment lijstaanvoerder op de Asian Tour. Motomu Sakai. Waar Muramatsu de nummer 4 is. Daar staan twee Filipijnen tussen. Nou, die Filipijnen die gaan we dus later vanavond ook nog zien.
2: Ja, dat is niet dus illegaal.
0: Nee,
2: dat is op zich al opmerkelijk. Nou, Boris, de triple 20 nog maar eventjes pijn doet.
0: Ja, hij zit los. Spannend.
2: Hij moet naar de 17 toe.
0: Ja, dat zegt ja, wel wat ze nu
2: 17.
0: Ja,
2: hij wil eigenlijk 180
0: gooien. Ja, natuurlijk.
2: Oh, dan gaat hij naar de 19. Oh. Daar heeft hij niet goed over nagedacht. Ljubic gooit die 91 niet uit. Maar ja, Muramatsu gaat hem ook niet uitgooien natuurlijk. En dan moet je eigenlijk in deze omstandigheid gewoon de grote vlakken minimaal raken. Zodat je Kritsmar op een dubbel overlaat.
0: Dat is wat Muramatsu dus wel doet.
2: Kritsmar heeft dit natuurlijk wel vaker gedaan.
0: Ja, want voor hem is het de 12e keer.
3: Ook weer zo'n land, ja, relatief klein land natuurlijk, Kroatië, in het darten ook. Maar ja, er is er maar één de beste daar. En dat is Boris.
0: Althans, het is zijn 12e wedstrijd, zo moet ik het zeggen. Het is de 5e keer dat hij mee mag doen.
3: Ja, dus dat is nog niet zo, zo
0: belangrijk detail.
3: Met twee man, die gaan we nog krijgen. Vanavond krijgen zelfs, die hebben aan alle World Cups meegedaan. Het zijn er nog maar twee. Ja, er waren drie, maar Whitlock. Nou, misschien dat hij hier nog warm loopt. Hè? Dat als er een blessure is bij Link, dat hij nog in kan vallen.
0: Ja, ja.
3: 58. Nou, Whitlock valt in principe ervan af.
0: Warm lopen kan ik me eigenlijk niet zo goed voorstellen, maar...
3: Ja, hij staat wel gewoon goed te spelen, Boris Kritsmaar.
0: Beste man op het podium.
3: ...126 voor Ljubic om Kroatië met een 4-2 overwinning de eerste wedstrijd door te laten komen. 19 en Bolzaj.

0: Dan komt Muramatsu terug voor 81. 12 en Bolzai. Oh. Ja, in Japan spelen ze veel softtip. En in softtip speel je heel veel met de bol. En dat wil wel eens een voordeeltje zijn. Ze hadden wat meer reactie verwacht, heb ik het idee.
1: Dat denk ik ook.
0: Op zo'n moment. Zo'n finish kunnen gooien. Dan kun je er al wat van. Hij heeft in ieder geval naar zijn zin. Ik weet niet of we dat ook van Pero Ljubic kunnen zeggen.
1: Weet niet meer. Want hij geeft Japan een uitnodiging om het initiatief in deze laatste leg eens over te gaan nemen.
0: Boas blijft de triple zo gooien. Ja, er is ook maar zoveel wat je kunt doen natuurlijk in je eentje. Nogmaals, Ljubic doet echt wel op bepaalde momenten goede dingen. Maar in de legs is het gewoon niet genoeg. En nu heeft Sakai ook zijn eerste 180 te pakken. En dat doet hij dan precies in de laatste leg van de wedstrijd.
1: Motomu Sakai had scorend eigenlijk nog helemaal niks laten zien. Hij propt er op dit moment twee triples in. Ljubic heeft één triple en gooit dan een 1. Laat dus geen finish over.
0: Ja, het was al zo'n pool waarbij we dachten dat kan alle kanten op. Daar gaat deze wedstrijd geen verandering in brengen.
1: En Muramatsu laat even dubbel 12 over.
0: Goed weggezet ook, hè?
1: Oh.
0: En ze staan gewoon op 12 pijlen op dubbel 12, ja.
1: Op het podium die nog geen dubbel had gegooid was Motomu Sakai. Maar in deze leg deed hij een 180er en gooit hij dus ook nog de beslissende dubbel 12 erin. Voor een 13-darter in de zevende en beslissende leg namens Japan. Geen overwinning van het geplaatste land van Kroatië. Maar de Japanners die mogen weer een feestje vieren. En laat dat maar aan Motomu Sakai over.
2: How do you ace a job interview with the big boss at Rituals? I tried all their products.
3: Well, why don't we add a little bit of this?
4: No! In my office, right now!
5: Can you also be yourself?
3: Yeah.
2: And just like that, I became a Rituals ambassador.
6: New Magnum, expertly crafted pistachio and peach experiences. Designed for pleasure.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
8: Last minute van Lendl. Boek nu je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
10: Wauw!
9: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.

0: Dus. Sinds de oma van Soraya met pensioen is, gaan ze elke woensdagmiddag samen iets leuks doen. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
2: Welkom bij BBCNL, de thuisbasis voor de beste misdaadseries.
3: Just want an answer to one question.
2: Is er Nederlandse ondertiteling? Ah! Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: You're simply the best. Better than anyone.
6: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
7: Wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd.
8: So I think you should go now myself.
9: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
10: Goed, Laurens van Hoepen.
11: Ja, niet normaal.
10: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
12: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
13: F1 heads to Spain this weekend. Practice is live from midday tomorrow. Qualifying gets underway from 2:10 on Saturday, and then it is race day on Sunday. Kimi Antonelli with 5 successive wins. You can see how the Barcelona Grand Prix unfolds from 12:30. Right then, well, we told you that Group K, we felt when the draw was done, this is one of the groups that really stood out, and it certainly lived up to the hype. Japan 2-0 down against Croatia, but in a last leg decider, well, Motomu Sakai and Haruki Muramatsu coming through spectacularly. So a couple of points for them. Spain, of course, enter the fray tomorrow in that group. Right. Well, a couple of matches down. If you missed it earlier, Czechia with a 4-0 win over India, and then Japan with that brilliant comeback victory over Croatia. We've still got 10 group games still to come this evening. Loads coming up later on with some of the big hitters, the likes of Germany, the hosts, who are kind of the best of the rest, really. We've got Wales in action as well. Belgium, Austria and Australia, the 2022 World Cup winners, closing out the action. Next up, though, well, we have a Group L matchup between Finland and Norway. I feel like this group is pretty hard to call, to be honest with you. Finland, the seeds, though, seeded 16th for this tournament. So let's see how this one unfolds in the company.
14: In de ijssporthalle. En er wordt even tempo ingegooid, want ja, we hebben een wedstrijd gezien die over de 7 volledige legs heen ging. Ja, dan zijn opkomsten daarna eventjes iets minder belangrijk voor op tv. De spelers zijn er dus al. De 4 spelers waar het de komende minuten om draait. 2 Finnen en 2 Noren. Een Scandinavisch onderrondje. Het is Jani Havisto en Jonas Masalin namens Finland. We zien Masalin nu de pijlen naar het bord gooien. Havisto op de achtergrond. En namens Noorwegen is daar Cor Dekker. Nederlands en Noors tegelijk. Maar op de World Cup gewoon voor Noorwegen. En hij mag het voor het tweede jaar op rij gaan proberen met Kent Joran Sivertsen. De Finnen zijn geplaatst in deze groep. Verder zit Hongarije nog in deze pool. Jacques, wat moet ik hier nou van vinden?
15: Ja, ook een beetje vergaarbak van alles wat, denk ik. Mijn gevoel zegt dat Finland favoriet is in deze pool. Omdat
11: Mazelin en Havisto toch wel twee gekende darters zijn. Havisto hebben we een tijdje niet gezien. Is dit jaar weer terug op de Baltische Tour. En staat eigenlijk meteen alweer goed te spelen. 43. En ik acht hen ja, de beste normaal gesproken. Maar ja, best wel 7 legs. Er kan heel veel gebeuren natuurlijk. Cor Dekker heeft dit jaar toch echt wel zo af en toe laten zien waar hij toe in staat is. Ik begrijp ook niet zo heel goed, maar dat was waarom Finland als 16e geplaatst is. Volgens mij is van deze 4 Dekker de enige met een tourkaart. Dus je zou zeggen, die staat altijd hoger dan die twee Finnen.
14: Ja.
11: Nou, misschien dat ze dit dan weer hebben gedaan op de Noordische en Baltic. Ik, soms is het ook gewoon... We doen maar wat.
14: Nou ja, Dekker staat op de Noordic en Baltic Tour rankings ook gewoon bovenaan.
11: Oké, okay, ja. Ja. Nou, dan ben ik ook door mijn ideeën heen. Misschien als je de twee Noren bij elkaar optelt op de Noordic en Baltic Tour, dat ze minder hoog staan dan de twee Finnen bij elkaar optelt. Ik ga nu zoeken gewoon, hè, naar een oplossing.
14: Nou, het is wel zo dat de beide Finnen door Eurotour deelnames überhaupt op de wereldranglijst staan. Allebei.
11: Ah!
14: Havisto en Mazalin. En dat de Sievertse daar niet bij staat.
11: Ja, maar dan tel je de twee plekken toch bij elkaar op. Zo werkt het dan toch altijd. En dan staat Dekker toch veel hoger. Terwijl Sievertsen hier wel even 121 uitgooit. Terwijl wij aan het bobbelen zijn.
14: Dekker staat wel wat hoger inderdaad. Dat is waar.
11: Ja. Ja.
14: Nou, Sievertsen denkt, jongens, het zal allemaal wel. Ik laat eens eventjes zien wat ik allemaal in huis heb. Dat hadden we op de Noordic en Baltic Tour dit jaar eigenlijk nog niet gezien. Want daar staat hij 48ste. Met 150 verdiende euro's. Nou, dan heb je... Misschien een keer ergens 3 wedstrijden gewonnen en daar houdt het dan ook meteen mee op.
11: Ja, dan heb je niet heel veel gedaan. En het Noorse darten van alle Scandinavische landen is dat misschien wel het land dat het meest stil staat. Je merkt het ook bij de WDF. Daar komt eigenlijk niks door vanuit Noorwegen. Terwijl Finland iedere keer wel weer nieuwe talenten, nieuwe namen weet naar voren te brengen. Zweden met name. Ik denk dat dat wel het beste Scandinavisch land op dit moment is. Maar ook bijvoorbeeld een land als IJsland. Ook daar zie je dat er toch wel wat namen naar boven komen. Misschien nog niet van het niveau van het vasteland van Europa. Maar in Noorwegen... Nee, het is eigenlijk al jarenlang zijn het dezelfde. Hè? Cor Dekker, deze Sievertsen loopt ook al een tijdje mee.
14: Nou, je hebt Robert Wagner nog een tijdje gehad, maar dat is ondertussen toch ook al wel...
11: Nee, die deed afgelopen keer weer ergens aan het toernooi mee. Ik zag zijn naam weer ergens voorbij komen. Volgens mij de Nordic Cup, waar die dan ineens weer mee deed.
14: De Magician, die als enige ter wereld bruin wordt in Noorwegen. Dat is echt dat is onmogelijk. Hij doet dat.
11: Mazelin gooit die 84 niet uit. En dan zijn de Finnen ook in gevaar om hun eigen leg in te leveren hier.
14: Sievertsen deed al 121. Mag nu naar dubbel 18 voor 61, maar dat is dan toch iets moeilijker. En dan require 36.
11: Ja, als Havisto met 3 darts de dubbel 18 er niet af krijgt, dan mogen de Noren nog een keertje terugkomen. We zagen nog even in het filmpje natuurlijk tussendoor de Finnen die ooit verantwoordelijk waren voor misschien wel een van de grootste verrassingen ooit op de World Cup.
15: toen ze Nederland uitschakelden.
14: Daar was Havisto destijds gewoon bij. Hier is Massalin die hier weer twee pijlen op de dubbel mist. Niet.
15: En Sivertsen maakt er ook nog gewoon 2-0 van. Dan ziet het er toch wel goed uit voor de Noren inmiddels.
14: Ja, Finland dat van Nederland wint met Havisto en ook Jarkko Komula destijds. Ja, misschien zijn er nog twee andere teams te bedenken die tegen alle verwachtingen in toch een grootmacht uitschakelt. Ik kan me een Spaans team herinneren dat van Spanje won.
15: Van Engeland won.
14: Van Engeland, ja, dat is wonnen meer. Ja, nee, dat is makkelijk. Van Engeland inderdaad. En ik zit eigenlijk gewoon te denken dat Pietrzko en Schindler die van Luke en Luke winnen.
15: Ja, dat was best een verrassing natuurlijk. Maar goed, Duitsland is niet echt een heel klein
14: land. Ja, had niemand
15: Singapore
14: rekening mee gehouden.
15: Een keer van Schotland volgens mij. Of zit dat in mijn gedachten alleen maar. Ja, kortom, het gebeurt wel eens, maar het is ook weer niet dagelijkse kost.
14: Nou, je hebt inderdaad gelijk. 9 jaar geleden.
15: Lim en Lim, uiteraard. Wie anders?
14: Ja, inderdaad. Het 5-2 van het destijds als eerste geplaatste Schotse duo wonnen van Peter Wright en Gary Anderson.
15: Ik weet niet meer wat ik gisteren gegeten, maar 9 jaar geleden is geen probleem hoor. Nu is het toch echt Finland dat als eerste naar beneden is. Nog een keertje dubbel 18 proberen voor Havisto en deze keer weet hij hem wel te vinden. Kijk, dat was een beste leg van de Finnen.
14: Ze lachen in elk geval wel nog.
15: Ja, die Massalin die kan best een pijltje gooien. Hij was vorig jaar op Lakeside. En daar maakte hij best, daar kwam hij best een eind. Ik denk tot aan de kwartfinale of zo. Speelde hij ook echt gewoon goed. Goed tussen finishes met name. Typische Fin, zegt niks. Nee, dat is echt. Er komt geen woord uit. Wat dat betreft, Robert Wagner is ook geen echte Noor natuurlijk. Hè?
14: Nee,
15: die los je namelijk de oren van je kop.
14: Ja, oké. Okay. Hier worden alle Finnen weer even op een hoofd
15: gegooid. Nee, maar zeg zo. Havisto, Massalin, Komula in het verleden, Poussa.
14: Ja, kwam niks uit.
15: Er kwam niks uit.
14: Oh. 435. Hij haalde de laatste 16 uiteindelijk op Lakeside. En verloor bij de laatste 16 van Shane McGurk. Nou, daar mag je van verliezen op Lakeside.
15: Ja.
14: Ronde daarvoor. Sorry, Corné. Van Corné Groeneveld.
15: Ja, precies. Ik wist dat hij goed gespeeld had.
14: Ryan Hogarth, ook geen kleine naam in dat circuit, werd in de voorronde nog uitgeschakeld door Massalin dus. Vorige koppel zagen we gemiddeldes van net over de 90 van beide koppels. Nou, dat is voor deze fase van het toernooi in de groepsfase en zo'n korte wedstrijd echt uitstekend. Deze gemiddeldes liggen rond de 80 en ja, ik denk dat we niet raar moeten opkijken als we dat nog wel wat vaker gaan zien vanavond en toch zeker ook morgenmiddag.
15: Geen dubbel voor Dekker. Massalin naar tops.
14: En als het via Dobbs niet kan, dan kan het via dubbel 19 ook nog altijd.
11: Inmiddels heb ik het, we hadden zelf al als een van de opties gegeven, het mysterie rond de seeding van Finland opgelost.
14: Ja.
11: Omdat Finland inderdaad twee spelers op de order of merit heeft.
14: Kijk.
11: En heeft dat voorrang bij de teams die maar één speler op de wereldranglijst hebben. Hetzelfde geldt voor Letland en voor Kroatië.
14: Oké. Okay.
11: Dus vandaar. Nou, ja. Probleem in ieder geval opgelost. Geen conspiracy theories nodig. Nee, nee. Er zaten gewoon regels achter.
14: Dat is wel goed ook. Een
11: soort van.
14: Ja. Er heeft ooit iemand iets bedacht. Ja, ja, het zou toch handig zijn als ja, de communicatieadviseur van de PDC dan zegt van goh, zullen we dat ook een beetje, hè, dat mensen dat weten, dat dit de regels zijn.
11: Ja. 43. Ja, maar hoe meer je vertelt, hoe meer je ook erbij te leggen.
14: Oh, dat is echt zo.
11: Dat is echt zo. Nou, dan zou je denken, hij doet het helemaal goed. Gaat naar de 19, twee keer enkele 19. Dan gaat hij ook over de boel met zijn laatste bel om 170 over te lagen. Nee, nee.
14: Ja, ik weet niet, ik zeg altijd tegen mijn koppelmaat, je hoeft hem echt niet op 170 te laten staan. Ik gooi hem toch niet uit.
11: Maar... En in jouw geval begrijp ik dat ook helemaal.
14: Ja, ja, ja,
11: maar... Nee, dames en heren, dat is niet de nadelen van Guy. Maar je moet je ook je beperkingen kennen.
14: Ah, ja.
11: Mijn koppelmaat hoeft het ook niet te doen, hè.
14: Want blijkbaar was dat bij de Noren ook een afspraak.
11: Creatieve manier om 100 te gooien in ieder geval. Zonder 2-0 achter niet zo heel lang geleden, de Finnen. Ah, drie legs later staan ze gewoon 3-2 voor. En mogen ze gaan gooien voor de wedstrijd zelfs. En ze lijken het in ieder geval onder elkaar wel naar de zin te hebben.
14: Ja, het scoren gaat ook steeds makkelijker bij allebei. Nou, Vistel speelt nog wel iets beter dan Mazalin, maar... Voor een tweede speler in het koppel doet Mazalin gewoon de dingen die nodig zijn.
11: Ja, zie je dat met name scoren Sivertsen een beetje afhaakt. Ik zal zeggen... Dat is persoonlijke mening. De shirts tot nu toe die ik zie van de landen, ik vind ze wel mooi.
14: Jazeker. Ja, dat is altijd...
11: In het verleden waren ze ook wel eens echt spuuglelijk. Ja. Maar deze zijn wel mooi.
14: Tegenwoordig, moet ik zeggen, ik vond het vorig jaar ook al. En 10 dagen voor de World Cup, of 2 weken voor de World Cup, wordt dan zeg maar de lijn aan shirts bekendgemaakt. Altijd even kijken. Van, nou, wat hebben ze er dit jaar van gemaakt? Ja. En nou, inderdaad, ze zijn wel goed gelukt.
11: Zou jij een shirt kopen?
14: Ik heb het shirt van Nederland van vorig jaar gekocht.
11: Kijk. Mijn volgende vraag zou zijn, welk shirt zou je dan kopen? Maar Nederland is
14: ja,
11: toch wel.
14: Ja. Nee, ik vind ze allemaal hartstikke aardig, die vier die hier op het podium staan. Maar ik heb geen shirt van Noorwegen of van Finland.
11: Het kan toch zijn dat je... Het shirt van Trinidad en Tobago zo dadelijk zo mooi vindt. Dat je denkt, nou, ik kan toch nog even...
14: Ja, ik had shirts van Oeganda besteld, maar dat... Nee. Helaas mag ik wel zeggen. Dat is echt heel jammer. Toch niet van de partij.
11: Nee.
14: Problemen met het verkrijgen van een visum om naar Duitsland af te mogen reizen.
11: Het is inderdaad vaak een probleem voor Afrikaanse landen en sommige Aziatische landen om die visums voor elkaar te krijgen. In het verleden natuurlijk ook wel veel Chinezen gehad die het niet redden naar een WK bijvoorbeeld. Ook wel altijd met visumproblemen.
16: Dat betekent overigens wel weer een kans voor het duo uit Gibraltar. Waar ze al kwaad waren dat ze voor het eerst ooit een World Cup zouden missen. Maar ja, eens een dood is het anders een brood. Gibraltar is weer terug.
11: Voor Noorwegen. En ze hebben hem nodig ook om in de wedstrijd te blijven. Al enkele 20 en tops. Of tops en dubbel 10, dat mag natuurlijk ook. En zo zal de wedstrijdleiding van de PDC nog eens even op het klokje kijken en denken, oei, dit is ook alweer 3-3.
16: Ook Sivertsen is blij en dat gaan we dit toernooi nog heel veel vaker zien. Dat de speler die niet uitgooit, soms nog uitbundiger juicht dan de speler die wel uitgooit.
11: Ja, ik hou van koppel. Ik vind het leuk om zelf te spelen. Altijd al gevonden. En ja, dit is hoe een World Cup moet zijn voor mijn gevoel. Niet met een van de twee spelers in een kleedkamer met allemaal gele lokkers.
16: Daar is wel één legendarisch filmpje uit voortgekomen, Jacques.
11: Ja, oké. Okay.
16: Michael van Gerwen die Adrian Lewis letterlijk in zijn gezicht aan het uitlachen was. Dat de maat van Lewis, Chisnell, niet zo heel best aan het gooien was tegen Van Barneveld op het podium. Komt ook elk jaar weer voorbij op de socials als de World Cup eraan zit te komen. Dus ook dit jaar. 83.
11: Blijft toch makkelijk die trippels vinden. Als er helemaal eentje in daar zitten, die Havisto, dan weten ze er makkelijk bij te krijgen ook. De spelers doen wat ze moeten doen. Er zit er niet zo heel veel tussen. Ja, nog een triple 19 is dubbel 12 over. Dat is knap gedaan.
16: Maar het is eerst aan Jani Havisto. Die krijgt 106 niet van het bord. 24. En dan mag de misschien wel minste op het podium, Kent Joran Sivertsen, het afmaken. En die gooide al een 121 finish uit. Dus dan moet dubbel 12 wel lukken. Finland begon zwak, kwam uitstekend terug. Het ging van 0-2 naar 3-2, maar het afmaken, dat is niet gelukt voor het Finse duo. Ze kregen daar overigens ook geen matchdarts voor. De Noren hadden er maar één nodig en winnen met 4-3 dit Scandinavisch onderrondje.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
18: We worden groot met onze club. Met de kleuren die ons vormen. Met helden die we nooit vergeten. Rivaliteit zit diep in elke wedstrijd. Maar er zijn van die momenten dat het even niet uitmaakt waar je vandaan komt. Of voor wie je normaal staat te juichen. Wij juichen gewoon samen voor Oranje.
19: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
20: Wauw!
19: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
21: Zo voelt het dus.
0: Nu Toby zijn baasje met pensioen is, maken ze bijna iedere dag een lange strandwandeling. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
2: Welkom bij BBCNL. De thuisbasis voor de beste misdaadseries.
3: Just want an answer to one question.
2: Is er Nederlandse ondertiteling? Ah! Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.
5: You're simply the best. Better than anyone.
6: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovers van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
20: Niet waar, want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies, we gaan er geen aanhouden.
21: Even over andere dingen hebben.

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
0: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
2: Zul je ze hebben?
3: Ja, bie!
2: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
4: Nee, niet zo.
2: Niet zo?
4: Jij was echt... Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
2: Goed getrainde billen wel.
5: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend. Ja.
6: Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma's.
4: Ja, maar waar moet je gewoon aan beginnen over hun seizoen?
7: Ja, 10 years Manchester.
4: Toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
8: Dit is voor mij 100% timber.
2: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.
0: Na de straten van Monaco reist het Formule 1-circus meteen door naar Barcelona.
1: Norris gaat met hem mee, daarachter Verstappen, maar Verstappen onder druk.
0: De matadoren van de autosport kennen hier elke centimeter op hun duimpje.
1: Er mag niet ingehaald worden en daar gaat het bijna mis.
0: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
1: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
0: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
1: Bijna ging het mis voor Verstappen.
0: Viaplay, de beste kijk op sport.
9: Goed, Laurens van Hoepen.
10: Ja, niet normaal.
9: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
0: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
11: Take on Sri Lanka in the ICC T20 Women's World Cup tomorrow, which, by the way, will also feature a special performance from the West End cast of Wicked. That is live on Sky Sports from 5:30 in the evening. Well, we have just seen our second last leg decider of the night. Norway coming through against Finland in Group L. So a couple of points for them. Denmark join the play in that group tomorrow. Well, we've had wins so far for Czechia, for Japan. They were very entertaining if you missed it. And for Norway as well. 9 matches still to come this evening as teams look to get a win and get a couple of points on the board. Next up, though, well, we welcome back 72-year-old Paul Im to the World Cup stage. Before our first match from Group D, let's hear from the Singapore team.
12: To represent the country, it means a lot. It's something different. You know, playing for yourself in tournaments, you know, you have a different motivation. You know, but playing for the country, you almost feel like you've got the whole country behind you.
13: Playing alongside him, he makes me feel relaxed because he's so reliable and, you know, I just got to do what I got to do and he's, you know, there for me.
12: We get to know each other quite a lot. So we play together as competitors or as a team together. We are the same team in Singapore, actually.
13: Honestly, I was like overwhelmed by the crowd, everything, because it's the first time for me, but it was really a great experience for me. I managed to, you know, ignore the, you know, the crowd, the sound and everything, and just concentrate on my game.
12: The match against Republic of Ireland is going to be huge anyway, and I'm sure they feel the same way too, so.
9: And live on Sky Sports as we're coming to you from the amazing city of Frankfurt here in Germany. Time now to get the action back.

0: Ja, we moeten wel nog even handen schudden. Iedereen op het podium. Drie ervaren spelers. Eén hele ervaren speler. Die we nu naar de hockey zien gaan. Met Paul Lim. Overal geliefd, overal bekend. En het respect voor deze ondertussen 72-jarige is enorm. We hoorden dat ook in het interview dat met de Ierse spelers werd afgenomen. Met Menzel en met O'Connor. Iedereen weet wat hij kan. Dat het er nog steeds in zit. Het komt er misschien niet altijd meer uit. Maar goed, vergeef het de man. Hij is 72. En het is toch elke keer weer bijzonder als hij er is.
1: Ja, iedere keer denk je, ja, dit zal wel de laatste keer zijn. Maar ja, iedere keer het jaar daarna staat hij er gewoon weer. Hij weet zich gewoon nog steeds via de rankings te plaatsen. Het is niet zo dat hij hier een wildcard voor krijgt of zo. Nee, nee. Hij behoort gewoon nog steeds tot de beste spelers van Singapore. En hij reist ook gewoon naar al die toernooien toe. Dus hij verzamelt nog zijn punten. Hij promoot de sport waar hij kan. Je kunt er niks van zeggen. Hij is zijn plekje hier gewoon verdiend. Ja, en naast hem mag dan Poewai Tan aantreden. Ja, het verschil is groot, hè? In alles.
0: Ja, in ervaring, leeftijd, stijl ook wel. Want waar Lim heel erg gefocust is op elke pijl, er niks mag bewegen aan dat lichaam, gebeurt er bij Tan heel veel. Maar goed, dat gaan we zo nog wel wat meer zien. Maar het is sowieso een bijzondere, die Poi Wei Tan. Want ja, hij is de enige speler die niet van zijn achternaam Lim heet, die wel namens Singapore de World Cup heeft gespeeld.
1: Precies, die heb je alvast.
0: Ja.
2: 96.
1: Ja, Ierland blijft altijd een beetje moeilijk inschatten, vind ik. Wat ze doen. Soms hebben ze hele goede runs. Nou, vorig jaar Noord-Ierland natuurlijk, maar ook Ierland, Republiek Ierland al een keertje aan de finale geweest. Dus ook jarenlang dat helemaal niks is gewoon. En nu hebben ze nog een spelerswissel gedaan zelfs.
0: Ja, dat was natuurlijk wel een van de verhalen richting deze World Cup. Dat voormalig Noord-Ier. Of ja, dat is hij eigenlijk nog steeds. Hij is het allebei. Hij is zowel Noord-Ier als Ier, Menzel. En heeft er dan voor gekozen om nu onder de Ierse vlag te gaan darten. Ja, en dat had consequenties vooral voor Keane Barry, die daardoor geen World Cup speelt. En Menzel nu wel.
1: Ja, ik kan me te voorstellen dat Keane Barry een beetje balend thuis zit daarom. Ik had ook, moet ik eerlijk zeggen, gedacht. Dat je een aantal jaren al onder een bepaald paspoort moet spelen voordat je ook de World Cup dan voor zo'n paspoort mag spelen. Maar
0: dat was volgens mij ook de verwachting. Maar uiteindelijk bleek het dus te zijn dat je het paspoort gewoon al een aantal jaar moet hebben. Dat dat de regel was.
1: Ja.
2: 100.
0: En dus staat hij hier. De Clono Cyclone. Mickey Menzel. Eerste speler. In elk geval op deze World Cup. De PDC World Cup. Die hier namens twee verschillende landen heeft gespeeld.
1: Ja.
0: Dat is nu officieel.
1: Ja, bij de WDF hebben we natuurlijk ook een World Cup. Voor de amateurs, zou ik maar zeggen. Daar is het Paul Lim, die voorlopig daar voor drie landen heeft gespeeld. Het had voor vier kunnen zijn. Maar hij heeft nooit namens Singapore meegedaan. Vreemd genoeg.
0: Ja.
1: In het begin van zijn carrière werkte hij op Papua Nieuw-Guinea. Heeft hij voor Papua Nieuw-Guinea gespeeld. Hij heeft heel lang natuurlijk voor Amerika gespeeld. Want daar woonde hij. Hij woonde in Californië heel lang. En hij heeft gespeeld voor Hongkong. Want daar woonde hij een paar jaar geleden. En toen is hij met het team vanuit Hongkong ook gewoon naar de World Cup gegaan. En werd ook gewoon tweede. Hè? Ik bedoel, dat ook nog eens een keer.
2: 41. Republic of Ireland, you require 140.
0: Het is niet een wedstrijd die zal overlopen van het tempo. Daar zal waarschijnlijk O'Connor zich het meeste aan moeten aanpassen.
2: 45. Singapore,
1: ja, ik denk dat de mensen voor het eerst in zijn carrière gewoon op eigen tempo komen spelen.
0: Wij verwachten vuurwerk. Oh, wij verwachten echt vuurwerk. Poi Wei Tan. Hey, 170 alsjeblieft.
2: Singapore.
1: Eerste leg van Uwer op het podium vandaag. En het is meteen raak.
0: Die man mag nooit meer weg.
3: En O'Connor die staat al met zo'n glimlach op de achtergrond. Ja hoor, natuurlijk wel.
1: Altijd tegen mij.
3: Hij kan zo ontzettend goed balen van de wereld, William O'Connor.
1: En zijn bijnaam is de Magpie, maar het zou misschien Atlas moeten zijn.
3: Ja. Nu hoeft de last van de hele wereld niet op je schouders te dragen, Willy. Nou, wat een... Onverwacht. Hoogtepunt van Pui Wei Tan. Die al aangaf geleerd te hebben van vorig jaar. Toen hij dus voor het eerst met Lim op de World Cup mocht spelen. Hij voelt zich relaxed. Want ja, hij heeft de meest ervaren darter van alle darters naast zich. Die hem alles kan vertellen wat hij wil weten.
2: 96.
1: Ja, we hebben het hier natuurlijk vaak over de grootheid van Paul Lim als darter. En dan denken de mensen, ja, dat geloof maar als je in Azië komt, dan is het nog next level hoor. Hoe ze tegen hem aankijken. Dan zeggen ze allemaal u tegen hem. 59.

0: Eerste 180 van Mickey Mansell als ier op de World Cup.
1: Ja, 120 gegooid, 70 over. Paul Lim is niet zo van de fratsen. Die wil geen 180 gooien, die wil een dubbel overlaten. Een goede dubbel overlaten. Wat lukt.
2: Games on the second leg.
0: Ja, O'Connor is dus een van die spelers die er altijd bij geweest is. Weet dus als geen ander wat het is om dit toernooi te spelen. Eén keer stond hij in de finale met Steve Lennon. In 2019 was dat. Eén keer haalde hij de kwartfinale. En verder toch ook niet voorbij de laatste 16 gekomen. Hè? Dus het zijn wel echt uitschieters voor Ierland.
1: Ja, toch ook een dartsland waar je dan meer van verwachtte.
0: Ja, maar als je kijkt naar het grote geheel, Ierland ook op WK's. Niet alleen bij de PDC, maar zelfs ook bij de amateurs. Noem mij maar eens een grote Ierse speler.
1: Nee, ja.
0: Precies. Ik denk dat die eraan zitten te komen, want de jeugd heeft... Ze hebben echt hele goede jeugdspelers al een tijdje. En we noemden hem net al de... WDF wereldkampioen van 2 jaar geleden. Is ook een hier. Terwijl Willy O'Connor ook 180 gooit. McGurk. Hele goede speler. Hij heeft zijn tourkaart voor het eerst dit jaar. Geef hem nog even wat tijd.
1: Ja, daar wilde ik naartoe inderdaad. Want...
0: Ja, je moet het gewoon 3 jaar geven. Dat is gewoon de cyclus. Halfjaartje wennen, dan anderhalf jaar om je tourkaart vast te houden. En dan een jaartje om te profiteren van die tourkaart. En dan ben je in principe waar je zijn moet. Of waar je thuis hoort. En dan is mijn vermoeden dat hij hier met een groen shirt aan staat.
2: 177. The Republic of Ireland, you require 40.
1: O'Connor.
2: Singapore, you require 110.
0: En dan is de sluwe Vos aan zet. Die zit er wel lekker hoor, denk ik. Maar Paul Lim is niet de speler die vaak doorgooit hierop. Deze keer wel.
1: Omdat die pijl dus ook voor hem heel uitnodigend leek te zitten.
2: En
0: dan is het Mansell met de laatste pijl. Even een diepe zucht van opluchting. Ja, Paul Lim en Singapore. Die hadden 1 keer de kwartfinale. Dat was in 2017. Dat is ook alweer een tijdje geleden natuurlijk.
1: Ja, dat was het jaar dat ze van Schotland wonnen.
0: Ja. En dat is ook wel de beste resultaat. De laatste jaren is het toch vaak gewoon eerste rondje eruit. Of in de pool laatste eindigen. Deze Poewai Tang staat de Aziatische ranking op plek 36. Ja, het is niet dat je zegt van goh, die gooit de hele ranking daar in de war. in zijn carrière 33 van die toernooien gegooid op de Aziatische Tour. Nou, een keertje halve finale, één keertje, dat zit en dan een paar kwartfinales. En eigenlijk is het meestal de laatste 32, zeg maar, dat hij eruit gaat.
1: Voor de tweede keer laat O'Connor het trippels regenen. En voor de derde keer is het een Ier die dat doet. Al Mensel had er natuurlijk alleen. Een 180er dus.
0: Toch staat deze man helemaal niet slecht te spelen voorlopig.
1: Nee, qua niveau zien we gewoon weer een hele goede wedstrijd voorlopig.
0: Daar mag Paul Limmer zelf 2-2 van maken. Een power tops.
2: 36. Republic of Ireland, you require 122.
1: Het zou fijner zijn.
0: Ja.
1: Het zou een hele fijne zijn. Het wordt een hele fijne. 122 van O'Connor. Kijk eens wat dat dan even teweeg brengt. Dit zie je William O'Connor twee keer in het jaar doen. In december in Alexandra Palace. En in juni in de Uitsporthalle in Frankfurt. Met zo'n groen shirt aan. Dan is ook William O'Connor opeens Gavin Price.
0: Ja, spelen voor je land doet met sommige spelers doet het gewoon wat. Met name Britse spelers vinden het bijna allemaal heel belangrijk om voor een land uit te komen.
1: Ierland het verschil gemaakt in deze wedstrijd. Is de break gepakt in pool D. Waar ook nog Gibraltar in zit. De vervangers dus van Oeganda. Dan mag het Ierse duo zich toch geen slippertjes veroorloven.
0: Nee. En zeker niet als ze ruim winnen van Singapore. Want ik zie Singapore ook nog wel winnen van Gibraltar morgen. Ja, dan is dat een wedstrijd die we morgenavond schriftelijk af kunnen doen. Prima te spelen hoor in deze wedstrijd. Zal er best even schrikken zijn geweest die eerste leg waarin deze man die 170 uitgooide.
2: 129, Republic of Ireland, you require 62.
0: Maar verder zijn ze echt in controle.
2: Singapore, you require 152.
1: Dit moet. Paul Lim is op 152 klaarblijkelijk niet bang om op de triple 19 te beginnen.
0: Twee keer triple 19 en dubbel 19. Dan hoef je ook niet zo ver te switchen.
1: Nou ja, jij doet alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar ik zie dit niet zo vaak.
0: Ik ook niet.
2: Republic of Ireland, you require 20.
1: Ierland in controle eigenlijk de hele wedstrijd. En bij een wedstrijd controleren hoort ook een wedstrijd afmaken. Dat doet nieuwbakken hier Mickey Menzel namens de Republic of Ireland. Zij winnen met 4-1 van jong en oud uit Singapore.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
4: Wat zou onze auto nog waard zijn?
5: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
4: Wauw!
5: En verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
6: Zo voelt het dus. Sinds de oma van Soraya met pensioen is, gaan ze elke woensdagmiddag samen iets leuks doen. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: De anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
8: Welkom bij BBCNL.
9: There it is.
8: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
10: I find it strangely comforting.
8: We zijn really, really Brits.
11: You're not American.
9: No.
11: I just want an answer to one question.
8: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
11: Sorry, silly question.
10: I'm sorry.
8: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL. Het beste van je Britse buren. Gewoon op je Nederlandse tv. Welkom bij BBCNL. De thuisbasis voor de beste misdaadseries.
11: I just want an answer to one question.
8: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.
12: Jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
13: You're simply the best. Better than anyone.
14: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele.

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Ja, dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
2: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
3: So, I think you should go now myself.
4: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
5: By Willie O'Connor and Mickey Mantle for the Republic of Ireland 4-1 win over Singapore. Singapore's only leg won with a 170 out, but they didn't really have enough after that. A couple of points for the Republic of Ireland. You can see there Gibraltar, the other nation in that group. They join the action tomorrow. Well, four matches down, eight matches still to come. Wins for Czechia, Japan, Norway and the Republic of Ireland so far. Plenty of big hitters in action later, the likes of Belgium.
6: Tsjechië dat overtuigend won van India. Twee geplaatste landen die vervolgens verloren met Kroatië en Finland. Die het in zevende lijk afleggen tegen respectievelijk Japan en Noorwegen. En zo net zagen we het Ierse duo met 4-1 van Singapore winnen. En daar staan de volgende matadoren al klaar met één duo. Als je een beetje je oor te luisteren legt bij dartsliefhebbers en kenners. Die zeggen Polen dark horse voor dit toernooi.
7: Ja. Ja, en terecht natuurlijk, want ze hebben een hele stabiele factor in Christopher Ratajski, man met heel veel ervaring ook. En ze hebben dit jonge talent dat de laatste weken fantastisch goed gaat spelen, met name op de Development Tour. Ja, en dan mag je wat verwachten van zo'n koppel natuurlijk.
6: Ratajski en Biawetski, en ja, hij is er ook weer. Want de Portugezen doen mee, en denk je aan een Portugese darter, dan denk je aan José de Sousa, die is er natuurlijk gewoon weer bij de Special One.
7: En Guy, wie heeft hij dit jaar meegenomen?
6: Ja, dat is altijd de vraag. Dat is altijd, ze zoeken weer in Portugal. En nou, is er misschien iemand die een keer 60 kan gooien en met José mee wil? Nou, deze keer moesten ze het zelf buiten Portugal zoeken. Hebben ze er in Zwitserland één gevonden die wel in Portugal was geboren. En dat is Luis Felipe Camacho geworden. En hij gaat nu ook zijn pijlen richting het bord gooien. Hij gooide eigenlijk voor Zwitserland, want daar woont hij
7: ja,
6: al lang. Maar ja, in Portugal geboren, dus heb je ook een Portugees paspoort. Dus kun je ook voor Portugal naar de World Cup. 1 plus 1 is 2. Maar ja, de geschiedenis wijst wel uit dat de spelers waar de Sosa mee speelt meestal niet...

0: Het verraste mij eigenlijk ook nog wel een soort van dat Portugal erbij zat deze World Cup.
1: Is dat dan toch door zijn status nog?
0: Ja, dat denk ik wel. Je kunt veel dingen van de PDC zeggen, maar ze, hun kampioenen zijn ze vaak wel trouw. Misschien te lang soms, maar ik denk dat het ook wel een beetje goedmakers misschien is voor de Sosa. Dat hij, of goedmakertje, maar zo van weet je, we schrijven je niet direct meteen helemaal af.
1: En dit is dus Luis Camacho. Woonachtig dus in Zwitserland in Winterthur. Ja, wat kunnen we erover zeggen als Ratajski 124 niet uitgooit? Dat hij wat ervaring heeft op Challenge Tour toernooien. Dat hij jaren en jaren geleden een keer op de World Masters heeft gestaan. Maar nergens resultaten geboekt heeft waar je echt warm van wordt.
0: Nee. 58. Holding you require 86.
2: Portugal, you require 123.
0: 123. Oh, Camacho. Nee. 1 triple 18, maar 4.
2: 51. Poland, you require 48.
1: En dan mag de Polish Eagle Christophe Ratajski het doen.
0: En dat doet hij ook. Het duurt even zo'n lek, maar... Stel, het lijkt een beetje een soort van hapringetje een beetje in te zitten. Ik dacht eerst even zit tegen Dr. Rietes aan, die Camacho. Maar bijna alle pijlen die hij gooit zitten wel gewoon in de vlakken waar hij op mikt. Het zijn niet allemaal trippels, maar hij zit er niet heel vaak naast.
1: Bij deze de Sosa is er wel degelijk iets veranderd in zijn werpstijl. Waar dat normaal gesproken, of normaal gesproken, tot een paar jaar geleden toch allemaal heel netjes en vloeiend en zonder haperingetjes ging, zit er nu echt een hele flinke hup in. Eerste maximale was van Ratajski.
0: Zoals aan de tops. Ja, en dan moet de grote man ook wel zijn verantwoording eigenlijk nemen. Hè? Dan moet hij dit uitgooien.
1: Camacho sluit ook meteen de ogen. Alsof hij denkt, oh nee, dan moet ik het dadelijk oplossen. Dat moet hij nu ook.
0: Ja, want de grote man van Polen doet het ook niet.
1: Camacho geen zin in dubbel 5. Die gaat gewoon met nog 2 pijlen in de hand voor 2 dubbel 4. En dat is natuurlijk een risico. Weer zo'n World Cup tafereel. Ratajski die... schreeuwt en blij is als er een lek gewonnen is.

0: Tajski natuurlijk ook een van die spelers die ontzettend veel deelnames aan de World Cup achter zijn naam heeft staan. Het is voor hem de 13e keer.
1: Nee, het is niet zijn 13e deelname, zijn 13e wedstrijd denk ik eerder. Portugal was 7 keer meegedaan.
2: Ratajski had ik het over.
1: Oh, Ratajski, sorry. Oh, ik zit tijdens.
3: 37.
2: Nee,
1: jij bent
2: wel gelijk.
1: Nee, sorry. Ja, je kunt je eigenlijk ook geen Pools team zonder Ratajski voorstellen.
2: Nou ja, inderdaad. Hij heeft wel heel wat verschillende omhaten gehad. Van bekend tot iets minder bekend.
1: Gooi er eens een onbekende uit.
2: Een andere Christophe. Christophe. Oh nee, daar heeft hij niet eens mee gespeeld. Nou, dan hebben we nog een Marius Paul.
1: Ja, die kan me niet herinneren.
2: Nee, nou precies. Hij heeft toch 2 keer meegemaakt.
1: Ja.
2: Voor 3-0. Het is 3-0.
1: Ja, dit gaat eigenlijk een beetje zoals we ook wel verwacht hadden dat het zou gaan. Paul is gewoon te sterk. Kijk eens, Ratajski die zijn leidersrol met verven volbrengt hier. Slaat zijn arm om de jongeling heen.
2: Niet dat Biawetski dat nodig heeft overigens, want die speelt ook gewoon prima.
1: Dan maar 2 keer 180 in één leg, denk de Sosa.
2: Voetbalkenners in de zaal. Althans, kenners.
0: De Ronaldo celebration. Als de Sosa voor de tweede keer 180 gooit, voor de tweede keer achter elkaar ook. En de leg naar de Portugese raad.
1: Zal zijn zo lekker toch even zien dat hij nog kan, dat hij niet verleerd is. Maar je ziet in de constantheid van de beide Polen dat ze gewoon ja, beter zijn.
2: 59. Ah, en in Camacho heeft Portugal wel gewoon de zwakste speler in het team. En ja, takes to the tango, ook op de World Cup.
1: Ja, het verhaal van de Sosa in de World Cup natuurlijk.
2: Hij wil heel graag, tenminste dan denk ik, een triple 19 hebben om nog een finish over te laten. Maar daar komt Camacho niet meer bij. In een pool, pool E, waarin ook Zwitserland nog zit. Met Stefan Belmond, Marcel Walpen
1: drie Zwitsers in de pool.
2: Nou, laten we de World Cup boeken er maar eens op naslaan wanneer dat voor het laatst gebeurd is. 100. De Polen laten zich niet verrassen door José de Sosa en Luis Camacho. Twee gelijkwaardige Poolse spelers in Ratajski en Biawetski zijn dan simpelweg net iets te sterk. En kijk, daar is hij weer. De World Cup 5. Een blije Ratajski. Mooi zeg.
3: Dankjewel.
4: Nou, dat ziet er lekker uit.
5: En die biertjes ook.
4: Heb je die koplampen gezien?
3: Dat is toch een hele foute grap.
6: Hoezo? Ze praten toch altijd?
3: Ja?
6: En dus? Is het grappig?
3: Gast, als dit dan jouw dochter zou zijn.
4: Niet leuk.
6: De rekening. Die is straks voor hem.
7: Vind je dat zo'n grap niet kan? Man, zeg er wat van.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
9: Zo voelt het dus. Nu Toby zijn baasje met pensioen is, maken ze bijna iedere dag een lange strandwandeling. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
11: Welkom bij BBCNL.
12: There it is.
11: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
13: I find it strangely comforting.
11: We zijn really, really Brits.
14: You're not American.
12: No.
14: Just want an answer to one question.
11: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
14: Sorry, silly question.
11: I'm sorry. Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL, het beste van je Britse buren, gewoon op je Nederlandse tv. Welkom bij BBCNL, de thuisbasis voor de beste misdaadseries.
14: Just want an answer to one question.
11: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.
15: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu.
16: You're simply the best. Better than anyone.
17: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
18: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen een topprijs.
19: Wauw!
18: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
20: Dankjewel.
21: Ja, dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
2: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20e keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
22: So I think you should go now myself.
23: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.

0: De belangrijkste WK-wedstrijd van de avond voor Zuid-Afrika staat op het punt van beginnen. Iedereen die natuurlijk heeft afgestemd op de World Cup of Darts om te zien hoe het Devin Peterson en Graham Philby vergaat. 10 jaar nadat ze voor het laatst samen speelden. In 2016 was dat. Is het nu weer zover? En als een liedje van Shakira wordt aangegeven in de zaal, dan wil Devin altijd wel even meedansen. Zo is hij dan ook alweer. Zuid-Afrika dus tegen het Zweedse duo. Het oerdegelijke Zweedse duo, mogen we wel zeggen. Jeffrey de Graaf en Oscar Lukasiak. Die toch al een aantal jaar op de World Cup laten zien dat ze ver kunnen komen. En dat ze vooral samen met elkaar een goed duo vormen.
1: Ja, ze spelen ook lokale competities samen in één team. Dus die spelen ook gewoon heel vaak samen. Dat merk je dan toch. En dan kan soms 1 plus 1 echt wel 3 zijn. En dat lijkt voor Zweden dat sowieso, als je internationaal kijkt naar koppeltoernooien, zijn Zweden eigenlijk altijd wel goed daarin.
0: In 2023 en 2024 de kwartfinale gehaald. Het Zweedse duo. En vorig jaar ook gewoon tussen aanhalingstekens de pool overleefd. Dat moet ook maar weer lukken. Dat is toch knap. Met Jeffrey de Graaf hebben we natuurlijk ook een speler aan de Zweedse zijde die in goede vorm verkeert. Want de Graaf won onlangs een vloertoernooi.
1: Hij speelde ook vorige week behoorlijk in Kopenhagen.
0: Zeker.
1: Nordic Darts Masters.
0: Hij had net de pech dat er ene Luke Humphries tegenover hem stond die net even wat beter was. Peters is voorlopig heel veel 1 aan het gooien.
1: Nou, die is toch ook echt wel zijn mojo een beetje kwijtgeraakt in de afgelopen jaren.
0: Hij was natuurlijk de Afrikaanse bestormer van de dartswereld.
1: Ja, van een Eurotour-toernooi.
0: Ja, liet mooie dingen zien inderdaad. 17. Eurotour, goede resultaten ook op het WK, waardoor het darten in Zuid-Afrika ook groot werd. Ja, daar zien we tegenwoordig niet zo heel veel meer van terug.
1: Hij is wel nadrukkelijk bezig om het Afrikaanse darten groter te maken. Door heel veel initiatieven te ontplooien. Ja, dat zorgt er ook wel weer een beetje voor dat hij soms zijn dartcarrière wel een beetje op het tweede plan zet. De Graaf wil nog een triple 19. Dan had hij naar dubbel 16 gemogen. Nu mag Lucasie ook dadelijk naar dubbel 16. Tenzij
0: Graham Philby iets leuks doet. Het bij wegzetten. En dan komt dus inderdaad Lukasiak terug. En de afgelopen jaren was dat eigenlijk altijd de route naar succes voor de Zweden. De Graaf zorgde ervoor dat de trippels werden gegooid. En uiteindelijk gooide Lukasiak dan uit.
1: Dat doet hij niet. Dat betekent dat Devin Peterson de dubbel mag gaan gooien.
0: Gewoon met zijn eigen wedstrijd bezig, Peterson.
2: Game shot the first leg. Sweden.
0: Waar de Graaf, als die een dubbel gooit, meteen naar Lukasiak kijkt.
2: Second leg Sweden at the first. Game on.
3: 55. En je hebt bij Pedersen toch een beetje het idee dat zijn worp wat onafgemaakt is. Ook wat slordig en willekeurig bijna.
2: 60.
4: Het is altijd een beetje duwen geweest. Maar nou, hij heeft daar ook een periode aan gewerkt. Met Wayne Marlow.
3: Wayne Marlow herinneren. Toen, ja.
4: En toen ging het ook echt beter.
2: 81.
4: Ja, als je het nu inderdaad zo ontzettend geforceerd en
5: weinig souplesse, laat ik het dan zo zeggen.
2: 27.
3: Dat is geen beste beurt van de Graaf.
4: 140. Je hoort Pierce op de achtergrond gewoon meekakelen. Dat moet je ook maar kunnen hebben als speler die dan aan het gooien is.
3: Ja. En voor mij hoeft het nooit zo. Naar mij mag gewoon gaan. Ik weet heus wel, als ik een dubbel moet gooien, hoef je mij niet te vertellen dat hij erin moet of zo. Dat weet ik zelf ook wel. Dat is goed gedaan door Pedersen. Dubbel 16 over. Toch wel een stukje vandaan, moet ik eerlijk zeggen. Bij de kansje voor de Graaf. Een dubbel 8 mag die. Ja, dat zijn toch lekkere finishes hoor.
4: Finish van een man in vorm. Zeker na zo'n eerste pijl, toch nog hersteld.
3: Ja, je ziet ook meteen het vuistje bij Lukasiak. Het is best een goede beurt van Pedersen. Het is dan weliswaar geen 100 of 140, maar de pijlen allemaal hetzelfde weggegooid. In een rustig tempo.
2: 78.
4: We kijken naar een wedstrijd in pool F. Overigens, de verliezer van deze wedstrijd speelt morgen tegen het nu al legendarische duo uit Mongolië.
3: Hoe heet die?
4: Geen idee. Ik zie letters, maar... Nee. Nou, afgelopen weekend heeft Frank het uitgeprobeerd. En ik moet eerlijk zeggen, dat klonk best aardig.
3: Oké. Okay. Nou, dan mag je dat morgen nog
4: een
3: keer
4: doen. Nou, dat vond ik dus ook een heel goed idee.
3: 40. Ik heb één keer het Mongoolse team op een WDF World Cup geïntroduceerd. En daar gaat het dan om een team van 4 heren, 4 dames en 4 jeugdspelers.
4: Zo.
3: Plus managers. Alsof je een heel opstel moet oplezen. Ik heb ook nog nooit zo'n groot applaus na afloop gehad van die opkomst.
4: Nou ja, dat is dan toch ook mooi dat iedereen wel erkent dat daar heel wat moeite in zat.
3: De eerste van de wedstrijd, onder de naam van Graham Philby. Dat is natuurlijk gewoon ook een ervaren man. Die in Zuid-Afrika al jaren meedoet. Het is geen hoogvlieger, speelt zijn 4e World Cup. Ja, eigenlijk ook geen titels of zo gewonnen.
2: 121.
3: Eén keertje ooit meegedaan op Q-School ook in 2015. Maar ook niet heel veel gedaan.
4: Nee, het is ook dat jaar, 2015, waar we dan de laatste geregistreerde resultaten van Philby zien.
5: Het is ook niet dat hij ergens nog een keer onder de PDC-vlag probeert om een toernooitje te gaan spelen. Maar hij kan het wel nog. 56-jarige leeftijd. De detonator.
1: Mooi bijna.
5: Is goed.
2: Eighty-five.

0: sin 3.
1: Nou, het publiek dat er is, heeft er in ieder geval heel veel zin in. Want we zijn halverwege de avond zo'n beetje. En ze houden niet op met zingen. Dat moet heerlijk zijn voor die mannen op het podium. In ieder geval, Philby geniet ervan.
2: Ja, die is los nu. En die heeft nu toch ook wel reden om tegen Pietersen te zeggen van... Nou, vriend, en nu jij.
1: Ja. Onderweg naar 2-2. Graeme Philby. In principe moet dit genoeg zijn.
2: Dan zakt het bij Zweden toch ver weg. En dan met name bij Lukasiak. En dat veroorzaakt problemen, want het wordt 2-2. En Zuid-Afrika heeft het initiatief ook weer terug.
1: Ja, het is Philby die op dit moment eigenlijk het verschil maakt in deze wedstrijd. Lukasiak en Pietersen die houden elkaar een beetje in balans scorend. Dat is allebei niet veel. Heel weinig trippels met name. Het is Philby die op dit moment de graaf wegspeelt.
0: 57.
1: Want wel geteld. Als je, in de eerste leg krijgt Zuid-Afrika 3 pijlen op de dubbel. In de tweede leg krijgt Zuid-Afrika ook 3 pijlen op de dubbel. Ja, het had hier al 4-0 voor de Zuid-Afrikanen kunnen zijn. Dan had Zweden gewoon eruit gelegen. 100. Die zijn gewoon nog niet op niveau. Lukasiak neemt het initiatief.
2: En op de achtergrond begroet de graaf elke trippel die Lukasiak gooide met knikje. Knikje. En weer een knikje.
1: Ja, omdat je koppelmaat niet zoveel gooit, wil je zelf eigenlijk nog extra je best gaan doen. En dan vaak ga je dan te veel je best doen, hoe gek dat ook klinkt.
2: Nou ja, het is een stukje extra druk, hè. Als hij het niet doet, dan moet.
1: Ik wel.
2: Ja.
1: Ja, toch gewoon weer een triple voor Lukasiak. Zuid-Afrikanen proberen de druk erop te houden.
2: De graaf naar tops. Hij zat eigenlijk een beetje in de weg. Als Philby dit kan uitgooien, deze 85 finish, dan ziet het er plotseling toch wel heel interessant uit.
1: Zal wel via de moeilijke weg moeten. Via de bullseye. Lukasiak Zweden toch aan deze voorsprong. Ja, we zeggen het wel vaker. Koppelspelen gaat er vaak om hoe goed je zwakste schakel is. Niet hoe goed je goede schakel is.
2: Ja, ze kunnen niet zeggen dat ze geen kansen hebben gehad. Want ook in de vorige leg, gewoon weer een pijltje op een dubbel. Weliswaar op de bullseye, maar toch. De Zweden zijn wel een stuk effectiever.
1: Ja. Toch wel respect voor Lucasie. Ondanks de moeite die hij heeft om die pijlen los te laten. Het blijft er allemaal redelijk recht doorgaan.
2: 140. Ja, we hadden het op de Nordic Darts Masters ook al over. Waar hij natuurlijk ook al speelde, Lucasiak. Als het even niet gaat, het loslaten van de pijlen, dan eindigen ze vaak hoog in de 20. Maar inderdaad wel in de 20. Terwijl, ja, dat kun jij misschien beter uitleggen dan ik, Jacques. Maar Lucasiak, dat was echt een groot talent vroeger.
1: Ja, in zijn jeugd. Ja. Hij was de beste jeugdspeler van zijn generatie. En by far ook. Hij won alles. Europa Cups, voor alles gewonnen. Hij gooide 12, 13 jaar gooide al een 9-darter.
2: Moet altijd even zeggen tegen wie dat was.
1: Is het tegen Ron Meulenkamp?
2: Jazeker.
1: Soms vergeet je dat wel eens. Maar bijna of we dat even in de herhaling nog kunnen melden. En goed, die generatie dus. Nou, Ron zal dat zeker erkennen. Dat Lucasiak was echt de beste. Maar ja, in Zweden, op een gegeven moment dan ga je van school af, ga je werken. Ja, en dan is het maatschappelijke leven toch te aangenaam om van dat je beroep te gaan maken. Dat is in Scandinavië gewoon echt een groot probleem. De stap om het te proberen als professional, ja, dat is best wel onzeker. Daarom zie je relatief weinig spelers uit Scandinavië die stap wagen eigenlijk.
2: Hij is systeemontwikkelaar geworden. Dat is Oscar Lucasiak. Kan veel met computers. South Africa, you
1: require 101. Nou, Philby. Om in de wedstrijd te blijven, moet deze 101 gewoon uit. Triple nodig. Maar die zit er toch ook weer gewoon heel ver naast.
2: 54. Ja, we hebben hem de hemel in geprezen, Graham Philby, omdat hij de bepalende speler op het podium was. Maar op het moment dat hij bepalend, echt bepalend moest zijn, laat ook hij het afweten.
1: Maar de Graaf staat nog niet op. Die was in het begin van de wedstrijd goed. Maar dat is gedurende de partij steeds minder geworden. Pietersen mist de grote 15. En dan krijgt hij nog maar één pijl voor dubbel 16. Ja, en dan weet je bijna wel wat er gaat gebeuren. Sweden, you require 20.
2: De Graaf met de handen achter het hoofd als hij ziet hoe Lucasiak aanlegt en de beslissende dubbel gooit. Het is een poolwedstrijdje. Ze hebben nog niks. Met 4-2 gewonnen van Zuid-Afrika. Maar die Zweden die erkennen het belang van het spelen en van het winnen van zo'n wedstrijd. Belangrijke punten voor Oscar Lucasiak en Jeffrey de Graaf.
0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie. You're simply the best.
3: Better than anyone. Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
4: Welkom bij BBCNL, de thuisbasis voor de beste misdaadseries.
5: Just want an answer to one question.
4: Is er Nederlandse ondertiteling? Ah! Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.
6: Zo voelt het dus. Nu Toby zijn baasje met pensioen is, maken ze bijna iedere dag een lange strandwandeling. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Wat zou onze auto nog waard zijn?
8: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
7: Wauw!
8: Even koopt hem in een filiaal. Geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
9: Bijna mis.
10: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
9: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
10: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
9: Bijna ging het mis voor Verstappen.
10: Viaplay. De beste kijk op sport.
11: Walk along the game's grand cathedrals. Across their demanding fairways and fast screens. Retrace the steps taken over the last 130 years. And you will find the footprints of an American legacy.
12: Do you believe it?
13: It's the shot of his life.
12: He's got it.
13: Oh, my.
12: U.S. Women's Open title.
11: You will find yourself right in the heart of this story.
13: What a punt.
11: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest test.
14: I'd say that's pretty good.
11: A journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
13: Expect anything different?
11: A bridge that connects over a century of golf icons.
15: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
11: Shine a light on this dream.
16: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
11: It's champions.
17: And I enjoyed every minute of it.
11: It's thrills.
18: Jordan State.
19: This will be a day we'll never forget.
11: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
20: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But, you know, you have a chance to win our nation's title.
10: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: zes wedstrijden gehad. En nog zes wedstrijden te gaan op deze donderdagavond. World Cup of Darts openingsavond in Frankfurt. Met Letland tegen Italië. Oeh, die Italiaanse shirts die vind ik heel erg mooi. Even tussendoor. Mooi blauw. Zoals het Italiaanse shirt betaamt natuurlijk. Met een duo. Met Michele Turretta. De allereerste Italiaan ooit die in het bezit was van een tourkaart. Hij was in het bezit van die tourkaart. Want hij heeft hem sinds het begin van dit jaar niet meer. Maar die kennen we dus wel een beetje. Wie we niet kennen is zijn compaan. Dat is Riccardo Castelli. Uit Rivoli. Dat is een dorpje dat tegen Turijn aan ligt. Hij is 30 jaar. Deze man. En als beroep vult hij snoepautomaten van die automaten bij.
1: Ja.
0: Nou, als je dat kan bijvullen, kun je toch ook wel een vakje vullen, zou je zeggen.
1: Ja. Knap gewonnen. Het is wel opvallend dat de Letten ervoor gekozen hebben om niet Madas Rasma te laten beginnen. Maar deze man, Valtas Melgaris.
0: En opvallend is dat ook goed dat ze die keuze hebben gemaakt.
1: Nou ja, als je inderdaad van het zes beurtenprincipe uitgaat, dan is dat geen slechte keuze, denk ik. Want dan heb je de meest ervaren man die de zesde beurt gooit iedere keer. Nou ja. Wat je dan opgeeft is als je aan het begin van de legs misschien wat inlevert. Maar ik ben er in ieder geval voor, ze hebben erover nagedacht.
0: Madas Rasma, een man met de meeste ervaring. In principe ook met de meeste kwaliteit hier op het podium. Hij moet deze wedstrijd bepalen. En Melder is een beetje mee op sleeptouw nemen.
1: Turretta laat in ieder geval zien dat hij nog niet verleerd is. Ja, jarenlang waren de Italianen natuurlijk gewoon slachtvee op de World Cup. Kwamen ze eigenlijk nooit de eerste ronde door. Totdat ze in 2024 ineens de kwartfinale haalden.
0: Ja, Turretta toen ook met Massimo Dalla Rosa. Dat paste wel met z'n tweeën op de een of andere manier.
1: Ja. Ja, Massimo zie je eigenlijk ook weer niet zo heel veel meer van, man. Hè? Dat is een naam die dan één keer voorbij komt op zo'n World Cup. Verder speelt hij heel veel in Italië. Maar ja, daar zien wij dan weer niet zo heel veel van. Althans, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben niet in de weekenden op zoek naar schimmige Italiaanse YouTube-uitzendingen van lokale darttoernooien.
0: En ik sla ze ook over.
1: Oh, nou ja,
0: ja,
1: dan,
0: ja, toch wel.
1: Ik had nog een stille hoop als je zei, nou, ik weet nog een paar linkies. Ja.
0: 45. Ja, en toch is het lijstje Italianen dat meegedaan heeft aan de World Cup best een uitgebreid lijstje.
1: Dat geloof ik zo, maar ja, want ze hebben ook best wel vaak meegedaan. Hè. Het is de 14e World Cup die ze al meedoen.
0: Is Turretta nog niet eens degene met de meeste deelnames voor Italië. Dat is Daniele Petri. Al 6 jaar geleden voor het laatst. Dat hij erbij was. Asma naar dubbel 16. Dat wordt vakkundig uitgevoerd door de Latvian Razmataz. Dat is Razma. 123. De nummer 42 van de wereld. 57. Sinds jaar en dag de speler in Letland waar het om gaat.
1: Ja. Ja, in de laatste jaren is Melder is ook iedere keer wel de beste op de Noordic en Baltic Tour. Dus ja, is dit ook een soort van logisch koppel wel.
0: Ja. Nou, het is voor het derde jaar op rij dat deze samenstelling is.
1: Ja, ze hebben nog een jeugdspeler die ook best wel goed is. Die Noordic en Baltic Tour ook speelt volgens mij. Ik ben even zijn naam kwijt.
0: Ik heb Marco het wel eens horen hebben over Ralf Laumanis.
1: Die is het, ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou, die staat ook alweer een paar jaar stil nu, zou ik nog een beetje zeggen.
0: Buiten zijn eigen dartscarrière houdt Rasma zich daar ook heel erg mee bezig. Met het begeleiden van jeugdspelers in Letland die iets willen bereiken in het dart.
1: Ja, hij is wat dat betreft echt een pionier in dat land natuurlijk. Hè? En ze zijn in de Baltische Staten al een tijdje op zoek naar de volgende Labanaus, Kas en Rasma. Die is er niet te zien.
0: Oh. Slippertje van Castelli.
1: Nummer 4 voor Rasma. Triple 16 net. Ik heb het idee dat Rasma iets met zijn setup gedaan heeft. Langere punten, kortere shafts. Combinatie van beide volgens mij. En hier geeft Italië het een beetje weg. 5 missers op de dubbel.
0: Nou, het moest vanaf 35 gebeuren, omdat Castelli natuurlijk die enkele 5 nog gooide toen hij op top stond. Melder is moet naar dubbel 15.
1: Melder is mist er ook 2. Ja, Castelli. Ik weet het niet. Hij doet het toch.
0: En dat is een pijl die zonder al te veel poespas en franje gewoon de nummer 4 invliegt. Dus is er met de worp van Castelli ook niet zoveel mis.
1: Ook met Turetta inderdaad. Dus je ziet gewoon, als je die pijl door de lucht ziet gaan, mooie balans in de pijl. Er zit geen rare beweging in bij Turetta ook. 56. Ziet er gewoon heel verzorgd uit. Ja, misschien is hij dan gewoon ook net niet goed genoeg voor die top. Weet je, ja, dat kan gewoon natuurlijk. 60. Vinden, dat kan die zeker. Voor tops. Dat dan niet. Maar goed. Rasma mag er zo dadelijk voor terugkomen. En een beetje druk. En een beetje druk is genoeg om Rasma te laten missen.
2: Italy require 52.
0: Dat is ongelijk. Nu is Castelli het vervolgens af te maken. Kan hij dat nu ook?
2: 32.
1: Nee.
2: Latvia, you require 5.
1: Dan doe je er ook geen applaus voor te geven, vind ik. Een beetje gek. Melder is dan voor dubbel 2 en die gooit hem. En zo hebben ze allebei kansen, zo hebben ze allebei gemist en zo hebben ze allebei geraakt en zo is het gewoon 2-2.
2: 100.
1: Dat vind ik wel het fijne van de World Cup. Dat is één toernooi waarbij je niet naar gemiddels en zo hoeft te kijken.
0: Nee.
1: Heerlijk.
0: Nee, het wordt pas interessant als de verschillen tussen de spelers vrij groot zijn. Wat in principe wel bij allebei de koppels een beetje aan de hand is. Maar goed, ja, dat hadden we ook wel verwacht. Dat Rasma beter zou zijn dan Melder is. Dat Touretta beter zou zijn dan Castelli.
1: Zo is de sfeer en ze zitten mee te luisteren daar zo. Ik ga het er niet over hebben.
0: Ja, ja, is goed. Ze zijn weg.
1: Dankjewel. Ook in de vijfde leg zit het weer dicht bij elkaar. Castelli, heb ik toch het gevoel... Ja, dat is niet zo gek. Dit is de debutant hier. Die is het meest nerveus van de vier. En dan is die keuze om... Manas Rasma... als tweede te laten gooien. Misschien helemaal zo slecht niet. Nou ja, en dit is dan beurt 5. Waarin het nog wel eens voorkomt dat Melder is dan een kansje krijgt. Die zorgt in elk geval dat hij een dubbel overlaat voor zijn koppelma. Oh. Oh. En daar hebben de letter inderdaad Italië gebroken. Precies in die belangrijke zesde beurt dus. Goedkeurend knikje van Melderis.
0: Het zal eens een hele belangrijke wedstrijd zijn voor het verloop in deze groep J. Een groep waar ook ja, een volslagen outsider Trinidad en Tobago in zit.
1: Ja. En kon dit wel eens de wedstrijd voor de groepswinst zijn, hè? Ben je dan geneigd te denken?
0: Nou ja, we laten ons graag verrassen. Die verwachting is er wel.
1: Ja, ik heb de teams uit Trinidad en Tobago best wel regelmatig gezien op andere toernooien. Die gooi je niet de pannen van het dak.
0: Dat is voor morgen. En het heeft er toch wel een schijn van dat het morgenmiddag Trinidad en Tobago tegen Italië gaat worden.
1: En je moet eigenlijk morgenmiddag een beetje hopen dat alle teams die vanavond verliezen ook morgenmiddag verliezen. Want dan heb je morgenavond allemaal leuke wedstrijden.
2: Dat
1: is wel een goede score van Castelli. Zorgt er in ieder geval voor dat Touretta nog op een finish staat. Melder is, gooit hem niet uit. Maar doet wat hij moet doen. Dat doet hij iedere keer eigenlijk. Ja, het is een goede tactiek van Lett hoor. Kan niet anders zeggen. Hij werkt perfect voor ze. Turetta had haar nog goed in het eten kunnen gooien.
3: Maar doet dat niet. En dan heeft Melder is... Inderdaad, gewoon weer zijn koppelmaat op een dubbel gezet. En Manners Rasma, de speler met de meeste ervaring op dit podium, moet dat dan afmaken in de zesde beurt. En die doet dat ook. Een tactisch foefje van team Letland die Valters Melder is op 1 zetten en Manners Rasma op 2. En dat werkt hartstikke fraai in deze wedstrijd tegen de Italianen. En met nog een wedstrijd tegen Trinidad en Tobago in het achterhoofd kunnen we misschien al zeggen dat Letland door is.
4: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen een topprijs.
5: Wauw!
4: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
6: Zo voelt het dus. Sinds de oma van Soraya met pensioen is, gaan ze elke woensdagmiddag samen iets leuks doen. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: maakt echt niks uit welk nummer ze nou precies draaien. Dimitri van den Berg die maakte wel een mooi dansje op. Zijn eigen walk-on of take on me. Het maakt hem allemaal niks uit. Hij wil uitstralen dat hij er heel veel zin in heeft. En dat heeft hij ook ongetwijfeld. Want Van den Berg met een shirt aan waarop staat België. Dat heeft toch altijd net even iets extra's voor hem. In een periode waarin het hem allemaal wat moeilijker afgaat. Het winnen van wedstrijden. Is dit misschien wel een welkom toernooi om de gedachten even te verzetten. En om aan de zijde van Mike de Dekker. Het helemaal anders te kunnen doen. Het podium beweegt, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja. In ieder geval dat laten ze wel zien. Maar ik vermoed ook dat daar niet heel veel aan te doen is op dit moment.
0: Maar stoppen met dansen, Dimitri, dat helpt ook niet. Maar ze hebben een taaie tegenstander, want ja, dit duo uit Hongkong, die komen hier ook niet voor een diner-cadeaubon, zomaar eventjes zeggen. Want ja, die kunnen echt wel wat. Dat hebben we op het verschillende WK's al gezien. Man Lok Leung, ja, als die het op zijn heupen heeft, vraagt Gian van Veen, kan ons er alles over vertellen. Dan is dat echt een uitstekende speler. En ook Lok Yin Lee heeft gewonnen WK-wedstrijden op zijn palmarès staan. En de Belgen trokken al een vergelijk met het feit dat zij vorig jaar uit de poolfase werden geknikkerd door de Filipijnen. Nou, kunnen we dat misschien wel een klein beetje vergelijken, Filipijnen en Hongkong?
1: Dat denk ik ook wel. Vorig jaar kwam Hongkong tot de kwartfinale op dit toernooi. Dus die zijn zeker in staat om de pool te overleven. En daarna ook nog wat knock-out-wedstrijden te winnen. Hele lange punten bij Man Lok Leung. Neem aan dat we het daarom te zien kregen, maar geen idee.
0: Nou, ik was vooral benieuwd, er stond ook een tekst op de flights van Leung. Er stond Hugo, dat is zijn Europese naam, zal ik maar zeggen, of zijn Engelse naam. En er stond ook een tekst onder, remember why you, en daarna nog een woord. Maar dat kon ik net even niet lezen. Ja. Dit zijn de pijlen van Mike de Dekker.
1: 100. We gaan er ongetwijfeld nog achter komen vandaag.
0: Nou ja, ik hoop het, want ik ben nu heel benieuwd. Ik kan niet slapen, Jacques, als ik het niet weet.
1: Voordat je gaat slapen, zorg ik dat je het niet weet.
0: Oh, dat vind ik echt heel fijn. Maar goed, je hebt geluk. Ik moet ook nog Tsjechië tegen Zuid-Korea straks om 4:00.
1: Nou, je hoeft je geen zorgen te maken. Tijdens die wedstrijd zou ik je niet storen.
0: Oké. Okay. Lee gooit 3 triples en dat mogen we dan weten. Ook dat kennen we wel van het duo uit Hongkong. Het is flink blaten en schreeuwen ook naar elkaar toe als ze iets goed doen. Dit is ook wel een team, hoor.
1: Ja, ik hou er wel van, hoor. Kijk eens aan. Nummer 14 erbij om tops over te laten. En dan kunnen ze België dadelijk gewoon gaan breken. Tenzij Dimitri van den Berg nog iets moois in huis heeft. Maar dan moet hij wel zijn eerste 2 triples van deze wedstrijd gaan gooien.
0: Ja, hij gooide 45 en 39 tot dusver. En er komt wel een triple bij. Maar genoeg om 145 uit te gooien is het niet.
1: En dus is het Lok Yin Lee. En tops. Dat is een stukje ernaast. Maar dubbel 10 gaat er gewoon middenin. En het is 1-0 voor Hongkong.
0: Weer een pittige tegenstander in de poolfase dus voor de Belgen. Pool B, waar ook Slovenië nog in zit. Nou, dat is dan de iets mindere broeder verwachten.
1: Ja, padnemer is natuurlijk wel ervaren kracht, maar zijn koppelmaat is groen als gras.
0: Een wedstrijd dus hier, deze, waar veel vanaf kan hangen. Oh, En voor de tweede keer tegenover elkaar op de World Cup overigens. België en Hongkong. 2019 speelden ze ook tegen elkaar in koppelverband. Kim Huibrechts en Dimitri van den Berg toen. Wat natuurlijk zo lang het Belgische duo was. Tegen Royden Lam en Kai van Leeuwen.
1: Ook een tijdje het koppel van Hongkong al, hè?
0: Jazeker.
1: Een aparte stijl heeft hij, Johan. Dus, het lijkt bijna alsof hij zijn pijl los op zijn duim heeft liggen. En hem dan vanuit die losse positie weggooit. Maar eens goed opletten bij Lok-Yin Lee. Het meest gebruikelijk is dus zoals Van den Berg. Dus je de pijl klemt als het ware. Vanaf van bovenaf klemt. De dekker haalt de boel eraf om Van den Berg op 90 te zetten. En daar mag hij het op gaan proberen, want Lee mist de 20.
2: 18.
1: Meteen terug te breken. Dimitri van den Berg. Triple 20. En dan twee pijlen voor dubbel 15. Dat is het plan. Maar dat plan lukt niet. Dan moet er via dubbel 5. En dat lukt ook niet.
0: Ja, en mocht het nou zo zijn dat Man Lok Leeuwen 20 niet uitgooit, dan moet de dekker weer op 90 beginnen.
1: En Man Lok Leeuwen gooit de dubbel 10 niet uit. Dus inderdaad, wat jij zegt, dan moet de dekker gewoon opnieuw beginnen op 90.
0: En dan baalt Van den Berg ook even. Van de misser van de dekker op Bolzan, maar waarschijnlijk ook van zijn eigen fout.
1: En dan is het toch voorlopig Lok-Yin Lee die het doet voor Hongkong. In ieder geval als het op de dubbels aankomt.
0: 140. Het is natuurlijk zo dat zeker voor geplaatste landen het in principe zo is dat de twee hoogst geplaatste spelers spelen op de World Cup. En nou, dat is gewoon de regel, daar kon je niet onderuit. Maar ja, er zijn wel eens landen, situaties, waarbij een land misschien zou denken, ja, dat hadden we, als we zelf hadden mogen kiezen, misschien liever anders gezien.
1: Ja, maar jij hebt nu, het zijn geen sportbonden, dus je hebt geen bondscoaches of iets dergelijks die je team samenstellen.
0: Ja, dat is dus het opmerkelijke, dat het organiserende orgaan in principe ook gewoon kiest wie er komt spelen.
1: Ja, maar omdat het geen sportorganisatie is, zit er niet, ja, zij zijn gewoon een promotor. Dus zij mogen neerzetten aan toernooien wat ze willen. Zij bepalen dat en betalen dat.
0: Ja, als er een Belg is die mag bepalen, nu op basis van wat er de laatste maanden gebeurt, ja, daar wilde ik naartoe. Het is een keer Huibrechts naar voren.
1: Ja, dat begreep ik wel dat je daar naartoe wilde. Ja. Ja, ik heb wel eens gedacht dat het misschien wel zin heeft om de beste speler van de Order of Merit te nemen. Maar dan ook daarnaast de beste speler op de Pro Tour Order of Merit te nemen. Dan heb je in ieder geval ook wel een speler die het laatste jaar in vorm is.
0: Weer problemen voor de Belgen.
1: Ja, omdat Hongkong gewoon heel goed staat spelen.
0: Het is weer een break. En als de boys uit Hongkong nu hun eigen leg houden, dan kan er al een streep door dit toernooi voor België.
1: Ja, dan kunnen ze zich gaan concentreren op de andere WK. 60. En zo gaat het wel vaker de laatste tijd met België. Dat, niet grossiert in lekkere resultaten.
0: Ja, toch zo lang World Cup land bij uitstek. Altijd schaduwfavoriet om ver te komen. Je wilde niet tegen België loten.
1: Nee. 53. Nee, Ronnie en Kim, dat was gevaarlijk. Maar ook Kim met Dimitri natuurlijk, levensgevaarlijk. Nou, die angst is een beetje weg bij de rest.
0: Staat er nog voor België. 148 voor Hongkong. En met Van der Berg hebben we de met afstand de zwakste speler op het podium te pakken.
1: Dat zijn geen mooie cijfers voor hem. De dekker loopt om die eerste pijl heen en dan weer teruglopen om vanaf de andere kant naar tops toe te gaan. Dat lukt dan in ieder geval. En dat breken ze Hongkong toch in ieder geval terug in 15 pijlen.
0: En wat er ook gebeurt, ze zijn nog niet helemaal uitgeschakeld naar deze wedstrijd.
1: Nee. Als je een leg wint, dan heb je nog een theoretische kans. Maar om echt een kans te maken, moet je eigenlijk 3 legs winnen. 2 zou het ook kunnen, maar...
0: In de zaal. Uiteraard in afwachting van wat er hierna gaat komen. Want dan is het de beurt aan Duitsland.
1: Daar zullen ze wel zin in hebben.
0: Nog zo'n land die met een bondscoach die zelf mocht kiezen misschien een andere keuze qua opstelling hadden gemaakt.
1: Tja, die hadden misschien wel 2 andere spelers. Ja, met een eentje.
0: Eentje toch?
1: Ja.
0: Duitsland straks met Schindler en Pietrzko tegen de Filipijnen. En niet met Nico Springer bijvoorbeeld. 97.
1: Deze lijkt dan weer redelijk gelijk op. Goed van Dimitri van den Berg. Lokjen Lee zakt langzaam maar zeker ook een beetje weg in deze wedstrijd. En nu komt Hongkong dan ineens weer in die situatie waarin het moet. Want ja, in deze leg wil je het allemaal een keertje afmaken natuurlijk als je 3-0 voor hebt gestaan. België lijkt een beetje te ontspannen. En die ontspanning die leidt tot beter spel.
0: tot de eerste maximale score van de wedstrijd. Uit de handen van Dimitri van den Berg. Van Mike de Dekker, excuse. Dekker heeft de triple aardig gevonden inmiddels. En daar is net op tijd Lok Yin Lee voor Hongkong. ...124 voor de Belgen. 124 voor Dimitri van den Berg. Nee. Ruim nee ook nu. Maar maakt er ook echt helemaal niks van. En dan is het Aman Lokleung en zijn koppelmaat wist het al. Lok Yin Lee stond al met de armen de lucht in. Want die wist, ach ja, 5-18, dat doet hij elke dag. Dus dat doet hij ook nu als het gaat om het winnen van de wedstrijd op de World Cup tegen België. Tegen de favoriet om deze pool te winnen. Maar net als vorig jaar is Team Hongkong gewoon weer een team om heel erg veel rekening mee te gaan houden.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie. Welkom.
4: Wat doe je? Oh, wauw. Wat gebeurt hier nou?
5: Ruik onweerstaanbaar, wat je ook aantrekt.
6: Wat zou onze auto nog waard zijn?
7: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
6: Wauw!
7: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
8: Zo voelt het dus. Nu Toby zijn baasje met pensioen is, maken ze bijna iedere dag een lange strandwandeling. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen. You're simply the best.
9: Better than anyone. Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
10: And you will find the footprints of an American legacy.
11: Do you believe it?
12: It's the shot of his life.
11: He's got it.
12: Oh, my.
11: The U.S. Women's Open title.
10: You will find yourself right in the heart of this story.
11: What a punt.
10: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest test.
11: I'd say that's pretty good.
10: A journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
11: Expect anything different?
10: A bridge that connects over a century of golf icons.
13: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
10: Shine a light on this dream.
14: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
10: It's champions.
15: And I enjoyed every minute of it.
10: It's thrills.
16: Jordan Spieth.
17: This will be a day we'll never forget.
10: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
18: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But you know, you have a chance to win our nation's title.
19: Viaplay. De beste kijk op sport.
20: Zullen ze hebben?
21: Ja, bier!
22: Af en toe
15: kun je ook gemeen zijn, Jaap?
16: Nee, niet zo.
15: Niet zo?
21: Jij wel. Jij was echt...
16: Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
15: Goed getrainde billen wel.
22: Ik kijk naar voetbal. Ik kijk nu naar billen, vriend.
16: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma's.
23: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
16: Ja, 10 years Manchester.
22: Maar
16: toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
22: Dit is voor mij 100% Timber.
15: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.
24: Goed, Laurens van Hoepen.
25: Ja, niet normaal.
24: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
26: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
27: Like an interesting group when the draw was made, and we've just seen Hong Kong get the better of seeds Belgium, Manlock Lung and Lok Yin Lee, quarterfinalists last year, and maybe ones to watch again 12 months on as they look to make it to the knockouts. A couple of points for them. Slovenia, the other nation in this group, we're going to see them in action tomorrow afternoon. Well, 8 matches down, 4 still to go here tonight. Some good performances so far. Japan and their comeback win over Croatia, that one of the standout really. The Republic of Ireland with Willie O'Connor and Mickey Mantle, very good. And Poland, pretty solid as well. And Hong Kong, you have to say, with a standout win over the 6 seeds in Belgium. Next up, though, well, the hosts arrive here at the Ice Sport Tala before Team Germany head out. Let's hear from both Martin Schindler and Ricardo Pietrzyk.
28: I think it's last year it has been a great tournament. The group was like our first step we needed to manage, and we got like the big guns, England, and we thought, oh, there's a chance we might beat them, and that's what we did.
29: I think the crowd, it's pushing us, and yeah, it's good for us.
28: And there always is obviously some kind of pressure on it when you play in front of your home crowd, but I think it's something which we can deal with very good, and I think we are more of a team which is like evolving with the crowd instead of like feeling under pressure. We just want to get our wins against New Zealand and the Philippines because they're both good nations, they're having good players. Yeah, now we need to shine again, and I have to say, I'm honest, if we win dirty, then we win dirty. I don't care about that.
24: Time now to get the next two nations onto the stage.

0: Nou, de zaal zit zeker niet vol, de ijssporthallen in Frankfurt. Maar de mensen die er zijn, die gaan er nu wel eens even goed voor staan. Want het is aan het thuisspelende land, aan team Duitsland, om aan de hockey te verschijnen. En Duitsland heeft het qua loting niet getroffen. Want in Pool A zitten dus naast Duitsland ook de Filipijnen. Maar ook Nieuw-Zeeland, ook niet te onderschatten met Ben Robb en Johnny Tata. Ja, dat is geen een ABC'tje om even zomaar door te komen.
1: Nee, zelfs als je deze wedstrijd wint, dan heb je morgen ook echt nog een opdracht te vervullen. Het is echt moeilijk te zeggen wie uit deze pool doorgaat. Want je kunt voor alle drie de koppels wel een zaak maken, denk ik. Kijk, natuurlijk de Duitsers staan het hoogst op de wereldranglijst. Vorig jaar Engeland verslagen hier. Maar ja, dit is niet hetzelfde koppel als dat hier. Ja, het is wel hetzelfde koppel, maar niet hetzelfde koppel als hier vorig jaar stond. Dan heb je de Filipijnen met Toilo en de Brida. Twee hele taaie klanten. Moeilijk van te winnen. Geen superhoge gemiddeldes waarschijnlijk. Maar gewoon lastig te verslaan. Ja, en Rob en Tata. Als die allebei het juiste ritme vinden. Echt een gevaarlijk koppel ook dus. Duitsland is de favoriet. Maar het zou me niet verbazen als een van beide anderen gewoon doorgaat.
0: Groep A is dus een groep om met extra interesse in de gaten te houden vanavond en morgen. En natuurlijk is Ricardo Pietrzko er ook een om wat extra in de gaten te houden. Daar was natuurlijk wel wat om te doen. Hij heeft last van dartritis, het wat moeilijker los kunnen laten van de pijl. Hij heeft dat een beetje geprobeerd te tackelen door, nou, noem het de Koos Tompé manier toe te passen. Om een stijl te gaan gooien die heel erg lijkt op dat wat Ko vroeger en nog steeds het doet, deed.
1: En ze kiezen ervoor om Pietrzko ook te laten beginnen aan de leg.
0: En hij opent ook meteen wat sneller en wat soepeler dan de laatste keer dat hij op een podium stond. Met volgens mij ook wat nieuw materiaal. Over de nieuwe in elk geval.
1: Hij is al een tijdje natuurlijk met nieuw materiaal aan het spelen. Alleen daar hebben we nog niet zo heel veel over gehad. Omdat we over heel veel andere dingen moesten spreken. Maar hij zit bij de nieuwe leverancier. Dus daar hoort dan altijd ook nieuw materiaal bij. Ja, en als je het hebt over een land waarbij spelers altijd net iets meer kunnen als ze voor een nationale team spelen, dan heb je het toch eigenlijk ook wel over Duitsland, hè? Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit in welke sport je dan praat.
0: Nou, dan heeft Duitsland natuurlijk ook het voordeel. Want dat is gewoon een voordeel, daar kunnen we lang of kort over praten. Dat we hier in Frankfurt zijn.
1: Zeker.
0: En dat met één uitzondering in 2020 in Salzburg. En de allereerste editie in 2010 in Newton-le-Spring. We ook altijd in Duitsland zijn als het om World Cup verband gaat. We gaan ook wel eens stemmen op. Nou, om dat toch ook eens aan te passen. Om net als met het WK voetbal bijvoorbeeld. Om dat elke keer eens anders te doen.
1: Ja. Nou, die stemmen die gaan alleen op bij mensen die altijd wat te zeiken hebben. Ja. Zeg maar. Want het is gewoon een hele grote zaal. Die ze gewoon het hele weekend dadelijk lekker vol zit. Zie dat maar eens ergens anders te krijgen. Als je dit veilig hier kunt doen, waarom zou je ergens anders naartoe gaan? En ik begrijp alle redenen waarom je dat zou moeten doen. Keertje naar Engeland, als die kampioen worden. Keertje naar Nederland, als wij kampioen zijn. Ik begrijp het allemaal, maar gaat niet gebeuren. We kunnen voorlopig wel zeggen dat Ricardo Pietrzko oogt weinig last te hebben. En als dat het geval is, ja, dan stijgen ze natuurlijk meteen weer een paar plekjes op die favorietenlijst. 86.
0: Dan moet toch wat met Petretzko gedaan hebben. Ook dat er toch vrij openlijk werd gesproken over... Ja, moet Springer niet naar de World Cup? En... Ja, niemand gaat aan Petretzko vragen van... Goh, hey, zou je misschien je plekje af willen? Dat doet natuurlijk niemand. Nee. Maar ja, zo'n gevoel kan wel bij iemand ontstaan van... Ja, vinden ze het wel oké dat ik hier sta? Nou, dat is het toch knap. Dat je in de afgelopen weken zo hard hebt gewerkt... om op deze manier voorlopig dan althans hier op het podium te kunnen verschijnen. Overigens hebben we het nog niet gehad over de man... die menig dartskijker doet knarse tanden als hij... weer eens op het podium verschijnt. Alexis Toilo is er weer.
2: Zeker.
0: Daar komt hij.
1: Even droog gooien. Goed die arm losmaken. Goed je plekje zoeken. Hoppatee. Niks mis mij. Behalve dan met het resultaat. Ja, Filipijnen is ook weer zo'n typisch land. Bij Japan heb ik het al gezegd. Je verwacht er altijd veel van. En het valt bijna altijd tegen. Want ze brengen nooit waarvan we denken dat ze het zouden moeten brengen. Het is de 11e keer dat de Filipijnen meedoet. En... het beste resultaat van de Filipijnen is laatste 16. Dat hebben ze 3 keer gehaald in al die jaren. Ja, daar doe je het eigenlijk niet voor.
0: Nee, met vaak toch samenstellingen met nou ja, de top van het Aziatische darten.
1: Ja. Meestal als je ook kijkt op de Aziatische Tour, wat staat er bovenaan? Zijn bijna altijd de Filipijnen die bovenaan staan daar. Als dat op dit moment dan even niet is het geval. Toilo gaat naar dubbel 16 om er toch gewoon 1-1 van te maken.
0: Flinke wolk aan poeder komt van die darts af.
1: Die doet me denken aan oude tijden.
0: Vertel, Sjaak.
1: Meest bekende, terwijl Shinta er heel knap 2-0 van maakt, is Keith Deller. Als Keith Deller een potje gedart had bij jou in het buurthuis, dan kon je gewoon een nieuw bord ophangen. Want het bord was gewoon helemaal wit. Die gebruikt zo achterlijk veel magnesiumpoeder. Dat ja, de hele stofwolken kwamen van die pijlen. Dat was echt niet normaal. Ik heb een keer League of Legends een paar jaar mogen callen. Daar deed Deller ook aan mee. Ja, als je naast het bord, als je te dicht bij het bord stond, dan zul je gewoon die talkpoeder in te halen. Dat
0: is niet normaal.
1: Kijk, dat je een beetje stroeve vingers wil, ala. Om dat tot aan je ellebogen erin te gaan zitten, vind ik wat overdreven.
0: Toilo kan er wel wat van. Dat is ook wel te zien op het bord.
1: Ja, Suvi is ook, hè. Die is ook heel erg mee bezig. Hey, je ziet dat de ontspanning bij Schindler met name al redelijk snel gekomen is. Die merkt, oké, dit gaat wel goed komen.
0: Die zal misschien ook gezien hebben... Oh, die Petretzko zit er lekker in. En dat een last van je schouders is.
1: Ja, natuurlijk. Dat gooit vaak goed, hè, voor als hij speelt voor Duitsland.
0: Ja, die heeft in voorgaande jaren Clemens ook nog wel eens op de bagagedrager meegenomen.
1: Ja, Max Hopp.
0: Ja.
1: Ja, Duitsland. Alle jaren meegedaan aan de World Cup. 3 keer in de halve finale gestaan. Nog geen finale gespeeld. Dat is dan, als je weet dat Oostenrijk wel al 2 keer de finale heeft gehaald... dan is het gek dat Duitsland niet ook een keertje... aan de goede kant van de loting heeft gezeten. Want ze hebben wel gewonnen van Engeland. Van Nederland volgens mij ook wel een keer gewonnen. Ze hebben alle toplanden zo'n beetje wel een keertje uitgeschakeld.
0: voorzichtige poging op topstops van Martin Schindler. Ja, met de ontspanning zit het ook wel goed.
1: Ja, ik denk dat ik heb het vermoeden dat de Filipijnen vanmorgen pas zijn ingevlogen. Dat die nog stijf van de jetlag staan. Want die gooien werkelijk geen pepernoot. Met name Toilo niet.
2: 98. Germany require 40.
1: Lekker hoor, voor de Duitsers. Ik denk dat de Belgen ook een beetje met afgunst hier naar zitten te kijken nu. Want ze zaten een beetje in hetzelfde schuitje. Maar het resultaat is echt een stukje anders.
0: 96. Tot dusver het beste koppel dat we in actie hebben gezien vanavond. Deze twee Duitsers. Daar heeft hij hem even. En dan toch.

0: Sinter, die staat aardig te gooien vanavond. Scorende pijlen. 135 en een beetje. Zijn eerste beurt. 155 en een beetje. Oh.
1: Ah, dan ben je hoe dan ook lekker onderweg.
0: En toch laten ze Pietrzycko dus die legs beginnen. Misschien dat Pietrzycko erom gevraagd heeft. Dat hij zegt, ja, dan gooi ik net wat makkelijker. Het zou kunnen, ik weet het niet.
2: Ja, volgens mij is het daar, nu je dat zegt, herinner ik me wel dat hij daar vorig jaar wat over gezegd heeft. Dat hij in de competitie, als hij koppel speelde, ook altijd als eerste wilde gooien. Dat hij dat inderdaad fijn vond.
0: Ja. Nou ja, als het werkt, dan werkt het, hè?
2: Zo is het.
0: Voor 4-0. En dan ben je de Filipijnen in ieder geval kwijt.
1: Paolo Nebrida. 65 over. 50 over.
2: Kijkt even heel boos naar die bullseye. 43.
1: Germany required 59. De tweede pijlbedubbel voor de Filipijnen is gemist.
0: En dan gaat Duitsland nog wel de wedstrijd gooien.
2: En het is al gebeurd. Vier lekjes hebben ze nodig. Schindler en Pietrzycko om met de Filipijnen af te rekenen. Met een gemiddelde van bijna 102. Ja, we mogen niet te veel naar gemiddeldes kijken als het op World Cup Darts aankomt. Maar dit is om even aan te geven dat deze twee hartstikke indrukwekkend hebben gespeeld. Met 4-0 hebben gewonnen. Schindler was fantastisch. Maar de complimenten mogen er ook zeker naar Ricardo Pietrzycko.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie. You're simply the best.
4: Better than anyone. Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
5: Wat zal onze auto nog waard zijn?
6: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
5: Wauw!
6: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
7: Zo voelt het dus. Nu Toby zijn baasje met pensioen is, maken ze bijna iedere dag een lange strandwandeling. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Mee met de koningsklasse en brengen je
9: altijd een exclusief gesprek met Max Verstappen.
10: Ja, dat is top. Ja, ja, ja.
11: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
12: Ja, dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
13: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
14: So, I think you should go now myself.
15: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
16: Walk along the game's grand cathedrals, across their demanding fairways and fast screens. Retrace the steps taken over the last 130 years, and you will find the footprints of an American legacy.
17: Can you believe it?
18: It's the shot of his life.
17: He's got it!
18: Oh, my!
17: U.S. Women's Open title.
16: You will find yourself right in the heart of this story.
18: What a punt!
16: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest tests.
10: That's pretty good.
16: A journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
19: Expect anything different?
16: A bridge that connects over a century of golf icons.
20: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
16: Shine a light on this dream.
21: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
16: It's champions.
22: And I enjoyed every minute of it.
16: It's thrills.
23: Jordan Spieth.
24: This will be a day we'll never forget.
16: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
25: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But, you know, you have a chance to win our nation's title.
26: Viaplay. De beste kijk op sport.
27: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Die kunnen we inlijsten.
26: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
28: Over the Philippines with a near 102 average. And some fantastic finishing as well. So things looking very good for the hosts in Group A. Germany with a couple of points and that plus four leg difference as well. The Philippines, meanwhile, on zero. New Zealand, as you can see, the other team in this group. Well, no doubt, Germany have just put in the display of the night. The number five seed, certainly impressing. Nine matches down, three still to go here in Frankfurt. Up next, Wales, the two-time winners with Johnny Clayton and Gerwyn Price. No Price this year, though. It is Nick Kenny, who has played plenty of times for Wales in the WDF alongside Johnny Clayton. Before the players head out, let's just hear from Team Wales.
29: Exciting times, you know. It's Baghezi pulling out. Nick here is getting his chance and opportunity. It's a great honour to put on the Welsh shirt. We've done it before in the BDO old days, and you know, hopefully we can set the record straight today, and we're here until Sunday. Hopefully we're picking that trophy up.
30: As soon as my name was on the paper, it was an unbelievable feeling. Johnny did sort of mention to me a few weeks before, said, "Oh, he might not be going," but he sort of changed his mind before and went. So I was waiting until it was actually on the website and concrete to actually celebrate a little bit. But absolutely over the moon to be here.
29: A new partnership between myself and Nick. You know, who knows? We're both great players. We're both very hungry and very proud as Welshmen. So we're putting on these shirts with massive pride for Wales, and I believe that we can do this. So hopefully we can go up there. I show a bit of experience that when maybe sometimes we need to calm things down if we get overexcited. And, you know, Nick, I know, was not going to let us, you know, myself down or Wales. So we're going on there to enjoy, and we're going to win this tournament.
30: Well, we get on. I was on fire. I've known him for years. Got good chemistry, as I said, we played before. You know, I've captained Wales in the BDO as well, so I've got a bit of experience, and I think we just bounce off each other, to be honest. Well, I'm no Gezi, but if the emotions need to come out, they will. That's all I'm going to say.
27: Germany. Time now to get the next two nations off to the stage.

0: een nieuw gezicht op de World Cup bij de PDC. En dat in Team Wales. Dat is natuurlijk opvallend. En dat heeft alles te maken met het terugtrekken, het afzeggen voor dit toernooi van Gavin Price. Normaal gesproken natuurlijk samen met Johnny Clayton, spelend in Frankfurt in de ijssporthallen. Maar Price wilde niet spelen, zei af. En toen zijn ze gaan zoeken op de wereldranglijst. En zoeken, en zoeken, en zoeken. Hey, plek 60. Nick Kenny.
1: Ja, gaan we die vragen?
0: Gaan we die vragen? En Nick Kenny, die had de telefoon nog niet opgenomen. Die zei, oh ja, ik wil wel. En daar staat hij. Dat interview ook zit hij naast Clayton. Dat is verlegen schooljochies van, oeh, ik ben erbij, leuk.
1: Ja, toch heeft hij al best wel veel voor Wales gespeeld. Weliswaar niet bij de PDC, maar wel op internationaal niveau. Dus hij is niet helemaal ongewend, zeg maar, om dat te doen. Ja, het is toch wel weer eventjes een nieuwe ervaring om dat op dit podium te doen met Johnny Clayton. En er wordt wat van je verwacht natuurlijk.
0: Ah ja, Wales is een grote naam op de World Cup. Die horen ver te komen. En ja, ver komen op een groot PDC-toernooi, dat is Nick Kenny natuurlijk totaal niet gewend. Dus die gaat misschien wel wat andere dingen meemaken dan dat hij normaal meemaakt in zijn dartscarrière. Dus nemen we het op. De man uit Wales tegen het duo uit Litouwen. Daar is Labanauskas. Mindaugas Barauskas. Als je twee darters uit Litouwen vraagt, dan zijn dat de twee die opkomen daar.
1: Ja, dat is in ieder geval de laatste jaren zo.
0: Labanauskas uiteraard de speler met de meeste ervaring. En het meeste gelauwerd in zijn carrière. Zevenmaal een WK-deelnemer bij de PDC. Ook nog eens vier keer. Het amateurcircuit. Video. / WDF uiteraard. Dat zijn cijfers waar Barauskas dan niet aankomt.
1: Voorlopig kan Litouwen, of moet ik zeggen, daar is Labanauskas, redelijk gelijke tred houden met Wales. Als eerste voor de finish. Als eerste naar de dubbel.
0: 82. We zijn even bij het loket voor vermiste dartspijlen gaan kijken. En de pijl van Barauskas is in de dubbel 1 gevonden.
1: Ah, hij is wel gevonden dus. Nick Kenny gooit 156 niet uit. Maar ze zetten hem wel goed weg. Keuzes voor Labanauskas. Pom, zegt hij.
0: Van dubbel 19, dat kan hij wel. Lucky D. Voor het achtste op een volgende jaar. Labanauskas voor Litouwen op de World Cup. En dus ook voor het achtste op een volgende jaar dat Litouwen is uitgenodigd om deel te nemen aan de World Cup. Als Litouwen er is, is Labanauskas er ook.
2: 41.
0: En voor Barauskas geldt precies hetzelfde.
1: Altijd met dezelfde kop.
2: Altijd met dezelfde kop.
1: Oké, dat had ik dan niet. Ik denk, hij gaat dadelijk vragen met wie heeft hij dan weer gegooid. Maar...
2: Ik zie jou, je bijna verslikken, je drinken.
1: Ja, ik dacht, hij gaat het vragen. En ik weet het antwoord niet. Richting de 1-1. Gaat Kleten natuurlijk een dubbel 16. Want die kan niet zo goed.

0: Het is wel een flink tempoverschil bij de mannen uit Wales. Als je Clayton en Kenny naast elkaar legt.
1: Ja. Het is ook een rare actie van Kenny. Als je eens kijkt hoe hij gooit. Het is echt zo'n wal waarbij je denkt, hoe deed je jezelf dit aan? Je begint toch niet zo met darten, lijkt mij.
0: En dat gaat allemaal wel met het tempo.
1: Kenny neemt echt zijn tijd voor elke pijl.
0: Team snel en langzaam.
1: Ja.
0: SNL.
1: Huiskas heeft even gekeken waar hij op staat. Dat hij in één beweging door kan. Het komt op de tweede man aan in deze leg. Wie gooit hem uit? De tweede man van Litouwen doet dat niet. De tweede man van Wales, die doet het wel. En dan is daar de brekende voorsprong.
0: En Clayton die ook weet dat dat een belangrijke finish is voor Kenny zelf. Niet alleen voor de wedstrijd. Ook om net iets meer vertrouwen te kweken bij zijn wat onervaren koppelman.
1: Maar Clayton kan toch wel goed. Hè? Die heeft jarenlang voor de internationale teams van Wales gegooid. In teams van vier ook vaak, of zelfs met dames erbij, of met jeugd erbij. En Clayton heeft het geleerd van misschien wel de beste, van Martin Phillips en van Wayne Warren. Ervaren rot als het aankomt op internationaal darten. Record International, Martin Phillips bijvoorbeeld, ja. Die kun je weinig wijs maken. En daar heeft Clayton natuurlijk ook heel veel van geleerd. En dat gaat hij nu ook weer overbrengen op de volgende generatie, zo gaat dat. Huiskas staat voorlopig echt heel goed te gooien. Het beste van iedereen op het podium. Ja.
0: Hij is niet alleen.
1: Nee.
0: Nee, ja, Huiskas die staat met afstand het slechtste te gooien van iedereen op het podium.
1: Ja, ze scoren nog wel, zit rond de 60. Dat is wel heel matig hoor.
0: Zak, er zijn dagen.
1: Er is zelfs geregistreerde dagen dat ik boven zit, hoor.
0: Clayton timmert 146 uit. Die heeft helemaal niks te maken met eventuele sores bij Borauskas of het scorende gemiddelde van Jacques Nieuwlaat op welke avond dan
2: ook. Ho, ho, ho, ho.
0: Ja, hé. Hey. Die wil gewoon 146 uitgooien. Die wil die dubbel 16 slopen.
1: En dat kan niet ook, hè?
0: Ja, oh ja.
1: Pool C, Wales en Litouwen. Het lijkt erop dat Wales Litouwen in ieder geval heeft afgeschud.
0: Blijft over. Thailand.
1: Ja, dan ben je geneigd te denken, dat is te doen.
0: Ja.
1: Wie spelen er voor Thailand?
0: Soramis Rodman. En nog iemand. Nee, deze wil ik wel proberen. Dat is Sarayut Uwamumpa.
1: Respect.
0: Ja, nou ja. Hey.

0: Nou, nog altijd Lauwenhuiskas prima aan het spelen. Ja, we hebben het al eerder gezegd vandaag. De Sosa, Kriechmar. Ja, allemaal zitten ze vast aan een koppelmaat die gewoon minder ervaring heeft. Zou nog maar eens mooi zijn om een koppeltoernooitje te doen. Kies je eigen koppelmaat. Voor de wedstrijd, Johnny Clayton. Twee keer tops.
1: Twee keer tops. Johnny Clayton wordt nog eens een moderne darter. Ook met finishes met twee dubbels erin. Oh, dat is een lekkere overwinning voor de Welshman. En daar ook weer even het bewijs. Clayton, die Kenny nog een extra keer opzocht. Een tik op zijn achterhoofd geeft en zegt: jongen, dit heb jij goed gedaan. Dit hebben wij goed gedaan. 4-1 gewonnen. Kom maar, jongen. Knuffelen.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie. Welkom.
3: Wat doe je? Oh, wauw. Wat gebeurt hier nou?
4: Ruik onweerstaanbaar. Wat je ook aantrekt.
5: I am Usain Bolt and I like to do things fast. And now fast just got better.
6: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
7: Wat zal onze auto nog waard zijn?
8: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
7: Wauw!
8: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.

0: gewoon een nieuwe.
1: Dit is de laatste.
2: Iedereen knijpt hem als de Zaanse bijna op is.
3: Poort.
4: Goed, Laurens van Hoepen.
5: Ja, niet normaal.
4: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
3: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
6: Zullen we maar gewoon lekker over deze gaan hebben?
5: Laten we dat maar doen. Ik ben heel positief over het weekend.
7: Het is altijd goed om naast Kees te zitten, dus dat is perfect.
5: Dank je wel.
6: Daar is hij weer, Kees. Spannend, spannend, spannend.
8: Helemaal dashen.
6: Een verliefd man die race beter, Kees.
8: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan? Want we kunnen daar natuurlijk een hele uitzending over lullen.
6: Ja. Iedereen dacht misschien, dit is een nieuw seizoen. Al de geest zal het wel helemaal onder controle hebben. Maar dat is niet het geval.
4: Motorfiets. Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
3: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
8: Zul je ze hebben?
5: Ja, bie!
8: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
9: Nee, niet zo.
8: Niet zo?
5: Jij wel.
9: Jij was echt... Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
8: Goed getrainde billen wel.
5: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend. Ja.
9: Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma's.
10: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
9: Ja, 10 years Manchester. Toen ik hoorde dat hij coach werd, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
11: Dit is voor mij 100% timber.
8: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.
12: Johnny Clayton and Nick Kenny with a 4-1 win over Lithuania. So a couple of points on the board for them. Thailand, the other nation in Group C. Well, it's been a brilliant night of action so far, hasn't it? Germany, the host, has to be said, with the best display so far. 10 matches down, 2 matches to go. You can see the players are out on the stage for our next one. This comes from Group I, and we have Austria, the number 13 seed, led by Mensah Sredovic,
13: who is... Twee partijen op de rol hebben. We sluiten straks af met Australië tegen de Verenigde Staten. En nu, we zien het, Oostenrijk. De voormalige finalist op de World Cup tegen China. Een wedstrijd waarin de Oostenrijkers uiteraard aangevoerd door all-time deelnemer Mensah Sredovic. Toch geacht worden dit te winnen. Ook omdat de Chinezen... geen al te beste staat van dienst hebben op de World Cup. En sowieso niet in werelddartsverband. Chinezen met Zhao Zhenzong. Sinds jaar en dag de beste Chinees. En deze keer met de 28-jarige Qingyu Zhang. We gaan het maar weer proberen. Om dat darten misschien toch een klein beetje op de kaart te zetten in China.
9: Ja, dat blijft toch een lastig verhaal. Het is...
11: We horen er ook niet zo heel veel van. Nee, er is zo'n Chinese Premier League, maar ja. Ligt een beetje buiten mijn tijdzone, zal ik maar zeggen.
9: Ja, ja.
11: Komt een beetje in de Italiaanse YouTube-streams te zitten. Ja, en dan zien we ze dus 2 keer per jaar eigenlijk. 1 keer op de World Cup en 1 keer op het WK. Ja, en vaak valt het dan tegen.
9: Ja.
11: Wie bijna nooit tegenvalt op de World Cup is Mensah.
9: Hij staat alweer te genieten hoor. En hij heeft weer eens eventjes in de grabbelton der Rodriguez'jes gegrabbeld. En Rusty Jake er deze keer uitgehaald.
11: Ja. Dus even afwachten wie er al de tourkaart heeft. Hè. En dan die mag spelen.
13: Natuurlijk heel vaak samengespeeld met Roby John Rodriguez. Die mocht 9 keer deelnemen aan de zijde van Mensur. En nu is het de tweede keer dat Rusty Jake het waar mag maken. En dit is inderdaad één van de twee toernooien per jaar waarbij Suljovic net even iets extra kan. De World Cup en het Eurotour toernooi in Oostenrijk. En dan is hij echt goed.
11: En dat was toch gewoon bijna in. 12 bijna uit.
13: 2x140 van deze man. En hij staat erop hoor. Rodriguez weet wel waar hij moet wegzetten. Precies.
11: Nou, Oostenrijk heeft zijn aanhang meegenomen.
13: Nou, dat zijn volgens mij dezelfde mensen die Kroatië hartstochtelijk aan het aanmoedigen waren.
11: Oh, okay. Dan is Suljovic denk ik net wat makkelijker uit te spreken dan Zong en Zang.
13: Ja, dat zal. Hier is hij, Qingyu Zhang. Gooit zijn toernooitjes op de Asian Tour. 58. Daar heeft hij in elk geval dit jaar 4 toernooitjes op gespeeld. Hij komt alleen opdagen als het in Kuala Lumpur te doen is. Blijkbaar is dat voor hem dan toch het makkelijkste te bereiken. En zijn al andere toernooien net wat lastiger.
11: Ja. Ja, het heeft natuurlijk ook gewoon wellicht met financiën te maken of met visums. Daar gaat het ook nog wel vaak moeizaam mee.
13: Nou, hij heeft ook gewoon een baan natuurlijk, Qingyu Zhang. Hij is gymleraar.
11: Dan kun je ook niet zomaar. Je kunt de kinderen niet zomaar in de steek laten.
13: Zo is het. Deze Xiaojin Zhong, de Panda Man, is ook pas 28. Dat is voor een darter nog tamelijk jong. Je had het al even over die Chinese Premier League. 83. Die wint hij eigenlijk altijd. Gooide 3 jaar geleden ook een 9-darter op zo'n Premier League avond. Maar de camera's bij, dat is dus gewoon allemaal geregistreerd. 6. Johnny Reboy, 104.
11: Een 104 over voor Jean. Hij wil een enkele 4 voor tops. Het wordt een triple 4. Maar ja, nou je dubbel 16 over. Is ook nog niet zo gek. Die zat al een stukje vandaan. Rusty Jake Rodriguez. Hij heeft een triple nodig. En die heeft hij voor dubbel 19. Dat was bijna een hele knappe finish.
13: Langs een gemiddelde van 63 komt China toch nog langs zij. Nice.
0: finale.
14: Hij schaamt zich ook altijd een beetje, Suljovic, als hij dan in zo'n koppel net even in iets minder gebeurt, hoor.
11: Ja, hij verwacht van zichzelf dat hij eigenlijk iedere beurt 140 hoort. En alles wat minder is, dan denkt hij, stel me koppelmaat teleur. Maar dat valt ons best wel mee, denk ik.
0: Sick.
13: Nu wil het wel helpen dat Rodriguez is wel aardig staat te raken. Ik blijf het ook wonderlijk vinden dat als je Rodriguez van je achternaam heet en uit Oostenrijk komt, dat je ook gewoon dezelfde stijl hebt allemaal.
11: Als dan de broers onderling zelf vraagt wie is de beste nou van allemaal, dan zeggen ze toch bijna allemaal Rusty. Meer dan dat ze Robbie John zeggen. Alleen kun je wel eerlijk zeggen dat het er bij Robbie John wat beter uit is gekomen op grote toernooien in ieder geval.
13: Ja.
11: En nee, dat deze keer. En nog een dubbel 16. En dat is toch knap gedaan. Hij doet echt wel zijn potje mee.
13: Nou ja, meer dan dat. Als Suljovic iets laat liggen, dan staat Rodriguez klaar om het over te nemen.
11: Ja, dat is wat een goed koppel doet. Het is een beetje een discipline geworden die op de achtergrond geraakt is. Omdat we bij de PDC nu eenmaal simpelweg heel weinig van dit soort koppeltoernooien spelen. Maar een jaar of, nou ja, laat ik zeggen 30, 40 geleden, dan was ieder toernooi bestond gewoon uit een singeltoernooi en een koppeltoernooi. Overal op de hele wereld was dat eigenlijk het geval. En dan leerde je ook echt koppel spelen. Er zijn echt legendarische duo's uit ontstaan ook wel. Kijk, het beste voor ons misschien wel Eric Bristow en John Lowe. Dat waren ook de twee beste spelers van hun tijd. Maar die waren samen in koppel nagenoeg onverslaanbaar. Martin Adams en Mervyn King wonnen ook heel veel samen.
13: De Chinezen komen nu wel in de problemen in hun eigen leg. Het moment dus voor Oostenrijk om door te pakken.
11: Al laat die Rodriguez maar schuiven hoor. Ja, die laat op de Pro Tour voorlopig heel weinig zien. Maar dit doet hij toch aardig. Zo in de schaduw van de Gentle kun je aardig meegaan. Ja, al die Rodriguez-broers hebben natuurlijk jarenlang in de bar van Suljovic staan trainen en staan gooien en de adviezen opgevolgd. Wat Paul Lim is in Azië, is mensen als Suljovic in Oostenrijk. Dat mag ik wel zeggen.
13: Ja. Nou ja, ze kennen hem door en door. En andersom dus ook. Suljovic weet ook precies wat hij aan Rusty Jake heeft.
11: Hij staat er met zijn vuist in de lucht. Ondanks het feit dat je denkt, nou, dit is het laatste jaartje van Suljovic. Want even nu gaat hij met pensioen een beetje. Maar hij hangt er nog steeds aan.
13: Ja, hij pakt dan toch ergens links of rechts toch wel weer genoeg centjes ook voor op de wereldranglijst. Ja. Om een beetje tussen plek 50 en 60 te blijven staan.
11: Ja, vorig jaar weet ik nog, eind van het jaar zo'n beetje. Dachten van, nou, nu gaat hij hem kwijtraken. En ik denk niet dat hij nog naar Q-School toe gaat. Daar geloof ik niks in.
13: Nee.
11: Nou, aan het einde van het jaar pakt hij toch weer een paar goede resultaten. En dan bleef hij toch gewoon weer erin. En hij zegt het ook wel, hè. Hij zegt, ja, wat moet ik anders gaan doen dan? Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik denk dat als hij uit die tour gaat, dan gaat hij denk ik weer soft tippen. Vindt hij ook leuk. Daar was hij ook echt heel goed in.
14: Een liefhebber, Menzo Suljovic. Kan het klusje klaren voor Oostenrijk.
11: Niet geklaard, wel weggezet.
14: Sorry, sorry dat ik het niet uitgooi, sorry.
11: Het is in principe geen probleem dat Suljovic het niet uitgooit. Want uitgooien, dat heeft Rusty Jake Rodriguez de hele wedstrijd prima gedaan. En ook nu gebeurt dat weer. Een overwinning uit het boekje voor het team Oostenrijk. De Chinezen weten wederom geen indruk te maken. En dat doet Oostenrijk met een gemiddelde van bijna 100. Dus zeer zeker wel.
0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
15: Wat zal onze auto nog waard zijn?
16: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
15: Wauw!
16: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
17: Expect them to come out of Gave Iron, and I'm hoping we can do the same thing.
18: Do you think it's the group of death?
17: It's a tough group. I mean, I think they're all tough groups, right? But I don't think it's the group of death. I mean, we just got a job to do, and as long as we do, we'll be fine.
18: But as we've already seen, you've got quite a strong partnership, so that should really help you out, shouldn't it?
17: It definitely will. We got a great camaraderie between the two of us.
19: Yeah.
18: What do you enjoy about playing alongside each other?
17: We just get on well, off the hockey, and I think that's crucial. You know, if two people could get along, you know, off the hockey, and then carry that onto the stage, I think that's great.
20: Walk along the game's grand cathedrals, across their demanding fairways and fast screens. Retrace the steps taken over the last 130 years, and you will find the footprints of an American legacy.
21: Do you believe it?
22: It's the shot of his life.
23: He's got it.
22: Oh, my.
23: U.S. Women's Open title.
20: You will find yourself right in the heart of this story.
23: What a punt.
20: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest tests.
23: I'd say that's pretty good.
20: A journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
23: Expect anything different?
20: A bridge that connects over a century of golf icons.
24: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
20: Shine a light on this dream.
25: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
20: It's champions.
24: And I enjoyed every minute of it.
20: It's thrills.
25: Jordan State.
26: This will be a day we'll never forget.
20: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
27: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But, you know, you have a chance to win our nation's title.
3: Viaplay. De beste kijk op sport.
28: Het is krankzinnig toch wat hier gebeurt.
29: Ja,
28: nee. Kijk naar de spirit die hij heeft. Rij je voor jezelf of rij je voor de buitenwereld?
30: Alle vragen gaan over Max, maar niet over Max. Alles is anders, maar één ding blijft hetzelfde.
31: Je kan altijd een vraag tegen hebben over de Ferrari-strategie.
30: Ja? Ja.
31: Voor de...
30: Zo! Ja, dan even normaal,
31: krijg je een
30: man.
31: Heel klein onschuldig schokje.
30: Ik vond het wel leuk om naar te kijken.
31: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
30: Okay, ja,
3: Viaplay. De beste kijk op sport.
32: Kees, lekker hè? We mogen weer.
33: Heerlijk.
8: Ja, ik zeg te trappelen.
32: Wanneer sta jij eigenlijk niet te trappelen?
8: Bijna nooit.
32: Nee, hè? Mannen. Jij eerst, Albert?
8: Komt ja.
33: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
8: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
33: Nou, dat is niet waar. Want
8: jawel,
33: want
8: dan kun je precies...
32: Ik neem
8: met
32: even
33: alles wat... Ja, doe dat maar. Maar dat is niet waar. Want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies wat Annegret aanhoudt.
8: En het even over andere dingen hebben.
30: Goed, Laurens van Hoepen.
34: Ja, niet normaal.
30: Oeh, Laurens van Hoepen.
4: En daar is is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
3: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Welcome back to the Eissporthalle here in Frankfurt. The two-time runners-up Austria with a winning start to their Group I campaign. Mensur Sulevic and Rusty Jake Rodriguez beating China 4-1. It was a good performance as well, has to be said. A 97 average and some decent doubling too. France, the other nation in that group. We're going to see them in action for the first time tomorrow afternoon. Well, we are 11 matches down here tonight. The groups always deliver, don't they? We've had some top performances and some real entertainment as well, but just the one match remains. It comes from Group G, a really tough looking group as well. We've got Australia, the 2022 winners, against the USA. Let's hear from Australia. There's no Simon Whitlock for the first time ever. Damon Hetter teams up with Adam Meek. So let's hear how they're feeling ahead of this one.
2: I'm starting to sell in and I'm feeling really good coming this week, and I think you're going to see my best game, so I'm looking forward to it.
5: It's good that we did that practice. I can see that already. I can see it was probably a bit, he wanted to impress and wanted to thing, but I'm just like, you know, just calm down a little, enjoy it, have some fun, and towards the last day of our practice and that, started throwing some really good stuff. So I think, we're just going to try and be obviously I'm an established player, so I can just tell him what I know and just help him relax and help him through it. I've been there myself, but he's so keen, and I think, we're going to be really good at it.
2: You know, I guess the young blood come in and that's me now, so I'm just going to, you know, take it with both hands and try and represent Australia the best I can and just enjoy it, and that's all I can do, really.
5: It's a tough group, and I think a lot of them are pretty tough, so for ourselves, we've just got to stick to our guns, you know what I mean? We're the professional players that are in this group, and, you know, we're up to there to do a professional job, and I can see us just doing that.
4: Final two nations of this night onto the

0: Het is toch echt even wennen, het Australische team op het podium. En daarbij niet een man met een staart en een baard en een staat van dienst om u tegen te zeggen. Geen Simon Whitlock namens Australië op de World Cup. Nee, nee. Het is Damon Hetta nu die de kar moet gaan trekken als ervaren speler. En hij heeft Adam Leake naast zich gekregen. Want ja, die pakte aan het begin van dit jaar tegen alle verwachtingen in een tourkaart. Is Australiër. En ja, dat gaat dan toch echt voor op de Australiër die geen tourkaart heeft. Whitlock in dit geval. En nu weten we van Hetta dat hij Whitlock nog wel eens gek wilde krijgen tijdens zo'n walk-on voor het Australische team. Hè, met wat kralen in de baard en wat een beetje verven en zo. Maar die Leake, dat is ook wel een pretlettertje. Die kun je ook wel meekrijgen, zo blijkt. Ja. Dat kan wel goed zitten tussen die twee.
1: Ja, dat denk ik wel. Is ook wel weer, Australië is ook wel weer zo'n land waar vaak in teamverbanden vaak in koppels gespeeld wordt. Dat geldt trouwens helemaal voor Amerika. En dat heeft ook met de grootte van die landen te maken. Want als ze daar een toernooi organiseren in een weekend, dan organiseren ze een toernooi dat het hele weekend duurt. Dus dan organiseren ze 8-9 toernooien door elkaar heen. Met koppels en trippels en teamtoernooien en 2 keer singles en cricket. En weet ik wat ze allemaal bedenken. Maar ja, daarvan leer je wel om heel goed in teamverband te spelen natuurlijk.
0: We zijn benieuwd naar Australië. Hetta en Whitlock die natuurlijk dit toernooi een keer op hun naam wisten te schrijven. Ja, dan kun je je afvragen of het duo Hetta Leake in staat moet worden geacht om de cup mee naar huis te nemen.
1: Nou ja, ik denk niet op dit moment in ieder geval.
2: 93.
1: Maar goed, je weet nooit in de toekomst. En ik moet eerlijk zeggen, toen Australië het won in dat jaar, had ik het ook niet verwacht dat Australië het zou winnen. Want uiteindelijk denk ik toch meestal dat het gewoon tussen 3-4 landen gaat. En dat zijn dan gewoon eigenlijk de grote 3-4. Schotland, Wales, Engeland en Nederland. Nou ja, het kan wel eens een keertje een ander zijn. Een keertje was het Australië. Een keertje is het Noord-Ierland geweest.
2: Ja.
0: En dan de Amerikanen. In een andere samenstelling dan vorig jaar. Toen waren het Danny Lobby en Jules van Dongen. Die de Stars and Stripes kwamen verdedigen. En nu is het aan Sto Buns en Adam Cevada. Buns die voor de gelegenheid zijn rode broek gewoon weer aangetrokken heeft. Want ja, je wilt toch opvallen.
1: Ja, en je hebt hem.
0: Ja, ook nog.
1: Dus hoe vaak kun je hem aan?
0: Ja, nou, hij vaak denk ik. Hij heel vaak.
1: Ja,
0: ja dat denk
1: hij
0: ik wel.
1: Hij gaat ook boodschappen mee doen.
0: Ongetwijfeld.
2: 92.
0: Ah, de mensen in Portsmouth, Virginia, die zien hem al over straat lopen. Ach, heb je hem weer. Ah, het hoort een beetje bij zijn image. Hè. Hij moet nu dat doet hij met alle liefde, het Amerikaanse tenue aantrekken. Maar dan doet hij de rode broek. Dan weten we dat hij het is.
1: Ja, het heeft wel wat, vind ik hoor. Vroeger speelde het Engelse team altijd in rode broeken, rode pantalons. Met wit shirt. Dat was het Engelse team altijd.
2: 436. USA
1: Uruguay 96. Cevada. Die de triples niet gooit. En dus is het Australië als eerste naar de dubbel mag. Het is Adam Leake. Voor tops. Ja, 2 keer niet ver vandaan, maar wel mis.
0: Buns moet naar dubbel 15, maar raakt dubbel 15. Zet Amerika daarmee op voorsprong. Het zijn er 2 debutanten overigens ook, de 2 Amerikanen. Ze voegen zich toch ook bij een vrij lang lijstje.
1: Zo, ja.
0: Aan spelers die namens Amerika World Cup hebben gespeeld.
1: Het zijn er wel een paar, denk ik, zomaar.
0: Het zijn er 11 in totaal nu, met deze 2 erbij.
1: Heb ik in het begin Darren Young en zo nog gehad, denk ik, die nog mee gedaan hebben.
0: Recordhouder inderdaad, Darren Young. 9 World Cups gespeeld namens Team USA.
1: Monson zat er in die tijd al bij.
0: Eén keertje,
1: ja.
0: Ja. Okay. Larry Butler.
1: Larry Butler zelfs, ja.
0: 6 keer.
1: Ja, tegenwoordig de laatste tijd heb ik Van Dongen een paar keer bij gezeten.
0: Met Lobby inderdaad.
1: Ja.
0: Nou ja, het zijn ook veel eendagsvliegen. We gaan zien of deze twee dat ook zijn. Leonard Gates heeft een keer meegedaan.
1: Ja, zou me niet verbazen als die volgend jaar er weer een keer bij is. Want als er geen Amerikaanse tourcardhouders zijn, dan gaat het ook daar via de CDC-ranking. Ja. 38.
0: Nou ja, Schatzi, schiet mij een foto. De liedjes zijn nu echt op in de zaal.
1: Nou, ik vind dat ze hun uiterste best gedaan hebben om het zo lang vol te houden. 130. Hier is het Hetta die hem wegzet voor Leek om uit te gooien. En hoe meer ik dit zie, hoe meer ik toch fan ben van het LED-systeem. Waarin het dan gewoon iedere keer de beste speler was die voor die dubbels mocht gaan. Want nu komen ze er misschien nog mee weg. Maar dat gaat natuurlijk dadelijk in de volgende fase niet meer gebeuren. Cevada voor triple 18. Nee.
2: 92. Australia Uniform 16.
1: Ja, ik moet zeggen, Cevada met name van de Amerikanen, die vaak best wel goede resultaten heeft in Amerika. Maar bijna nooit buiten Amerika.
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk World Series toernooien mogen spelen omdat hij het lokaal zo goed doet. Hij heeft naar het WK gemogen omdat hij het zo goed doet.
1: Voor de Amerikanen komt natuurlijk binnenkort hun belangrijke weekend eraan in New York.
0: Nou ja.
1: Kijk, op dit moment zijn ze nog veel belangrijkere dingen in Madison Square Garden aan het doen.
0: Ook dat is waar.
1: Maar als dat is afgelopen, dan mogen de darters erin. Dan hopen ze toch eerst nog even een paniertje op te hangen voor de New York Knicks. Het zou meer dan 50 jaar geleden zijn dat ze die voor het laatst gewonnen hebben.
0: Ja, de Nederlandse voetballers waren de afgelopen dagen in New York. En die zagen overal oranje met blauw. Het was er echt niet voor.
1: Nee.
2: Volgens mij.
1: Volgens mij staan ze 3-1 voor in de serie. Dus er is maar 1 overwinningje nodig. Maar goed, andere sport.
0: Het is een mooie sportzomer.
1: Toch zeker.
0: Waar de Amerikanen een rol in spelen. Nou, de vraag is natuurlijk, kunnen ze dat ook hier in Frankfurt? Is dit team goed genoeg om misschien een keer te verrassen?
1: Ja, want dat hebben ze in al die jaren niet heel vaak gedaan. De Amerikanen hebben 2 keer de kwartfinale gehaald. Maar dat was in 2010 en in 2012. Dus dat weet niemand meer.
0: Nee. Dat is een klasse finish van Cevada.
1: Ja, dit was ook een van die poeltjes waarbij je denkt van ja, dit kan alle kanten op.
0: Zeker, want wie melden zich nog meer in de pool G? Dat zijn de Canadezen. David Cameron en Jim Long.
1: Amerika kan daar kennen elkaar natuurlijk. Gooi heel veel van die toernooien samen. Absoluut. Daar in Noord-Amerika. Dus dat, ben je toch geneigd te denken dat het dicht bij elkaar zit. En je ziet nu al dat Australië en Amerika ook al dicht bij elkaar zit. Hetta is wel de beste van de vier. Maar voorlopig is Link ook de minste van de vier.
2: 140.
3: Sarada en Bunt, ze zijn allebei even degelijk voorlopig. Hetta die de kleurtjes in zijn setup wat heeft aangepast om wat lekker Australisch te doen lijken. Hou er wel van.
2: 425.
3: Mooi groen. Uiteraard een beetje geel.
1: Hey, ik ben geboren in Den Haag, hè, dus...
3: Ja, jij bent gauw tevreden met groen en geel.
1: Precies. Voor Australië. Ja, en als dat niet uitgaat, dan krijgt Amerika de kans om Australië te breken. En dan wordt die achterstand toch wel erg groot. Stelpunt. En dat is een coole. En dan voelt Hetta zich misschien wel een beetje... José de Sosa, daar is Lauwe Nauskas.
3: Ik kan me iets meer voorstellen.
1: Matthijs Rasma.
2: Voelt hij van.
3: Oh, het is een aardige gozer en geen flap uit. Dus hij zal niet hardop zeggen, joh, wat ben je allemaal aan het doen. Maar ergens in dat hoofd.
1: Maar ja, wie dan? Hè? Ik bedoel, moet je dan Whitlock weer afstoffen? Ik bedoel... Het is ook niet zo dat in Australië nu de talenten uit de lucht komen vallen. Ja, ze hebben wel een geschiedenis van goede darters over het algemeen. In het verleden ook altijd Russell Stewart, gaan we heel ver terug, maar Tony David natuurlijk. Whitlock natuurlijk zelf de beste van allemaal waarschijnlijk. De Anderson broers.
3: Ja. Corey Cadby, als we het puur op potentieel...
1: Zo. Oh, daar zat wat in, maar ja. Daar zat wat in,
3: ja. Leek moet dit echt goed wegzetten. Gaat dat ook doen.
1: Toch nog wat veerkracht, de Australiërs. Gewoon een uitstekende lek van beide mannen natuurlijk. In vijf beurten uit. En dan zelf beginnen al excess.
2: Het
1: is wel voor Link belangrijk dat hij ook nog een klein beetje bij die wedstrijd blijft. Hij is nu al heel erg met het publiek bezig.
3: Ik heb een beetje het idee dat hij zo zenuwachtig is dat hij... dit soort dingen maar probeert te doen om ontspannen over te komen.
1: Staat er. Die hebben we al gezien vandaag.
3: Die hebben we al gezien vandaag.
1: Lang geleden.
3: Fly away, Tan.
1: Die was het.
3: Die maakt ons even helemaal gek.
0: helemaal gek maakte, Niels.
1: Zoals alleen hij dat kan.
0: Ja,
1: dat
0: is
1: precies. Nou, lijkt het toch wel weer richting een zevende beslissende leg te gaan.
3: Ja, er wordt niet voor niks al eventjes ingezoomd op Leek. Want ja, die moet er dadelijk 3-3 van zien te maken. En die heeft nog geen dubbel gegooid.
2: 92. Australia required.
3: 4 pijlen op de dubbel. 0 raak. Van deze man uit Adelaide.
1: Ja, deze gaat er wel in. En dus is het inderdaad 3-3. Stel Buns eerst. Eén trippeltje. Ook één trippeltje. Dribbeltje. En dan moet Leek.
3: Alsof je wil zeggen.
1: Geen dribbeltje.
3: En als ze allemaal doen wat net genoeg is, dan is het op papier de beste van het stel om iets te doen wat dan nog veel beter is. In elk geval 2 trippels gooien. Oh, Savada.
1: Dat is een goede beurt dit, hè? Dacht toch over voor Stel Bunsen dadelijk. Leek moet ook iets. Die moet Hetta in positie brengen, maar dat gaat hem helemaal niet lukken.
2: 62.
1: Nou, breekt hem in ieder geval om een finish. Maar een hele lastige. Eerst is het aan Stolbens.
3: En die stapelt zich niet. En naar een overwinning voor de Verenigde Staten. Keurig opgebouwd door Kirk Bevins. 142. Damon Hetta. Doe maar dan. Maar dat zit even niet in de hoge hoed van de Heat.
2: 55. USA require 40.
3: En dan komt dit wel eens het jaar gaan worden dat de Amerikanen gaan verrassen. Want op de openingsavond van de World Cup of Darts verslaan zij in hun pool het geplaatste, het geseede land. Australië, Stowe Bunce en Adam Savada winnen met 4-3. En kijk eens hoe blij Bunts daarmee is. Morgen komt ook Canada in deze groep voor. En gaan we erachter komen wie er doorgaat naar de volgende ronde. 12 wedstrijden hebben we gehad vanavond. Er zijn nog geen beslissingen gevallen. Maar er zijn toch wel al dingen duidelijk geworden in de verschillende pools. Morgen spelen de verliezers van vanavond tegen het team dat nog niet in actie is gekomen. En dan morgenavond vallen de beslissingen definitief. Dat is uiteraard allemaal te zien bij ons op Viaplay morgenmiddag vanaf 12 uur. En morgenavond vanaf 7 uur. Graag tot dan en voor nu, welterusten.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die 5 à 10 minuten...

0: Vanuit Geleen sta je voor de grens 20 minuten vast.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: vrienden van de sport een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: Welkom bij de Formule 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona Catalunya 2026. Het is een naam vol, maar zo, dat is hem. Ronde nummer 7 van ons wereldkampioenschap van 2026 op het circuit de Barcelona Catalunya. 4657 meter, 29 meter aan hoogteverschil. Dat ligt met name richting bocht 4. De overtake detection en natuurlijk overal langs het circuit de momenten dat wel de voor- en achtervleugels weer open mogen klappen. Dat is de active aero mode. Pirelli heeft een compoundje zachter meegenomen dan vorig jaar. We zitten met de C4, C3 en de C2 als hardste. Dat zijn de rode, de gele en de witte band in zijn totaliteit overlakee. En het is Spanje all over the place. Het is prachtig, het is warm, het is zonnig. En hoe zonnig?
1: 31,9 graden.
0: Ratsa.
1: Bijna 2 graden warmer dan vorig jaar. Ook de baantemperatuur behoorlijk aan de hoge kant. 46,7. 29% luchtvochtigheid. De kans op mooi weer is 100%.
0: Precies. En al, daar werkt Rob van Zomer ook.
1: Oh ja.
0: Dat dus. Ja, eerste twee vrije trainingen gisteren al gehad. Hier zie je in beeld wat Jack je zojuist wist te vertellen. Ja, Lando Norris was wel de snelste daar. En Oscar Piastri was wel derde daar. Maar wat heeft McLaren vannacht moeten doen?
1: De curfew.
0: De curfew gebroken. En ze waren niet de enige. Want ook Alpine en Cadillac hebben dat gedaan. Was bij al die teams overigens de tweede van de 4 gratis keren dat je dat mag doen. Dus dat betekent, normaal gesproken moeten de monteurs 11 uur lang van het circuit af. Om de jongens ook nog een beetje naar rust te geven. Maar je mag 4 keer per jaar, zeg maar, doorwerken tot, ja, in die tijd. En tot hoe laat dat dan is, ja, dat ligt wel aan de jongens zelf. Maar ik denk dat ze allemaal rond een uur of 12, half 1 klaar waren. Bij Gasly is er namelijk gewoon een compleet nieuw chassis opgebouwd. En ja, ze waren wel redelijk tevreden met de pace, maar toch niet helemaal bij het team van McLaren. En dus hebben ze heel hard gesleuteld bij deze auto's. Het ging erom, en ik denk dat ze een kleine vibratie gevoeld hebben, het ging erom alles wat ze mochten veranderen, dan ook daadwerkelijk te veranderen. En binnen de reglementen om de motor steviger te installeren. Zo stond het er letterlijk. En dan denk ik misschien aan motorbouten of allerlei andere dingen. Maar ja, spannend. Ze kunnen het hoor, want die jongens kunnen dat blijf ik bijzonder vinden. En het Gasly krijgt dan een nieuw chassis. Denk je, oh, dat zou wel anders zijn? Nee. Die jongens hebben foutmarges van 0,0002. Dus die tweede auto is gelijk aan de eerste die hij had. Omdat het gewoon maar op één manier ook in elkaar kan. Dat is geen enkel probleem. Klein probleempje was er wel voor Verstappen. En het team van Red Bull Racing, want ze waren niet tevreden over de nieuwe voorvleugel. Ik kan het net nog niet zien. Want Paul Mannen riep van, kijken jullie morgen maar of we doorgegaan zijn met die nieuwe of dat die oude er weer op zit. Nou, jij kent Paul ook. Dan denk ik dat die oude er weer op zit.
1: Ja.
0: Dan mag ik zeggen, wel, ik kan op geen enkele band kan ik echt mijn, mijn kracht kwijt. Hamilton had ook een probleempje met zijn voorvleugel. En deze Charles Leclerc is naar Carbon Industries remmen gegaan. Ik heb daar overigens wel van begrepen, maar dat beschrijft dan weer niet iedereen, dat hij wel nog de klauw van Brembo gebruikt.
1: Maar niet de schijf. Ja, niet, meer.
0: En de blokken.
1: Ja.
0: Maar die zijn dus ook uitwisselbaar, blijkt. Of die slijpen ze op maat.
1: Ja, en Hamilton kon zijn voorvleugel niet meer bewegen. Hè? Dat was het, hè, geloof ik. Hè? Ja, ik begreep dat hij die active werking van die voorvleugel werkte niet bij Lewis. Daarom viel hij wat tegen. Want iedereen dacht zo. Hij komt weer even terug op Barcelona, waar heel veel data bekend is. Dan moet hij toch wel even mee kunnen doen. Maar 9e tijd of zo was dat.
0: Ja, op 1,2 seconden. Dus dat is inderdaad wel waar. Maar het is dan wel vrij. Nou, dan heeft het in het chassis gezeten. Want anders verander je die voorvleugel. Als het op de voorvleugel fout zit, dan verander je hem. Er zitten allemaal snelconnectoren bij en dergelijke zaken. Practice 3 staat op het. Nou, sterker nog, het lampje is groen. En de gelijkleggers de lage landen hebben mazzel. Want dan staat er ook een klokje. En dat klokje staat op dit moment op 59 minuten en 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 seconden te gaan. 39, 38, 37, 36, 35 hebben we 10 seconden gehad.
1: Veel mensen vragen zich af waarom ze bij Mercedes heel veel die koelvesten aan hebben. Ja, dat is logisch, want die hebben allemaal zwarte t-shirts en zwarte onderkleding aan. Vanwege de sponsor. En zwart trekt warmte aan.
0: En dus zie je Liam Lawson in beeld, die gewoon in zijn, ja, wat is dat, hoe noem je dat? Tanktop.
1: Mouwloos hemdje.
0: Ja, een tanktopje, maar ook dit is weer een koelvestje.
1: Ja.
0: Ik vraag me dus altijd af, hè. dat als je er zo bij loopt en je bent zeg maar een groot deel je bovenlijf en je armen ontbloot, dat het dan niet veel warmer is. Ik denk dat je veel makkelijker...
1: Je huid kan ademen.
0: Al wat aan kan hebben.
1: Ja.
0: En mensen verklaren mij ook alles voor gek. Dat maakt niet uit hoe warm het is. Ik altijd een t-shirt en een shirt aan heb. Maar daardoor heb ik het koeler door dan mensen die alleen maar shirt aan hebben.
1: Ja, maar je hebt
0: altijd
1: een lange broek aan.
0: Nou... Als ik thuis ben niet, kan ik je vertellen. Maar goed, ik zal de details zijn voor de mensen zelf. Bottas en Perez is met de Cadillacs het asfalt op. Veel remproblemen gehad de laatste tijd. En met Laco was het echt rather shocking. En wat moeten we daar nou van vinden? Gisteren reed Colton Herta in die auto. Die was gewoon te langzaam.
1: 2,5 seconden of zo gelopen.
0: Ja, maar hij zat heel wild in die auto te sturen. En daar moet hij wel een beetje vanaf. Het voordeel was natuurlijk, hij reed met die Formule 1-auto. Wam, bam, bam, gaat snel. Dan kwam daarna in zijn Formule 2-auto terecht. En zat wel in de top 10, maar dat zie je vaker. En hier van Ander Blonzo die gezegd heeft... na de zomer maak ik bekend of ik doorga of niet. Maar sinds vanochtend en laat gisteravond zijn er de geruchten... dat hij babbelt met... Alpine.
1: Ja.
0: Is dat verrassend?
1: Nee, zeker niet.
0: Want wie is daar de baas?
1: Steve Nielsen.
0: Flavio Briatore.
1: Ja, maar Steve heeft hij ook het wereldkampioenschap mee gewonnen samen.
0: Klopt. En Flavio was de manager, ja. Dus dat is logisch. Dan zou hij een Mercedes motor krijgen. Waarvan hij natuurlijk, waar die stinkvouwer van is, om het op een goed Nederlands te zeggen, is natuurlijk dat hij weer met een Honda zit die het niet doet. En dan zou hij voor de vierde keer met de mannen van Enstone in zee gaan. Het begon natuurlijk allemaal met Renault. En daarna door. Het is uiteindelijk nu Alpine. We gaan het zien. Ik heb hem er graag bij, zeg ik dan.
1: Ja, zeker. Zou tof zijn.
0: Ik kwam gisteren in het racecafé op Ziggo Sport nog een vraag van een van de mensen in de zaal. Van, denk je dat Alonso, given the proper car, goed Nederlands, in de juiste auto, nog steeds wereldkampioen kan worden?
1: Ja.
0: Ik denk het wel, namelijk.
1: Ja. Hij is fit, hij ziet er goed uit.
0: Ja.
1: Hij heeft zijn blessures, kwam hij snel vanaf.
0: Zijn hoofd is schoon, altijd, want race is het leukste wat er is.
1: Ja.
0: Dus hij heeft wat dat betreft weinig beperkingen. Als hij naar zijn bankrekening kijkt, kan hij niet 3,5 uur ophouden met lachen. Dus daar hoeft zich ook geen zorgen over te maken. Ja, we gaan het zien. Het zijn geruchten, dus. Maar ze zullen bij Aston Martin wel even, laat ik het voorzichtig zeggen, iets moeten doen om te zorgen dat ze hem kunnen halen. Want als je dan dus ook nog, als ik eerlijk ben, Alonso weghaalt daar. En je moet het met Stroll doen en iemand die op het niveau van Stroll daar binnenkomt. Ja, dan word je er niet vrolijk van. Wat had ik nog?
1: Volvleugel, kunnen we hem zien?
0: Ja, nee. Ik denk dat ze terug zijn naar de oude. Ik heb hier nog even een blaadje van gisteren. Want Max denkt, laat ik jullie maar even die baan schoonmaken. En dat gaat dan over de vrijdag tire analysis die wij keurig krijgen en opmaken. En dan zie je dus dat Verstappen op een harde band een run doet. En die is gemiddeld 1.21.73. Dan doet hij eenzelfde run van ongeveer het gelijk aantal ronden op de zachte band. Dus dat is 2 compounds zachter. En dan heeft hij een gemiddelde tijd van 1.21.73. Dus hij rijdt op allebei die banden even hard. Dan zijn er anderen die wel harder gaan. Antonelli gaat op de zachte band 14e harder. George Russell gaat op de zachte band 16e harder. Maar dat waren wel kortere stintjes. Norris zit dan op 21.6 ten opzichte van de 21.7 van Max. Dan zullen we weer teruggaan naar de... Niemand heeft verder op die harde band wat gedaan. Op de medium band, waar Verstappen niet bij zat, zitten de Ferraris een beetje op... Hamilton had dan zijn probleem 22.1 en 21.4. Dan zit Piastri op 22.3. Maar dan Antonelli 21.0 en Russell 21.5.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, dus die... Ik ga niet zeggen kop en schouders, maar als ze daar geen gekke dingen doen... of er niet weer de enorme pechduivel meerijdt in de auto van George Russell... Hè, want
1: nou, het hele seizoen al, hè?
0: Die zit er. We weten niet waar, maar hij zit er. Perez en Bottas fungeren op dit moment als stofzuigers. Want de rest denkt allemaal, en dit is een typisch Barcelona-dingetje... 3 vrije trainingen op een maand waar ze allemaal, dit jaar dan alleen nog in het begin... heel veel rondjes hebben liggen. En in het begin bedoel ik, ze hebben hier natuurlijk de eerste... 3-daagse test achter gesloten deuren gehouden. Maar ze weten het hier gewoon. En hebben ze al 2 vrije trainingen gehad. Hebben ze een en ander gedaan. En dan hebben ze dus voor de kwalificatie... hebben ze een papiertje. Of misschien wel tegenwoordig gewoon in het systeem. Op een iPad of op computers. Oké, wat willen we nog weten? Dat willen we weten, dat willen we weten, dat willen we weten. Oké, hoeveel rijtijd hebben we daarmee? Nou, ik denk als we 25 minuutjes alles bij elkaar rijden... dat het wel goed komt. Oké, in hoeveel runs gaan we dat doen? Nou, in 3 of 4. Oké, dat. En hebben ze dus geen nut Het gaat niet om zin hebben of niet. Geen nut om nu al naar buiten te gaan. Want ja, de baan is nog redelijk...
1: groen.
0: Ja, groen is... Heb gisteren ook over gehad. Barcelona is natuurlijk nooit echt groen. Want ik bedoel, het circuit is 350 dagen per jaar verhuurd. Er wordt altijd gereden, dus de rubber ligt er genoeg. Het asfalt is heel ruw. Als er dan weer te veel rubber ligt, dan heb je ook wat minder grip. We hebben natuurlijk wel wat mensen zien glijden. Maar dat had weer te maken met de hoge bandentemperatuur. Dus het is wel vrij logisch, maar echt groen zou ik hem niet willen
1: noemen. Knolland is het niet?
0: Nee, zeker niet. Dat konijn heb ik wel zien lopen ooit daar. Maar Canada heeft dat wel. En Monaco heeft dat zeker. En Singapore heeft dat. En Baku heeft dat. Barcelona heeft dat, nou ja, 80% minder, mag ik het zo zeggen.
1: 53, ja. 25, 24, 23, 22, 21, 20. Voor de gelijkleggers.
0: Dus
1: Fernando Alonso.
0: Dus ik moet 10 seconden gelijk leggen en jij 5.
1: Ja.
0: Knetterman.
1: Nou, ik kan niet verder. Ik kom niet verder.
0: Dat is dat lagere schoolgedoe, hè. Goed nieuws nog voor Pirelli. En ik denk goed nieuws voor de Formule 1-teams. Pirelli heeft zijn contract verlengd als bandenleverancier. Tot en met 2028. Dat was een contract tot en met 2027. En dan denk je, ja, één jaartje extra op dit huidige contract. Wieso? Waarom zou je dat dan willen? Dat zou je willen, omdat we met heel veel mensen natuurlijk ook lezen en gelezen hebben dat wellicht vanaf 2029 we naar V8-motoren gaan. En dan wordt het allemaal weer anders en heel anders. En dat zou ook wel weer een goed moment zijn om een andere bandenleverancier naar binnen te halen. Ik denk dat we het zo gezien hebben. Laten wij ons committeren aan wat we hier hebben met dit motorreglement en dus één jaar het spel verlengen. Enorm gevecht gaande op de baan tussen Valtteri Bottas en Checo Perez. Wie er nou een snelle tijd neer gaat zetten?
1: Ja, Bottas.
0: Dit moment wel, hè?
1: Ja.
0: 1.19.9, Perez 20.1. Ja, dan doen ze weer een cooldown lapje achter. Maar ja, Bottas staat op soft en Perez staat op medium.
1: Maar Perez, paars in sector 1.
0: Man.
1: Dus hij gaat hem verslaan.
0: Ja. Het gaat ergens om?
1: Nou...
0: Ja, onderling.
1: Voor Sergio wel, hè, want ja, Sergio heeft aangegeven...
0: Na Monaco, hè.
1: Dat je dus nu kan zien waarom hij een ongelooflijk goede Formule 1-rijder is.
0: Wat een great driver I am, ja, in this car.
1: Ja, ja, het is toch bizar.
0: Er werd mij verweten dat het lost was in translation van... Oei, hij gaat er even af. Lost was in translation uit het Spaans. En toen heb ik maar... Mijn neus werd wel een stukje lang, heb ik gezegd, jongeman... Ik spreek Spaans, ik lees Spaans. Het klopt helemaal tot op het letter achter de komma. Dit kan natuurlijk, hè, dat dit soort dingen... Ja. Een beetje heftig gaan, want ja, dat heb je. Ik weet niet of je dat met X ook hebt. Die vertaalt tegenwoordig als in het Nederlands. Dan zit je wat te lezen, denk je welke gek heeft dat geschreven, ja, en dan zie je erboven staan. Maar er is niet een standaard setting dat je kunt het per bericht kun je roepen, ja, ga terug naar het origineel, maar verder niks. Hier dat moment bovenaan, ietsjes te ver. Zou het een track limit geweest zijn? Mwah, denk het wel, hè? Blauwe lijntje overschreven. Dat wil je. Het is trouwens ook geen fijne plek om eraf te gaan, hoor. Kampsa, bovenaan. Dat is een snelle klik waar ze zo met 260 km per uur in gaan duiken.
1: 50, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50.
0: Mooi, die Joe. Ferrari geweest, dingen gedaan, gereisd. En nu staat hij bij Kerelijk in de pitbox. En die hoopt natuurlijk elke dag. Als ik Wang Joe was, ging ik elke ochtend aan de voet van de trap staan. Aan de voet, hè, anders ben je schuldig. Aan de voet van de trap staan van de motorhome. En elke dag hopen dat of Bottas of Perez struikelt. En dat ze roepen, kun je even instappen? Tuurlijk.
1: Doe
0: ik was het toch.
1: Doe
0: ik. Er zijn coureurs die boven aan de trap zouden gaan staan en dan... Zo'n kleuntje geven.
1: Pardon.
0: Dat gaan we niet doen. Dat dus. Laten we dat vooropstellen. Gisteren ook nog even gekeken, want ja, het superklippen is wel terug. Moeten we dan ook eerlijk zeggen. Ze zitten op 7 megajoules straks in de kwalificatie. Daar zal het dan een toefje minder zijn. Maar als we even gaan... vertellen, dit is het lange rechte stuk. Wie er wat verloor aan het einde van het rechte stuk. We hebben natuurlijk begin van het jaar dat dramatische deel gezien, dat er 50, 60 kilometer vanaf ging. Verstappen verloor 22 kilometer vlak voor het aanrempunt. McLaren met Norris 28 kilometer, Mercedes 29 kilometer en Ferrari 34 kilometer. Dus het zou ook kunnen betekenen dat Red Bull Racing iets minder power uit de motor vroeg, want dan kun je er een beetje langer mee doorgaan. Heb jij de topsnelheid?
1: Nee.
0: Oké. Topsnelheid van Norris was 338. Van Russell 337. Van Ferrari 335. En dan kom ik terug bij mijn eerdere Red Bull met minder power. 328. En dan ga je ook nog weer kijken. En de langzaamste bocht, en dat is bocht nummertje 14. Nou, dat kan ik me niet voorstellen, bocht 14. Dat zal bocht 10 geweest zijn. Want bocht 14 is de snelle doordraaier in Nieuw-Holland opkomen rechtstuk. Dat gaan we niet doen. Bocht 10. En dan zitten we daar bij... Oh, dat is wel een doordraaier. Sorry, bocht 14, minimum speed, excusee. 252 voor Norris, 249 voor Leclerc, 248 voor Russell en 244 voor Verstappen. Dat is wel de doordraaier al daar.
1: Nico Hulkenberg voor het team van Audi, ook inmiddels op de baan, op de gele compound.
0: Verstappen verklaarde gisteren dat hij snelheid verloor in de snelle bochten, maar ook in de langzame bochten, oftewel overal. We hadden geen grip, we hadden geen gevoel in de auto, we hadden geen balans. Dat is het ongeveer wat we hadden, dus we moeten een beetje aan het werk. Deze teksten hebben wij veel vaker gehoord.
1: Ja.
0: En dan later op de dag, als we gaan kwalificeren, dan denk je, waar haalt hij het vandaan? Dus ik heb, op geen enkele band voelde ik me eigenlijk lekker. Maar we zijn niet de enigen die dat probleem hebben. Ik heb een aantal mensen gevolgd en die hadden ook geen grip. De auto's glijden behoorlijk. Als we het vergelijken van waar wij staan naar de topteams, ook mooi, we gaan even in de rol van de underdog, hadden we wel iets meer problemen met de balans van de auto, maar ik denk dat niemand vandaag een goede balans had. Dus hij heeft het wel alweer een beetje in perspectief gezet. Zo van, ik zie dit gewoon als een waarschuwing. Let op jongens, ik weet waar het probleem ligt. En als wij weten waar het probleem ligt, dan kunnen wij dat ook oplossen. En dat... Maar dat is ook een beetje persoonlijk, dat vind ik mooi aan Red Bull Racing. Bij anderen gebeurt dat ook, alleen... Ja, wij letten er een toefje meer op, zeg maar, bij de onze Max.
1: Nico Hulkenberg, paars in sector 1 en paars in sector 2. Dus die gaat de tijden van die beide Cadillac...
0: Maar dat mag ook wel.
1: Rijden ze behoorlijk smashen, denk ik.
0: Ja. Paul Aaron was gisteren goed in die Audi. Gewoon in de eerste vrije training, zesde tijd. En dit is ook wel lekker als je er gewoon 1,4 seconden afrijdt... en dan sta je in de garage bij Cadillac, heb je die twee auto's gehad. Nou, 19-2, 20-1, oké, prima. Allebei 6, 7 rondjes gereden, deze Binotto. Ziet dan dat zijn coureur gewoon 1,4 seconden sneller is. En denk, nou, maar dat wist hij van tevoren al. Op Cadillac hoeven we niet zo te letten dit weekend.
1: Nee, hoeft wel niet.
0: Maar ja, dat zeg ik nou, hè. Misschien helemaal niet aardig dat ik dat zeg.
1: Want?
0: Nico Hulkenberg. Ja, ze hoeven niet zo kennelijk te letten.
1: Oh, okay.
0: Maar Nico Hulkenberg, altijd gewoon een randje top 10, hè?
1: Goed hoor.
0: Kwalificatiebeest. Winnaar van Le Mans natuurlijk, die later vandaag ook van start gaat. Als je houdt van lange afstandsraces, is dat A, een lange zit en B ook. Maar natuurlijk wel echt tof. En we hebben een mooi palet aan Nederlandse coureurs her en der in dat veld zitten. Dus ik denk dat we ergens wel een klasseoverwinning kunnen pakken. En misschien wel een overal overwinning. Dat is natuurlijk ook altijd wel gezellig en fijn en dinges. Temperatuur is niet aan het oplopen. Baantemperatuur is 47,9. Dat is wel een tandje heftiger dan vorig jaar, toch? Dus die 44. Ja. Maar,
1: ja, dat is wel 4 graadjes meer. 10%.
0: Only 4 degrees. Ferrari rijdt dit weekend ook met bredere sidepods. Dus als je een shot van de zijkant krijgt, ga ik je een tip geven. Dat is geen gesponsorde tip, alhoewel het wel zo lijkt. Als je naar het Shell-logo kijkt en dat lijkt bijna rechtop te staan, dan is het de sidepod van Spanje. En als hij wat boller staat, dus op een rondingje zit, en hij lijkt dus wat kleiner en wat meer ingedeukt, dat logo, dan hebben we het over dezelfde sidepod die ze in Monaco hadden. Maar er is... Ja, we hebben toch eerder gehoord dat ze wel af en toe wat problemen hadden... dat de motortemperatuur wat opliep bij Ferrari. Dus ik denk dat ze daar binnen, want dan heb je een beetje ruimte nog... de radiator, de hoek, de aanvalshoek van de lucht op de radiator... een beetje veranderd hebben. In het verleden stonden Formule 1-radiatoren gewoon rechtop naast de auto. Vandaar dat die auto's toen zo verhoekig en zo breed waren. En de laatste jaren liggen die radiatoren liggen echt gewoon... ik denk wel 45 graden of soms nog ietsjes minder. Liggen gewoon 40 graden schuin. Daarom zie je ook die smalle inlaat en een breed gat erachter. Dan krijg je automatisch een aanzuiging van lucht.
1: Nico Hulkenberg, zijn voorvleugel wordt aangepast... en hij bleef naar het licht kijken, wat volgens mij niet op groen ging. Wat boven de auto hing in de pitstraat.
0: Oké. Okay. Had je een goede pik, waarom zeg ik dat? Stond op het fanpodium, toevalligerwijs gelijkertijd... maar ik snap het wel, ze spreken allebei een beetje verand. met Pierre Gasly. En daar heeft hij helemaal niet zuur gedaan over het feit dat hij derde plaats veranderd is. Het enige, en dat vond ik wel leuk, Filijn. Hij zei nog wel even van, ja, maar ik heb op dat podium gestaan en jij niet.
1: Er zijn foto's van.
0: Ja, maar, dat vind ik het enige sneuwe voor Gasly in dit geval. Want laten we eerlijk zijn, helemaal als je daar de taal spreekt. Het is natuurlijk wel Monaco, maar het is natuurlijk gewoon 1,5 kilometer Monaco. De rest van alles doorheen is helaas Frans. En Monaco ook. Maar dat is natuurlijk wel het podium waar je wilt staan. En dat vind ik soms wel lastig. Alhoewel ze volledig in de recht hebben gestaan om te doen wat ze deden. En dat was dus alleen maar de slimmigheid. En jij hebt daar een idee over, hè? Waarom ze bij Alpine besloten van, ja, we hebben 2 keer een 5 seconden straf. Ja, die gaan we niet inlossen. En dan hebben ze wel de mazzel gehad, want ze waren natuurlijk met Russell bezig. Je hebt hem niet ingelost en die kregen stop en go. Hebben ze wel helemaal zitten berekenen. Want dat was het risico geweest. Maar jij hebt een idee over wie wat waar
1: en
0: waarom?
1: Ja, ik denk dat dat bij Steve Nielsen vandaan komt, de teammanager. Want Steve heeft in de Formule 1 bij alle organisaties gewerkt. Ook bij de FIA.
0: Ook bij de FOM.
1: En ook bij de FOM. Dus die heeft keurig en alles, iedereen geluisterd en gehoord. Alles opgeslagen in zijn grote computer. En die heeft dit, denk ik, uitgedokterd.
0: Wielspin, hoorde je hem? Op de achteras. Dat was niet een hele fijne pit-exit. Zullen we het dan maar zo zouden mogen zeggen. Even kijken of ik deze gezellige driver truckje nog een beetje, zeg maar, in de pas kan krijgen. Want ik heb geen idee of die goed loopt, of fijn loopt, of meeloopt, of niet meeloopt.
1: Ja, bij mij wel, ja. Hij loopt een beetje achter.
0: Ja, dan loopt hij eigenlijk altijd. Maar story of our life, of niet?
1: Ja, ja, zeker. Zeker.
0: Maar het voordeel is wel weer, als alles meeloopt, heb je een optocht. Dat is gewoon standaard, weet je. Als het alles meeloopt, heb je gewoon een optocht.
1: Als iedereen die kant op gaat, gaat er niemand de andere kant op.
0: Nee, precies.
1: Carlos Sainz ook op de baan, op de rode band, samen met zijn collega teammaatje Alex Albon, ook op rood.
0: Als je een plaatje hebt van het circuit en je kijkt ernaar, dan denk ik dat je geen wiskunde gestudeerd hoeft te hebben om te begrijpen dat het een heel asymmetrisch circuit is. En wat betekent dat voor de coureurs? Dat betekent dat de slijtage van de linkerbanden nogal heftig is. Want ja, eindrechtstuk bocht 1 is rechtsaf, bocht 3 is rechtsaf, bocht 4 is rechtsaf, bocht 9 op hoge snelheid is rechtsaf, bocht 12 is rechtsaf, bocht 13 is rechtsaf en bocht 14 is rechtsaf. Nou, dan weet je, als het rechtsaf is, dan is de linkerband,
1: de sigaar.
0: De sigaar. Aerodynamica werkt als een dolle op dit circuit, omdat er vrij weinig langzame bochten in zitten. Oftewel, als je het daarover hebt, dat noemen ze dan aerodynamische belasting. Als in, niet belasting van die teringbrouwer die door je postbus komt, maar gewoon belasting, druk. 90%. Als je pitstopje doet, dat is hier wel soorten met van standaard 23 seconden. Dat betekent dat die 13 seconden duurt onder een virtual safety car of een safety car. Het is een baan waar we 62% van de ronde vol gas rijden. En ze denken dat uiteindelijk er een hoogste snelheid zou kunnen komen met een mooie slipstream erbij. De arrows naar beneden van 345 kilometer per uur. De langzaamste bocht is 102. Sainz is nog bezig om wat temperatuur te creëren. Die gaat terugschakelen op het rechterstuk. Of hij is nog bezig met laden. Alonso pitlijn uit, Bortoletto pitlijn uit. Er komen er wat meer. Albon, Berman, Ocon, Stroll. We kennen natuurlijk allemaal het fenomeen dat Max Verstappen tribunes bestaan op diverse circuits in de wereld. Hij was de eerste hier. Ja. Hij komt uit Oviedo. Dat is zo'n flauwe, blauwe vlag met zo'n, ja, hoe heet zo'n ding? De Fransen hebben dat ook, zo'n soort pomp. Nou, het is geen pompenblad, want het komt uit Noorden, maar zo'n ding. Nou ja, zo'n
1: een blad.
0: Ja, het ziet er een beetje uit. Dus je zou er een dolkje kunnen zien van, ik weet niet hoe het heet, want het is Frans, dus daar ben ik niet in zit. Die had hij als eerste. Een hele grote tribune met allemaal mensen met van die blauwe vlaggetjes uit Oviedo. Dat is ook de lichtblauwe kleur die op zijn helm zit. En hij is populair. Ik zou me niet verbazen als de organisatie vandaag, en ik heb ze dat eerder zien doen, ook nog even vlak voor of vlak na training en kwalificaties langs die service road rijdt die er ligt met een brandweerspuit om de mensen een beetje af te koelen. Want je zag dat net, dat is dus een onoverdekte tribune. Ja, je moet je gewoon echt beschermen. Ik zie die Engelsen daar onder toe komen die allemaal gewoon als een lobster is. Je ziet dus ook allemaal paraplu's. Maar dat is wel grappig, in hete landen zijn paraplu's inderdaad niet voor de regen, maar voor de shadow.
1: Het wapenschild van de vlag van Oviedo
0: wapenschild,
1: is voorzien van een gouden overwinningskruis.
0: Nou.
1: Cruz de la Victoria. Geflankeerd door twee engelen, een sierlijke witte rand en bekroond met een koninklijke kroon.
0: Kijk.
1: De vlag heeft een verhouding van 2:3.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hey. Ja. Hartstikke idee. Lichtblauw en het stadswapen in het midden.
0: 6-7, 2:3 is 6-7.
1: Dankjewel, chat.
0: Ja, mooi. Ja, dat is prima toch? Ja, dat helpt. Dat is bij mij altijd iets met klok en klepel en dingen. En dan denk ik, oh ja, dus, hoe zit het? Ja, zo zit het. Ja, zo zit het dan weer dus niet. Maar dat is goed. Hulkenberg heeft die 18-2 zojuist een toefke verbeterd. Een Bermen zit daar nu op 1/10 van een seconde. Die zit links in de balk. Bottas en Perez zijn inmiddels alweer binnen. En zo langzamerhand, na nog 20 minuten gebabbeld te hebben en een beetje koffie gedronken te hebben, denken de anderen, oké, het wordt tijd. En dit wordt dan wel misschien de wake-up call voor George Russell, die natuurlijk gisteren een makkelijke dag had. Kimi Antonelli miste 1 vrije training. Deze Lewis Hamilton overigens ook. Frederik Vest die reed in die andere auto. En daar heb ik het over gehad. Ik heb erover nagedacht. Het zou natuurlijk voor het systeem in zijn totaliteit dodelijk geweest zijn als Frederik Vesti de snelste geweest zou zijn in de auto van Antonelli. Dan doet het afbreuk aan wat Antonelli doet. En dan geef je Nico Hulkenberg, George Russell, geef je een klap met de hamer. Dus die Vesti heeft nooit een redelijke kans gehad om een snelle tijd neer te zetten. Want dat moet je helemaal niet hebben. En dus was ook het sentiment na afloop. Ah, Russell, ja, Antonelli was niet bij. Russell, goed kijken. Die Antonelli 1 vrije training geweest en toch maar op een halve seconde. Nu wordt het wel even die day.
1: Hij moet presteren nu.
0: Ja, dus hij zal ook meer spanning hebben voor deze derde vrije training dan voor de hele dag van gisteren. Let op de stuurbewegingen van Charles Leclerc in zijn Ferrari.
1: Ondertussen toch even melden dat Lando Norris de snelste tijd heeft neergezet. Een 16-6 voor Gabriel Bortoleto, een 17-5.
0: Klein gat waarschijnlijk.
1: 19. Heel klein.
0: Ik zag hem staan en denk zo. Ja. Dat wordt voor die jongens wel, want dan weet je dus ook meteen dat Bortoleto en Hulkenberg hun tijd. Hè, top 10 binnen een seconde is een soort normale uitspraak.
1: Zitten ze precies erbuiten, of net in?
0: Even erop.
1: Randje. Ja.
0: Paarse mini-sectoren. Hij is snelst in sector 2. 30-8. Moet hij hier nog last krijgen? Nee. Bortoleto naar binnen. Stroll een beetje naar rechts, niet helemaal. En wordt uiteindelijk toch 76.000ste. Dus de gang zit erin. Maar we hebben nog geen Mercedes, Red Bull of Lewis Hamilton gezien. En Oscar Piastri ook nog niet.
1: Ja, en Oscar Piastri was dus vorig jaar hier heer en meester.
0: Ja.
1: Overal de snelste.
0: Die weekenden heeft hij, hè?
1: Ja.
0: Als het gaat, dan is hij niet te pakken. Is hij echt... Ja, net zo sterk als dat wij tot op heden Antonelli gezien hebben. De periodes van Max, de periodes van Lewis. Bij Leclerc een tandje minder. En hij heeft van die weekenden dan...
1: Snot het iedereen af, zeg jij dan altijd.
0: Ja, maar hij heeft ook van die weekenden gebeurd er wat. En dan is het 1 keer niks, 2 keer niks, 3 keer niks.
1: 4 keer niks.
0: Dat is wel heel, heel veel niks. Ik heb je trouwens in Sneken, heb je een drankje in een bar, kan je kopen. Dat heet niks. Er zit 40% alcohol in, want dat is voor die mensen die binnenkomen. Wilt u wat drinken? Nee, doet u maar niks. Nou, dan komen ze met zo'n... Hebben ze zelf gestookt, komen ze met zo'n fles aan. Niks. Er zit gewoon 40% alcohol in, hè?
1: Holy Moses.
0: Ja, dan krijg je ook gewoon meteen knalverjaarsers. Ja, maar ik hou van dat soort creatieve dingen. Oh, je wilt niks drinken? Dat
1: hebben wij. Is toch ook, wij hebben toch een eigen fles wijn?
0: Ja, dat klopt.
1: Die
0: hebben
1: wij bedacht.
0: Het Hugenotsbocht.
1: Hugenotsbocht. En het niet is nog best te zuipen. Nee, het is best te zuipen. Jack, maar we zeggen van niet.
0: Het heet bocht, dus het kan niet te zuipen zijn. Er heeft ooit een wijnstrankje gestaan, hè? Voor de grap.
1: Ja.
0: Of er echt gestaan.
1: Ja.
0: Op Zandvoort dan, hè? Dit jaar voor het laatst, dus zorg...
1: Dat je er bent.
0: Ja, als je nog kunt, zorg dat je erbij bent. Lindblad, mooie verrassing in Monaco. Ik moet het nog een keer herhalen. Want het ging allemaal een beetje... werd het allemaal een beetje ondergesneeuwd. Al zoek je daar, echt, echt, echt heel goed gedaan. Piastri, beetje wijd in 9. Kampsa.
1: Stap ook naar buiten.
0: Ja, nou, nu. Ja,
1: dat zal ook.
0: Hier, 25 minuutjes hebben ze, 35 minuutjes hebben ze nodig. Rechtsaf Bank Sabadell. Gaan we hier dus naar Europcar. Waar vroeger die rotschikane lag, maar het is gewoon weer back to zoals door. Deze bocht heet New Holland. Dan denk je, waarom heet dat dan Holland, New Holland? Dat zijn de tractoren die gesponsord zijn op het circuit om die auto's uit de grindbak te halen. Die zijn van het merk New Holland. Piastri naar de derde tijd. Op 16e van een seconde van zijn teamgenoot. Ja. Moet Andrea Stella ook, nou sterker nog, je ziet aan zijn hoofdbeweging dat hij zo denkt. Weet natuurlijk ook weer niet of ze allebei met dezelfde hoeveelheid brandstof naar buiten gegaan zijn. Hulkenberg zijn tijd, even niet vergeten, neergezet op een mediumband.
1: Staat nu nog 7e, zoals je links in de bank kunt zien als je meekijkt.
0: Hoe is het met de balans in de Red Bull van Max Verstappen? Daar waar hij gisteren aan het klagen was, hier komt hij over start-finish. Gaat hij naar het einde van het rechte stuk. Het late aanremmen. Ik dacht even dat er een Alpine in de weg zat.
1: Ja, Gasly volgens mij, maar die ging keurig aan de kant.
0: Hij jaagt op een eerste sector tijd van 22-3.
2: It's like I like the front wing was broken, so like I had no front trip at all.
1: Ik heb een probleem met mijn sorry, copy, we say the same. We zagen hetzelfde, zegt het team. Ik heb een probleem met de voorvleugel. Ja, Verstappen gaat stug door. Hij stelt zijn tijd in sector 1.
0: Ja, ja, maar hij had last van Lewis Hamilton daar. Hij had last van de downwash, dus dat is de lucht die achter de auto rond komt van Lewis Hamilton. Dus ik zie hem niet paars in sector 2 neerzetten. Sorry dat ik het meteen neerzeg, maar misschien gaat hij mij verrassen. Vind ik ook goed. Hij had daar wel een momentje richting die knik die Seat heet. Dat is bocht 5. Maar hij zit er nog wel onder, maar hij is dus niet paars.
1: Oh. Zien we die Wapski?
0: Ja, is over je shoulder heen. Je gooit het over je schouder en dan krijg je dit. Paars wel daar. Top 4. 5? Nee, 4. Top 4 gaat lukken. Daar zie je 2/10. Toch in het laatste deel waar die hoge snelheidsbochten in zitten. Twee achter elkaar, 13 en 14. Zijn er dus Europcar en New Holland. Die daar het meeste laat liggen. Onboard gaat komt bij George Russell vandaan. De klok staat op 31 minuten en 35, 34, 33, 32, 31.

0: wel grappig. Op mijn driver tracker staat George Russell stil in de pits.
1: Ja. En hij ook.
0: Ja. Is niet goed, niet. Kijk, hij neelt hem gewoon, hè. Bam, daar is hij. Och, 3/10 staan er dan Lennon Norris. Hello. En dan wordt het toch lastig verkopen aan de fans... als je zegt dat ze niet de sterkste motor hebben. Maar de FIA heeft het berekend. Ze hebben in ieder geval het sterkste pakket, laat dat duidelijk zijn. Wat doet dan Kimi Antonelli ten opzichte van Russell? 2/10 laat hij liggen. Hulkenberg, onderaan in beeld. Er gaan allemaal mensen keurig aan de kant van Sainz, doet dat goed.
1: Ja, het driver tracker loopt goed op tijd. Maar ik denk dat de transponder van Russell het niet doet.
0: Ja, Lewis Hamilton. Bocht 2. Voilà, dik moment in bocht 2. Achterkant glijdt weg. Corrigeert hem goed, maar moet dan nog een keer. Dus eigenlijk heeft hij overgecorrigeerd. Omdat hij hem niet in één beweging kan opvangen, maar hij moet het in twee doen. Op dit moment zijn Leclerc, Piastri, Lindblad, Hadjar, Bortoletto, Lawson, Colapinto, Ocon, Albon en Gasly in de pits. Gasly nog zonder tijd met zijn nieuwe chassis. Hamilton nog zonder tijd. Alhoewel, er staat een 1.46.8.
1: Gasly heeft wel een soort installatieronde gereden, want ja, toen deed hij ook Verstappen in de weg.
0: Snap ik.
1: 2.33 heeft hij over het rondje gedaan.
0: Hey, kijk eens naar die auto van Alonso. Duidelijk zichtbaar. Rake, de achterkant. Moet je kijken hoe hoog die achterkant ligt. Kijk eens.
1: Ja.
0: Adrian Newey auto. Dan hebben de auto's natuurlijk, omdat de onderkant van de auto niet meer aangezogen hoeft te worden, hebben ze wel wat meer rake. Maar ik vond deze, kan ook camerapunt zijn. Dat
1: het nee, ik had het ook al gezien bij de eerste opwarmronde. Ja.
0: Niet normaal. Ja. En even checken bij anderen.
1: Ja, we gaan even kijken.
0: Daar zit. Als je eerste run, net als bij Lewis, net niet lekker is, dan, heet dat, dan zit je on the back foot. En dan kan je in een situatie komen dat je denkt, kut, had ik nou maar wel in de eerste 10 minuten even naar buiten gaan, dan had ik het probleem op kunnen lossen. Snelste sector 1 Russell, snelste sector 2 Antonelli, snelste sector 3 Lando Norris. In de baan zit een 1.16.1, dus we zitten er maar 1/10 vanaf.
1: Hij levert 1/18 in sector 1, Hamilton, op Russell.
0: Oké, okay, dus dan is hij op dit moment bezig op de tijd van ongeveer Piastri. Zal die 6e, 7e, ergens daar terechtkomen. 6e tijd voor Lewis Hamilton. Achter hem op het asfalt, Bottas achter hem op het asfalt. Gaat die curve aan de kant, zit goed in de spiegels te kijken. Allemaal belangrijk. Alhoewel, als je Lewis Hamilton heet, je hebt iemand opgehouden, je gaat naar de stewards, dan denk ik dat ik wel in kan vullen wat er komt te staan. No fear, dat is echt bizar, hè. We hebben hem toch dit jaar zo vaak al in de weg zien zitten. Ja, hij komt er om een of andere reden altijd mee weg.
1: Ja. Ja.
0: Ik zeg niet dat ze hem voortrekken, absoluut niet. Laat ik dat voorop stellen. Nou, vriend, Leclerc. Met je verse remmen

0: Op komende rechtstuk ligt die auto wel goed. Halve meter, halve seconde, vierde tijd, punt. Ja, dat dus.
1: Ja.
0: Hoe pijnlijk het ook is voor Shell, maar hij weet ook, ja, dit was niet mijn ronde, de ronde. Kijk naar het Shell-logo. Ze zijn terug naar die andere sidepod. Ze hebben nu weer dezelfde sidepod erop zitten als dat ze in Monaco hadden. Vrije trainingen gebruiken ze daar ook vaak voor. Als ze in de toekomst dat willen op een bepaald circuit, nemen ze het mee. Kunnen ze het even echt op de baan testen, los van wat de computer fluid dynamics zeggen, los van wat de windtunnel zegt. Maar kun je ook daadwerkelijk dan kijken hoe het zit met temperaturen en met airflow richting de achterwielen, richting de achterkant van de vloer. Want daar heeft het allemaal mee te maken.
1: Baantemperatuur is behoorlijk opgelopen naar 49,1 graden.
0: Ja, maar ja, ze rijden er allemaal overheen. Dat is allemaal wrijving wat die banden op die baan doen.
1: Dat is 5 graden meer dan vorig jaar.
0: Ho, hatta. Cadillac. Ja, nee schudden kun je nee schudden, Valtteri. Je hoort daar niet te staan. Hè. Hij staat vast, hè. Achterwieltje draait. Achterband.
1: Code rood.
0: Ja, maar hij komt daar niet weg. Nadeel voor anderen. Dat is het uitkomen van Kajsa. Is hij ook nog flink doorgegleden ook, joh. Dit lijkt een tankschlepper te zijn. Als je daar helemaal terecht komt, heb je...
1: Nou, daar gaan we weer. Hij heeft hem in bocht 10 al verloren,
0: ja,
1: denk ik dan.
0: Dat is La Caixa, toch? Ja, maar dat is heel ver weg waar hij staat.
1: Ja. Bijzonder.
0: Mooi, die gefronste blik. Kut, wat doe ik hier? Nou, je komt niet weg. Ik zit er even te twijfelen of ik bij dat achterwiel, maar dat komt door de dingen, of daar een lekke band is. Want dan zou het dat wel kunnen verklaren, maar...
1: Maar we krijgen waarschijnlijk zo gewoon een herhang.
0: Nou, er zit ergens alweer een stagiair is zich helemaal blind te zoeken. Nou, daar komt hij. Hier gaat hij hier overheen. Wauw, dat is een dikke drift. Band is nog wel oké daar. Hier. Schakelt hij terug. Nog een keer. Er blijft iets hangen. Er blijft iets hangen.
2: I lost my brake pedal.
0: Juist.
2: It's gone.
0: Juist.
2: The pedal is gone.
0: Daarom begon hij terug te schakelen. Ja, daarom begon hij terug te schakelen. Dat kun je niet anders. Ja, ik denk in eerste instantie blijven het hangen, want die auto remt niet af. Maar ja, dat is logisch. Maar jongens.
1: Dan had hij toch beter een beetje richting dat gras kunnen rijden?
0: Nee. Ik denk dat hij het hier goed gedaan heeft. Want de grindbak remt jou het hardst af, hoor. Maar ik riep al eerder, ze hebben problemen gehad in Monaco. Allebei met remmen en dit. Zo. Ja, maar hier gaat nu Joe Bauer een keer wat van vinden. Stel je even voor, hè, en hij kan het goed. We hebben dat in Hongarije ooit gezien. Bowlingbal. Stel je voor, dit gebeurt hem in ronde nummer 1.
1: Zo.
0: Dan komt hij daar aanblazen en hij staat niet vooraan, kan ik je vertellen. Dan zitten er 20 auto's, 16, 18 auto's voor hem. En dan kom je daar aan zonder remmen. Ja, dat is slecht. En dat is een safety issue, hè. Dus ik denk dat ze verstandig zijn door Perez. Natuurlijk is het code rood, maar ook even naar binnen te halen en meteen te checken. Maar ik kan mij niet voorstellen dat de technisch gedelegeerde van de FIA, Joe Bauer, dit nu
1: zomaar laat gaan.
0: De volgende wedstrijd op rij. En hij is eerlijk, hè? Hij zegt het ook netjes. Hè? Maar ja, dat zou ik als coureur ook doen. Als je zelf 3 keer in de meeting gevraagd hebt bij jongens, dan moeten we doen in die rem en het werk. En die denk je, nou, ga ik hem maar een keer op de radio roepen. Dan komt die Joe Bauer misschien even langs. En die roept gewoon, je moet het veranderen. Maar het is niet tof. En hij zegt terecht, I'm very lucky there. Dat is op hetzelfde punt waar Alex Marquez tijdens de Spaanse MotoGP een ongelooflijk zwaar ongeluk had. Waar hij geluk had. Dat hij eraf kwam zoals hij eraf kwam. Hij heeft sindsdien al een paar wedstrijden niet gereden. Maar... Klok loopt door, hè? 22 minuten en 40. 39, 38, 37, 36, 35. Nog te gaan.
1: Nou, hij hing al in de takels, dus het gaat snel daar.
0: Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk verwend. Monaco is bloedsnel, hè, de marshals daar. Maar dat is ook logisch, want er staat, alles is dichterbij. Hier moeten die mannen en die kraan moeten ook nog een keer 80 meter door een grindbak heen. Lopen, kruipen, krullen. En alles wat er verder nog bij hoort.
1: Bottas loopt nu de paddock in.
0: Ja. Daar staat de FOM, of dat is vroeger waar hij nu naar binnen loopt. Maar er is een team bijgekomen, dus het is wat drukker geworden. Dus ik ben benieuwd waar die nu zitten. De motorhome is tegenwoordig nog groter dan de andere. Het grootste is gelukkig nog altijd, maar dat is ook voor 2 teams. Is het Energy Station.

0: grijze versie die je daar ziet. Naast die twee van Ferrari. 1309 local. Ah, dat is mooi. 40 kontjes. Er is maar één ding wat niet prettig is als coureur. En dat is dat je zonder remmen zit. Maar hij zei gelukkig, mijn pedaal was helemaal weg. Ik heb ooit in een heel ander verleden met een Renault Megane gezeten. Had ik volle druk op mijn pedaal. Maar er bleken steentjes tussen zitten. Maar geen vertraging. Dan stond ik rechtop in de Tarzanbocht. Mijn hele Megane afgeschreven. Ja, de achterkant tot achter mijn stoel. Hè, dat ding gewoon weg. Toen dacht ik twee wedstrijden later, of één race later, denk ik, ah mooi, we hebben een nieuw chassietje, we hebben een nieuw autootje, we gaan door. Toen bleek vier wedstrijden later dat ze dat ding gewoon twee gezaagd hadden, de andere achterkant graag geschroefd hadden.
1: Hatsikri. Met duct tape.
0: Ja, okidoki BV. Hoe heet dat? Ja, zo heet het toch.
1: Goed, een minuutje nog. Papa, groen.
0: Ja, precies, niet een minuutje
1: precies,
0: nog.
1: Niet een minuutje nog. Een minuutje op mijn klok nog.
0: Alpine mag niet invoegen. Als Leclerc het hem gunt wel, maar hij heeft geen recht om in te voegen. Nu gaat hij het proberen. Ah, Leclerc laat het gebeuren. Hij had er geen recht toe, dus het is netjes van Charles. En dat is misschien wel de reden waarvoor heel veel mensen zeggen, waardoor hij misschien wel nooit wereldkampioen zal worden. Want ja, het zou toch zo moeten
1: heel
0: zijn
1: netjes,
0: in de autosport.
1: Ja.
0: Als je geen recht hebt, nou vriend, blijf dan lekker staan. Had je hier naar buiten moeten gaan.
1: Ja, punt. Zoek het uit.
0: Volgens mij twee bestandigheden. Stappen die daar nog heel... Die moet daar inderdaad gewoon door.
1: Ja, wat?
0: Niet?
1: Wacht dan maar.
0: Ja. Hij gaat het wel oplossen. En er is nog tijd zat. Dus het is allemaal niet met de duim onder de kin. En,
1: zo geen kwalificatie.
0: Spannend en gekhuis. Kijken of de transponder van George Russell het zo dadelijk over doet. Want dat blijft toch een raar beeld. Dat je hem in beeld over de baan ziet krullen. En voor de rest... dat hij gewoon roept dat hij in de pitstraat staat. Waar staan de Williamsen er nog niet echt lekker bij, toch?
1: Nee.
0: Albon, Sainz. Sainz zou wel voor daar met wat er staat top 10 eventueel kunnen halen. Williams is afgelopen week afgevallen.
1: Williams, anderhalve kilo's.
0: Aan de Ozempic gegaan. Hoe gaat die Ozempic? Ook dacht, we kregen een herhaling hier weer van wie doet wat. Adjar Alonso, Checo Perez. Nou, daar hebben ze dan dus vertrouwen in zijn remmen. Hamilton. En dan zal hij als eerste Piastri zo dadelijk in zijn spiegels krijgen. Hij zit al te kijken. En daar is Oscar Piastri. Ja, zevende Oscar. Terwijl hij hier vorig jaar het veld afsnottert. Richting bocht 3. Heet Renault. Geel tegen mijn natuur in, ga ik het toch maar over bochtennummers hebben. Want alle bochtennummers hier hoofdzakelijk zijn dikke sponsornamen. 1 heet Elf, 3 heet Renault, 4 heet Repsol, 5 heet Kamsa. Nou, dat vind ik toch een Spaans woord. La Caixa is gewoon ook een bank. En Bank Sabadell is ook een bank. Maar die kennen we niet in Nederland. Dus die kunnen we wel benoemen als zijnde, dat is een naam. Maar die anderen krijgen gewoon vanaf nu de bochtennummers. Want Renault is notabene zelfs de Formule 1 uit te gaan. Dan moet je niet in bocht in Barcelona.
1: Ja, dan had je het maar Alpine moeten noemen.
0: Ook weg. Precies.
1: Russell snelste in sector 1 tot nu toe. Antonelli snelste in sector 2. Lando Norris in sector 3. En de tijd die erin zit is een 16-1.
0: Die verandert dus.
2: What happened to Valtteri? Was it just a mistake or something happened?
3: Yeah, we are looking into that still, Sergio. Nothing we should affect us.
0: Oh, dit vind ik slecht. Sorry dat ik het zeg. Hij vraagt wat er is. Ja, daar kijken we nog naar en dat soort dingen. Je hebt toch een morele verplichting om te roepen... Valtteri had een probleem met zijn remmen. Is het bij jou oké? Wat nou als hij het op hetzelfde punt zo dadelijk ook heeft?
1: Ja, misschien is dit een boordradio voordat hij in de pits wel de informatie heeft gekregen.
0: Ja, eens.
1: Kan.
0: Nee, dat vind ik goed dat je het aanhoudt. Zal ik nog eens zeggen? Vind ik het goed dat je dat aanhaalt.
1: Wat vond je het?
0: Echt belachelijk dat je dat aanhaalt. 17, 24, 23, 22 nog te gaan. Je luistert naar Grand Prix Radio. De derde vrije training van de grote prijs. De Barcelona-Catalunya. Catalunya-Barcelona, hoe je dit wil noemen. De Catalanen zijn nogal trots.
1: Ja, misschien weten de mensen thuis wel of niet, maar we mogen het niet meer de grote prijs van Spanje noemen.
0: Nee, maar dat hebben onze discjockeys gelukkig ook al wel. Ja, Madrid heeft de Grand Prix van Spanje tot zich gekregen. Zoals ze klaar zijn zo dadelijk, dan springt Robert Delors weer op de bok. Is even naar buiten gelopen. Ik zag hem met zijn koffie en zijn zijzenbroodjes. Ik weet niet of de oude oven nog aan staat.
1: Zijzenbroodjes?
0: Ja, daar zag ik hem mee lopen. Maar ja, Robert is nogal gulzig, zeg maar. Dus of ik er nog wat over blijf, weet ik niet. Dan gaan wij daar. Hij blijft bij ons tot de kwalificatie. Na de kwalificatie komt Alexander Stevens hier zitten. En dan hebben we ook nog daar weer naar Ben Liebrand met In The Mix. Dat is natuurlijk wel weer lekker. Iets voor de iets oudere jongeren. Maar het is altijd feest als Ben er is. Dus hebben we natuurlijk helemaal op Grand Prix Radio, Sport Radio. Mooie programmering met Rick van Veldhuizen. 4 tot 7 elke dag. Rob van Zomer met Koffie en Classics in de weekenden. Koffie en Classics elke dag met Danny Elbersen. Rob Spijker in de middag. Rond en na de lunch. Robert Delors, noem ze allemaal maar op. En
1: mooie gasten.
0: Misschien zijn we voor jou interessant voor Formule 1.
4: My cockpit is. The dust is in my eyes every time I break at the moment.
5: Hope you understood.
0: Lawson krijgt remstof in zijn ogen. Ik wil net zeggen, misschien vind je het leuk om naar ons te luisteren als we Formule 1 doen. En dat is dit. Maar we doen echt heel veel meer. Dus als je op de hoogte wil blijven van allerlei dingen in de wereld van de sport, dan zit je bij ons gewoon lekker. En we hebben ook gewoon hele fijne muziek. Dus je kunt ons overal vinden. DAB Plus in de Randstad op 97.6 FM. En natuurlijk online, gewoon via de website. Right. Tot zover het reclameblokje over onszelf.
1: Grand Prix Radio.
0: Jouw sportradio moet erachteraan.
1: Ja, dat moet erachteraan. Maar ik denk, jij vult hem wel aan.
0: Ja. Hoe zitten we? Ja, Mercedes, ik blijf een beetje in Duits hangen. Twee vingers in de nase tot op heden. Want ja, als je Norris op 3/10 hebt staan en Leclerc op 4 Verstappen op een halve seconde. Dus die heeft wel een goede ronde gereden. Dat is toch wel te veel. Hij heeft er wel weer 3/10 van afgesnoept ten opzichte van gisteren. En dus weten we ook wel weer een beetje dat in kwalificatie Max van Q1 naar Q2 zomaar 3/10 kan vinden. En van Q2 naar Q3 ook nog een keer 3/10 kan vinden. Maar dat vinden de anderen ook hoor. Dus je moet wel, hij moet nog wel even wat vinden zo dadelijk. Maar de kwalificatieruns, CQ-simulatie, komen er wel aan. Lance Stroll, strak 21ste naar strak 21ste. Niet eens met een verbetering van tijd. Gasly heeft dat zojuist wel gedaan. En hier Arvid Lindblad. Wordt in de weg gezeten, let maar op. Ja. Hij klaagt niet. En waarom klaagt hij niet? Ik hoorde aan de manier van gas geven, hij was ook niet aan het pushen.
1: Hij twijfelde.
0: Nou, hij was ook niet aan het pushen.
1: Oh, okay.
0: En hij dacht, nou, als hij aan de kant gaat, kan ik er voorbij. Zo niet, dan laat ik wel weer een gaatje vallen. En zo is het nog steeds. Ze is hij zelfs naar binnen gegaan, Lindblad. Hij is zelfs naar binnen gegaan, oké. Dat is helemaal logisch. Remstof. Het is niet tof. Ja, stof. Kimi Antonelli, één driver.
1: Two words.
0: Campeon del mondo. Campeonato. Ik vind het gat tussen Russell en, zeg maar, Lawson en Sainz, vind ik echt groot nog. Het loopt richting de 2 seconden.
1: Ja.
0: En er zit alweer een duiveltje in mijn achterhoofd die zegt, waarom hoor ik geen oorbonders op het rechte stuk? Is Fom dan toch weer bezig om het superclipper bij ons weg te laten?
1: Het lijkt er wel een beetje op, ja.
0: Ja, we eerlijk zijn, ze hadden het in Canada gewoon heel goed voor elkaar. Door daar gewoon opladen terug te brengen. In Monaco is het geen probleem, want er zijn niet genoeg rechte stukken om die batterijen zeg maar, te drainen, helemaal leeg te laten lopen. En hier dan wel? Dat is geen vraag, maar een uitroepteken. En hier dan wel. Dat lange rechte stuk. Bijna een kilometer. Dat is toch serieus. De start is hier ook wel een dingetje hoor. Dat wordt er ook nog een morgen. Jack, het is 579 meter naar de eerste bocht. Dus Ferrari
1: is een voordeel kwijt?
0: Nee, juist niet.
1: Nee? Okay.
0: Ferrari zou nu niet eens op de eerste startrij hoeven staan. Die pakken op die eerste 2/5 seconden pakken ze zoveel.
1: Berichtje van Cadillac, wat wij al gezien hadden. Unfortunately, Valtteri session came to an end after suffering an issue which we will be investigating as ahead of qualifying.
0: Nou, als de coureur roept van mijn rempedaal zakt weg, ik heb geen remmen. Zou het dan misschien de versnellingsbak kunnen zijn?
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, maar dan kom je toch ook uit een ei als dat notabene worldwide wordt uitgezonden?
1: Ja.
0: Hoekenberg Leclerc op dit moment op een 13e stek. Maar dat weten we, hij is vaak vroeg met het inzetten van zijn kwalificatieruns. Wetende dat daarna de baan nog wel wat beter wordt. En dat hopen ze dan weer mee te rekenen. Zodat hij misschien niet het achterste van zijn tong hoeft te laten zien. Er zit wel wat verbetering in. Zijn eerste bocht was niet tof. In het midden was het ook niet helemaal Joop van Nootje. Nu zie ik zelfs een paarse mini-sector voor Nico Hulkenberg. Dus ergens, wat hij normaal dan doet, springt hij naar 6, 7 of 8. Zou logisch kunnen zijn. 7.
1: 16, 9, 17, de achteriteit van George Russell.
0: Maar daar hoeft een Audi...
1: Even, zeker niet.
0: Ze zich echt niet voor te schamen. Russell is juist voorbij aan Hadjar op de baan.
1: Een paar paarse mini-sectoren in sector 2.
0: Wat grappig is... Weet je wie er voor hem rijdt? Antonelli.
1: Okay.
0: Maar Antonelli zit in zijn outlap. Dus gaan we kijken of Antonelli doortrapt... of dat hij zo dadelijk voorbij gaat laten komen. Colapinto rijdt langzaam. Dus de auto's in de verte. Ja, dat is Antonelli, die daar net 10 in gaat. Dus zou ze het uitgerekend hebben... dat hij hem een heel klein slipstreampje geeft... uitkomen van Nieuw-Holland? Nee. Want hij gaat aan de kant. Ja. Dus Antonelli wil dat niet, want als Antonelli door was gaan rijden... dan had hij hier Russell nog een mini-sleepje kunnen geven.
1: Maar hij is al een goede tijd, hoor.
0: Komt hij aan. 15-6. 18 dollars van Antonelli. Kijk, grootste gepakt in die middensector. Ja, de Mercedes-motor-combinatie. De Mercedes-krachtbron in zijn totaliteit op Barcelona. Balans van de auto wel oké. Ik denk dat de rest een op het oog zwaar weekend tegemoet gaat. En dan kunnen we nu alweer vaststellen, laten we eerlijk zijn... degene die straks in de kwalificatie, als er geen gekke dingen gebeuren... op de derde plek staat, daar mag je echt diep voor buigen. En ja, is dat dan Leclerc? Is dat Piastri die inmiddels wel weer in die tweede tijd gaat... maar Antonelli moet nog aanzetten? Of is dat Verstappen? Ik heb dit jaar Verstappen natuurlijk eerder met een P3 in de kwalificaties gestaan. Daar die een grotere glimlach had dan op dagen dat hij weer een eerste plek pakte. Lando Norris sluit aan achter Piastri op 300ste. Je voelt ook de schoen komt erin nu, hè? En nu echt allemaal bezig om te kijken, oké, een beetje brandstof eruit. Heel veel jongens op nieuwe banden, behalve... Nou, maar daar weten we nog niet van. Ja, iedereen heeft een nieuw setje eronder gekruld. Alles wat binnen staat, staat er op gebruik. Oeps, Lewis Hamilton. Geen stress. Hadjar ook voor hem aan de kant.
1: Verstappen één paarse mini-sector in sector 1.
0: Dat is Hadjar als laatste. En Hadjar is dus 2 rondjes aan het opwarmen, zie je dat? Want die is nog niet aan het aanzetten. Zeg ik dat goed? Nou, ik mag hopen dat hij niet aan het aanzetten is, want er is niks groen. Hamilton hier al op 16e is nog steeds goed voor de 4e tijd. Maar ook Antonelli is hij bezig? Nee, die heeft er ook afgehaakt.
1: Nee, hij heeft hem laten gaan, ja.
0: Ja.
1: Verstappen gaat door.
0: Timing. Wel een kleine verbetering. Zit hij vrij, Max, of niet? Ja, hij is een redelijk vrije baan. Dat hoeft geen pijn op te leveren. Bottas inmiddels terug. Voor de wedstrijd altijd in het gras zittende met een bakje koffie. Je zijn maar boordbaar Verstappen. Iedereen verdwijnt voor hem naar binnen. Dat is wel gunstig. Maar wat gaat het hem brengen? Waar jumpt hij naartoe? Chang. 5 is 5. Wel een verbetering van tijd. Ook op 7.
1: Hij zit te schudden. Zie je hem?
0: Ja.
1: Zijn hoofd te schudden.
0: Ja. Nou, Antonelli hier. Hij dus, die heeft afgehaakt. Oeh, dit is niet fijn. Nou, daarom haakt hij af. Ik weet niet of het nodig was. Ja, hij voelt het in de auto beter. Daar moet er ook weer heel reëel in zijn. Hij is offline. Stroll.
2: Michael Stroll, as always.
1: Copy that.
0: En wat hij daarna doet, moet hij voor oppassen. Dat mag niet. Hij vangt hem op, hè. Zie je dat? Hij
1: gaat ervoor rijden.
0: Ja. Ja. Misschien haakt hij wel te vroeg af, hoor. Maar goed, dat is zijn keuze. En die hebben we maar te respecteren. Portoletto is bezig aan de verbetering. We hebben al 1 Audi op dit moment in de voorlopige top 10. Hadjar zit in een outlap. Maar dus die zijn even binnen geweest weer. Portoletto nu ook in de top 10. Dan mag je toch concluderen dat Audi best oké dit kampioenschap binnengekomen is, hè?
1: Ja, zeker. We zijn natuurlijk niet helemaal nieuw begonnen, maar wel goed gedaan.
0: Nou ja. eigen motor.
1: Stroll gaat de tijd van Perez voor mij.
0: Antonelli.
2: Oh my god, mate. Unbelievable. It's unbelievable. I'm gonna box.
5: Geen kapje daarmee.
0: Ik ga toch iets zeggen wat ik niet met plezier zeg. Het loopt even niet zoals het loopt. En dan horen we een andere Antonelli. Oh my god, mate. Oh dit. Ik heb pech. Ja, waarom?
1: Hij
0: en
1: zit
0: dit
1: niet mee.
0: En druk. Ja, en ze proberen ze aan de kant te geven. Je kunt niet in het niets verdwijnen. Ja, het Italiaanse gebaartje uit de cockpit. Che cosa fate? Maar dit is wel, hè?
1: Ja.
0: En dat kan twee kanten op. Komt dit nu in zijn hoofd? Of wordt hij er sneller van?
2: Why do I always get traffic? Like, I don't understand. Like, everyone always in the lap.
0: En er komt geen antwoord, want dit is ook een nette manier om te zeggen... vrienden, jullie sturen mij op het verkeerde moment naar buiten.
1: Ja.
0: Why do I always get traffic?
1: Bono, waar ben je met je antwoord?

0: laatste 5 minuten en ongeveer precies 40 seconden staan op de klok. Op het circuit de Catalunya-Barcelona. Barcelona-Catalunya, we keuren het allemaal goed. Daar ergens in Spanje. Race engineer van Charles Leclerc zal straks horen of Leclerc tevreden is met wat hij onder zijn rempedaal heeft. Nou, hij staat 7e en Hamilton staat 4e. Dan weet ik het antwoord al. Hier zit hij op een 10e.
1: I had 4 cars into turn 1 in my first lap. 4 cars.
2: Yeah, unfortunately I don't release those cars out of the garage, mate. So they leave when they want to leave.
0: Oei, dit is een kleine terug op je plekje. Antonelli, driving erratically, zie je het? Die turn 2. Ja, ik zei van, ja, ik ben boos op een dinges. Beetje hoog moeten. Moet hij mee oppassen, hoor. Want daar kan hij straf krijgen. En uiteindelijk zegt Bono ook van, ja, vriend, is allemaal leuk en aardig. Ik bepaal niet wanneer zij die pitstraat uitrijden. Ik ga niet zeggen scheurtjes. Maar dit, zo heb ik hem dit jaar. Hij is natuurlijk wel ietsjes, omdat hij nog jong is, wel ietsjes energieker op de boordradio dan bepaalde andere coureurs.
3: We noemen geen namen.
0: Nou, hij zit in dezelfde league als Hadjar en Lawson en Hadjar. Het is ook altijd brullen.
3: Leuk.
0: Ik denk dat hij hier een waarschuwing voor krijgt. Dat ze hem ook hier even zeggen van vriend. Want het was niet nodig, wat hij deed.
3: Nee, klopt.
0: Hij geeft aan, ja, ik zit, jij zit bij aan de weg, dus ik ga aan de weg zitten. Hadjar onderstuur, op de curbs. Dat gaat nog goed. Hop, hop, hop. Ja, dan gaat hij er te diep in. Ja, dan moet hij afhaken.
4: Are you kidding me? What kind of industry is this? Like, genuinely, what was that? I never in my life I had this, but anyway.
0: Ja, wat is dat met mijn onderstuur? We hadden hem ook gezien. Kijk, als je ietsjes van auto's weet, dan denk je, ja, maar je kunt je wielen toch schuiner zetten, hè? Dan heb je het over camber en kast. Je kunt ze een beetje meer naar elkaar toe zetten. Dat mag niet, want de teams die hebben daar tegenwoordig maximale metingen voor.
5: En ook zo geweldig dit, hè? Ja, van, ik heb dit nog nooit in mijn leven meegemaakt. Nog nooit.
0: Ja. Hoe lang rij ik al Formule 1?
5: Ja, precies.
0: Ja, maar het is wel dezelfde klacht die Verstappen natuurlijk ook had. Als er geen balans is en Max wil ook een voorkant van een auto hebben die een beetje pointy is, grippy is. Albon heeft daar wat meer over gezegd. Als ik jou wil uitleggen wat ik daarmee bedoel, dan is het, jij hebt de muis van je computer heb je staan zoals je hem hebt staan. Hè? Mijn hand naar rechts, één keer naar rechts, één keer naar rechts. Die muis kan je heel agressief zetten. Als je een millimeter rechts staat, zie je die muis over het scherm. Zo wil Max die voorkant hebben. Ja. En dat bouwt hij steeds verder en verder op. En Albon legt het zo uit van, ja, toen ik het tegen Max deed, was mijn muis was gewoon, ja, die kon een beetje strepen. En toen, als ik dan de muis van Verstappen pakte, oftewel de auto zoals hij hem had, dan was het echt gewoon, elke stuurbeweging is gewoon 90 graden rechtsaf. En dan hing je in de muur en denk je, hoe dan? Ja, zo dan. Dat dus. De laatste 2 minuten en 38 seconden lopen van de derde vrije training. Ik heb slecht nieuws voor je, Jack.
3: Ja?
0: Dan komt Dolores binnen.
3: Oh, en broodjes op?
0: Terug binnen, ze zijn op. Ze zijn buiten aan de picknicktafel opgegeten. Zo jammer.
3: Maar goed.
0: Russell, Piastri, Leclerc, Norris. Op dit moment de top 4. Dan Hamilton 5, Verstappen 6, Antonelli 7, Hulkenberg 8, Lindblad 9 en Bortoletto 10. Audi, dubbele duimen. Hadjar moet daar voorbij kunnen, zeggen we dan. Gasly ben ik ook altijd voorzichtig mee, want die weet toch, die pompt zich ook op een of andere manier altijd op voor een fast lap. En dan komt er weer wat uit.
3: Grappig op de computer zijn Colapinto en Gasly onbekend op wat voor banden ze rijden.
0: En wat een 5. Geen verbetering. 500ste sneller dan Verstappen. Onwaarschijnlijk bij Sainz op 1.6. Is niet goed genoeg voor een top 12. Als je meekijkt in beeld, zie je het batterijtje zo oplopen. Als hij van zijn gas afgaat, liften, zie je het batterijtje weer voller worden. Hier maakt hij hem leeg. Hier moet hij even liften. Ietsje bijna, dus hij komt het rechtstuk met een bijna lege batterij. Ja, dat is niet handig, maar hij wil maar tot start finish. Dus heeft hij hem wel goed uitgerekend. In de wedstrijd kun je dit niet doen. Dat was zijn persoonlijk beste ronde, 1.17 op 2 seconden. Er wordt hier wel weer wat pijn blootgelegd, hoor. We zitten in de laatste minuut. Isaac Hadjar begint met groen. Verstappen gaat nog naar buiten, maar dan even kijken, waar zit hij? Dat is dan voor een proefstart. Want want zodra
3: ja, hij was al buiten, maar ook zijn transponder deed het niet. Die bleef in de pitstraat staan, maar hij was al lang op de baan.
0: Jawel, maar dan staat hij hier nu weer auto, dus hij is even binnen geweest en is nu naar buiten voor, want hij wordt afgevlacht.
3: En toen stond ook die transponder daar weer verkeerd geweest. Volgens mij rijdt Antonelli nu ook en staat die transponder ook binnen.
0: Ja. En Piastri.
3: Zie je?
0: Ja.
3: Goed. En clubs not.
0: Ze hebben vormt uit, maar Verstappen is in ieder geval niet bezig met een tijd aan het zetten. Nee. Dus Isaac Hadjar wel. Dan hoop ik dat hij toch een beetje in de buurt komt. Dus Max 6e, hij 9e, 8e zou netjes zijn. 8e. Ja, is goed.
3: Ja, is niet verkeerd, ja.
0: Ja, wat is dan het gat? Moeten we ook naar kijken. Het gat is dan 3/10. Ja, acceptabel. Ja. Wij hebben Perez voor 16e hebben we hem bejubeld. En 18e was te veel.
3: Ja.
0: En de vlag is uit. En nog niemand heeft die. En de eerste die hem gaat krijgen is Fernando Alonso. Fernando Alonso wordt als eerste afgevlacht in Barcelona. Ja, dat gaan wij morgen niet roepen. Het zou hem wel kunnen zijn. Nou, Russell de lijn doorgetrokken. En Antonelli buiten zijn schuld, hè, want het is nu iedereen zijn schuld. Staat er nu 7e. En nu moet Toto Wolff even aan de bak. En nu zal George Russell denken... Pum, pum.
3: Yep.
0: Ja, hè?
3: Hier hoor ik.
0: Ja. Nou, dat is ook wel zo, maar...
3: Ik vond het toch wel
0: grappig om te zien hoe dat dan ging in het hoofd. Het was van negatief naar een beweging die negatief was. Daarvoor wordt hij daar eigenlijk nog even bij de wedstrijdleiding geroepen. En ze zijn vaak niet mild, hè, als het over jonkies gaat. Want dat moet je eruit halen. Daarna nog een keer en het was, oh my god, en 4 auto's en dit. Ja, en dan moet die engineer ook roepen, ja, mijn vriend, ik stuur je de, ik kan niet bepalen wanneer die andere auto's naar buiten gaan. En daar heeft hij gewoon gelijk in. Dus dat is mazzel.
3: Er is ook nog een klein incidentje tussen Leclerc en Hulkenberg geweest. Impeding. Is noted.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat is ook wat het is. Zo heel vaak... Impeding vind ik op dit moment zo'n beetje zo'n voetballer... die weer te aarde stort met 2 handen naar zijn hoofd.
3: Ja, auw.
0: En dan meteen kijken of de scheidsrechter kijkt en dan blijven liggen. Maar ja, andere sport. George Russell, snelste in deze derde vrije training. Voor Piastri en Leclerc, zij zijn de nummers 1, 2 en 3.
3: Daarachter Norris, Hamilton, Verstappen, Antonelli, Hadjar, Hulkenberg, Lindblad. Dat maakt de top 10 compleet.
0: Net daarbuiten Bortoletto, los 12, Gasly 13, 14, Colapinto 15, Sainz en 16, Ocon.
3: En de laatste, Berman, Albon, Perez, Alonso, Bottas en Stroll. Terwijl Bottas natuurlijk, dat hebben we gezien, zijn auto in het grind had geparkeerd.
0: En dan nog sneller dan Lance Stroll zijn.
3: Knap.
0: Sorry dat ik het zeg. Stroll op 4,4 seconden. Ik denk dat ik niet ophoud met op één hand de vingers te tellen... voor jonge coureurs die ontzettend graag in die auto zouden willen zitten. En daar denk ik ook met heel veel meer motivatie in die auto zouden zitten. Want...
3: Bijzonder eigenlijk ook wel dat... Ik zie een beetje bij Bottas, dat snap ik, dat hij in de pit staat. Maar Perez snap ik niet. Waarom gaat hij geen proefstart doen?
0: Ja, misschien is hij bang voor de koppeling. Je hebt hem vandaag nog niet nodig. Tja, kan. Het is een keuze.
3: Ja.
0: Je mag er lekker zelf voor kiezen.
3: Opvallend wel.
0: Proefstarten. Toeren omhoog. Turbo laden, zoals dat heet. Niet dat dat met elektriciteit te maken heeft. Oh. Ja, nu? Ah, nog een plekje gelukkig. Het staat goed in de box. Een gele streep onder de spiegel. Vanuit de hoofdcamera gezien, dus dat is goed.
3: Hij moet Hamilton wachten.
0: Ja, want hij kan niet weg nu. Ja, hij kan wel weg, maar dan kleut hij hem. Hangt hij bij zijn voorganger achterin. Nu kan hij naar zijn toeren. Ah, hij was al klaar. Ja, dat zijn dan net de proefstarts op zo'n shot waar je niks aan hebt. Die wil ons toch graag van onboord horen. Is er nog iets meegemaakt? Nee.
3: Nee, hij is gewoon een showrun.
0: Want George Russell was the fastest man. Net als gisteren in de tweede vrije training, dus dat heeft hij wel goed gedaan. En voor het kampioenschap is het natuurlijk ook wel leuk, hè? Het is wel gezellig om dat weer even te hebben. Er wordt een leercurve ook wellicht voor Kimi Antonelli... tenzij hij zich straks in de kwalificatie weer herpakt. Die kwalificatie is om...
3: dacht om 4 uur. Kan even checken. Double check. Was dat niet 5 uur of zo?
0: Nee hoor, 5 uur
3: is
0: wel.
3: Dan is het 4 uur. Heel even spieken hoor. Ja, ik ben er bijna. Kwalificatie 1600 tot 1700 uur.
0: Zei ik toch?
3: Ja, precies. Jij wist het zeker?
0: Zo gaat het alleen, denk ik. Allemaal van dat soort dingen. Alright, Jack, dank voor deze.
3: Yep.
0: Hier nog even voor de mensen die inmiddels meekijken. Snelste man is George Russell voor Piastri en Leclerc. Verstappen op 6, Hadjar op 8. En dat betekent dat wij nu aan de lunch gaan. Wat we vinden, wat we eten, gaan we niet vertellen.
3: Nee.
0: Maar het komt uiteindelijk allemaal wel weer goed. En tot die tijd. En vanaf zo dadelijk, hij is terug met volle maag, Robert Terloor.
6: Dit programma wordt mede mogelijk.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Bij dat ongeluk kwamen donderdag 3 basisschoolkinderen en hun schooldirecteur om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. De herdenking vond plaats bij de start van de jaarlijkse sponsorwielertocht voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna €124.000 opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die uit de bocht vloog zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers, maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Wetenschappers spreken van uitzonderlijke warmte en een voortzetting van de opwarmende trend. Door de hoge temperaturen en regenval ligt er veel minder ijs op Antarctica dan gemiddeld. Volgens onderzoekers heeft dat gevolgen voor de dieren zoals pinguïns en ook voor de aanwezige onderzoekstations op het Zuidpoolcontinent. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land, vertraging door werkzaamheden en grenscontroles. Werkzaamheden op de A10, Koenplein, knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Lunette is de linkerrijstrook dicht. Daar 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En 40 minuten vertraging na een ongeluk met 5 auto's op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde bij Rotterdam Centrum, staat nu 6 kilometer file met 40 minuten vertraging.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Waarvan die 3 verdacht worden, wil de politie nog niet zeggen. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Gisteren kon dat nog niet, omdat er onder het puin nog gezocht werd naar slachtoffers. Bij de explosie in een bijgebouw van een flat vielen 7 gewonden, van wie er nog altijd 2 ernstig aan toe zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Khamenei kwam eind februari om het leven bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De 86-jarige leider wordt na ruim 4 maanden op 9 juli begraven in zijn geboortestad Mashhad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon. Vader Ali Khamenei geldt als een strenge sleutelfiguur binnen de Islamitische Republiek. Ondanks zware verliezen onder de Iraanse top bleef het regime tijdens de oorlog met de VS en Israël gewoon overeind. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging door en rond werkzaamheden en bij grenscontroles. 89 kilometer file in het land. 2 rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging daar. Kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Dan ook 2 rijstroken dicht bij Amstelveen Stadshart. De 6 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Lunetten 5 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, welkom. Daar zijn we dan. Soms moet je de goede knop even indrukken. Op het circuit de Catalunya, Barcelona, waar het volgens mij bloedje warm is.
1: Ja, het is 30 graden buiten. Ietsje boven zelfs. De baan is 51 graden Celsius. Dat is echt heel erg warm. 31% luchtvochtigheid. En er is een windje van 10 kilometer per uur.
0: Okidokie. Nou, we zijn erbij voor. Er is nog geen klokje, dus we kunnen nog niet met je gelijk leggen. En we gaan kijken hoe de heren het er af gaan brengen. Vanochtend in de derde vrije training was George Russell, nou ja, met 2/10 voorsprong kun je wel zeggen, bloedje snel. Kimi Antonelli niet. Die bleef hangen op de 18e van een seconde, maar die had verkeer. En toen had hij verkeer en toen was hij in de war. En toen was hij nog een keer in de war. Toen kreeg hij ruzie met zijn engineer. En toen ging hij, omdat hij in de weg gezeten was door Lance Stroll, ging Lance Stroll een beetje blokken. En nu heeft hij een
1: reprimand aan zijn
0: broek. Och, dicht.
1: Maar zou dit nou het begin zijn van een Antonelli die een beetje zo met een Russell?
0: Nee, maar het is wel een eerste aanduiding dat als het even niet gaat zoals het gaat, en dat mag met zijn leeftijd, dan komt er een hardjarretje naar boven. We hebben Max in het verleden ook zo gehoord van wat doen we dit en dat. Dus dat is allemaal niet erg. En als hij zo dadelijk pole position getraind heeft, dan moeten we allemaal onze bek houden en er verder niet over zeiken. Want zo is het dus wat dat betreft. As usual zullen de jongens die ervan uitgaan dat ze 2 runs moeten maken in het eerste deel van de kwalificatie, die zullen vroeg naar buiten gaan. De anderen zullen dan hopen dat als zij naar binnen gaan om zich te prepareren voor een tweede run, zij die ene run doen die dan goed genoeg is. Een groot spandoek voor Fernando Alonso. Vamos! En Alonso heeft de fans beloofd: ik ga morgen bij de start hartstikke mijn best doen, want daar kan ik wat doen op koude banden. We hebben een pre-klok en dat is lekker. En die staat nu op 1 minuut en 2 seconden. 1 seconde 0. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Dat is een mooie lange sequence om je al gelijk te krijgen. En je ziet dat er dus Williams, een Hazen en een Aston Martin staan. En ja, dat zijn wel, en een Cadillac, en dat zijn wel the usual suspects. Dat is Bottas in de auto, ja, die vanochtend dus zijn rempedaal kwijt was. Er waren nog even wat berichten dat de FIA toch echt wel even zeker wilde weten dat dat niet een structurele fout in de Cadillac was. Want dan heb je wel een probleem. En deze mannen gaan het ook weer proberen. Kunnen ze die Ferraris nu eindelijk op de eerste startrij zetten? We pakken ze dadelijk met een beetje geluk de laatste 10 seconden ook nog even voor je mee. Om er zeker van te zijn dat je weet dat je aan de goede kant zit met beeld en geluid. En dat is dus 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Here we go. En dus mogen we en gaan we kijken wie er wat zou kunnen. De onderlinge verschillen, Jack, in die derde vrije training tussen de kop en de staart, het zogenaamde gap. Ik vond ze persoonlijk nogal groot.
1: Ja. Maar wat ik het meest verrassende vind, ze hebben zoveel data van dit circuit. Je zou eigenlijk stiekem een beetje verwachten.
0: Nee, sorry. Excuseer dat je moet hebben hier met de nieuwe auto's in die geheime
1: drie dagen
0: test.
1: Hebben ze
0: met deze auto's maar 3 dagen gereden. De auto's zijn kleiner, zijn smaller. De banden zijn weer anders, de power units zijn anders.
1: Maar
0: 3
1: dagen informatie.
0: Ja, oké, maar niet wat iedereen vroeger altijd riep. Ze hebben zoveel, want dat was allemaal van de gelijke reglementen. Maar ik bedoelde meer het gat, hè. Ik bedoel Lance Stroll op 4,4 seconden. Als we dan een sprongetje maken naar de 15e plek van Carlos Sainz op 2 seconden. De 8e stack van Hadjar op 1 seconde. Dat zijn grote gaten. De 5e van Hamilton op 17e van een seconde. En dus zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de beide Mercedes'en, de McLaren van Piastri en Charles, die zitten allemaal wel zo'n beetje op 2/10 van een seconde. Dus dat zitten we bij elkaar. Maar jij weet ook, als we een gat hebben van Lando, zo dadelijk in de kwalificatie 4e en Lewis is 5e, en daar zit een gat tussen van een halve seconde, roep je, ja, daar proppen er nog wel 3, 4 coureurs, proppen zich daar nog wel bij. En dat is wat ik bedoel. Ik vind de gaten eigenlijk enorm groot. Heel veel coureurs hebben toch ook vanwege de enorm hoge temperatuur die jij net noemde, 50,7 graden asfalttemperatuur, hebben ze toch wel een beetje probleem met oververhit van de banden en glijden en doen en dit. En er zijn mensen die op de mediumband naar buiten gaan. Je lult niet meer, Esteban Ocon. Misschien heeft hij gekeken naar de longen van Verstappen gisteren, die op de harde band en op de softband exact dezelfde rondetijd reed in tienden. Dat is natuurlijk wel een redelijk bijzonder moment, want dat gebeurt A niet zo vaak en B ook niet. Dat is weinig, hè?
1: Dat is niet veel.
0: Dat is van allebei. Reed hij 17? Nou, whatever. Op een tiende gelijk. Mocht je de baan in Barcelona niet zo heel goed kennen, hier zit Esteban Ocon in knik nummertje 2. Dan rijdt hij hier al bijna 270 km per uur. Gaat hij aanremmen uitkomen 3 voor 4. Dat gaat met 169 km per uur in de vierde versnelling. Goed naar buiten laten lopen, doorschakelen hier bij het uitkomen alweer op de 220. En dan ligt in die lastige bocht 5, derde versnelling, 112 km per uur. Een van de langzaamste punten van het circuit. Nou, je ziet hem daar meelopen. Gaat het klokje weer oplopen. Richting de 253, linksaf. Daar ligt die gele sausage curb die jou weer terugduwt. Dan komen we hier bij Campsa, rechtsaf. Met 262 km per uur. Gaan we richting La Caixa, dat is bocht 10. Die de laatste jaren natuurlijk een keer aangepast is. Hij is wat wijder geworden. Dus je kunt hem hier makkelijker ietsjes naar buiten laten lopen. Vroeger kneept hij nog wat. Dan gaan we naar Banc Sabadell. Dat is vierde versnelling. Soms in 3. Met deze auto's met de elektronische trekkracht, om het zo maar even te noemen, zal dat van vaker in 3 zijn. En dan hier rechtsaf, 5, 230 km per uur richting Nieuw-Holland. Die is in 6 met 243 km per uur. En dan is het hier gewoon klepel open. Als je het goed doet, batterij leeg. Op start-finish in de race niet, maar nu wel. Dan heb je alles perfect uitgedacht. En dus zien we dat er tijden zijn en komen en staan. En is het op dit moment Ocon. En daar Sainz, Carlos Sainz, 18-1. Wat reed Sainz vanochtend? Reed hij 17-7. Dus die zit daar niet zo heel ver vandaan. Trouwens, die long lap tijden van Verstappen waar ik het net over had, zijn 1-21-7. Zowel op de soft als op de harde band. Vrij bijzonder. Maar 100% waar. Dat is ook belangrijk. Daar willen we niet omheen lullen. Het eerste deel willen we dan wel een beetje in de gaten houden hoe dat met die gasten zit. Sainz, Ocon, Berman. Dit moment met redelijke tijden. Ocon en Berman dus allebei even het gevoel van de auto willen krijgen op die mediumband. Dat is verrassend, want ik denk niet dat je met een mediumband door kan komen. Aan de andere kant is zij denken van wel, ja, dan sparen ze dus voor Q2 een setje van de mediumbanden uit. En dan ben je er.

0: mag een gat laten vallen. Zodra je over de streep bent, mag je daar niet meer belachelijk langzaam rijden. En dit is altijd het spel. Want je staat nu in die rij, want ik wil naar buiten. Ik heb nieuws voor ze. Dat gaat zomaar een 40, 45 seconden duren. En dat is dan weer spannend voor je eigen run. Maar goed, hoeveel van deze jongens hebben meegenomen de hoeveelheid brandstof om twee vliegende rondes te doen? Nieuwe banden voor Kimmy, nieuwe banden voor George. Ook voor Lewis Hamilton, waarom kun je dat zien? Ze glimmen nog heel erg op de buitenkant. Er is nog helemaal niks aan gedaan. Het binnenkantje van het rijden wordt dan al een beetje dof. Als ze naar buiten rijden, die hele band is al dof, dan is het een gebruikte band. Maar ja, om een gebruikte band de kwalificatie te beginnen, dat lijkt me niet zinvol. Wat hebben ze bij het team van Red Bull weten te vinden voor deze Verstappen?
1: Ze waren nog laat aan het werk, hoor. Vlak voor de kwalificatie nog even een gauw een verandering. De voorvleugel en de achtervleugel. De laatste call. Lastig lijkt me dat altijd, hoor. Hey. Ja. Het allerlaatste moment nog even. Ja, we doen het toch zo.
0: Ik ga ervan uit dat toch de nieuwe voorvleugel eronder zit. En dan heb ik het met name over de grote horizontale winglet die op de wing endplate zit. Waardoor je dus een tunnel creëert op het voorwiel, waardoor een deel van de lucht bovenlangs zal gaan en een deel van de lucht onderlangs. En niet tegen het oppervlak van het wiel. Zit Verstappen in een goed dingetje? Ja, denk het wel. Ook een berg- en bordeletto zit er volgens mij voor hem op het asfalt. Maar daar zal hij niet al te veel last van hebben. Hij moet de tijd van Sainz gaan aanvallen, 18-0. Hij rijdt vanochtend 16-4, dus ja.
1: Dat moet mogelijk zijn.
0: Kijk, dat bedoel ik. Daar al 17e eronder. En rijdt hij op een... Dan moet ik hem even snel spieken. Hij rijdt ook op een nieuwe set, logischerwijs.
1: De wind draait een beetje, stond eerst dwars op het rechte stuk. Gaat nu langzaam richting de meewind op het rechte stuk.
0: Stappen ze juist langs het punt waar velen zeggen hij vorig jaar in deze wedstrijd het wereldkampioenschap verloor door boos te zijn op George Russell, die hem van de baan tikte. En dan moest hij een plek teruggeven, toen tikte hij tegen Russell aan. En dat kwam om een straf te staan die hem uiteindelijk een x-aantal punten kostte. Maar ja, zwaar. Dat is allemaal onderdeel van een lang kampioenschap. Oei. Lindblad. Zit daar niet helemaal lekker. Ik ga niet zeggen dat hij zwaar in de weg zat, maar het is niet het fijnste punt om daar aan de binnenkant te zitten. Je zag ook een momentje overstuur van Verstappen. Dat hij ten opzichte van de tijd van Sainz nog wel paars heeft. En dat moet dan nu ten opzichte van Hulkenberg ook zo blijven. Auto ligt wel goed op, komen een rechte stuk en het wordt een 16-3. En dan is hij al twee... Nee, ja, een 1/10 sneller dan hij vanochtend ging in zijn eerste run. Dus dat... Ja.
1: Geeft de burger moed.
0: Zo wou ik het zeggen. Thanks voor de aanvulling. Verstappen, Hulkenberg, Sainz. Verstappen, Hulkenberg, Gasly. En Gasly ook op 17e.
1: Leclerc snel onderweg.
0: Middensector paars. Colapinto naar 4. Leclerc snel. Let op, hè. Groen, groen, paars. 3/10. Oeps. Dat is een redelijke stap, terwijl we weten dat Leclerc natuurlijk wat dat betreft van een kwalificatiebeest is. Dan is de grote vraag, wat kan Isaac Hadjar aansluiten achter Verstappen? Moet het minimale zijn wat in zijn hoofd zit? En dat doet hij.
1: Ja, netjes.
0: Ja. Maakt niet uit of er nog een gat in zit. Ja, dat is maar een 10e en een beetje. Ja, niks mis mee. Maar daar komen ze. Antonelli. Oei, had het niet ten opzichte van Leclerc. In deze run moeten we er meteen bij zeggen, want het gaat hier natuurlijk om de ondersten.
1: En George.
0: Ja, wat kan Russell ten opzichte van die... Ja, bam, daar is hij weer met 2/10. Man. Die vrijdag heeft hem geen slecht gedaan, denk ik. Het vertrouwen maar, Lewis Hamilton. Een paarse sector 1, groene sector 2. Dan kan het, voor nu. Maar het gaat nog nergens om. Maar we zitten wel in de 1.15.6. 15.62 is daarmee tevens snelste tijd van het weekend tot op heden. Liam Lawson aan het vechten met de V-carb. Prachtige kleurstellingen. Een beetje een voetbal in de velgen gespoten.
1: Lewis heeft wel een waarschuwing. Black and white flag.
0: Met het WK. Omdat hij...
1: Driving unnecessarily slowly.
0: Maar dat is dus na de pitstraat. Daar kan je dus niet voor gepakt worden. Maar goed, als het een warning is...
1: Nou,
0: het is een black and white flag. Oké. Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli, Verstappen. Weer binnen. Dus Max heeft ook gewoon boom en run gedaan. En denkt, dat zal hem dan wel moeten zijn. 17e blijf ik spannend vinden, maar we gaan het zien. En we gaan kijken wat Lando Norris ervan bakt. Daar de bevestiging van de straf voor Lewis Hamilton. Althans, de waarschuwing voor Lewis Hamilton. Oei, Norris eerste run, bankerlap, zeg ik dan maar meteen. Zoals je er vanochtend... Ja, hij zat vanochtend er ook niet bovenop. Reed hij 15-9... Nu rijdt hij dus een 16-1. Dus hij is langzamer dan hij van ons was. Een Piastri 16-1. En die reed vanochtend ook een 15-8. Dus ze zijn allebei iets langzamer geworden. Berman gaat naar 17-4. Heeft afscheid genomen van de mediumband. Hij rijdt nu ook op de softband. En hier zijn we aan boord bij Bottas.

0: computer geeft geel bij mij.
1: 12. Kan ook zijn dat er iemand daar weer iemand uit de weg wil gaan. Of dit is de Lance Stroll weer die een foutje gemaakt heeft.
0: Oh, geel is weer weg.
1: Ja, Stroll reed daar wel heel langzaam in de laatste sector. Carlos Sainz, de 55, richting bocht 1. Hai, rechts blokkeren, niemand thuis. En the long way home. Oh, dat mag. Oh, er staat geen paaltje.
0: Nee.
1: Vroeger stond er een paaltje, dan moest je bij dat paaltje blijven. Oeh, ha, dit is boven. Dit is boven aan Kamsa. Knetter, daar wil je het niet.
0: Dat zal die gele vlag geweest zijn, wellicht.
1: Ja, omdat hij natuurlijk helemaal buiten de baan is en daar ook nog wel even rijdt. Maar kijk eens wat er daar dan allemaal is. Joh. Dat is allemaal verf die weg.
0: Of was hij dit toch?
1: Nou, ik zei het, Stroll, die reed daar ook erg lang. Ja, onderstuur, verder. Ja, Stroll, grindbak, dat is een geel geweest.
0: Ja.
1: En dan houdt hij hem wel weer aan de gang. Er staat iets van Valhalla op zijn...
0: Valhalla?
1: Op zijn halo, maar ik wilde net zeggen, Valhalla is het niet.
0: Op dit moment Sergio Perez, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Fernando Alonso en Lance Stroll buiten. De kwalificatietijd, dus die vallen af zometeen. Als het zo blijft.
1: Gaat tussen Sainz op 16 en Perez op 7. Dat is die tijd van Perez best wel knap in die Cadillac, moet ik toch toegeven. Is 700ste van een seconde ten opzichte van de Williams. Die dus 1,5 kilo lichter is dan dat hij de vorige wedstrijd was. Ja, dan ga je er alsnog even af. Dat is niet fijn. Albon dit weekend dus met de Nigel Mansell geïnspireerde helm. Omdat hij nu als Williams-coureur het hoogste aantal wedstrijden achter het stuur van de Williams gezeten heeft. Dat is mooi. Kijk. 23.000ste in zijn totaliteit. Het is maar een beetje. En ze hebben nog 5 minuten en 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 seconden te gaan. Dit heet een turnaround. Ze komen niet heel veel dingen meer aan te pas. Doe er even dit, doe er even dat. Rambam. Wandelen naartoe. En ASAP weer weg. Maar er is tijd, want ja, met een rondetijd van 1.15 hard kun je dus een outlap rijden van, nou doe eens voorzichtig, 1.25. Dus kun je met 1 minuut 30 te gaan, kun je nog naar buiten rijden. Dan kom je nog net voor de vlag over de start-finish. En dan moet je die ene ronde eruit zien te poeren. Maar ja, als ze dat allemaal doen, wordt het weer druk. En dan gaan ze weer roepen, ik zit in de weg, jij zit in de weg. Ja, als Perez op 23.000 van Sainz zat, dan zit Sainz wel op 23.000 van Perez. En dat zal voor zijn thuis Grand Prix, zal hij dit toch niet heel prettig vinden. Maar goed, hij staat wel weer voor zijn teamgenot.
0: Lewis Hamilton is al met een grote smile achter zijn viziertje zitten. Want dit geeft wel heel veel vertrouwen, denk ik, voor hem.
1: En dan komt de moraalridder, dat ben ik dan dit. Oei, bijna fout met de bandenwarmers. Dan komt de moraalridder mij naar boven. Het is maar in Q1.
0: Ja, maar toch.
1: Hier wil je staan in Q3. En wij hebben, daar moet ik eerlijk van zijn, we hebben Ferrari toch te vaak gezien. Iedereen dacht, Monaco, hè, de hele vrijdag afgesnotterd. Het komt allemaal goed, die staan met 2 auto's vooraan. En ze staan er dan toch weer niet.
0: Hij begon niet lekker in die vrije training, Hamilton.
1: Ben ik met je eens.
0: En nu staat hij dan bovenaan in Q1. Dat moet hem echt een hoop vertrouwen geven. Maar het zegt verder niks.
1: Kijk, hoe gaan ze dat bij Cadillac oplossen? Ze gaan Perez voorlaten, zie je? Lijkt het. Nee, Perez wacht toch. Alonso ook, een nieuwe set. Ja, deze jongens moeten voor een nieuwe set kiezen. Als je nu bij de top 10 staat en je gaat naar buiten, kun je zeggen, oké, pak nog een gebruikssetje, dan ben ik er in een rijk een beetje, niet letterlijk, maar dan ben ik in de drukte, maak ik deel uit van de drukte, kan ik iemand anders misschien wat nerveuzer maken dan normaal gesproken.
0: Op dit moment dus niet door naar Q2. Perez, Ocon, Bottas, Albon, Alonso en Stroll. Wie vallen op? Albon en Ocon.
1: Ja, terwijl, ik mag niet anders concluderen. Als Perez er zo dichtbij zit, moet je hem ook niet uitvlakken dat hij met een mazzeltje plop. Weet je? Want het kan ook zijn dat hij een tijd neerzet die hem net heeft en dan rijdt een ander daarachter misschien wel snelle tijd. Maar als er een gele vlag komt, dan ben je weer gepiepeld. Dat is het enige wat ik vaak zeg. Het nadeel van dat je laat wil gaan, is dat je, als je concurrent net even eerder dan jou een tijd neerzet en je bent wel sneller, al ben je dik sneller en er komt een gele vlag, dan ben je gezien. En de hele complete top 11 denkt, I believe it wel. En de 1.17.4 wordt hier berekend door de mannen van AWS als de knockout time. En dan zou dus Berman op moeten letten. En dan zouden zelfs Hulkenberg en Gasly nog wel vrij gevrijwaard kunnen zijn. Maar die staan er nu ook al in, dus die rijden daar nu eigenlijk wellicht ter verdediging van hun positie, laat het duidelijk zijn. Dus het maakt het wel prettig, want daardoor is het eigenlijk niet in geen enkel moment van Q1 zo geweest dat ze met z'n allen 22 aan het proberen te blazen waren. Gasly en Colapinto. Gasly nog geen verbetering in sector 1. Colapinto plus 0,3 op Hamilton. Rijdt hij in eerste sector die ongeveer gelijk is aan wat Leclerc in zijn totale ronde gedaan heeft. Dus dan zal die
0: Albon maakt wel een klein stapje.
1: Naar punt 9 zal gaan. Ja, maar Albon wordt gerekend naar de tijd.
0: Ja,
1: van
0: maar daar staat hij onder.
1: Goed.
0: Dus Albon kan die jump gaan maken.
1: Ja. En die moet dus hopen dat er geen gele vlag komt. Ja. Dat is wat ik bedoel. Want dan is hij goed onderweg. Lekker bezig.
0: Lekker.
1: Tijd voorbij.
0: Maar ook Esteban Ocon is zijn tijd aan het verbeteren.
1: Ja, verwacht ik ook wel van hem. Maar dan moet Berman oppassen, hè, dat Ocon niet Berman eruit poert. Berman, oh, maar die is ook aan de verbetering. Ja, ze zijn eigenlijk allemaal aan de verbetering bezig. Dat wel. Frank Colapinto. 14e. Gasly, 10e. Colapinto, kijk. Zag al even die goede dingen. Ja, doet hij goed. Zal Flavio Briatore gelukkig maken. Nou, eens even kijken wat Alexander Albon dan kan. Want die staat op dit moment op de 20e plek. Oef. Dat dus. 15e. Heeft hij alleen Berman nog achter zich. Ja, dan moet hij opletten wat Sainz gaat doen en wat Perez gaat doen. Perez, ik vind Perez. Waarom heeft de regie het blokje van Perez niet in beeld? Want Perez is echt bezig aan een goed rondje. Eerst naar Hulkenberg kijken. Hij staat naar 5. Safe, sound en klaar. En Ocon, die staat er ook nog buiten. Boom, Ocon. Doubt Berman. Bijna eruit.
0: Nee, Albon volgens mij.
1: Ja, Albon. Nou, daar is Berman. Oké, met die reed erachter. Maar nu. We willen Perez gaan zien. Oh, dit klinkt heel verrot.
0: Dit klinkt niet lekker.
1: Nee. Sainz, hoppa. Spannend. Ocon op 17. Perez niet. Haalt het niet. Tjaka. Oei. 19e tijd.
0: Alonso is helemaal niets aan het verbeteren, dus dat gaat gewoon niet goed daar.
1: Ja, heeft zijn vlag er ook al of niet? Nee, heeft zijn vlag nog niet. Nee. Nou ja, hij klonk echt heel, zeg maar, verrot. Zo'n beetje lange vrijdagnacht gehad, brandalarmpje in je hotel erbij, en dan staat er gewoon opstaan dat je denkt, ik ben verrot. Dat dus. Ik spreek niet uit ervaring.
0: Nee.
1: Albon. Raar, hè? Ja, ik heb hem toch vorig jaar dingen zien doen dat hij me steeds weer verbaasde en dingen deed. En het geeft ook een beetje aan wat de persoonlijkheid Sainz is. Want Sainz is gewoon wat dat betreft wel wat harder en sluw. Ook rond 17e of bijna 2/10e, dat is toch ook nog wel een dingetje? Het is niet dat hij zegt van ik mis hem op 83.000ste.
0: Nou, die laatste run heeft dus niemand wat gebracht eigenlijk van die onderste.
1: Nou ja, wel verbeteringen, maar dan komen er weer anderen met verbeteringen. En dan, pom, dan ben je weer klaar. En ze shuffelen onderling een beetje. Maar goed, we nemen dus afscheid van de heren Esteban Ocon, Alexander Albon, Checo Perez, Valtteri Bottas, Lance Stroll en Fernando Alonso. En Lance Stroll is dus sneller dan Alonso. Nou, Perez.
2: But anyway, I think we maximize it for tomorrow. We are in a good position for tomorrow.
3: Ja, dat is de compromise.
1: Ja, dit vind ik een beetje grootspraak, hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, we hebben het over Formule 1. Je gaat starten als 19e, we're in a good position for tomorrow.
0: Ja, we gaan die beker pakken.
1: Joh, laat die P1 tot en met 5 schieten, maar nee, 19, we're in a good position, hè? Dat is echt,
0: ja, we gaan punten pakken.
1: We hebben een compromis gesloten, we kunnen echt nog veel harder, want je mag heel veel veranderen in je auto na kwalificatie in de race. Dus niet. Nee, maar dus, dit is allemaal gelul voor de bühne.
0: Is voor Mexico is dit.
1: Nou, ik denk voor Amerika, want het is natuurlijk Cadillac. En de Yankees snappen natuurlijk niet zo heel veel van de sport. Nee, en die weten dat we allemaal aan baas staan. Die roepen, ja, het is allemaal berekend, slim gedaan. Let maar op, morgen gaan we dit en dat. Dus, right, fantastic, amazing.
0: Great.
1: Amazing stroopwafels. Roundabout ongeveer. En dat was hem. Luister nou, ik denk we krijgen een onboordje.
0: Zonde voor die fans, man.
1: Nee, ik wil net zeggen, mooi hè. Hij kan niets, maar dan ook niets fout doen bij ze.
0: Nee, maar het is zonde dat hij het niet kan laten zien.
1: Ja, dat is het. En dan hebben wij het over problemen van Red Bull.
0: En Max, ja.
1: denk even na wat die oude Stroll. Ik vind hem ook verrassend stil. Ik heb hem ook al een tijdje niet echt gezien.
0: Pontificaal in beeld, nee.
1: Het geld dat die man daarin gepompt heeft. Ik weet, het is een consortium, maar hij heeft allemaal mensen die met hem mee geïnvesteerd hebben. Er een prachtig ding neergezet. Maar man, dan haalt hij hele nieuwe daar binnen. En dan levert Honda niet, want dat is het.
0: Ja.
1: Ik moet ter verdediging van Adrian Newey niets anders zeggen dat Newey kan op dit moment aerodynamisch niks. Wat hij gebouwd heeft, wordt niet getest naar de waarde die hij wil hebben. Dus kan hij niet roepen, oh, als dat verandert, dan wordt die waarde beter. Want de motor brengt hem niet op snelheid. Vorige week in Monaco vanuit Saint-Devot naar boven kwamen ze niet in de zevende versnelling. Omdat er geen trekkracht was.
0: Maar goed, in ieder geval voor in het veld. Het gevecht tussen Ferrari en Mercedes. En een dark horse Nico Hulkenberg. Maar ja, het is Q1.
1: Maar dit weet er ook van Hulk, hè? Dat poert hij er dan nu uit. En ik denk dat dit dus dit rondje is.
0: Dit is de tijd, de maximale
1: tijd. De duim onder de kin.
0: Ja.
1: Heeft er 2 sets aangegeven, weten we ook. En it's looking good. Maar, en dan ga ik het gewoon zeggen. Uiteindelijk staat hij vaak 11e.
0: Ja, net niet.
1: Even kijken, zijn er nog belangrijke zaken die wij zouden kunnen benoemen voor de mensen die er nu uitgelazen zijn? Ja, Ocon, die moet toch niet vrolijk worden?
0: Dus nee, volgens mij
1: is Ocon,
0: fijn,
1: nou, het is volgens mij voor Ocon de 3e keer achter elkaar dat hij eruit gaat in Q1. En voor Albon is het de 4e keer dit seizoen. Dat dus. Best goed. Sneller dan Bottas, 5-2 in de kwalificatiesessies dit jaar. Stroll outqualifies Alonso voor de first time sinds 2024. Ah, dat is ook wel goed. Wat moeten we in de gaten houden, want we gaan naar Q2. Nou, Hadjar was in Canada de snelste in Q2. Albon is al 17 wedstrijden. Maar ja, die zit er niet in dat hij niet in de top 10 gekomen is. Dus dat gaat ook niet helpen. Williams heeft geen top 10 start in Spanje sinds 2017. Felipe Massa. En Williams heeft dit jaar nog niet de top 10 qualifying behaald. Starten natuurlijk wel 11 en 12 in Monaco.
0: We hebben Arvid nog niet benoemd. Ik vind dat hij het weer goed doet.
1: Ja, en weet je wat ik zo leuk vind?
0: 9e tijd, achter Max.
1: Ik laat even een stilte vallen. Je hoort geen reuring om, hij heeft geen grote bek, hij roept niet dit, hij roept niet dat. Hij doet zijn werk en flap, ik ben er, boem, ik doe het. Yep, ik
0: even een beetje sneller dan Liam Lawson.
1: Ja.
0: 16-6 Lawson en Lindblad 16-4, 2/10.
1: Ja, maar dat was het toch ook ongeveer. Oh, het mooie is dat Lindblad zich ook nog tussen Max en Hadjar geplaatst heeft.
0: Koekoek, hier ben ik.
1: Even kijken, tijd van Max, 16:35, hij is 16:42. Ah, kijk even naar de tijden van Lindblad en Hadjar. Onderling verschil.
0: Ja, niks. 2000 of zo?
1: Yep. Ja. In de track dominance tussen Berman en Ocon. Ja. Berman dus meer vleugel. Waarom zeg ik dat? Rechte stukken. Daar verliest Ocon het. En Berman wint het op de vleugels. Dat hadden we ook in de topsnelheden van de vrije training. Verstappen liep daar heel hard. Liep 6 kilometer harder dan bijvoorbeeld Antonelli. Ik denk, ja, dan vraag ik het me af of ze kunnen berekenen met een halve graad meer achtervleugel of je dan die 6 kilometer aan topsnelheid gaat inleveren en wat je daar dan mee wint op die andere ring. Want daar zijn dus gasten allemaal mee bezig. En voor de liefhebbers van AI. Ja, teams werken er ook al heel hard mee en zijn op dit moment nog heel erg bezig om het dusdanig te voeden, om te kijken wat het verschil is tussen wat zij berekenen en denken wat er gebeurt. En als ze dat helemaal in de AI gooien, wat de berekeningen doen. Want ja, je hebt er gewoon, klinkt een beetje raar, en ik vind een goede artiest, je hebt brainpower erbij.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wat er aan de hand is met AI. Je hebt gewoon een rekencapaciteit die misschien met 4 man een half uur of 3 kwartier over doet. En waar AI misschien 2 minuten over doet. Het enige is, je moet het wel controleren. Dat blijft natuurlijk nog steeds een ding. Aan de andere
0: kant. Wat grappig is dat sommige mensen hij tegen AI zeggen en anderen zij.
1: Ja, hij heeft met een voornaam te maken.
0: Voornaam?
1: Claude. Claude is een hij. Claude Viool.
0: Maar Viool is weer vrouwelijk.
1: En chat is een groep, want het is een groepchat. Dus ja, ik snap het wel. Maar je mag het toch kiezen. Er zijn toch ook coureurs die een auto hij en zij noemen. Ja. Max noemt het altijd een hij, hè?
3: Ja.
1: En Vettel noemt het altijd een zij.
3: Ja.
1: Kate's dirty sister, die vond ik een beetje op het randje voor Vettel. Want hij is zo netjes en hij is...
3: degelijk, Duitser.
1: Ja, dat lijkt hij, laat ik het dan zo zeggen. Allerleukste wat ik met hem ooit met hem meegemaakt, weet je nog dat ik in Canada een 1-op-1 interview met hem had. Waarbij ik in dat interview zei, wat ik zo goed vind van jouw privéleven, is dat we daar verder nooit wat over zien of over lezen. En dat ik letterlijk tegen hem zeg, ik zeg, denk als ik jouw vrouw, als jouw vrouw hier zou zitten, zou ik niet weten wie het is. En maandag na de Grand Prix zit ik voor een hotel, zit ik een peukje te roken en een bakje te doen op een muurtje. Komt Vettel daar aangelopen met een kinderwagen en een baby en zijn vrouw. En wat ik dan nog veel leuker vind, dan kijkt hij naar me en ik knipoog hij alleen maar van. Dat hij nog weet dat we het oude gat hadden. En dat is zo vet, toch?
3: Super.
1: Ik weet dat hij jou ging interviewen. Of, nee, jij ging hem interviewen en zei even... Hoor ik nou, ben ik bedoel tandarts?
3: Ja.
1: En hoe zeg je dat?
3: Nou?
1: Tandarts.
3: Hoe zeg je dat in het Nederlands?
1: Ja, en toen ging jij een heel luxe woord doen voor implantoloog.
3: Ja.
1: Ik weet niet meer welk woord het was, maar het was in Duits.
3: Ja, mooi.
1: Maar dat vindt hij grappig.
3: Ja. Wat doe je hier?
1: Dat vond hij grappig, laat ik het dan zo zeggen.
3: Ja. Maar dat kwam ook wel een beetje door zijn PA, hoor.
1: Ja, maar lekker niet in het maatpak van Ferrari
3: leven. Nee,
1: met alles
3: lekker.
1: Maar netjes en corporate en altijd maar braaf. En altijd maar dit en altijd maar dat en altijd maar zes. De klok staat op 12 minuten en 54, 53, 52, 51, 50. En we gaan meekrijgen wie er naar de top 10 qualifying gaat. Maar dan moeten we nog even dus... het zal zijn een minuut of 13,5 op wachten. Want ze kunnen nog met 2 seconden te gaan onder de streep doorkomen. Alpines gingen als eerste. Wat een goede keus is dat geweest. En duur. En pijnlijk. Maar dat was natuurlijk vrij makkelijk toen Renault zei, we stoppen ermee. Maar om die Alpine, Renault motor, te vervangen voor die Mercedes.
3: Ja.
1: Daar hebben ze echt een stap voorwaarts mee gemaakt. Derde vrije training geluisterd hebt, dan heb je ons, Jack en mij, horen roepen dat er wat geruchten zijn dat ze toch Fernando Alonso wel weer terug zouden willen hebben bij Alpine. Daar komen steeds wat meer druppeltjes van ervoor. Het schijnt dan nu weer te maken te hebben met Gucci, die Alpine gewoon daar sponsor. Die zouden heel blij zijn met een man als Fernando Alonso als ambassadeur.
3: Ah, oké. Okay.
1: En dan kan je natuurlijk een hele goede ambassadeur zoeken die model is en die er knap uitziet, maar die niet hard kan rijden. Dan heb je er niet zoveel aan. Als je dan een hebt die in Spanje goed ligt. Deze mensen zitten op de tribune in Verstappenland, als je beeld met ons mee zou hebben. Morgen trouwens, Jack en ik, 3:10 in de middag. Helemaal speciaal en exclusief voor Kijk TV. Download daarvan de app, dan kun je het ook zien. Voorbeschouwing op de grote prijs van Barcelona, Catalonia, of in welke volgorde je het ook zou willen zeggen. Ins, outs, laatste momenten, startgrid, enzovoort, enzovoort.
3: Laatste nieuwtjes inderdaad, vlak voor de race. Zoals we vroeger ook altijd deden.
1: Ja.
3: Terug in de tijd.
1: Precies. Mooi, hè? Ik vind dat toch al wel. Wil je langzaam rijden buiten de pitstraat? Of gaat het dan weer in bij de pitlane exit? En de pitlane exit is...
3: Nee, ik kon
1: het
3: niet
1: waar
3: vinden waar Lewis zeg maar een klein black and white vlekketje voor had gekregen. Was dat dan hier?
1: Ja, dat zeg ik.
3: Ja.
1: Maar ja, aan de andere kant, als je iemand niet wil storen, en dan is het weer failing to follow race directors dingen. Dat, kijk, en dan ga je vroeg. En dan weet je dat zij wel goed opletten. Maar dan heeft Gasly daar toch Russell en Hamilton en nog een paar. En ik zeg altijd, als ze er... Oei, maar even een momentje. Gasly in dit geval. Ze rijden er, ze rijden uit de weg, maar ze zitten in je gezichtsveld. Dat is het. Formule 1-coureurs, goede autocoureurs, snelle autocoureurs, net als motorrijders. Ik weet niet of je zelf motor rijdt, maar dan weet je het ook. Dan leert, als het goed is, jouw instructeur jou, als je een lange bocht hebt, moet je niet een meter voor je motor kijken. Dan moet je met je hoofd al door die bocht heen kijken. De Formule 1-coureurs doen dat niet met hun hele hoofd, zoals de Motor Grand Prix-coureurs, de MotoGP-coureurs dat wel doen. Maar met hun ogen wel. Want dat is dan uiteindelijk ook waar je terecht kunt komen. En dat is ook wat jonkies geleerd wordt als je gaat karten met ze. Je zegt, wat er ook gebeurt, niet naar het ongeluk kijken. Als je naar het gat kijkt, dan kom je daar terecht. Als het goed is. Ons geluid is van Pierre Gasly. De klok staat op 9 minuten en 40. 39, 38, 37 nog te gaan. We zitten in Q2 van de kwalificatie van de Formule 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona Catalunya 2026. Het is een mond vol bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En toen moest ik luchthappen. Gasly 17-3. Oei. Het is gewoon 18e langzamer.
3: Nee, 17-6 toch?
1: Sorry, 17-6.
3: Stappen paars in sector 1.
1: En 2. Heeft hij net ook gedaan. Eerst aan Nico Hulkenberg. Dus Verstappen zet eigenlijk wel steeds de benchmark. En dat ziet het er wel leuk uit. Hier gaat Hulkenberg weer naar 1. 19e langzamer dan hij ging. En daar is Verstappen en die gaat even, komt hij aan. Die had dus 16-3 staan. En dit ziet er wel heel goed uit. Er is weer brandstof uit. 16-3 naar 15-4. Hello.
3: Bijna een seconde, joh.
1: Ja, is veel.
3: Oeh.
1: Maar het is 1,1, hè?
3: Goeie ronde.
1: Jij zegt bijna een seconde, dat is 1,1 seconde.
3: Ja?
1: Als je 16-3 had staan en je hebt nu 15-4.
3: Nee, toch?
1: Oh,
3: nee,
1: het is naar beneden gerekend.
3: Het is de 19e, toch?
1: Ja, nee. Het is, ja. Ik zat naar boven op te tellen. Denk, hey, dan kom je uit op...
3: Isaac Hadja sluit 17, aan bij Verstappen. Dat is ook knap. Komt hij aan? Oef.
1: Ja. Kimi Antonelli, Leclerc 15-2, 2/10 sneller dan Verstappen. Kijk, dat is alweer een gat waar je een beetje mee zou kunnen leven in deze eerste run. En daar komen de Mercedes. Antonelli haalt het weer, zeg ik dan even niet, ten opzichte van een Ferrari. Gaan ze daar nu billen knijpen? George Russell met een overstuurmoment waar je het niet wil hebben in Bank Sabadell. Of was het een kleine correctie? Nee, want hij heeft ook op dit moment niks in het paars. Maar dat heb ik hem vanochtend ook zien doen. Niks in het paars en toch de snelste tijd. Ja, het ging weer. Niks in het paars. Hulkenberg is die 16-9 ja, kwijt.
3: Zonde. Staat nu weer 13e.
1: Russell, Leclerc, Antonelli, Hamilton 4. Verstappen 5. Gaat dus Verstappen had je 3/10 van een seconde. En dan moeten die Mercedes, McLaren er nog tussen komen. Nou, Piastri voorlopig even niet. Weird.
3: Huh? Ja. What went wrong?
1: Carlo Pinto's op gebruikte banden gereden. En Gasly trouwens ook. En Norris dan. Als Norris het ook niet haalt, dan hebben
3: weinig paarse tussentijdjes.
1: Waa.
3: Huh?
1: Wat is dit dan?
3: Toto Wolff.
1: Zelf.
3: Tegenwoordig is Bradley Lord de deputy...
1: Ja, zeker. Ik heb hem nog gefeliciteerd.
3: Ja, en hij gaf interviews.
1: Ja, dat lachen. Mag. Dat mag, hè. Als
3: teambaas, zeg maar.
1: Als je die teambaas bent. George Russell, 53.000ste op Charles Leclerc. Maar het is nog maar Q2. Het is nog maar Q2. En voor de verdeling zou ik het leuk vinden als we een grid hebben waarbij misschien wel het allemaal zo gestekt zou staan.
3: Ja, zoals nu bedoel je.
1: Nee, want er zitten, dus dan moet er dus, dan zou er nog een Red Bull boven moeten staan en een McLaren tussen moeten komen.
3: Dus maar zeg maar, dat lijkt toch wel waarschijnlijk, toch?
1: Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren aan de linkerrij en Mercedes, ja. Ferrari, ja. Red Bull aan de rechterrij. Dan vind ik het maar dus echt gewoon in elkaar als een rit.
3: Ik ga wel even een appje sturen.
1: Ja.
3: Hey, dat willen we graag in Q3.
1: Doe eens even ritsen.
3: Ja.
1: Okay. Nou, dat gaat niet gebeuren, ben ik bang maar. Wel goed, Toto Wolff, Dorian en Pien. Terwijl we zien dat Lando Norris zegt, hij heeft veel rear locking everywhere. Dat kun je volgens mij oplossen door een setting te veranderen die engine braking heet. Terug naar Toto Wolff. Mooi videootje gemaakt even om Dorian Pien succes te wensen in de 24 uren van Le Mans, die natuurlijk ook begonnen is. Maar goed, daar heb je nog heel veel tijd om naar te kijken. Deze uitzending is over 25 minuten en een beetje ongeveer voorbij. Dus blijf er lekker bij, zou ik zeggen.
3: Gevarenzone.
1: Dorian Pien, nee, 2 seconden. Dorian Pien rijdt natuurlijk op de auto samen met Richard Verschoor. Vandaar dat wij daar ook een beetje tegenaan leunen.
3: In de gevarenzone op dit moment. Even kijken naar Lando. Waar gaat het mis?
1: Achter, dus krijgt hij overstuur als het goed is. Ja, hier een beetje, maar dit is minder dan wat ik bij George Russell zag. Dus ik weet niet of hij ze op scherp wil zetten. Of dat het is. Je ziet die extra flap aan de bovenkant van de wing endplate. Die inmiddels iedereen heeft. Maar McLaren was daar wel de eerste mee.
3: Poging nummer 3. Hoe zit in de gevarenzone.
1: Met de gevarenzone.
3: Gabriel Bortoleto.
1: Ik wil even wat... Oh nee, laat maar. Sorry.
3: Poging 4. Gabriel Bortoleto, 11e. Colapinto, 12e. Beerman, Gasly, Sainz, Hulkenberg. Ja. Gasly hoort er niet. En Hulkenberg had natuurlijk die track limit aan zijn broek.
1: Nee, tijd eraf gehaald, ja. Hulkenberg heeft geen tijd staan.
3: Ja, zijn track limit is klaar.
1: Noot hij mee.
3: Ja,
1: klinkt heel Italiaans.
3: Die moeten eruit kunnen, toch gewoon. Ja, Sainz moet mee kunnen naar die...
1: Nee, want er is geen Williams die nog in de top 10 gestart is dit jaar. Dus dat zou onlogisch zijn. Gasly geloof ik er wel in. Ja. En als ik dan een Audi moet kiezen, dan zou ik voor Bortoletto gaan. Maar dan ga je weer roepen, wie moet er dan daar weg? Lindblad en Lawson stonden in Monaco ook al met z'n tweetje in de top 10. Dus eigenlijk... En ik ga het gewoon doen. Want die computers die schieten van links naar rechts en van rechts naar links en alle kanten weer op. Ga ik even neerzetten wat we voor de laatste run daar hebben staan. En dan kunnen we wel weer zien wat er net als net in de volle voorde wel wat gewisseld wordt.
3: Weet je wat verrassend is?
1: Wat is verrassend?
3: George Russell heeft de snelste tijd. Maar Max Verstappen is de snelste in sector 1. Kimi Antonelli is de snelste in sector 2.
1: Ja.
3: En Charles Leclerc is de snelste in sector 3.
1: En vlak voor hij over de strepen kwam, zei ik, dat deed hij vanochtend ook drie keer groen. Of zoals je overal gemiddeld goed bent, maar nergens de absoluut snelste. Maar jouw verlies op de stukken van die andere jongens is minder dan dat zij verliezen in de stukken waar zij niet de snelste sector hebben. Het is een beetje Cruyffiaans. Dan ben je dus gemiddeld lekker bezig.
3: Ja, dus als je gas geeft, dan word je de snelste.
1: Carlos Sainz, thuis Grand Prix. Ook een eigen tribune sinds een paar jaar. Gezien dat het verdienmodel Verstappen.com gewoon werkt. Ja. Had hij bij Raymond Vermeulen moeten aankloppen. Dat had hem een paar jaar geleden al kunnen vertellen. Maar goed, de populariteit van Carlos Sainz is groot. Maar is natuurlijk niet zo groot als van een viervoudig wereldkampioen. Laat dat ook duidelijk zijn.
3: Oscar Piastri, ga aanzetten.
1: Ja, vroeg. Ik weet niet of dit verstandig is, maar hij zal voor zijn gevoel niet anders kunnen. Want meestal wil je niet de eerste zijn in een start van een Q om proberen je tijd te verbeteren. Tenzij ze heel duidelijk wisten wat het probleem was. En hij nu zeker weet dat hij 3/4 tiende kan gaan winnen. Dat gaan we dus zo dadelijk in de gaten houden. Want hij heeft nu staan een 16-3. Zit er een tiende boven. Tijd van Russell dan. Linksaf in 7. Gaan we hier omhoog. Van het hoogste verschil. Dit is echt knetterhard rechtsaf. Dan binnen de lijntjes kleuren gaat allemaal goed. Tussentijd 52-3 is wat hij zoekt. Komt op bijna 3/10 van een seconde. Norris. 2/10 van een seconde. Dus Norris is sneller onderweg dan Piastri. Here we go. Volgens nog. En al. 6. Norris. In de achtergrond komt hij over de bult. 4.
3: Oké.
1: Paarse sector 3. Dat is wel lekker.
3: Nico Hulkenberg krijgt ook een black and white flag. Net als Lewis Hamilton. En wat doet Carlos Sainz? 1:17.8.
1: Ja, volgens mij verbetert hij niet. Hij verbetert wel zijn tijd. 16.8. Wat heeft Piastri eigenlijk gewonnen? 15.5. Ja, kijk eens, die Piastri heeft veel gewonnen. Hè. Die had 16.3 staan, die gaat naar 15.5.
3: Ja.
1: Dat is gewoon 18e.
3: Ja, van 16.1 volgens mij, toch? Zie ik dat goed in Q1? Maar ja, dat is misschien te groot.
1: Ja, maar dit is een tweede run in Q2. Ja, maar ik heb hem opgeschreven. Streep zit nu boven Gabriele Bortoletto. En dus erin nog Colapinto, Berman, Gasly, Sainz en Hulkenberg.
3: Hulkenberg groen. Groen. Nergens paars.
1: Nee, want hij heeft geen tijd staan. Dus die groen is van zijn eigen tijd.
3: Pierre Gasly heeft ook al twee paarse mini-sectoren. Kan Hulkenberg eruit?
1: Als het lukt, is het randje kantje boord, denk ik. Oeh, tiende. Ja, het lukt. Let op ze dadelijk. En dan komt er weer een. Dan staat hij weer 11e of 12e. Colapinto is goed bezig. Vlag is gevallen. Of valt nu zo'n beetje, denk ik. Berman. Hatsa. En niet. Bortoletto afgevlagd. En niet. Gasly en Colapinto. Wie van de twee? Allebei nog in de shitzone. Ja, Gasly niet. Sainz gaat het ook niet doen. Oeh, is Lindblad.
4: Hulkenberg is geen elfde. Daar is Colapinto, die haalt het niet. Hulkenberg is namelijk...
3: tiende.
4: Tiendes.
1: Ja, toch een verrassing. En wie heeft je dan uitgepierd? Want toen we begonnen aan deze run stond hij nog 16e. Sainz is er gewoon niet doorgekomen. Gasly ook niet doorgekomen. Berman ook niet doorgekomen.
3: Ik denk dat Lingblad naar beneden gekukeld is.
1: Colapinto ook niet doorgekomen. Bortoleto ook niet. En dan heeft Hulkenberg zichzelf een plezier gedaan. En daardoor is Arvid Lindblad terechtgekomen op P11. 12 Bortoleto, 13 Colapinto, 14 Gasly, dan 15 Berman en 16 Carlos Sainz. Jantje huilt, Jantje lacht, want ja, toen hij zijn podium terugkreeg... toen was het achter de schermen, toen was hij echt nog helemaal door het dolle. Maar als hij goed voelt, ja, dan kom je er ook niet uit. En Colapinto en hij zitten een honderdste bij elkaar vandaan. En hoe zit het dan tussen Hulkenberg en Lindblad? Dat onderlinge verschil is 700ste van een seconde. Dus dat was ook wel een close colletje. Adjar. 86.000 aan de goede kant. Die zitten ook dicht op elkaar, ja, inderdaad. 1.15.75, Hulkenberg in 1.15.76. Maar goed, hij zit erin. That's what it is. Als ik zie waar Verstappen nu staat... en als ik zie hoe de kwalificatie zich tot op heden heeft weten te ontvouwen... dan denkt mijn racehart dat als Max straks... op een vijfde stek terechtkomt. Dat hij, nou, ik zeg niet spekkoper is, hij blij mag zijn.

0: denk jij?
1: Ja, lastig. Ik vind dat Lewis nu weer even...
0: Heb je dan geen mening? Ik vraag het je. Ik heb het over Max.
1: Oh, Max.
0: P5.
1: Nee, Max komt niet verder dan 5 inderdaad, ja. Ja, derde startrij. Helaas.
0: Nee.
1: Tenzij die er opeens weer zo'n magische ronde uitpoept.
0: Nee, dat vind ik dus het leuke.
1: Ja.
0: Want dit zou je denken. En dan, maar ja, laten we eens kijken wie welke sprongen maakte. Max ging van 16-3 naar 15-4. Lewis ging van 15-6 naar 15-4. Dus Lewis pakt tussen Q1 en Q2 maar 2/10. Lando Norris ging van 16-2 naar 15-3. Dat is ongeveer dezelfde stap die Verstappen gemaakt heeft. Kimi Antonelli van 15-9 naar 15-2. Hallo, dat is ook een stap van 17e. Charles Leclerc van 15-9 naar 15-2. Ook 17e. En Russell van 15-7 naar 15-2. Dat is 15e. Dus Lewis maakte eigenlijk het kleinste stapje wel van de jongens die hier zitten. Ja. Alonso dan ook wel een goede zeggen. 16-6 naar 15-5. Hallo. Ijar.
1: Harder oud.
0: 16-4 naar 15-7. Ook een goede. Hulkenberg van 16-0 naar 15-7. Dus Hulkenberg pakt 3/10. En daardoor zit hij nu in de top 10 qualifying.
1: Van George Russell. Wat was dat vorig jaar?
0: In Q2?
1: 11-9.
0: Ja, maar check. Deze auto's zijn ontworpen om langzamer te zijn. Ja. Dus alle tijden van vorig jaar gaan ze niet meer halen.
1: Ja, maar toch wel mooi om even te zeggen dat het 4 seconden langzamer gaat allemaal.
0: Ja, en het heeft allemaal te maken met het elektrische deel. Daar zegt Fernando Alonso ook van. Hij zegt, weet je welk probleem, het grootste probleem wat ik heb met dit kampioenschap, en ik vond het een geweldige uitspraak, en niet omdat het over Max gaat. Even kijken wat er met Colapinto gebeurt. Onderstuur. Vuil. Liften. Driften. Ja, komt het niet goed. Uitspraak van Fernando Alonso. Waarom ben ik niet blij met dit kampioenschap? En echt niet met een roze bril, hè? En dat hoeft Alonso ook niet te doen. Max Verstappen is de allerbeste Formule 1-coureur die we op dit moment hebben. En door de auto's en de reglementen wordt hij straks 5 of 6 in het kampioenschap. Dan klopt er iets niet. Punt.
1: Ja.
0: Ik vind het een briljante tekst. Ja. En dat hij er zo tegenaan kijkt.
1: Klopt ook niet helemaal, want als het team mega missers zou maken, dan komt hij er natuurlijk ook niet bij, die Max.
0: Nee, maar Verstappen zegt ook, in deze auto's moet je langzamer rijden dan je kunt om harder te gaan. Ja, dat druist tegen alle natuur in. En dan komt bij Alonso naar boven, wat is de natuur van een coureur? Je bent de beste en dus ga je winnen.
1: Maar ik denk dat als Max in de Mercedes zou zitten, dan snotte hij ook het hele veld bij elkaar.
0: En Alonso wellicht ook.
1: Ja.
0: Dat mag het hoop. Maar goed, dan kunnen we eerlijk zijn. Dat dacht George Russell ook. En tot en met dit weekend is dat ook niet, ja, los van weekend 1, nog niet helemaal gelukt.
1: Nou, nu gaat het ietsje beter.
0: Briljante boordradio, hè, in Australië. I love this car, I love this engine. en daarna was het, alles is fout en die auto is niet goed en het doet niet. En ik krijg het niet voor elkaar en ik moet anders rijden en dat soort dingen. Dus ik denk dat hij, als hij enige vorm van humor heeft, hè. Als Russell nou echt enige vorm van humor heeft, hij pakt die pole position, hij komt over start-finish en hij roept, I love this car, I love this engine. Dan is het echt, echt een baas.
1: Nou, ik heb donkerbruin vermoeden van niet.
0: ik denk ook van niet. Hier zie je de grilligheid, hè, bij Max, hè, 8e, 11e, 2e, 6e en nog een keer 2e. En dat zijn die uitschieters. En die uitschieters zeggen dat ze de auto nog niet helemaal op orde hebben. En dat als hij maar ergens in het goede windowtje valt, ze hem wel op orde hebben. Ik hoop dat Max en daar is hij al mee bezig, heeft hij al aangegeven, een hele, hele goede vervanger vindt voor Giampiero Lambiase. Want het wil niet zeggen dat Giampiero in dat opzicht de almachtige is. Alleen de wisselwerking tussen Giampiero en Max,
1: ja, makkelijk.
0: Dat is wel
1: relaxed, ja.
0: Nee, dat is heel bijzonder. Je hebt sowieso, kijk maar naar Ferrari, een relaxte gozer nodig. Hamilton heeft een veel relaxtere gozer en gaat beter. Maar Giampiero begrijpt gewoon heel goed wat Max zegt en kan het heel goed vertalen naar, oké, dan doen we dat met de auto. En dan zou zijn gevoel uiteindelijk hem dat moeten opleveren. En dat komt soms heel goed tot uiting en soms niet. Dit is overigens het laatste echte moment dat als je zegt van, nou, qua setup willen we nog wel wat gokken. Maar nogmaals, de halve wereld was wel verbaasd dat Verstappen gisteren onder die omstandigheden op de harde band en op de softband exact dezelfde gemiddelde rondetijd reed.
1: start nummer 44. Nu weer gelukkig zijn gele helm. En niet die roze diamanten helm.
0: Ik vond hem wel goed werken in Monaco.
1: Ja, hij zag er prachtig uit.
0: Laat ik zo zeggen, heb ik ook gezegd. Ik vond hem in Monaco beter werken dan alle pogingen die ik ooit gezien heb in Singapore. Waar iedereen van dacht, dat gaan we eens even regelen.
1: Mooi.
0: En dat is daar niet echt gelukt. McLaren grotendeels blijven hangen in de kleurstelling van de duizendste Grand Prix die zij dus in Monaco hadden. Waarvan veel mensen zeggen, ja, dat is pas nu. 11 minuut, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35. En het laatste deel der kwalificatie is begonnen. Wie gaat er pole position pakken voor de grote prijs van Catalunya-Barcelona? Die Russell moet trouwens oppassen, want als die Antonelli deze wedstrijd zou weten te winnen, dan heeft dus Kimi Antonelli in 30 Grand Prix net zoveel overwinningen gehaald als George Russell in 158 Grand Prix. Russell heeft er 6, Kimi heeft er nu 5.
1: Oei.
0: Ja, gun ik hem ook niet hoor, maar ik denk sowieso dat het voor het kampioenschap, maar het wordt een harde dobber. Ik zou het voor het kampioenschap wel leuk vinden als er weer eens een keer wat anders gebeurde. En wie dat dan is, dat is allemaal niet zo spannend. Zit er gewoon in, hè?
1: Nou, Russell rijdt ook morgen volgens mij zijn 500ste Grand Prix?
0: Nee, zijn 100ste voor Mercedes, denk ik.
1: Wat is het?
0: Nee, ik zeg net, Russell heeft pas 158 Grand Prix gereden.
1: Dan is het zijn 100ste, ja.
0: Zijn 100ste voor Mercedes.
1: Mercedes. Ja, ja, zoiets had ik. Ik wist het bijna zeker.
0: Dacht je? Heeft vrij baan, dat heeft hij goed gedaan.
1: Dat ruimt.
0: Ja, en dan grappig ook mensen thuis zeggen, ja, net toen Piastri deed, zei je van niet. Maar ja, dat ik denk, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat Max meer kan met een vrije baan dan dat Piastri dat even kan. En hij gaat geheid voor 2 runs. Dus het zal die in deze eerste run nog denken, oké, het zal. Kijk, je ziet al dat er jongens zijn die in de problemen waren. En dan vind ik het van Lawson trouwens wel weer knap dat hij hier staat. Maar Lawson rijdt dus nu op een gebruikte band volgens mij. En Hulkenberg ook. Verstappen dus niet. Turn 1. Zondag zal hij, als het lukt, hier weer de buitenkant kiezen. Een trucje wat hij ooit op een video zag van Fernando Alonso. Maar de buitenkant is wel erg vies. Dit is het punt waar die twee Mercedes eraf tetsten in 2016. En dat het paars-paars is, is nu leuk, want er is nog geen tijd gezet. Als het paars blijft, is het prima. Hoe is de balans zichtbaar? Ik zou graag een onboard willen zien. Ik heb verrassend weinig onboards op het rechte stuk gezien van de FOM. Dus ik ben bang dat er toch weer meer superclipping is dan dat we hebben. Maar het valt niet zo op. Piastri is alweer sneller dan Verstappen in sector 1. Dus dat is wat ik bedoel. Wah. Voorkant is scherp genoeg, laat dat duidelijk zijn. Hij kon hem daar mooi wegsturen van de curbs. Nu is hij weer snelste in sector 2, want hij is de eerste die eraan komt. Oh, weer wijd. Weer een auto aan de binnenkant daar, hè?
1: Oh, weer een klein foutje.
0: Maar hij maakt geen gebaar, hè? Dat vind ik alweer het goede. Kijk, sector 2 is hij wel sneller gebleven dan Piastri. Dat scheelt dan wel weer. Dat is wel lekker.
1: Wat reed hij in Q2? Een 15-4. 8-4.
0: 15-3. In ieder geval sneller. Hé. Hey. Zal ik daarna staan? Off-track Leclerc bovenaan de beeld.
1: Ja,
0: is heel
1: yellow. En ik
0: rode vlag.
1: Yellow, rood zelfs.
0: Leclerc is eraf. Leclerc is eraf. Charles Leclerc is eraf op een heel raar punt. Maar ik zag er ook een soort driehoek bij. Oh, die is er echt hard afgegaan. Remmen.
2: Voorvleugel eraf.
0: Die is rechtdoor gegaan en teruggestuiterd. Nou, geen Charles Leclerc op de eerste startrij. Ja, hij is een outlap dan toch? Nee, hij was bezig. Hij was aan het pushen. Oeh, hard rechtdoor gegaan hoor. Wat een raar punt. Nee, hier moet hij overstuur gehad hebben en dan linksaf geslagen zijn. Kijk maar. Het is zo'n gek punt om te staan. Dus die is in die bocht gegaan, heeft overstuur gekregen, is gaan tegensturen. Ja, of hier zie je hier is hij er rechtdoor gegaan. En dan terug uitgestuiterd. Oh, show. Nou, let's have a look. Insturen. Overstuur. En boom. Pwah. Niet de juiste temperatuur. Je ziet hem dus eerst links achterweg glijden. Dan corrigeert hij en dan gaat hij linksaf. En dan is er geen ruimte. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nog een keer van boven. Hij zit hier te ver. Hier zit hij te ver. Je ziet een wat lichtere grijze lijn. Daar moet je niet op zien te komen. En daar zit hij precies met zijn achterwiel. Ja, deze is nog stevig hoor. Net op zijn hoofd. Kalunk. Terechte rode vlag. Laat het duidelijk zijn. En de walk of shame door de grindbak. En de body language. Ik kijk maar naar beneden, want ik kan niet naar boven kijken. En de doktersauto. Dat is ook logisch.
1: Nee, jongens. Het is...
0: Medical car.
1: Ongelooflijk. Piastri, Verstappen, Leclerc. Zijn nou afvlaggen die handel?
0: Nee, we hebben nog 8 minuten. Maar voorlopig is mijn gebed verhoord door een McLaren, een Red Bull, een Ferrari, een Mercedes, dan weer een... Nou ja, ga maar door.
1: Ja? Ja.
0: Dus dat, is, dat loopt goed. Het enige is dat ik denk, donkerbruin vermoeden, dat Charles Leclerc daar niet blijft staan. Zou voor Nico Hulkenberg wel eens heel goed uit kunnen pakken, weet je. Alhoewel, hij heeft wel... Heeft hij een tijd? Nee, hij heeft ook geen tijd staan. Dus hij is sowieso P10.
1: Ja, maar Sjors ook nog niet, hè?
0: Nee, oké. Okay, maar die gaan dus... De klok staat stil, hè, dus dat scheelt. Ze verliezen geen tijd. Als ze net naar buiten waren, hebben ze net iets van die band afgehaald. Maar ze hebben nog een set voor de laatste run. En dan zie je dus nu de... Even niet om mijn eigen verhaal recht te lullen. Doordat Verstappen deed wat hij deed, snel naar buiten. Boom, boom, ik heb hem. Heeft hij
1: is daar geen stress?
0: In zijn run totaal geen last gehad van deze rode vlag.
1: Geen stress.
0: Hij was al klaar toen hij kwam. Wat een joekels van een wing endplate zitten erop tegenwoordig. Toen deze reglementen kwamen, waren die bovenflaps, die waren er nog helemaal niet. En denk je, ja, zal er niet. Er hadden ook nog een paar teams die uiteindelijk hun kleine wingletjes achter op de actuator voor het openklappen en dichtklappen van de achtervleugel hebben laten zitten, die ze in Monaco gevonden hadden. Mercedes had ze er eerst allemaal op laten zitten, maar die hebben er weer afgehaald. Maar hij zit iets met zijn hand te doen, want het leek alsof hij nee zat te schudden. En dan denk je, ja, dat is ook niet heel fijn. Als je weet dat je te paais, te vree in any moment geschakeld kan worden. Het probleem is dat die auto uit de grindbak gehaald moet worden. Hè. En daarom lijkt het allemaal dat je, het duurt veel langer dan in Monaco. Ja, boem, daar is een vangrail, staan ze stil en... Klaar is Kees, nu is de vraag, waar moet hij heen?
1: Rechtsboven.
0: Ja, ik ben benieuwd of... Nou, ja, daar is hij weer een volgende bocht en een volgende
1: kant.
0: Ik denk dat hij terug moet.
1: Kant, ja. Ja,
0: ik denk dat hij terug moet.
1: Auto is nog niet veilig, zo te zien.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar ze komen niet aan de auto.
0: Kijk, Antonelli. Boah, die was trouwens hard onderweg, zeg. Antonelli reed in de tweede sector 30-3... Maar Verstappen 30-5 reed en Piastri 30-5 reed. Dus die was daar al 2/10 sneller. In de eerste sector liet hij wel wat liggen. Dat was 1/10. Op allebei. Dus dan zat hij hier 1/10 onder. Dus dan was Antonelli onderweg geweest naar een 15-0 of een 14-9. Met wat er nu is. 15-0. Nog een runnetje erachteraan. 14-9. Ik ga een gokje wagen. Pole position tijd 1:14:7.
1: 14-7.
0: Of 8 of 9. Ja, je mag dan de fly aanpassen, toch? Laat ik zo zeggen, de pole position komt net onder de 1.15 uit. Alhoewel, gaan we weer. Het stilleggen van de baan op dit moment, dat er niet gereden wordt, is nooit altijd prettig en zeker niet heel prettig. En de grote vraag is, staan daar tech-pro barriers of zijn dat nog... Vier rijen bandenstapels zou gunstig zijn. Want die hebben ze snel recht.
1: Dacht ik even snel gezien te hebben.
0: Hij is toch wel kapot, hoor. Pwah. Nee, het is oké.
1: Okay. Ja, maar, banden,
0: het is allemaal oké. Okay.
1: Ja.
0: Het zijn 2 rijen bandenstapels, omdat er een grindbak voor ligt. Nou is het helder.
1: Alleen Lenovo kan niet meer teruggepakt worden.
0: Daar hoeft dus niks meer aan te gebeuren. Dus dat scheelt wel. Want dan heb je hier een techprootje staan, dan hebben we nog een hoop gesloten meter. En dan gaat hij dus inderdaad terug naar waar hij vandaan komt. Moet hij wel even oppassen dat die man in die kraan niet hard remt. Want dan kleunt de achterkant tegen de voorkant van die kraan.
1: Nog een keer
0: aan. Ja. Nu van de onboard. Ouch. Let op de stuurbeweging. Niet zijn handen van het stuur gehaald, zeg je dat?
1: Nee.
0: Een collega Robert Doornbos zou dit een tankslapper noemen. Want dat zo zagen ze er vroeger wel uit. Of het was vroeger nog een diff-probleempje. Alleen de tankslappers in de Formule 1 bestaan niet meer. Want de tanks, daar gaat de vloeistof niet meer van links naar rechts. De tank is inmiddels aan de binnenkant één grote spons met een kleine open ruimte waar die continu de benzine aanzuigt. Vandaar dat die benzine niet meer heen en weer klotst in die tank. Dit even in de categorie, we leggen nog eens wat uit. Huh?
1: Absoluut de man. Je hebt een knuffel van Piastri. Dat zie ik nu pas. Nee, dat meisje. Nee, dat meisje op die tribune.
0: Wow. Dit exit closed. Maar ze hebben dus wel een tijd.
1: Ja, ze hebben iets gehoord.
0: 36e keer dat we hier gezellig zijn. Het is al een dingetje. Het is de 56e Grand Prix van Spanje. Die dus in Madrid gehouden gaat worden. Dan moet ik ook weer aan zijn. Weet je hoe groot Spanje is? Heb je een idee? 49 miljoen mensen wonen er. En in Catalonia, dat is een autonome regio, die vinden zelfs dat ze een eigen parlement moeten hebben en alles erbij, daar wonen 8 miljoen mensen. Heel vroeger werd er hier gereisd op Pedralbes, Montjuïc, allebei bij Barcelona, Jarama en Jerez.
1: 17.03 gaan we weer verder.
0: Ja, dan moet je nagaan, hè, hoe ze die koeling voor elkaar hebben. Ja, het is gewoon bijna 4 minuten wachten.
1: Ja.
0: Maar je wil staan waar je staat. En dan is dit wel weer verstandig. Want ik dacht ook wel, dus al, zoals zo vaak, die jongens die blij zijn dat ze in die top 10 qualifying staan, die doen vaak maar één run. Als je ziet in de tijden die er nu achter staan van hun last lap, dan heeft dus Antonelli er last van gehad. Dan heeft Lewis Hamilton er last van gehad, van die code rood. Lawson en Hadjar. En Hulkenberg in zekere zin ook. En Piastri en Verstappen hebben allebei een tijd neergezet. Waarbij Piastri dus een 1.15.17 laat noteren en Verstappen een 1.15.32. Als we dan weer terugvertalen naar waar Piastri in de derde vrije training stond. Die stond toen tweede. En toen stond Verstappen op een halve seconde van Piastri. Dus 2/10. Heeft hij wel weer wat goed weten te maken. Dat is op zich goed. Tot de Wolff bereidt zich al voor op het ophalen van de Pole Position Award. Nou. Restart van de qualifying over 2 minuten en 55, 54, 53, 52, 51, 50 seconden. Auto's uitgezet. Sommigen kunnen hem laten lopen. Het koelingssysteem is een systeem onder druk. Waardoor het heeft bij mij lang geduurd tot iemand het me geprobeerd heeft uit te leggen en ik het toen nog niet begreep. Doordat het systeem is wat onder druk staat, kan het dus 134 graden worden. Dan denk je, ja, maar alles boven de 100 graden kookt toch? Nee, want het is onder druk. Oké, prima. En onder druk wordt alles vloeibaar.
1: Ja, absoluut man.
0: Al was het maar chocola.
1: Antonelli Hadjar.
0: Zie je, zie je wat de schaduw doet? We krijgen een topshot van de auto's zien. De schaduw staat erop. Dan lijken die auto's allemaal vervormd. Omdat de schaduw heel raar over de wielen valt. Restart over 2 minuten 10. 9, 8... 7, 6. Dan gaan we het weten. Wat wordt het voor wie? Gaat Kimi Antonelli zijn 5e pole uit zijn carrière pakken? Gaat George Russell zijn 9e pole uit zijn carrière pakken? Zou Lewis Hamilton historie gaan schrijven door, haal even adem, zijn 105e pole uit zijn carrière te pakken? Leclerc doet niet mee voor nummer 28. Hadjar heeft nog geen pole. Lando Norris heeft er 16 achter zijn naam staan. Oscar Piastri 6. En Max Verstappen heeft er 48 achter zijn naam staan. Daarmee staat hij derde in de lijst van de actieve coureurs. Tweede, excuseer. Want ook Alonso in al zijn gloriejaren heeft maar 22 pole positions met elkaar gereden. Maar goed, dan was de eerste niet schrikken in Maleisië 2003.
1: Oh, kidoki. En het altijd gezellig aan Maleisië.
0: Herstart over 1 minuut exact. Lando een beetje links achterover, liggend in zijn cockpit. Hamilton die laat aansluit. Hamilton heeft daar geen nieuwe set onder zitten. Die is op dezelfde set naar buiten. Oh, dat zie ik bij Antonelli ook.
1: Nee, Russell is dat. Dit is Hadjar. En ook Antonelli heeft gebruikt rubber. Alle drie.
0: Ja. Hadjar is nieuw.
1: Dit is gebruikt.
0: Nee.
1: Nee?
0: Glimmende kanten. Nee. ja. Je ziet het op het bolletje.
1: Op het bolletje.
0: De bolling van de band. Herstart van deze kwalificatie na de rode vlag door de crash van Charles Leclerc is in 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Dit ziet er toch echt als gebruikt?
0: Ja, nee, je moet helemaal naar rechts kijken. Ik moet het juist. Deze band zat eronder toen de rode vlag kwam. Dus ja, die hebben ze nog niet op het randje. Okay. Het rechte randje glimt nog helemaal, zie je? Okay. Helemaal rechts. Dus deze waren nog goed genoeg. Laat ik het
1: bijna nieuw.
0: Z-G-A-N.
1: Zo goed als nieuw. Altijd binnen gestaan.
0: B-B-H-H. Weet je die nog?
1: BBH, binnenshuis, buitenshuis.
0: Bezigheden, buitenshuis hebbende. Ja. Stond vroeger altijd in de krant, dan kon je een kamer huren, maar dan moest je wel BBHH hebben.
1: Ja, BBH. Werk dus.
0: Ja, bezigheden, buitenshuis. Stel je mocht niet de hele dag op je kamer rondhangen. Minuut 40. Ja, dit, als je nu nog twee runs wil doen, dan kom je al in een soort of militaire operation terecht.
1: Dan zou ik dat wel Antonelli wilde doen.
0: Ik zou ervoor kiezen, maar ik weet nu ik het hardop zeg, weet ik niet eens of het reglementair mag. Misschien dat hij bij jou binnenkomt. Mag je een pitstop maken? En ja, je mag gewoon in je eigen pitbox vierkant.
1: Volg maar wel.
0: Hè? Want dan stop je ook als de auto teruggeduwd wordt. Dus gewoon en door. En wat? Oep. Russell. Meta AI. Zouden ze wat dingen doen op de achtergrond? Ja hoor. Zeker wel. Voorlaatste of laatste run. Wie gaat het ons vertellen? Kimi Antonelli gaat er in ieder geval mee beginnen. En Antonelli heeft een best in sector 1 staan van 22-0. In sector 2 van 30-9 en in sector 3 van 22-8. Die 22-0 is dus langzamer dan dat Piastri was. En dat is hij nu ook weer.
1: Ook weer een black and white vlekje. Hij wordt eruit gedeeld nu aan Russell. Driving unnecessarily slowly.
0: Ja, maar wel een mooi gat gecreëerd. Er zijn nog veel jongens binnen, hè, die laten die run dus schieten. Dit zijn die jongens die net onderweg naar die rode vlag in die run terechtkwamen. Die moeten hem eruit poeren. De ander gaat gewoon zitten wachten. Maken ze de baan ook niet sneller voor hun door er meer rubber op te leggen. Antonelli, sector 2, 30-3. Die is wel goed. Die is 2/10 sneller dan Piastri. Maar hij zit er nog 14 Duitsers erboven door wat hij in het begin verloren heeft. Dus hij zit er wel boven en bovenop. Voorlopig zijn het Oscar Piastri, Max Verstappen en George Russell. Plaats 1, 2 en 3.

0: maar wel sneller dan zijn teamgenoot, die no time heeft en no time houdt. Hamilton, zoals ik jou in Q1 en 2 zei, ze moeten toch, ze moeten die stap kunnen maken. Want Hamilton heeft nu 15-6, 15-4 en dan begint hij nu met een 15-7 in Q3.
1: Ja.
0: Dus hij is in Q3 is hij al 3/10 langzamer dan dat hij in Q2 was. En 1/10 langzamer dan in Q1. Dan ben je dus in een negatieve spiraal bezig.
1: Om.
0: Ja.
1: Je wordt langzamer in plaats van sneller. Dat is niet goed.
0: Russell zijn Q1, Q2, Q3 tijden zijn 15-7, 15-2, 15-1. Op Piastri 16-1, 15-5, 15-1. Van Max 16-3, 15-4, 15-3. Dus de stap van Max was niet groot genoeg. Net als de andere. Hij is zich nu aan het voorbereiden op die laatste run. Zij hebben daarvoor wat minder tijd. En dus ligt er wat meer druk op de pitcrew om dat voor elkaar te boksen.
1: No time set. Yet for Lando Norris. Net als Lawson en Hulkenberg.
0: En natuurlijk Charger.
1: Ja, dat doen we nog even.
0: Kijk, zie ik hoor Bilgun. Zie je dat in de achtergrond? Lewis ook, hè? Zie je dat?
1: Ja.
0: Ik voorspelde, jammer dat de regie dat niet goed laat zien. Maar dat is dus nu, normaal gesproken zou die auto altijd even naar binnen gaan. Ook hier weer op de buitenkantjes, nieuwe banden. Want op dit deel is het middenste deel al redelijk dof geslagen. Zolang die buitenkant glimt, weet je dat die nieuw is. Zowel bij Russell. Nou, bij iedereen. Als je nu met de gebruikte set gaat, dan is het gewoon dat je niks anders meer hebt.
1: Nee.
0: Kijk,
1: in de
0: Hulkenberg. Zie je Hulkenberg?
1: Ja.
0: Maar goed, die heeft wel die set gebruikte nodig had om in de top 10 qualifying te komen, dan is het prima. Dus het gaat tussen Hulkenberg, Lawson. En vooralsnog Lando Norris. Wie er 9e, 8e of 7e komt staan, want Leclerc gaat zakken naar de 10e tijd.
1: Nou, Hulkenberg in ieder geval 9e.
0: Hoeven die jongens alleen maar over start-finish te rijden. Bij Hamilton kun je het mooi zien, het doffe deel is maar een deeltje van het loopvlak. Nou, 2:09 en dan gaan we het zien, dan gaan we het weten, dan gaan we het horen, dan gaan we het merken.
1: Op dit moment Russell voor Piastri, voor Verstappen, voor Antonelli, voor Hadjar, voor Hamilton, voor Leclerc, Norris, Lawson, Hulkenberg. Maar dat gaat helemaal op zijn kop.
0: Is dat zo?
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja, dat onderste deel.
1: Ja.
0: Nee, oké. Okay. Als het helemaal op zijn kop zou gaan,
1: nou,
0: dan...
1: ik denk dat vanaf Piastri het anders wordt.
0: Oké. Okay.
1: Ik denk dat Russell dat kan houden.
0: Ja, want die moet er tussen komen. Ja, de marge van Russell, ja, 31.000ste. Ze gaan allemaal weer een klapje harder. Nou, laten we het gaan zien. Laten we het mee gaan maken. En laten we hopen dat we een mooie verdeling van de grid krijgen. Momentje overstuur van Kimi Antonelli. Dat is zeker geen fijne eerste knik. Is dus tot op heden dit weekend nog niet één keer bovenaan het rijtje gekomen. Dus dat is iets wat relatief nieuw voor hem was. Maar hij zit er 64.000ste van een seconde onder. Dat is maar heel minimaal. Dan moet het ook foutloos blijven. En wat zou het een tik met de hamer zijn als hij de tijd van Russell eruit rijdt, zeg. Hey, 15-1-4-5, houd het in de gaten. Maar Russell zelf gaat ook weer een tandje harder. Zij zijn beide met de beste auto en combinatie van powertrain. Heb ik het niet over de motor, maar heb ik over het compleet. Zij zijn nu met z'n tweetjes aan het uitmaken wie het alfamannetje wordt. En bij wie de schouders nog rechter op gaan staan. En bij wie de kop nog verder naar beneden gaat. Maar Russell kan antwoorden, dat is een voordeel. Zie ik in één keer allemaal blauwe vlakjes, paarse vlakjes. Denk, oh, die gaat hard. Oh nee, dat is een Leclerc, die staat stil. Maar dat is alleen bij sector 1. Russell gaat hard, man. George Russell gaat knetterhard en Kimi Antonelli gaat geen pole position toevoegen. Laten we daar maar vanuit gaan, tenzij Russell eraf blaast zo dadelijk. Daar is Antonelli en 14-9. Daar is de 14-9, maar Russell, ik had opgeschreven 14-7, hè? Ja, 8 of 9. Daar komt George Russell aan. Is hij de man die hem toch daar naartoe gaat? Oh, gaat nog harder. 14-6. 1, 14-67. De rest is gezien. Eerste startrij Mercedes. Durf het aan. 15-0 van Lando Norris. Dat is nog een knappe ronde.

0: op, ja, wat is het, een paar tienden.
1: Maar wie is er snel onderweg op dit moment?
0: Kijk, Max Verstappen. Weer. Ja, ja, oh god, het valt er niet.
1: Max Verstappen, paars in sector 1.
0: Ik gewoon de eerste rij aan Mercedes vergeven hebben. Man, man, man. Eerst kijken wat Piastri doet. Ja, Piastri kan het ook niet invullen. Ze hebben twee Mercedes'en. Dan hebben we dus twee McLaren's.
1: Hamilton ook nog snel onderweg.
0: Kop de bokken, vierde. Oeh, knap. Dat is wel knap. Ik had gedacht vijfde maximaal, dan is dat toch wel.
1: Ja, maar
0: ik
1: kan nog steeds, want Hamilton is nog onderweg.
0: Ja, maar die heeft geel in sector 1. Dat zou wel een hele rare sleutel zijn. Eerst kijken naar Isaac Hadjar. Hadjar sluit aan achter Verstappen. Oh, doet hij goed hoor. 200ste. Heel goed gedaan. En Hamilton gaat naar twee, die split die Mercedes'en. Haha, toch lekker hoor. Ja, dan is het toch wel. Ja, op Mercedes naam. Mercedes, Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull. En dan heeft Piastri een zepert, want die was hier vorig jaar the man.
1: Ja, de koning, ja.
0: George Russell, I love this car. I love this engine. Life is good. Tiende pole position uit zijn carrière. De eerste was in Hongarije 2022. Maar prima tijd. Hoeft ze niet voor te schamen.
1: Hamilton geel in sector 1.
0: Vorig jaar 1,5. Ja, dan heeft hij denk ik een beetje meer vleugel gezet, waardoor hij daar een fractie verloor. Want het nastartfinish helpt mee. En dan heeft hij in het middendeel wat teruggevonden.
1: Ja, want hij pakt in het middelste gedeelte pakt hij paars.
0: Weer een
1: hij is
0: P2.
1: De snelste in sector 2.
0: Weer een P2.
1: En Max is snelste in sector 1.
0: Russell.
2: That's it. Nice work, mate. All position. Great job.
3: George, how does it feel?
4: Nice to feel the groove again.
0: Ja. You love him, you hate him. Nice to feel the groove again.
1: Toto probeert het nog even door te zeggen van... How does it feel?
0: Ja, nice to feel the groove. Buiten kijf, hè. Super goed gedaan het hele weekend. Hè. Dus als, ja. als je dingen recht moet gaan zetten... en je begint zo aan een nieuw raceweekend... dan ben je misschien wel even binnendoor... zoals wij dachten, na Monaco bij een sportpsycholoog geweest... of bij een chiropractiker of waar je ook maar lekker voelt... Maar het is wel zo dat George Russell de pole position voor elkaar heeft... en dat Kimi Antonelli vanaf P3 moet komen. Lewis Hamilton staat dus tweede. Lando Norris vierde, Verstappen dan toch vijfde. En dan nog hoor, het is echt wel een goed rondje... want hij duikt dan toch wel weer van een 15-4 naar een 15-0. Dus hij haalt er in die laatste run weer 14 vanaf.
1: En kijk even naar die tijd van Antonelli op die derde, 14-9. Dus daar zit hij heel dichtbij, die derde tijd.
0: Ja. Nee, het zit wel dicht op elkaar, hoor. Hamilton dus op 64.000ste, dan wel een gat. Antonelli op 31.000ste. Norris op 32.000ste. Max op 34.000ste. En Hadjar op 39.000ste. Dus ook Isaac Hadjar mag tevreden zijn. Dit is wel redelijk establishing voor wat Hadjar kan. En dan Piastri is een zepert. Moeten we eerlijk in zijn, als je hier vorig jaar gewoon alles afsnottert. Lawson 8, Hülkenberg 9 en ook Charles Leclerc. Door de crash niet blij, niet gelukkig, niet happy en allerlei andere zaken meer. En het volwassen worden als leider in een wereldkampioenschap... met alles wat daarbij hoort aan spanning en dingen en teleurstellingen en andere zaken... zal voor Kimi Antonelli, dit is terug op aarde. En dan hoor ik allemaal mensen zeggen... ja, maar hij had vorig jaar toch ook binnen Europa niet zo'n fijne streak? Ik denk, ja, niet zo'n fijne streak. Hij wint gewoon Monaco nog, maar... laten we kijken wat er van gaat komen. Laten we niet op de zaken vooruit lopen. Want voorlopig heeft hij een dikke marge. Volgens mij kan hij twee wedstrijden laten schieten of zo. Of drie. En dan staat hij nog 4 punten voor.
1: Maar vorig jaar was hij ook niet sneller dan Russell. Was Russell hier ook sneller dan Antonelli. Dus als je dat er dan weer bij pakt. Op de grid stond Russell vierde. En Antonelli zesde.
0: 2/10 ja, was dat.
1: Dus.
0: Ja. Max toen nog derde. Ja. Lewis Hamilton in vorm.
1: Ja.
0: Ja, lekker hoor.
1: Knap hoor.
0: Goed om te zien. En nu moet Charles Leclerc naar de sportpsycholoog.
1: Ja.
0: Monaco was natuurlijk voor Leclerc ook een D-Day in de categorie dramatische dag. Lewis duikt helemaal even een hoekje om zijn haar.
1: Hij weet dat er een camera achter hem staat.
0: Ja. Volgens mij staat Naomi Schiff daar klaar voor de interview. Dat zag ik even, dacht ik, in een ooghoek.
1: Ik heb nog niet zien staan.
0: Volgens mij wel, maar we gaan het zo horen. En dan gaat u het ook horen van de nummers 1, 2 en 3. Zijn de George Russell, Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Norris 4, Verstappen 5, Hadjar 6, Piastri 7, Lawson 8, Hülkenberg 9 en Charles Leclerc. Met crash en al, zonder tijd, alsnog tiende. Dat is dan toch weer de waarde dat je toch in die top 10 qualifying zit. Er moeten wel wat reparaties uitgevoerd worden, maar het zal nog wel meevallen. Naomi Schiff dus. Want ze moeten wachten tot ze er allemaal zijn. Dan moet de wereld even wachten op Lewis Hamilton.
5: George, a big congratulations. It's pole position for you out here in Barcelona. Momentum hasn't been on your side lately, but you've come back to the European season and you're coming swinging. So how does it feel?
4: It's been a great weekend so far. I kind of feel like my old self again, where sort of every lap I'm doing my job, always fighting in those top positions. Obviously, the last few races, for numerous reasons, haven't quite been on our side, but I came in this weekend with just a clean slate, felt good, and yeah, just great to be on pole.
5: It's obviously a very different track here. It's a traditional circuit. We've also got a step softer on the tyres this year. Tell us, how was your experience during qualifying there in the car?
4: Yeah, I think it's going to be an interesting race tomorrow. You know, Lewis did an amazing job to get up there. I think that was a real surprise. We thought a fight was with ourselves and McLaren, and then, you know, Lewis has been really quick all this session. So I'm sure there's going to be a fight on our hands. Obviously, Kimi's been doing an amazing job. So tomorrow is not going to be easy from every standpoint, but I feel feeling ready.
5: Great. Kimi, just coming over to you. Congratulations, it's P3 here. This is actually the first time this season you've qualified not on the front row, so that just goes to show how well your season's gone so far. But tell us how it was in the car for you out there.
6: Yeah, it's been a little bit of a difficult weekend so far for me. Didn't really have the feeling with the car. But long run was strong yesterday. So definitely we can... that's a positive, but today I've been lacking a little bit, but looking forward to tomorrow.
5: It's a long, hard race tomorrow, as I was just saying to George, but also one of the longest runs to turn one. So do you think being in third might be of an advantage to tuck up behind the others and get a bit of a slipstream?
6: Yeah, I mean, we'll try to get a good start, and then for sure we'll try to make the best use of the toe. Also, without using, we won't use any OSM, so definitely the slipstream is going to be even stronger. So. Yeah, now obviously a lot of work to do in order to be ready for tomorrow.
5: Fantastic. Lewis, coming over to you, congratulations. It's P2 for you, so front row starts, which just goes to continue another great run of form. So tell us about how this weekend has gone so far for you and how it was out there for you in the car.
7: Are you speaking South African to me?
5: I mean, English with a South African accent, I
7: can't I can't hear anything. It's so hard to hear.
5: I'd love to come over, but I think the cameras are going to have to follow me.
7: We've got a great crowd here, by the way. Always, the weather's incredible out here in Barcelona, so gracias. It feels great to be up here with them. Honestly, this weekend's been so difficult. Missing P1 was... Normally it's okay to miss P1, but it had a huge offset, so every time... So we went into P2, I was a second, just over a second off, and then we just didn't feel quite comfortable and up to it. And these tires only last one lap, right? So you only have two shots at it in each session. And even if you do a cool down lap and go again, the car balance is completely off, so it's not a good reference. So then I went to P3, and again, I was easily 4 tenths, 5 tenths off, and I was thinking, Jesus, where am I going to get that pace? And I went and left the track between qualifying and between P3 and qualifying.
5: Where did you go?
7: I went back to my motorhome.
5: Okay.
7: Came back, and then Q1, I was first, and so I knew that I had a good balance and good. I was really comfortable in that first session. Q2 was a little bit harder with traffic and everything. And then, right, you know, these guys did a great lap, naturally. Congrats to George. But we're in a good position to be able to fight for tomorrow, so we have a race.
5: Well, even though it hasn't been a very straightforward weekend, as you've just pointed out for you, you're in the front row, you're P2. This is a track that we often say is sort of shows us exactly what the pecking order is, a traditional circuit, and we get a great balance of what the teams have. Would you say, even though we've seen you up here quite a few times lately, that this is the true position of where Ferrari is at, ready to take on Mercedes every time?
7: Well, again, I think all weekend we've been kind of like 4 tenths off these guys. And so we really, even with the upgrade, we thought that maybe that's where we were. So, but for us to be that close, less than a tenth between us, shows just, it's a real showing of the hard work that everyone at the factory has done to bring these upgrades to this track. And so big, big, big thank you to everyone back in Maranello. And we just got to keep pushing, keep developing. And I'm hoping tomorrow we can squeeze some more out of this and hopefully keep up with these guys for once.
5: Okay, well, that's all we have time for. Thank you so much, gentlemen. Well done. And a great race ahead of us tomorrow. Thank you.
0: Mooi man, die Lewis. Even weggegaan, even naar zijn motorrompje gaan, teruggekomen. En ik hou er wel van. En het is hem gegund, want hij... Ons George Russell, ik heb in een dipje gezeten. En dan zou Lewis Hamilton kunnen roepen, nou, daar zit ik al een paar jaar. Dus waar hebben we het hier over? En voor Kimi Räikkönen is het de slechtste kwalificatie van het jaar. Het zijn allemaal de leermomenten. En voor Russell is het allemaal al het andere was vergeten. Want hij zegt nu, ja, die god die verzorgde dat het allemaal niet lukte. That's something the gods don't want me. Hebben de gods het nu wel voor elkaar. We gaan het allemaal zien. en natuurlijk horen. IJs en Wederdienen, daar zijn wij natuurlijk morgen met onze voorbeschouwing. 3:10. Te zien op Kijk TV. Te luisteren ook op Grand Prix Radio, dat natuurlijk. Jenk, dank voor deze. We gaan ons voorbereiden op wat er allemaal nog moet gaan komen. En dat betekent dat we langzamerhand het roer moeten overlaten aan een man die het echt kan. Ben Liebrand, want ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Dus jonge luisteraars die we hebben zeggen, joh, ga dat eens luisteren, want die kan wel wat. Oude luisteraars zullen zeggen, waar is mijn cassettebandje, want ik moet hem opnemen. Dus wat dat betreft, tot zover voor nu met de live verslag van de kwalificatie van de grote prijs van Barcelona, Catalonia. En veel plezier hier op Grand Prix Radio met onze grote vriend Ben Liebrand.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Ja, je hebt er wel een hele week op moeten wachten, dat is natuurlijk wel waar. Maar daar zijn we dan toch met de nieuwe aflevering van de Soul Dance Train op zaterdagavond. Goedenavond. Het leukste dansbare programma dat op wielen rijdt. De Soul Dance Train met swingbeat, R&B, funk, soul, disco. Alles wat maar dansbaar is uit de jaren 70, 80 en 90. Met natuurlijk ook altijd een 90s classic. We hebben wat hip-hop erin zitten, we hebben wat swingbeat vandaag. Onder andere van Another Bad Creation, die hoor je zo meteen. Maar ik moest eerst even een plaatje draaien van Jos. Die zegt tegen mij, ik heb in het volgende plaatje wel zin. Heb je daar een leuke lange uitvoering van? Ik heb er wel een leuke remix van. Dat is wel waar. Een van de allerbeste platen die er ooit gemaakt is uit de 80s. D-Train, you're the one for me.

0: this is what I do. What I do at the playground. You know what I'm saying?
1: Oh, yeah. Ja, het grappige is, dat zijn gewoon kinderen. En dat zijn geen kinderen voor kinderen, zeg maar. Dat hadden wij in Nederland, hadden wij kinderen voor kinderen. Maar dit was toch echt wat serieuzer. Another Bad Creation. En dat ding, dat heette dan weer Playground. Vooraf gegaan door een heel fijn liedje. Ik werd er blij van. D-Train Williams en You're the One for Me was voor Jos. Wil jij nou ook een leuke plaat aanvragen, maar dan voor volgende week dat kan? Dan stuur je even een berichtje. Dat doe je even naar 06 en dan 10 63 0864. Nogmaals, dat is 06 10 63 0864. Dat is een nummer waar je een leuk berichtje heen kan sturen. Dan kun je plaat aanvragen voor volgende week. Dan draai ik hem voor jou in de Soul Dance Train. Zometeen hoor je Hot Streak. Ik weet niet of je dat nog kent, maar dit ken je in ieder geval wel. Twee Nederlandse beentjes achter elkaar. Je hoort zometeen The Time Bandits. En I'm only shooting love. En dit is My Time. Terug naar 1984 en Body and Soul.

0: iedereen denkt altijd dat dit een 90s classic is. Maar dat is het net niet. Het is namelijk een 80s classic. Hij komt uit 1989. Double Trouble, The Rebel MC. Oh ja, de eerste die ze hadden was Just Keep Rockin'. Dit was die tweede. Street Tough hoorde je. De Soul Dance Train. Vooraf gegaan door Hot Streak en Bodywork. Laat die niet zo heel vaak hoort. Ik denk, nou, laat ik die dan eens draaien. Hè. Als niemand hem draait, dan zal het wel een liedje zijn wat je niet zo vaak hoort. Dus dan doe ik het. En daarvoor draaiden we dan weer het ja, echt typisch gevalletje Nederlands.
1: Er is toch niet dat gaat boven Nederlands fabrikaat, zeg maar.
0: Dat is wel waar. Want het was echt heel tof in de 80's. Mai Tai, Body and Soul. En ook hoorde je de Time Bandits. I'm Only Shooting Love. Die was ook gewoon uit Nederland. Er werden wat goede platen gemaakt gewoon hier in ons koude kikkerlandje. Ook in de jaren 80 al. De Soul Dance Train op zaterdagavond. En het volgende plaatje werd aangevraagd door René. Die zegt, draai eventjes voor mij Wild Cherry. Nou, maar deze dan voor jou. En play that funky music.

Wild Cherry and Play That Funky Music. En dit was Janet Jackson uit... Er staat op het hoesje dan 1987, maar daar klopt dus helemaal niets van. Want dat is gewoon al uit 1986 nog. 1986, When I Think of You van het album Control. Dat kwam toen uit en dat was een bom van een plaat, was dat zeg. Ongelooflijk. Janet Jackson dus uit 86. En When I Think of You werd voorafgegaan dus door Wild Cherry, Play That Funky Music. En je luistert naar de Soul Dance, waar alleen maar dit soort funky tunes voorbij komen. Elke zaterdagavond op jouw radio, op Radio Noordzij, op Godezoon FM. En wil je nou een leuke plaat aanvragen? Dat kan. Dan stuur je even een berichtje naar 06-1063. En dan 0864. Dan komt het bij mij in de studio en dan het nummer staat ook de hele week open. Het is niet dat je nu moet appen of zo. Dus nou, denk ja, maar mijn telefoon heb ik... Kan ook maandag of dinsdag, maakt niet uit. Als je een leuke plaat weet, laat het even weten via de hotline. Tijd voor een plaatje waarvan mij...

Ik denk dat we nou alle stijlen wel een beetje gehad hebben. Funk, soul, swingbeat, een beetje hip-hop hebben we gehad. Hip-house hebben we al gedraaid. Het enige wat er nog ontbreekt, dat is echte 70s disco. Nou, bij deze dan. De Bee Gees. Dit was trouwens net Brick House. Kom maar op.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakt ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en er werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

give you my offspring of you while we were apart.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de drie overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. En in de Alpen zijn dit weekend al zeker 6 bergbeklimmers om het leven gekomen. Bij de Mont Blanc verongelukten vandaag 2 klimmers op de Mont Maudit en werd een 3e slachtoffer gevonden op een gletsjer van de Brenva. Ook op de Matterhorn kwam een bergbeklimmer om het leven. Gisteren stierven al 3 klimmers na een val op de Gran Paradiso in Noord-Italië. De slachtoffers stortten honderden meters naar beneden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.
2: You're listening to the Weekend Mix, mixed by DJ Al.
3: En voordat je het weet is het alweer weekend en de hoogste tijd voor weer een uur lang de Weekend Mix by

Glasgow en volgens wat we hebben doorgekregen nog geen 20 graden, dus ideaal voetbalweer zou het moeten zijn. Je ziet dat de tribunes niet helemaal zijn volgelopen, maar de sfeer zit er wel in. En Zwitserland natuurlijk torenhoog favoriet in dit duel. Ook wel een beetje in de groep, al weten we natuurlijk niet wat Canada vermag tegen de Zwitsers. Bosnië, ook altijd een vervelende klant natuurlijk, hebben al een puntje in de zak. Dus dat kan ook nog wel interessant worden. Maar Zwitserland, ja, op de grote toernooien, recente grote toernooien, 6 op een rij met EK's meegeteld. Altijd minstens de 8e finales gehaald. Op de laatste 2 EK's zelfs telkens de kwartfinales. En daarin telkens pas naar strafschoppen uitgeschakeld door Engeland en door Spanje. Dus dat zijn toch wel adelbrieven. En een selectie die uitpuilt van de ervaring ook op grote toernooien. 2 jongens met hun 4e WK al. Saka is daar 1 van. En Ricardo Rodriguez, die kent u wel. Die vleugelflitser op de linkerkant. Die begint ook al aan zijn 4e WK. Nog een aantal die aan hun 3e WK beginnen. En de meesten hebben al 5 of 6 grote toernooien achter de kiezen. Wat je absoluut niet kan zeggen natuurlijk van Qatar. Dat zich in 2022 niet eens hoefde te plaatsen voor zijn allereerste de wereldbeker, maar daar wel records brak. Geen leuke records, want eerste organiserend land dat de openingsmatch verloor en eerste organiserend land ook dat match 2 en match 3 verloor. Dat zijn records waar je niet bepaald trots of blij mee bent. Jakin heeft het ook al een beetje aangegeven. Hij wil een keer verder geraken dan die 8e finales. Of dan de kwartfinales op het WK. Op het EK bedoel ik dan, dat laatste, die kwartfinales. Dat wordt hoe dan ook een moeilijke opgave. Maar de groep overleven zou dus moeten kunnen voor Zwitserland. Ze zijn allemaal met z'n 26e van beide ploegen aan de middencirkel geraakt. Dus gaan we luisteren naar de volksliederen.

Voilà, dat was vrede aan de emir. We zagen hier en daar al een wereldbeker in de handen bij de Qatarese supporters. Dat is wel heel erg voorbarig. Maar goed, we gaan nu luisteren naar het volkslied van Zwitserland. De Zwitserse psalm, die kennen we intussen wel.

De meeste van degenen die meezongen op het veld hebben dat in het Duits gedaan. Want de meesten in die selectie van Zwitserland komen uit het Duitsstalige gebied. En dan is het weer een hele tijd handjes schudden. Ik kan wel even meegeven dat de scheidsrechter uit Honduras komt. Dat is Said Martinez. En de VAR die zit in Dallas. In het centraal centrum waar al die wedstrijden worden gevolgd door de VAR. En daar zit onder andere een Mexicaan, Guillermo Pacheco. Die gaan we zo dadelijk misschien nog wel eens even in beeld krijgen. Terwijl het handjeschudden nog ook wel even doorgaat. Nieuw dus op dit WK. Alle spelers mee het veld op voor de volksliederen. En dan duurt het zijn tijd voor alle plichtplegingen afgehandeld zijn. En dus beginnen we eigenlijk nooit op het vooraf geplande uur aan de wedstrijden. Dan gaan ze allemaal nog eens klaarstaan voor de groepsfoto. En dat geeft ons hopelijk dan ook snel de opstellingen. Daar valt ook wel wat over te zeggen. Qatar dat op papier net iets meer offensief zou moeten spelen dan 4 jaar geleden. Julen Lopetegui heeft er een klein beetje de Spaanse stijl proberen in te krijgen. Maar hij zal toch vooral eieren voor zijn geld kiezen. Want als je kijkt naar de basisploeg van vandaag, dan staat daar wel op papier een 4-2-3-1. Maar er staan eigenlijk 6 verdedigers op het veld. Want ook 2 van de middenvelders zijn eigenlijk verdedigers. Laye met de nummer 4 en Gaber met de nummer 5, die u dadelijk wel gaat te zien krijgen. Terwijl de VAR zijn momentje heeft gehad. Voilà, daar komen ze. In doel. Maar moet Abu Nada, die was er wel bij. 4 jaar geleden maar speelde niks op dat vorige WK. Daar was Barça Meschal, de eerste doelman, die is verrassend nu toch bankzitter. Want dat is de man met toch best wat ervaring. Meer dan 50 caps. Terwijl Abu Nada er nog geen 10 achter te kiezen heeft. En we zijn benieuwd dus wat er van die tactische opstelling zal kloppen. Afif is in elk geval met het nummer 11. De ster van het team. 2 keer Aziatisch voetbal van het jaar geweest in 2019, 2023. Met het nummer 11. Dus en Junior Edmilson kennen we natuurlijk ook. Geboren in Luik. Een van de vele spelers bij Qatar. Nog altijd die buiten Qatar zijn geboren. Of van afkomst zijn van buiten Qatar. Opstelling Zwitserland. Veel bekende namen door al die grote toernooien die de meesten al gespeeld hebben. Dus Elvedi, Akanji, Zakaria. Het trio achterin. Gregor Kobel in doel. Niet meer Jan Sommer. Die is gestopt met Interland spelen na het vorige EK. Op het middenveld natuurlijk Saka en Freuler. Heel sterk centraal duo. En dan Ebischer en Rodriguez. Met voorin Vargas en Ndoye op de flanken. En Preel Embolo tegenwoordig bij Rennes aan de slag in de Franse competitie. Stevige bonk. Hij was ook topschutter in de kwalificatie, maar met slechts 4 doelpunten. En dat geeft ook al een beetje aan dat hij niet de man is van de vele goals. Ik denk dat hij dit seizoen bij Rennes een doelpunt of 8 gemaakt heeft en komt zelden boven de 10 goals uit. En had ook wat visumproblemen bij het binnenkomen van de Verenigde Staten. Waar hebben we dat nog gehoord? Uiteindelijk raakte hij toch binnen en kan hij dus gewoon meespelen. Voor hem ook al het derde WK, zijn 6e grote toernooi. En als iedereen klaar is, dan gaan we nog even aftellen. Dat is ook allemaal die American Way. En dan kunnen we eraan beginnen. Misschien nog even meegeven, geloof het of niet. Maar Qatar was de laatste 2 edities winnaar van de Asia Cup. Het Aziatische landenkampioenschap in 2019 en 2023. Maar op beide toernooien was toch wel redelijk wat controverse. Zo kregen ze in de finale in 2023 maar liefst, in eigen land overigens, maar liefst 3 strafschoppen. Waarvan zeker de tweede zeer betwistbaar was. In een finale tegen Jordanië. Dat had u niet geraden, denk ik.
Dat is al een goede combinatie. Beetje vreemd, die kleuren. Dat is wat wennen. Geen overtreding. Struikelde een beetje over zijn eigen benen. Ndoye. En Akanji laat Gregor Kobel al even de bal voelen. Met z'n drieën lopen ze toch voorin daar. Bij Qatar Afif is de man die voor de ideeën moet zorgen. En met hem Youssouf en Edmilson. En dan ziet u er daar ook al vijf op een lijn. En twee middenvelders daar een klein beetje voor. Proberen het veld compact te houden en als het even kan counteren. Hij moet dus voor de ideeën zorgen. Afif bijna die bal over Elvedi. En ook Akanji moet het afleggen. Edmilson gaat hij al meteen scoren. Bijna door de benen van Kobel. Ja, eerste kans zo waar voor Qatar. Junior Edmilson. Ex-Sint-Truiden, ex-Standaard. Inmiddels al een jaar of acht in Qatar. En sinds een jaar of twee international. Nog eens kijken. Ja, niet bepaald goed verdedigd. Maar Kanji die bal helemaal verkeerd inschat. En dan heeft Kobel geluk hoor dat die bal aan zijn poep blijft hangen. Of we hadden al een sensatietje. Qatar heeft het altijd moeilijk tegen Europese tegenstanders. Dat zou nu beter moeten zijn, maar als je kijkt naar alle resultaten in de wedstrijden op weg naar dit WK, dan zit daar niet al te veel beterschap in. Ze verloren een keer van Rusland, maar ja, wie kan Rusland op dit moment inschatten? Dit was buitenspel. Een nederlaag en een gelijkspel dus tegen Rusland. Ze gingen ook nog eens tegen Servië spelen in maart. Ook tegen Argentinië, maar dat is niet kunnen doorgaan. Omwille van de oorlog in het Midden-Oosten. Dus die wedstrijden zijn geschrapt. Ze zijn gaan verliezen tegen Ierland. En Lopetegui heeft nog niet veel reden tot juichen gehad. Dus heeft ze wel kunnen kwalificeren. Na een toernooi met in de vierde fase van de kwalificatie was dat in Azië. Dat verloopt er allemaal in fases in Azië. Het neemt heel veel tijd in beslag, die kwalificaties. En dat laatste toernooi, vierde fase, dus mochten ze in eigen land spelen. Tegen Oman en tegen de Emiraten. En dat hebben ze dan net kunnen klaren. Gelijk tegen Oman, gewonnen tegen de Emiraten. En zo zijn ze toch op het WK geraakt. Voor de eerste keer echt gekwalificeerd. Het is Zakaria. Met

ze ook al geweldig vinden vandaag. Toch daar beschouwen ze Zwitserland toch een beetje als de sterkste ploeg in de pool. Dit is een goede bal tussendoor. Half goed meegenomen en dan de goede redding op het schot van Ndoye. De redding van Mahmoud is ook gefloten. Ja, daar ook weer een misverstand bij Qatar achterin. Ndoye. Dat was niet makkelijk, want die bal kwam een beetje onder zijn lichaam. En kan dan toch trappen. En zo heeft de scheidsrechter dat gezien. De botsing met Remo Freuler, die daar nog aangestormd kwam. Met de centrale verdediger Pedro Miguel. Van Portugese afkomst hij. En Ndoye krijgt het al op zijn heupen van het getreuzel bij Qatar zo vroeg in de wedstrijd. Maar het is toch al doelgevaar aan beide kanten. Overtreding van deze Embolo. Nog altijd maar 29, gaat ook al heel lang mee. Pedro Miguel gaat ook graag liggen, maar er was wel degelijk contact. De andere centrale verdediger, Boualem Kouki. Hij van Algerijnse origine, in Algerije geboren ook. Zijn vrije trap is niet van grote kwaliteit. Lopetegui. Voor hem is het dus ook een herkansing op het WK 2018. Weet u dat nog? Was hij de bondscoach van Spanje. Maar toen uitkwam dat hij bij Real Madrid had getekend voor na het WK, werd hij door de boze bondsvoorzitter, die inmiddels ook al ontslagen is, aan de deur gezet. Net voor Spanje zijn eerste wedstrijd op dat WK moest gaan spelen. Fernando Hierro moest toen overnemen en dat WK ging eigenlijk de mist in voor Spanje. Ging eruit in de achtste finales. Tegen Rusland. Ricardo Rodriguez het veld over. Die hoekschop te gaan nemen. Eerste hoekschop in de wedstrijd. Meer gestalte bij Zwitserland dan bij Qatar. Dus dat kan misschien wel wat opleveren richting tweede paal. Daar stond Embolo. Vargas zocht ruimte om een voorzet te geven. Nu heeft hij die nog altijd niet, want ze zijn daar met z'n tweeën om hem te blokken. En dan is er weer zo'n countermomentje met Afif. Hij is degene die dan altijd iets moet verzinnen, de opening creëren. Maar dan moet de pass wel een stuk beter dan dit. Makkelijk opgepikt door Ebischer. En Xhaka, de patron aan de bal, is ook al captain bij zijn nieuwe club. Sunderland, die hij ook mee naar een zevende plaats leidde in de Premier League en naar Europa League voetbal volgend seizoen. En hier is hij weer, Granit Xhaka. Ebischer op de rechterkant terug. Elvedi. Kijk die Qatari daar allemaal bij elkaar kruipen. Alleen Afif en Edmilson blijven er een klein beetje voor. En hier hebben ze toch de opening gevonden. Ja, die moet dan wel tussen de palen. Dan Ndoye is een tweede kans. Helemaal vrijgekomen. Kijk, niemand die op hem let. Krijgt daar 3-4 meter. En dan moet je deze echt wel tussen de palen leggen en onder de lat. Heel zwak verdedigd van Issa Laye.

die Ndoye helemaal losliet. Dit was de grootste kans voor Zwitserland. En het gaat wel makkelijk om die Qatariërs uit te spelen. Groot probleem ook het defensieve compartiment van Qatar. Heel veel tegengoals, ook in de kwalificatiecampagnes. Met vaak heel slappe resultaten ook. Dit is een heel duidelijke overtreding. Nee, een duik was het niet. Degelijk contact. Je moet toch ook weten dat er daar, wat zal het zijn, 30 camera's hangen. De heer Yassem. Vargas staat klaar om die vrijtrap te nemen. Elvedi Akanji uiteraard mee. De grote jongens van achterin. Meter 88, meter 89. En Bolo, meter 84. Daar komt hij laag. Ja, laat zich niet verrassen. Mahmoud. Een rassend balletje. En altijd meteen weer Afif zoeken. Maar op die ene keer na, met veel geklungel achterin bij Zwitserland, lukt het voorlopig niet om iets aanvallends in elkaar te knutselen voor Qatar. Ja, en als je dan Zuid-Korea ziet, als je Japan ook ziet, dan is het toch verwonderlijk dat Qatar twee keer Aziatisch kampioen kan worden. Maar het is wel degelijk gebeurd. De bal is binnengebleven. Verdedigen moeten ze eigenlijk nauwelijks. Maar alert blijven uiteraard wel. Dat hebben ze al ondervonden. Ndoye. Bischer mist half zijn controle en ook de pass daarna is niet wat het moet zijn. Man die tegenwoordig bij Pisa voetbalt. Hier is hij weer. Bolo, is dit geen buitenspel? Ja, als het geen buitenspel is, dan is het strafschop, uiteraard. Ja, Mahmoud had geen andere keus meer en heeft zich daarbij ook bezeerd. Dat kunnen we begrijpen. Nu gaan we goed kunnen zien dat het wellicht geen buitenspel was. Het was toch wel heel nipt. En hier ook nog eens nipt. En dan is het uiteraard een overtreding op Freuler. En Mahmoud ligt er nog altijd. Penalty check. Als het over de fout gaat, dan hoeft dat niet te gebeuren, denk ik. Als het over buitenspel gaat, dan zou dat moeten zijn gesignaleerd.

Mahmoud Abou Nada van Al Arabia krijgt Freuler daar flink tegen zijn gezicht aan. De heup tegen het aangezicht. Hij zal wel een beetje groggy zijn, dat kan niet anders. Camera's in overvloed. Ik ben benieuwd of hij verder kan. Barsham Meshaal zal wel klaar zijn op de bank. Een man die eigenlijk meestal speelt. Bijna alles in de kwalificatie. Maar nu dus een beetje verrassend ook die Mahmoud in doel. Abou Nada is de achternaam. Maar vaak wordt gewoon de voornaam gebruikt. En die penaltycheck blijft daar maar staan. De penaltystip wordt ook beschermd. Met z'n tweeën doen ze dat. Zakaria. En een dooi. Gaat Xhaka trappen. Ja, hij moet ook nog weg. Pedro Miguel. Niks aan te doen. Of gaat Embolo trappen? Embolo dus. Brel Embolo. 2 WK-goals heeft hij al op zijn erelijst staan. Ja, en hij neemt te veel zijn tijd. Mahmoud, om zich te gaan klaarzetten, zal zeggen, ja, ik ben nog een beetje groggy na die verzorging, maar hij krijgt toch geel. Of misschien ook wel voor de overtreding. Zal wellicht dat wel zijn. Vertragingsmanoeuvers zijn voorbij. Embolo of Mahmoud. Ja, als de scheidsrechter tenminste eindelijk iedereen netjes buiten dat halve cirkeltje heeft. Embolo of Mahmoud. Korte aanloop en netjes binnengelegd. Zwitserland terecht op voorsprong. Dit waren al 3 grote kansen. Na dat ene schrikmomentje helemaal aan het begin van de wedstrijd doet Qatar eigenlijk niet meer mee. En creëert Zwitserland al bij al makkelijke kansen. Met nu dus een doelpunt na 17 minuten van op de stip. Embolo heel kort, heel rustig aangelopen. En netjes in het zijnet geplaatst. Even kijken wat de doelman gaat doen. Die is weg, dus kan ik rustig de andere kant zoeken. Een beetje op zijn Eden Hazard, zou je kunnen zeggen. 1-0 Zwitserland.

0: In zijn 87ste Interland is dit pas zijn 25ste Interland doelpunt. Voor een diepe spits is dat niet overweldigend natuurlijk, zoals hij bij zijn clubs ook nooit heel veel scoort. Qatar, gaan ze proberen wat meer te voetballen of gaan ze vooral proberen om de schade te beperken? Dat is nu de vraag. De kampioen van Azië. Asia Cup 23 was het, maar werd eigenlijk januari, februari 24 gespeeld. Junior Edmilson, hij had de 1-0 voor Qatar aan de voet daar straks. Maar hij bleef dus aan de kont van Kobel hangen.
1: Yellow card for number 1, Mamoun Abunaga, Qatar.
0: Vaak die lange ballen die niet aankomen. Afif even half ertussen. Zakaria terug op Kobel. Al jaren de doelman van Dortmund. Gregor Kobel. Op zijn 28 dan toch een keer eerste keeper op een groot toernooi. Afif wil alle ballen wel hebben ook. De grote ster, de hoop van de natie. En dat is een lange bal die aankomt. Miguel. Cookie. Is alweer achteruit. Bij Abunaga. Die lijkt toch helemaal hersteld. Als je deze trap ziet. Misschien toch nog niet helemaal. Ook hier is hij weer aanwezig. Benieuwd hoeveel matchen hij vandaag meepikt. Ik denk dat hij Brazilië-Marokko wel zal proberen. Ik weet niet precies waar die gespeeld wordt en hoe ver het is, maar goed. Dat zal hij niet willen missen. Misschien vertrekt hij hier al wat vroeger. Alles staat stil. Ebischer, bal die er weer doorheen komt. Zakaria en de redding. Alweer hoog nodig van Abunaga. Zo makkelijk voetballen ze er doorheen. Alweer een kans voor Zwitserland. Slordig van Akanji. Eens kijken naar alweer een heel makkelijk bijeengevoetbalde grote kans. Het tikje van Embolo was precies op maat. En dan de heup van Abunaga. Heel very makkelijk. Eerst op die bal. Dennis Zakaria van AS Monaco. Mendoy. Niet zeggen dat ze zich er niet voor smijten, maar ze komen overal tekort, de Qatari. En Dooi weer. Ebischer. En Elvedi, die altijd heel hoog kan gaan staan. Net als Akanji, die twee centrale jongens. Achterin. Oeh, dat was... Een elleboog, denk ik toch. Toch op zijn minst een gestrekte arm in het aangezicht. En dan kunnen we deze gele kaart ook begrijpen. Het is er eentje voor Yassem. Yassem Gaber. Abdul Salam. Ja, kijk. Hij heeft een flink te pakken. Vargas. Tweede geel al voor Qatar. Het tekent de onmacht. Zwitserland doet zo'n beetje wat het wil. Alleen scoort het nog niet superveel uit die grote kansen die vlotjes uit de lucht komen vallen. Abunana maakt zich weer op voor een vervelend momentje. Iedereen in de rechthoek van Qatar, Freuler en Saka wachten aan de rand van de rechthoek. En wat doet Vargas? Op doel trappen? Nou, waarom niet? Via de man die net geel pakte, wordt het een hoekschop. Maar we krijgen eerst de drinkpauze. Daar is ook al in Amerika flink protest op gekomen. Tijdens de wedstrijd van Mexico, de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika, was er bij Fox, dat de Engelstalige rechten heeft in Amerika, een reclameblok fullscreen van net iets te lang, want de wedstrijd was al 10 seconden weer aan de gang toen het beeld pas terugkwam. Veel protest opgekomen. Dus ook in Amerika pikken ze niet zomaar alles van al die commerciële belangen en commerciële bedoelingen in het midden van een helft in het voetbal. Ook daar vinden ze het onnatuurlijk. Murat Yakin, ja, kan alleen maar zeggen dat hij nog wat meer efficiëntie voor doel wil. Want ondanks het feit dat Qatar in zo'n laag blok gaat staan, voetballen ze er ja, bijna belachelijk makkelijk doorheen. De vrijtrap werd nog heel even aangeraakt. Niet heel veel, waardoor Abunada niet echt verrast is. Maar er zat dus wel nog een voetje aan van Akanji. Hier de kopbal van Embolo en de strafschopfout op Freuler. En dan heel rustig dus omgezet door Brel Embolo. En zo heeft de scheidsrechter dat dus gezien. Ja, en wat kan hij vertellen? Lopetegui moet toch ook zien dat het verschil veel te groot is. Dat zijn ploeg heel onmachtig is. En dat wist hij eigenlijk al in al die wedstrijden die hij heeft gecoacht. Is ook niet toevallig al de 5e bondscoach van Qatar sinds de wereldbeker. U zal begrijpen dat de coach toen op de wereldbeker ook een Spanjaard ontslagen werd daarna. En dan zijn er nog 4 andere Spanjaarden en Portugezen gepasseerd. En in juni vorig jaar mocht Lopetegui eraan beginnen. En veel beterschap is er eigenlijk niet. Wat die overwinning in de Asia Cup natuurlijk nog vreemder maakt. Want dan moeten Korea en Japan op dat toernooi toch bijzonder zwak voor de dag zijn gekomen. Australië doet er ook aan mee. Sinds redelijk wat tijd ondertussen al. Goed, we kunnen weer voort met de hoekschop. Weet u nog? 3 minuten geleden. Nu mag je hem gaan nemen. Dat is weer werk voor Vargas. Hij doet het kort. Met Freuler niet de lekkerste tik. Rodriguez. Afif komt storen. En dat was voldoende, want Rodriguez uit evenwicht. En de voorzet veel te dicht bij Mahmoud Abunada. Die zo te zien toch geen hinder meer ondervindt van die toch wel stevige botsing met Freuler daar straks. Dat zijn nog vriendelijke percentages voor Qatar. Elvedi. Maar Kanji, ja, die heeft wat concentratieproblemen, heb ik de indruk. keek even naar het veld. Zit daar iets van een sproeier of zo? Dat een beetje uitsteekt, zo niet boven. Maar weer zo'n deviatie waarmee ze bijna door dat centrum heen kwamen. En dan overtreding van Elvedi. Zo kan Qatar een keer de middenlijn over. Ja, geen aandacht voor de bal. Daar mag je zelfs een gele kaart voor krijgen eigenlijk, Elvedi. Blijft bij een vrije trap. Pedro Miguel achter de bal. En alles op een lijn. Ja, veel meer gestalte natuurlijk. Als je zag het lengteverschil tussen Elvedi. En Youssouf. Diepe spits op papier van Qatar. Dat scheelt bijna 20 centimeter. Hoeft zelfs nauwelijks te springen. Het is wel een hoekschop. Benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar een paar jongens die de meter 80 halen. Dus doen ze het kort. Afif richting tweede paal. En een kopballetje. En de middenvelder Nissa Laye. En wat is er daar weer gebeurd? Ja, dat is een botsing tussen ploeggenoten. Pedro Miguel ging tegen de grond en blijft nog steeds liggen. Yakin zal toch al aan het denken zijn. We moeten eigenlijk vandaag proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken. Want dat kan zijn belang wel hebben. Want als je dit Qatar ziet, dan gaat Canada er ook wel van winnen. En wellicht ook Bosnië. Goed, dat is vooruitkijken. Je weet nooit, maar toch. Qatar maakt geen geweldige indruk. Dat is een understatement. Nog eens kijken wat daar nu precies gebeurt. Kijk naar het nummer 2. Ja, hij loopt vooruit. En zijn ploegmaat, die liep achteruit. En dan botsen ze op elkaar. Botsing met Ahmed Homam. Enige bij Qatar die in het buitenland voetbalt. 25 van de 26 voetballen in Qatar zelf. Dat is het meeste van alle deelnemers aan dit WK. En de club waarbij Ahmed Homam voetbalt in Spanje is Cultural Leonesa. Dat zal u nog niet vaak van gehoord hebben. Was een tweede klasser, is gedegradeerd dit seizoen en zit in de Aspire Academy, in het web daarvan, zullen we het maar noemen. Net als Eupen daarin zat. Akanji. Ja, kijk, met Qatar gaan ze automatisch al achter de middenlijn wachten. Ook bij een spelervatting door de doelman van de tegenstander. Zakaria. Elvedi, die dus aan geel ontsnapte. Zakaria. Rodriguez. Saka. Komt even in de laatste lijn hangen om het spel op gang te brengen. Dat is iets wat hij wel vaak doet, maar vandaag is het eigenlijk niet echt nodig. Hij deed het nu toch een keer. Freuler naar niemand. Elvedi, rustig tot bij Zakaria. Die op papier een van de drie centrale verdedigers is, maar heel vaak hoog opschuift. op de flank rechts. En zelfs één keer dus dichtbij een doelpunt kwam. Ook in die cijfers is het verschil duidelijk. Groot overwicht. Saka, kijk. Hoe rustig hij die bal kan klaarleggen daar. En nu met zijn tweeën al in de rechthoek. Met zijn drieën nu. Ze kunnen rustig blijven daar. Moeten niet echt bang zijn dat er een snelle counter komt. En Doi, gaat hij de actie maken? Nee. Elvedi. Saka. Ze blijven gewoon staan. Kijk nu met zijn 3, 6, 7 op een lijn daar. Een schot van een Doi. Botst op de muur. Die Bordeaux-rode muur. Hey, Bischer. Ah, ik denk dat ze er zelf van schrikken bij Zwitserland. Hoe makkelijk het voetballen is. Naar Kanji. Rodriguez. Elvedi. Dat tempo zal misschien toch iets hoger moeten. Elvedi. Zakaria. Ja, ze komen zelfs geen druk zetten daar. Blijven gewoon daar in en rond de eigen rechthoek hangen. Zo dicht mogelijk bij elkaar. En toch raken ze er op deze manier weer doorheen. En Bolo. En een Doi uit evenwicht. Overtredingen niet gemaakt. Wist dat hij er moest vanaf blijven. Gueye. Issa Laye Gueye. Youssouf schrok ervan dat de bal zijn richting uitkwam. Zag u dat? Voilà, daar is weer een zevenruimte om die bal er doorheen te spelen. Zakaria. En er gaat er eentje liggen. En die krijgt de vrije trap mee. Pedro Miguel botste met Mbolo. En dat is dan een rots waar je tegen botst. Nou, even tegen de hiel gelopen, ja. Dat was niet echt tegen de rots. Dat was de voet van de rots. Ja, onvrijwillig, maar het is uiteraard wel een overtreding. En Mahmoud, die pikt een meter of 6, 7, 8. Dan kan hij hem nog wat verder naar voren trappen. Youssouf krijgt hem weer ongelukkig op de rug. En daar is de volgende overtreding. Was er eentje van Madibo. Geboren in Soudan. De enige echte middenvelder in de ploeg bij Qatar. Ziet geen ballen, dat heeft u wel begrepen. Deze is te ver. Of is hij nog net binnengebleven? Nou, het is een signaal gekomen. Bal is over de doellijn geweest. Dus doeltrap. Beter zien, daar is er heel duidelijk overheen.

0: niet duidelijk waarom er ineens zo gejuicht wordt. Is het misschien de wave die is ingezet? Dat kunnen we niet zien van hieruit. En Doi schermt de bal af en krijgt een kletje van Edmilson. Het is inderdaad de Mexican wave in Amerika. Freuler opent. Vargas moest even wat achteruit. Rodriguez loopt door en kan in één tijd voorzetten. Deze bal was denk ik dan over de doellijn. Nog compacter bij elkaar. Kan dat? Het is geen leuke klus die Lopetegui heeft aangenomen. Maar hij heeft het toch al meer dan een jaar volgehouden. Dat is een record. Sinds het WK van die vijf voorgangers van hem is er maar eentje ongeveer een jaar blijven zitten. Degene onder wie Qatar die Asia Cup won. Hij doet nu al net iets beter. Miguel. Heel slordig ingespeeld weer. Ja, het tempo is gewoon te hoog voor Qatar. Kunnen niet mee. En Afif dacht, misschien heeft de scheidsrechter niks gezien, maar hij stond er een meter of twee vanaf. Dus heeft hij het uiteraard wel gezien. Zijn in het Bordeaux-rood. Rodriguez. Maar Kanji. Ja, en weer makkelijk erdoorheen. En dan had hij eigenlijk de andere kant moeten oplopen, Vargas. Hij keerde terug, had gewoon kunnen doorlopen. De rechthoek in. En daar weer overhaast. Swap, zwak. Slap en zwak tegelijk zeggen, dan krijg je swap. Genomen en daardoor weer onmiddellijk balverlies bij Qatar. Het is een beetje ontluisterend. En Doi. Ook passes die mislukken kunnen ze snel rechtzetten. Zakaria. Zaka. Freuler en Elvedi. Zo'n match hebben ook zij nog nooit meegemaakt op een WK. Zeker weten. Rodriguez. Niet naar Vargas. Nog eens terug naar de rechterkant. Saka. Ebischer. Dicht bij de goal. Hij moest hem wel pakken. Abu Nada, anders was hij binnengewaaid wellicht. Die ging binnenwaaien. Een hoekschop dus weer. De derde nog maar voor Zwitserland. Kanji Elvedi in het trosje daar aan het strafschoppunt. En het was... En Bolo, die kon trappen, maar het schot, ja, die bal niet goed geraakt en ook geblokt. De counter eruit gehaald door Zakaria, dat kost hem geel. Derde kaart al in de match. Eerste voor Zwitserland. En zo zitten we toch al in het slot van de eerste helft. En staat het nog altijd maar 1-0 voor Zwitserland. dat wel druk zet op die achterste lijn van Qatar. Rodriguez, toch even opletten. Kobel. Miguel, dat is een keer een goede pas vooruit. Kunnen ze iets creëren? Ja, daar is het Milson met zijn tweede doelpoging. Ja, hij is toch twee keer dicht bij een doelpunt geweest. Plots komt er dan toch eens iets uit de lucht vallen. Een goede bal vooruit. En ook het vervolg was degelijk. En zo kon het Milson Kobel onder vuur nemen. Nou, moeilijk om kracht op die bal te zetten natuurlijk als hij zo komt. Zakaria probeerde zich er nog voor te gooien. Ja, Ed Nilsson, ja, die eerste kans helemaal in het begin was natuurlijk nog een stuk groter. Kwam hij er nog flink dichterbij, maar dat zou zelfs zomaar 1-1 kunnen staan nu. Dat zal ook de boodschap zijn straks in de kleedkamer van Murat Yakin. Jongens, die tweede moet je echt wel maken, want je weet nooit. Akram Afif, even ruzie met de assistent. En dan kan hij toch de hoekschop gaan nemen. Richting eerste paal. Ebischer kopt hem weg. En dat is een misser. Van Homan was het. De ex van Eupen. Of de man die in Spanje speelt. Zakaria. Een dode keer van flank gewisseld. Hij komt er doorheen. Maar dan wachtte er nog eentje. En die bal is niet buiten. Dan is er wel de fout van Rodriguez. Mees hoffelijk, zei Afif en Rodriguez deed dat prompt. De man met de Chileense vader en de Spaanse moeder. Xhaka. Rodriguez. Dadelijk beginnen aan de 3 minuten drinkpauze. Ja, misschien komt er nog wel wat bij, de verzorging bij die strafschop. Al 6 minuten zelfs, ja, dat is veel. Rodriguez. En Doi liep door. Hier is Ebischer nog. En Doi. En nog eens een redding. Niet de moeilijkste van Abu Nada. Zakaria. Met zijn 7e staan ze daar weer op een lijn. En zo is elke bal die je wegtrapt natuurlijk weer voor de Zwitsers. Abu Nada. Die kon er net niet bij in Bolo. Ja, goede bal van Xhaka. Net niet goed genoeg. En hier nog eens, ja, een hand. Een hand was daar. Van Miguel. Het passeert. We zullen het zeker gezien hebben, want er zit die chip in de bal natuurlijk. Dat is eigenlijk fout ingegooid, maar goed. Miguel. Dat is een goede kruisbal. En nu, ja, dan moet je wel binnenhouden. En hij was over de doellijn. Homan. Al die meters voor niks. blijft natuurlijk moeilijk voetballen voor Zwitserland. Want die tegenstander die staat daar maar te wachten. Die komt ook geen druk zetten. Dus je loopt op die muur af. En die muur blijft gewoon staan. Je moet hem er wel doorheen tikken. En dat is toch een aantal keren wel gelukt. En er is ook uiteindelijk niet superveel voor nodig om hem er doorheen te tikken. Kijk, hier nu weer. Mbolo, aangeven van Ebischer. En hier is hem dan toch de 2-0. Nee, nog altijd niet. Ook Vargas laat hem liggen. Zo makkelijk weer er doorheen gespeeld. En prima afgelegd. En Abunada. Ja, uiteraard de man van de match bij Qatar. Nu al. Vargas met de hoekschop nog. Daar staan ze weer aan die penaltystip te trekken en te duwen. En dan blijft hij weer hangen. Het inzetten van... Was het Mbolo of was het Zakaria? Hier nog eens. Ja, ik denk dat die bal op de paal of ernaast zou zijn gegaan. Van Vargas. Maar de redding was er wel van Abunada. Ja, een dooi. Vargas. Ze hadden allebei al kunnen moeten scoren. Rodriguez. Miguel. Proberen te voetballen in balbezit. Dit is denk ik ongeveer de langste combinatie al van Qatar in de wedstrijd. Het Middelson. Bal komt niet door tot bij Afif. Wel nog de hoekschop. Via Dijnendooi. In Senegal kijken ze mee. Zijn oma woont daar nog. En maakt veel reclame voor hem. Heeft veel fans daar. Afif nog eens met de hoekschop. Dat is waar al de derde voor Qatar. Elvedi. Nog een minuutje extra tijd. Abunada. Zakaria die bal iets rustig afwachtte. En Ebischer die een beetje druk komt zetten. Zaka. Kijk, geen druk. Daar krijgt de meters ruimte om rustig iets met die bal te doen. Rodriguez. En daar gaat er weer eentje doorheen. En hier is Mbolo nog. Mbolo. En nu dan? Nee, van de lijn gehaald nog. Ja, Ebischer. Ze hebben te veel kansen nodig. Minuut 51. Nog maar eens de kans op 2-0. En die zal er dus voor de rust niet meer komen. Want er is voor de rust gefloten. Dus Ndoye kansen. Vargas kansen. Mbolo kansen. Ebischer kansen. Kansen te hoop. Van alle kanten. Maar Abunada nog maar één keer geklopt. En twee keer kwamen ze ook goed weg. Zwitserland ook dat niet vergeten. We gaan even naar de studio. Naar Maarten, naar Dennis, Wesley en Steven. Tot straks.
1: En Dennis hier naast mij, die was hij 45 minuten lang aan het ergeren aan het spel van de Qatari. Boos was hij zelf. We laten hem zo meteen op u los.
2: Auw. Ja, Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
3: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
4: Wat een fantastische opening van dit Criterium du Dauphiné.
5: Dit prachtige criterium heeft een nieuwe naam, maar houdt zijn prestige.
4: Propaganda voor de koers.
5: Volg de Tour Auvergne-Rhône-Alpes nog tot zondag bij Sportza en op VRT1.
6: If football were a nation,
7: elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
8: Oh, glorious! Het talento vandaag heeft ik ook een arcane lab.
9: No importa one stages.
10: No matter who you are.
11: Si te apasiona el fútbol,
12: pertenece. To the biggest team on the planet.
13: El fútbol une el mundo.
14: Football unites the world.

0: U ziet, Dennis Odoi is het nog altijd aan het uitleggen, is zich nog altijd aan het ergeren. Gelukkig was er Wesley Song om hem te kalmeren af en toe. Heeft zich opgejagen, hè? Opgejaagd, hè,
1: Wesley. Dennis, blijf kalm. Ik heb toch gezegd dat Qatar zo voetbalt, maar ja, hij wou het niet geloven. Maar...
0: Hij wou het niet geloven. Hij stond de hele tijd te wijzen voor televisie. Je mag het zo meteen allemaal uitleggen, Dennis. Maar eerst ga ik naar Steven. De Qatari hebben nogthans de eerste kans van de wedstrijd.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Na 2 minuten was het al. En het was een serieuze kans. Dat was wat gebeurde daar.
2: Ja, het was een serieuze kans. Het was gewoon nonchalance van Zwitserland. En dan vooral eigenlijk mijn vriend die ik via ken.
1: Akanji
2: die zich eigenlijk volledig verslikt in de bal. En dan gaat Ed Milson er mee aan de haal, maar hij mist. Hier zien we het nog eens. Hij wil eigenlijk de bal controleren, maar hij mist die volledig. En dan kan Ed Milson alleen op doel af, maar ja, voor mij moet je de keeper gewoon dribbelen. En dan op het einde van...
0: Is hij nog eens gevaarlijk?
2: Is hij nog eens gevaarlijk. En dan helemaal op het einde van die eerste helft. Lage voort. En kraakt hij zijn schot eventjes. Kan hij bijna de keeper op het verkeerde been zetten. Maar keeper kan er nog bij met een beenveeg.
0: Ja, is nog niet lang dat hij voor Qatar speelt, denk ik, hè, het Milton? 2024?
1: Ja, 2024. Ja, 15 interlands heeft hij ondertussen. Maar...
0: Heeft hij in België gespeeld?
1: Ja, we waren er even over bezig natuurlijk. Over het feit dat je... Ja, dat daar kan, dat je op een gegeven moment dan kan kiezen voor nationale ploeg van Qatar. En dan is dat daar een mooi statement, want blijkbaar is dat in zo van die landen, dus als je daar geboren wordt, dan krijg je elke maand een som geld, blijkbaar. Als je daar echt geboren wordt. Maar de mensen die dat weten, mogen dat altijd eens doorsturen.
0: Hoe dat precies is.
1: Ja, en hij zei, krijgt hij dat dan ook? Ik zei, dat is een goede vraag, dat weet ik niet.
0: We gaan ze stellen. Enfin, in ieder geval, uw fase komt eraan.
3: Mijn fase.
0: Jouw fase. Kalm blijven, gameplan van Qatar. Wat vind je van het gameplan van Qatar?
3: Ik had geen probleem met het gameplan van Qatar. Het was heel duidelijk. Voor mij, ze zakken gewoon in op hun eigen helft en ze proberen het centrum dicht te houden. Ik denk dat dat hier duidelijk is. En dan moet Zwitserland rond dat blok voetballen. En als het goed gaat, dan ziet het er zo uit. Dan komen ze er niet echt aan te pas. Maar zelfs gaan we zien dat ze dat eigenlijk ook soms echt dat een extreme vorm aanneemt. Hier is dat gewoon heel duidelijk centrum. Ze krijgen wel soms die verdedigende middenvelder die dan ook inzakt in de lijn. En dan zou eigenlijk de andere middenvelder moeten overkomen. Maar kijk, stop. Ja, dit. Dit snap ik niet. Het is een uittrap. Je staat 1-0 achter. Het is een uittrap van Zwitserland. En ze zakken gewoon terug op hun eigen helft. Dit is voor mij niet eens proberen. Je gaat een beetje hoger.
1: Ja, stop.
3: Je staat gewoon...
1: Hij zei echt stop.
3: Je staat gewoon hoger. En je laat de keeper uittrappen. Of als ze willen uitvoetballen, probeert ze heel druk te zetten. Dan komt er waarschijnlijk een lange bal. En dan kun je misschien iets hoger op het veld voetballen. Maar gewoon terugzakken op je eigen helft, dat begrijp ik echt niet.
2: Ze hebben problemen met ruimte in de rug.
0: Ja, waarom doet Lopetegui dit? Want jij... Ja,
2: zou het niet weten, ik zou hem eens moeten bellen, maar...
3: Oké, maar dan verdedigt je ook heel slecht als je op dat niveau met één lange bal wordt uitgespeeld door de keeper.
1: Ja, want dit is al het vervolg. Als je dan in de organisatie staat, de ruimte in de rug, ballen die erover gaan terugleggen, dit was een eerste kans. Dit ook, dat ze wat hoger gaan staan, ja, dat is waarom Dennis dat net laat zien, hè, dat ze compact staan. Want ik krijg hier al, na 5 minuten een tweede kans. Ja, dat was eigenlijk heel duidelijk. Dus nadien is dat niet meer gebeurd, dat ze uit positie zijn gaan lopen. Het was eigenlijk bij toeval dat ze nog eens een keertje aan de goal zijn gekomen. Maar ik blijf het zeggen, dat zijn zo van die landen die op het WK komen. Waar je eigenlijk altijd 3 punten moet tegenpakken, Maarten. Maar uiteindelijk kan het gewoon 1-1 staan, want ze krijgen ook 2 grote kansen. En zeker die eerste, die volgens mij wel binnen moet. Want je krijgt een fantastische
0: opportuniteit. Van Milson. Maar het staat 0-1 en die 0-1 kwam er na een strafschop, terechte strafschop.
1: Ja, absoluut. Alleen...
0: Leek het een beetje buitenspel.
1: Ja, wij dachten dat het buitenspel zou zijn. Hier voorzet. Qatar niet zo grote jongens. Het is een Bolo die die bal teruglegt. En dan is het de doelman Abu Nada die te laat is. Die kletst ook nog met zijn hoofd tegen de dijbeen van Ebischer, denk ik. Of was het Freuler was het die naar binnen gekomen was. Ja, het was duidelijk strafschop. Wij dachten hier nog buitenspel. Hier was het denk ik net niet. Maar dachten
0: daar,
1: deze fase. Maar we hebben uiteindelijk die fase nooit teruggezien.
0: Nee, klopt. Ze hebben wel een check gedaan, maar het was een penalty check. He? Geen buitenspel.
1: Ja, dus het zal geen buitenspel geweest zijn. Dan, Brian Bollo die ligt hem toch redelijk kalm in de hoek, moet ik zeggen. Hij verdiende voorsprong natuurlijk voor Zwitserland.
0: Ja, een verdiende voorsprong, want ze hadden, buiten dit natuurlijk, hadden ze ook nog een pak kansen, Steven.
2: Ja, ze hadden een pak kansen, dus eigenlijk ja, een verrassing dat het nog maar 0-1 staat.
0: Ook al had het 1-1 kunnen staan.
2: Kunnen staan, maar ik denk dat Zwitserland ook genoeg kansen had om er een paar te maken. Goeie actie hier op de linkerflank van Rodriguez. En dan is het Ndoye die zijn... die zijn schot niet kan kaderen. Hier is een vrije trap van Vargas, waar de keeper moeite mee heeft. Op het einde gaan we hier zien, wordt hij nog een beetje aangeraakt door de verdediger van Qatar. En dan deze actie is een actie die we wel bij een paar kansen hebben gezien. Een bal van op de flank, de dummy van Zakaria en dan 1-2 de bal van Embolo die hem dan goed meegeeft voor Zakaria. Niet geweldig goed afgewerkt, moet hem eigenlijk altijd hoog schieten. En hier zien we dan nog een heel mooie individuele actie waar dan Vargas die...
0: Goed gepakt wel, dit?
2: Goed gepakt inderdaad, Vargas met het shot. En hier zien we dan weer een beetje dezelfde kant, ja, bal van buiten naar binnen. En Bolle die hem goed bijhoudt. En dan Vargas die net naast schiet. Hier ook weer een bol en dan het Ebischer, denk ik, die hem niet kan binnenschieten. Misschien zelfs kan controleren en dan moet hij hem keihard binnenknallen. Maar genoeg kansen voor Zwitserland om de score uit te diepen.
0: Oké, goed. Je vertelde daar straks dat jullie jeugdvrienden waren. Nu is het net iets minder, heb ik begrepen. Steven, wat kon hij echt heel goed, Dennis, vroeger?
2: Echt heel goed?
0: Ja.
2: Dansen.
4: Wat is die dan?
0: Welke dans kon hij echt heel goed?
2: Michael Jackson, hè?
0: Michael Jackson.
2: Ik kon heel goed Michael Jackson.
4: Ik kan naar... echt niks doen.
0: Ik kijk naar jouw schoenen. Ja. Je hebt ze wel aan, hè? Je hoort de Jackson schoenen.
4: Het zijn wel een beetje Michael Jackson schoenen, ja.
0: En we hebben nog iemand die heel goed Michael Jackson kan aan. Er is een dans
5: voor.
0: Nee.
5: Gaan we niet dansen? Jawel. Als er één dat echt kan, dan is dat Dennis. Dat heb ik ook al gezien.
4: Ja. Maar dat is toch totaal niet waar?
5: Ja, ik heb al beelden gezien. Maar...
4: Dat is echt 7.
5: Oké.
2: Van de mensen hier nog niet.
0: Nee, je kan je wel onsterfelijk maken, hè? Door hier...
4: Iedereen sterft. Dus.
0: Oké. Okay. Enfin, straks misschien. Straks misschien voor de socials. Dennis, jij gaat naar de Verenigde Staten, denk ik, hè?
4: Om te gaan kijken. 19 ga ik... 5 dagen na daar. Ik ga België eraan zien. Ja. Als het match doorgaat.
0: In L.A.
4: Ja.
0: In L.A. Jij dacht er helemaal te gaan, denk ik, Steven.
2: Ja, ik dacht 2 weken.
4: Via Kevin.
0: Via Kevin, ja. via zijn vriend Kevin, ja, het is ook zo.
2: Dat was ook zo. Nee, maar heel lang getwijfeld. Heel lang getwijfeld met mijn vrouw. En dan we hebben een baby van 7 maanden. Ja. En dan uiteindelijk toch niet.
0: Nee, goed, dat begrijpen we. Wesley, straks is er een heel interessant affiche. Ja. Tussen Brazilië en Marokko. Zie je Marokko een even goed toernooi spelen dan op de vorige wereldbeker? Nee. Want toen haalden ze halve finale natuurlijk. Nooit is een Afrikaanse land zo ver geraakt.
5: Ik denk het niet. Het zou een klein wonder zijn. Ik vind ze wel goed voetballen en ze hebben goede spelers. Maar om hetzelfde te kunnen doen dan 4 jaar geleden, dat zou echt wel heel straf zijn. Want in onze poelen zaten Marokko en Kroatië, de mensen die dat vergeten zijn.
2: En Canada.
5: Ja, maar ja, vooral die twee, Marokko en Kroatië, die hebben het echt een fantastisch toernooi gespeeld. Maar ik denk dat het moeilijk gaat zijn om hetzelfde te presteren.
0: Ja, de bondscoach nogthans, Ouabi, die is geboren in Schaarbeek, die zit vol vertrouwen.
6: Carlo Ancelotti a apporté beaucoup plus de structure dans cette équipe. Je ne vais pas aussi parler du coach, qui est un grand coach que je respecte beaucoup. J'ai lu tous ses livres, donc peut-être que je vais avoir un ascendant. Je connais tous ses secrets. Mais sinon, non, c'est le Brésil. C'est le Brésil, ils méritent le respect. Déjà, ils n'ont pas peur, comme nous, on n'a pas peur. Si vous ne pas rentrer, je pense qu'ils nous respectent. Et aujourd'hui, le Maroc, il a pris une place au niveau international. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est rentré dans une autre dimension. On est beaucoup plus respecté. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime bien qu'on soit respecté. J'aime vraiment ça. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais le but, maintenant, c'est d'assumer et que ça dure pendant de nombreuses années. Qu'aujourd'hui, quand le Maroc participe à une compétition, il doit être un prétendant. Et sur ça, c'est à nous à tout faire maintenant et laisser cet héritage pour que pendant des années, on soit respecté.
0: Je crois en toi, Wesley.
1: Ja, maar ja, het zou erg zijn als een trainer van Marokko zelf er niet in zou geloven. Hè. Dus...
0: En hij is groter fan van Ancelotti, de bondscoach van de Brazilianen. Ze hebben nog nooit een buitenlandse bondscoach gehad, nu wel Ancelotti. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik heb dus ergens gelezen, Maarten, dat er nog nooit een buitenlandse bondscoach
0: een wereldtitel heeft gewonnen.
1: Dan zijn we niet goed bezig, hè, met Rudy Garcia. Brazilië ook niet met Ancelotti. Dat was echt een hele sterke statistiek, vond ik. Ik dacht van ja, er zullen toch wel coaches geweest zijn.
0: Nee, het is altijd de coach van het land geweest.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: de wereldtitel hebben behaald.
1: Ja, als je dan de statistiek zou volgen, weet je dat je in het vervolg dan een bondscoach moet nemen.
0: Die van... ooit is er een breuk met het verleden.
1: Denk je dat?
0: Ik geloof alleen aan Ancelotti. Ik vind het een fantastische coach. Ja, in vijf grote competities heeft hij de titel gepakt.
2: Ja, maar ik denk niet dat de Braziliaanse selectie zo sterk is om dat te kunnen.
0: Nee?
2: Nee. Ik denk, het is een heel grote coach en hij kan er een ploeg van maken. Hij is een geweldige man-management trainer. Ja. Maar ik denk dat de Braziliaanse selectie niet goed genoeg is.
0: Ja. Zou jij Neymar hebben meegenomen?
2: Ja, ik denk...
0: Jij bent ook coach geweest?
2: Ik ben ook coach geweest. Misschien niet zo op een hoog...
0: KV Mechelen?
2: Ja, KV Mechelen, ja, voilà. Absoluut. Maar Neymar, ik denk dat dat onder druk van het grote publiek... En ook, ik denk dat Ancelotti daar wel slim is geweest om hem mee te pakken. Dat hij het grote publiek mee heeft. Maar het... is ondertussen wel gebleken.
1: Niet gespeeld, dat... twee matchen.
0: Nee, en hij is geblesseerd, gaat ook niet spelen.
2: Hij gaat de hele eerste ronde, waarschijnlijk
0: de hele groepsfase niet spelen.
2: Nee. Dus dan wordt het wel al een probleem. Ik denk dat velen dachten dat hij fit zou geweest zijn voor die eerste wedstrijd. Blijkt dat niet het geval, dan begint het wel een probleem te worden.
0: Ja, geloof jij in de Brazilianen, Dennis?
4: Ja, ik denk dat je ze nooit moet afschrijven. Maar ik denk inderdaad dat er wel sterkere selecties zijn, misschien of sterkere ploegen dan Brazilië. Maar ik denk niet dat er mensen zijn die Brazilië ooit

0: Bijna beginnen aan de tweede helft. Wat denk je dat het gameplan zal zijn bij Qatar? En,
1: nog lager.
0: Kan het blijven. Rustiger, Dennis.
2: Waarschijnlijk hetzelfde. Ja, als ze het kunnen volhouden, blijft 1-0 lange tijd. Dan hopen ze misschien dat er, ja, zoals die twee kansen ja. krijgen, dat er misschien toch nog toevallig iets gebeurt. Maar ik zou ze toch aanmanen om toch proberen iets agressiever te zijn. Of iets hoger te spelen. Want ik denk, een van die kansen die ze kregen was niet eens zo goed gevoetbald. Maar ook gewoon niet zo goed verdedigd van Zwitserland.
0: Oké, dus. Prima. Dat is genoteerd. We gaan het zien en we gaan opnieuw naar San Francisco. En we gaan luisteren naar onze commentator. En dat is Eddy de Marais.
3: Tja, Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
4: Ja, vleugels, dat kunnen ze misschien ook gebruiken bij Qatar en Zwitserland. Zoals gezegd, zal toch moeten proberen zo rap mogelijk dat tweede doelpunt te maken om... toch niet naar het einde toe op nog een grote verrassing eventueel te lopen. Want als je hier vandaag punten laat liggen, dan zou dat wel eens vervelende gevolgen kunnen gaan hebben in het verdere verloop van de groepsfase en van het toernooi. Afif staat klaar om de tweede helft op gang te trappen. En met zoveel en zo hoog hebben ze niet vaak gestaan in de eerste helft. Voilà, dat heeft hij... ook gezien van Piaget misschien wel. De rugby start, bal zo ver mogelijk over de zijlijn. En dan druk gaan zitten op de tegenstander. Zijn benieuwd of ze dat ook echt gaan doen. Zo hoog op het veld. Er wordt althans of alvast flink gecommuniceerd nu. En de Zwitsers geven de bal weg bij die ingooi. En dan is dat de duidelijke trekfout van Middelson. Geboren in Luik dus, bij STVV, bij Standaar gespeeld tot 2018. Werd ook heel even een klein beetje in verband gebracht met de Rode Duivels. Kon ook voor Brazilië kiezen. Van geboorte Braziliaan natuurlijk. En dan in 2018 dus naar Qatar getrokken. En daar gaan voetballen bij Al Duhail. En daar voetbalt hij nog steeds. Junior Edmilson. En daar staan ze dus weer in dat lage blok. Elvedi. Akanji. Rodriguez. Vargas wordt zo te horen een beetje uitgefloten. Obstructiefout op hem. Afif komt daar nog even zeggen waar die bal precies moet liggen. En dan is Akanji weer mee. Net als Elvedi. En Zakaria. De jongens van tegen de 1,90 meter, alle drie. En waar legt Vargas die bal neer? Aan de eerste paal centraal voor doel eigenlijk. Daar kon Elvedi bijna koppen, denk ik. Wordt een hoekschop. Ja. Ik kon er net niet bij, Elvedi. Mijn Cookie die de hoekschop toestond. Ook die neemt Vargas voor zijn rekening. Richting tweede paal. Niet al te moeilijk. Voor Abu Nada. En zo blijven we bezig. En Vargas moet

even het veld oversteken. Lopetegui. Het zal moeten blijken de komende minuten of hij toch iets anders is gaan vragen van zijn spelers dan wat ze in de eerste helft hebben getoond. Of moet ik eigenlijk zeggen, niet getoond. Hier komt Vargas weer. Opnieuw Cookie die bal wegkopt. En Saka. En Schicht. Komt hij eraan? Volgt Saka wel. Maar de scheidsrechter zegt nee. Een doeltrap. Ja, hij komt er wel aan, denk ik hoor. Dus had dit een hoekschop moeten zijn. Afif. De topschutter aller tijden van Qatar is er ook bij op dit WK. Hij zit op de bank. Almous. 55 goals gemaakt. Vorige WK speelde hij stevast voorin met Afif. Met z'n tweeën deden ze dat. Zagen op dat WK alles opgeteld, misschien 10 ballen. Deze bal tussendoor was net iets te zacht ingespeeld door Rodriguez. Maar Vargas doet er toch nog iets mee. Freuler. Het loopwonder bij Zwitserland. Ja, die bal gemist achterin. En dan uit de draai een dooi. Dat is niet evident. Onder de bal door Gueye. En zo kwam hij bij een dooi terecht. En die trapte eigenlijk met zijn rechtervoet op zijn linkerbeen. Een tikje van een dooi voor Ebischer. Maar dan moet hij het afleggen tegen de overmacht daar. En dat is een slordige terugspeelbal weer. Akanji. Ebischer. Een tweetje. Met een dooi, maar neemt hem heel slecht mee. Dan worden ook fysiek afgetroefd eigenlijk, de Qatari. Duels winnen zit er niet in. En dus mag Vargas weer aan de slag. Om zijn zoveelste vrije trap te gaan nemen. Alles op een lijn weer. Wordt daar vervelend geduwd door Yassim. Hier komt die vrije trap. Via een Qatarees wordt het een hoekschop. De schouder van Cookie. Maar ik werd geduwd. Ja, er zijn er allemaal amateuren in het trekken. Dat hoort erbij bij hoekschoppen, dat weten we. Kijk eens hoe Akanji daar wordt vastgehouden gewoon. Door Ayoub. En dus weer een hoekschop. Rodriguez dit keer. Indraaiend dus. Richting tweede paal. Een Bolo onderuit. Vargas. Zakaria. Weer te sterk voor Nilsson. Die kreeg steun. En dan Youssouf. Ja, krijgt geen vat op die botsende bal. Beetje grappig om te zien.
je ziet de drang om achteruit te lopen bij Qatar. Dan Afif die even dacht, ja, misschien moet ik gaan druk zetten. Of nee, toch maar niet. Laat ze maar gewoon doorlopen tot daar ergens een meter of 30 voor het doel van Qatar. Daar komt het zo'n beetje op neer. Rodriguez nu toch even druk. En dus moeten ze zwaar terug op Kobel. Die dus twee reddingen heeft moeten verrichten. Nou, twee keer dat het toch wel warm werd. Elvedi. Ebischer. Afgeven aan de patron. Vargas. Ik neem aan dat ze toch wel beseffen bij Zwitserland dat 1-0 eigenlijk onvoldoende is. Want die andere twee mogen nog tegen Qatar. Die man zal wel tevreden zijn na wat hij afgelopen nacht gezien heeft. Gisteren dan ging er ter plaatse, neem ik aan. Al die uurverschillen. Duwtje van Zakaria. Ebischer. En Bolo zoeken. Miguel dekte hem af. Afif. Youssouf. Nee, Akanji veel te sterk. Het is een beetje aandoenlijk om hem daar te zien rond crossen van hop naar her. Youssouf. Maar echt ballen zien, dat is er niet bij. Vargas zorgt ervoor dat het geen doeltrap wordt. En dat ze Qatar dus weer kunnen vastzetten daar. Hij speelt tegenwoordig bij Sevilla. Na wat jaren bij Augsburg in Duitsland. Met een logische bestemming voor Zwitsers, de Bundesliga. Ja, weer ondermaats die bal tussendoor. Was de bedoeling richting Afif. Maar daar kwam hij absoluut niet in de buurt. En Cookie heeft een tik gekregen. Geloof het of niet, de enige Spaanse bondscoach die nooit een interland verloren heeft. 20 heeft hij er geleid. En dan na het EK 2016 over van Del Bosque. En dus net voor de eerste match van Spanje op het WK 18 moest hij alweer vertrekken. Twee wissels bij Qatar. Maar ze moeten nog even wachten.

0: Youssouf kan zwaar even die bal vasthouden. Maar Afif was eigenlijk onbereikbaar. Xhaka. Nu ze daar even met een man of twee, drie weg zijn, is er een klein beetje meer ruimte. Geen slechte bal van Rodriguez. En hij krijgt hem gewoon terug. Rodriguez nog eens voorzetten. En dan de hoekschop. Gaan ze nu die wissels doen? Lijkt me niet het ideale moment. Met z'n drieën zijn ze zelfs. Ahmed Fati is erbij. Middenvelder. Die eigenlijk ook wel aan de aftrap werd verwacht. Boudiaf, ook een middenvelder. En Ahmed. Dat is een aanvaller. De vuisten van Abunada. En hij werd ook gehinderd. Ayoub gaat naar de kant. De rechtsachter. En ook Gaber. Op het middenveldman die geel pakte in de eerste helft. En dan moeten we nog eentje zien. En dat is de arme Youssouf. Die zichzelf daar een pleuris loopt voorin. Mag gaan rusten. In zijn plaats een andere aanvaller. Ahmed Alaeddin. Jongen van Egyptische afkomst. Hier met het nummer 7. En Ahmed Alaeddin wordt in principe de voorste man nu. Rodriguez aan Vargas. Hij probeerde er doorheen te glippen. En ontfutselt nu die bal wel handig. En dan wordt hij weer neergelegd. Net buiten de rechthoek. Dat overkomt ze al te vaak, de Qatarezen. Als ze die bal heroveren, zijn ze hem zo snel weer kwijt. Nou, en of je echt geraakt wordt, misschien door Fati, die erachteraan kwam. Hij ging mooi liggen, laat het ons zo zeggen. Ik mag ook meegeven dat het 10:30 is geworden en dat mensen die het journaal willen zien op het kanaal van Ketnet terecht kunnen. Maar wij kijken naar deze vrije trap van Vargas. Zijn zoveelste. Valt er eens eentje goed. Rodriguez. Elvedi, nee, kwam niet genoeg bij die bal. Rebischer. Nou, geen buitenspel van een dooi. misschien kunnen proberen die bal ineens te nemen. Was natuurlijk heel moeilijk. Kwam van erg hoog uit de lucht vallen. Rodriguez. Ze staan minder vaak met 7 op een lijn, maar veel beterschap is er toch niet. Zakaria. Met Edmilson. De nieuwe spits heeft de bal geraakt. Expected goals, daar kan u zich wel wat bij voorstellen, neem ik aan. Maar er staat nog altijd maar 1-0 op het scorebord. Dat is het enige wat telt. Vargas. Baltempo wat hoger zou misschien ook een goed idee zijn. Elvedi. Zakaria. Zakaria met de versnelling. Goede actie. En die is over de doellijn geweest. We krijgen een hoekschop. De 9e al voor Zwitserland. Maar met hoekschoppen en vrije trappen hebben ze nog niet zo heel veel gedaan. En nu dan de eerste wissels bij Zwitserland. Ebischer naar de kant. En een dooi. Rieder en de jongeman Zambi in het veld.
1: Lee.
0: En dan nu de hoekschop. Abu Nada. Afif. En je ziet wel dat hij techniek heeft. Het wist wel uit zijn heupentijd. In Spanje wilde het voor geen meter lukken. Voor hem. Bij Gijón. Bij Villarreal. Heel even daar geweest.
2: Player number 11, Don Endoy, is replaced by number 9.
0: Abu Nada. Man Zambi overigens. De jonge speler van Freiburg. Goed seizoen daar gemaakt. Voor hem zijn debuut op een groot toernooi. Hier is Vargas nog maar een keer. Ja, hij wil hem plaatsen. Granit Xhaka.

0: referee has now blown the whistle for the Powerade hydration break.
1: Ja, wat kan je er nog van zeggen? Zwitserland dat te weinig tempo maakt, te weinig baltempo maakt, dan veel loopbeweging kan je niet maken als de tegenstander zo laag staat, maar wel die bal sneller laten gaan. Waardoor je het toch ook een beetje moeilijker maakt voor de tegenstander. Nu hebben we doorgekregen dat het maar 20 graden was, maar het lijkt me toch wel wat meer te zijn dan dat. Ook in de felle zon, bal op de middag. Het leek daar even een retro truitje van de Rode Duivels in de achtergrond. Nog eens dat schot van Xhaka, dat is al even geleden. Ja, ze komen nou minder kansen in de tweede helft, de Zwitsers. Voetballen er minder doorheen. Wel flink wat vrije trappen en hoekschoppen, maar die leveren niks op. En zo blijft daar maar die 1-0 op het bord staan. Maar deze man heeft in de tweede helft toch echt wel minder werk gehad dan in de eerste. Veel minder. Er wordt voor gezorgd dat de sproeiers de spelers niet hinderen. Daar is allemaal personeel voor. En voor hun is het ook warm. En dan kan Murat Yakin toch wel, ja, denk ik, niet echt tevreden zijn. Zeker niet over de tweede helft tot nog toe. Voilà, drankpauze achter de rug. We kunnen weer. Muziek mag uit.

0: Ja, ze moeten echt wachten tot die 3 minuten om zijn. En dan die reclameblokken, hè. Abu Nada zegt, ja, hoe zit het? Mag ik herbeginnen of moet ik nog wachten? Ja, ze wachten allemaal op het signaal. De reclameblokken lopen nog. Ja. Hé. Is goed geklaagd dat dat er ook nog bij hoort. Dat is goed van Afif. Xhaka gaat er even aanhangen, blijft overeind. Uiteindelijk simpel opgelost door Zakaria. Vargas. Kijk, Lopetegui. Iedereen terug, zegt hij. Zo snel mogelijk dat blok zetten. Elvedi. Kanji. Ja, goed gedraaid dit. Goeie actie van Rieder. Je wil het toch al eens laten opmerken. Dit is de andere invaller, Manzambi. Hij scoorde vorig jaar bij zijn debuut voor de nationale ploeg. En een assist ook tegen de Verenigde Staten. Zwitserland maakte vorig jaar een tripje naar Amerika. Abu Nada. Cookie. Nou, weet die kobbel. Niet de lekkerste bal. Maar het bleef rustig. En kijk eens. Met z'n drieën daar. Klein beetje druk zetten. Er wordt makkelijk onderuit gevoetbald. Xhaka. Akram Afif. Dan kan je nog even die bal aangeraakt, Afif. Die gooien Zwitserland dus. Ja, ja. Ze hebben toch nog iets gevonden om zich mee te amuseren. Gregor Kobel. We gaan ervan uit dat het contrast groot zal zijn met wat we straks krijgen. Brazilië-Marokko. Je weet het nooit natuurlijk. Ja, 20 doelpogingen, maar de meeste daarvan in de eerste helft. En ook de gevaarlijkste. Dat geldt ook voor die paar van Qatar. Rodriguez. Vargas. En Freuler. Zakaria. Ze zien de muur en ze draaien terug. Invaller Boudiaf. Madibo. Maar dit is 3 keer een goede paas na elkaar. De nieuwe spits is in de rechthoek. Dan loopt het Middelson zichzelf voorbij. Maakt eigenlijk een overtreding. Mag door. En zo krijgen we zelfs nog een schot van Boudiaf. Een aanval van Qatar. Noteer het even. De minuut 74. En nu plots veel ruimte natuurlijk voor Zwitserland. Vargas, Vargas gaat die. Nee. Moest veel meer naar de hoek, die bal. was makkelijk voor Abu Nada op deze manier. Veel ruimte voor Vargas nogthans. Eerste kans voor Zwitserland in lange tijd. Manzambi, kan hij zich tonen? Goeie bal tussendoor. Embolo door de benen bij Abu Nada, dat wel, maar ook naast het doel. Goeie actie van die jonge invaller, Manzambi. En dan toch weer eens zo'n balletje door het centrum. Cookie kon er ook niet bij. En Embolo verraste Abu Nada wel. Dit was daarnet. Ja, niet goed afgewerkt van Vargas. Afif kreeg een tikje, niet al te erg. En dan gaat Qatar weer eens bouwen. Jazeker. Hoeft die af? Andere invaller. Boudiaf loopt diep. Kon niet echt worden aangespeeld. Madibou. En Cookie. Afif. En Qatar mag zelfs even de bal hebben nu. Wilson moest van ver komen, was geweldig getelefoneerd, maar het lukt toch. Net te hoog die bal voor invaller Ahmed Alaeddin. Ja, op zich geen slechte bal van het Wilson. Metertje te hoog. Vargas. Rodriguez, alles staat weer stil. Veel te traag. En deze bal is te hard. Nog maar eens wisselen dan. Madibo naar de kant. Manai dus in de plaats. We zagen daar nog een bordje. Ja, Zwitserland gaat ook wisselen. We hebben niet kunnen zien wat erop stond. Vargas naar de kant. En Abdouni in de ploeg. Zeki Amdouni. Man van Burnley. Gevreesd dat hij het WK niet zou halen, Amdouni. Kruisbandscheur, heel het seizoen uit geweest tot begin mei. En dan race tegen de klok heeft hij het toch nog gehaald. En nu krijgt hij dus ook minuten. Oef, dat was een te hevige tik van de invaller. Te goed opgewarmd, zullen we maar denken. Mama, hij trapt die bal wild buiten. Amdouni. Nu dus op de flank waar Vargas liep. Freuler. En Xhaka. De twee patrons op het middenveld begrijpen elkaar ook even niet. Remo Freuler, cultheld van Atalanta. 6,5 jaar daar gevoetbald. De opmars van de club meegemaakt en ook een beetje een symbool daarvan. Ook al speelt hij nu al een tijdje bij Bologna, een jaar of 3 al. Hij blijft een held in Bergamo. Ja, Murat Yakin kan toch echt niet tevreden zijn over die tweede helft, verre van. Vooral wetende dat die andere twee nog tegen Qatar mogen. En dat die weten wat Zwitserland gedaan heeft. En dat dat niet zo heel veel was. Dit is een goede trap. Veel power in die rechtervoet van Manzambi. Ja, die wel wat brengt. Ja, daar zat iets achter. Van Congolese afkomst. Het is nog altijd de multiculti in Zwitserland. Heeft ze heel veel gebracht. Dus je weet dat ze op de laatste twee EK's de halve finales niet haalden. Na een strafschoppenreeks. Dan is dat wel wat, want gigantische talenten zijn het nu ook niet. Maar er staat wel iets. Alleen hebben ze het moeilijk dus met dit soort ploegen. En met efficiëntie in de rechthoek. En Shakir is er ook niet meer om eens een vrije trap of zo of een geniaal moment te hebben. Hij is gestopt bij de nationale ploeg. Sherdan Shakiri. Altijd wel goed voor een doelpuntje. En ze hebben er zo weinig die er een kunnen maken bij Zwitserland. Dat is vandaag ook weer gebleken. Manzambi. Rieder. Dacht ook even aan trappen van ver. Freuler. Zakaria. En weer Freuler. Elvedi. Nou, Kanji dacht even, ik kan misschien gewoon doorlopen. De druk van Mbolo, maar de bal rolt tot bij Abu Nada. Einde nadert. Ja, toch een mooie opkomst, 67.000. Voor toch niet de grootste affiche. Dit is een goede combinatie plots van Qatar. Maar makkelijk oprapen voor Kobel uiteindelijk. Alaeddin zei niet overhaasten. Hij werd dus niet gevonden. Xhaka. Hier is Mbolo, hier is Mbolo. Hij is er nog steeds. Oeh, en dan raakt hij die bal helemaal verkeerd. Hij wilde hem afspelen. Maar was de controle kwijt. Manzambi dwingt de verdediger de bal buiten te trappen. Nog eens kijken naar Breel Mbolo. Hier is hij de controle eigenlijk al kwijt. Dan denk je, ja, hij gaat hem afspelen. Maar ja, hij mist eigenlijk die bal. Hij wilde kappen. En zag daar links van hem een ploegmaat vrijlopen. De uitvoering was er niet. Saka. Zakaria. Mbolo, goede tik. Manzambi. Met z'n drieën ervoor. Daarvoor is het ook een muur. Freuler. En Wilson kwam even snuffelen van op afstand. Met eerbied. Geen druk eigenlijk. Beetje domme meters dus. Rodriguez. Overtreding. Lopetegui vindt uiteraard van niet. Het is toch gewoon een overtreding. Op Amdouni. Nou, ik zag hem laten lopen, had hij beter niet gedaan. Afif. Die kan die bal altijd wel even bijhouden. Met Milson. Afif. Nu staan ze zowaar allemaal op de helft van Zwitserland nog een keer. En de voorzet komt ook nog door. En daar is Akanji de grootste. Afif. Ja, ja, oppassen Kopen, want die bal zou onder de lat zijn gevallen. En met die 1-0 blijft het dus tot het allerlaatst spannend. Ja, spannend is een groot woord, maar er kan altijd nog iets gebeuren natuurlijk. Dus ze spelen toch een beetje met vuur, de Zwitsers. Rodriguez. Mbolo, te kort. Ik op Rieder was het. Oef. Cookie. Dat zag er echt helemaal niet goed uit. Wist echt niet wat hij moest doen daar. En speelt die bal dan ook nog knullig kwijt. En maakt dan ook nog eens de overtreding. Over de bal. Gelukkig niet fel op het been. Wel met dat tweede been erachter aan een beetje. Maar het is er wel een fout. Lopetegui. Mag roepen wat hij wil. Ah, we gaan nog een keer wisselen. En Milson naar de kant. Ook Rodriguez. En ook Freuler gaat eraf. Muheim in de ploeg. Dat is een linksachter van Hamburg. HSV. En Yashari krijgt zijn eerste minuten op een groot toernooi. Speelde niks in de kwalificatie. Daar is hij met het nummer 14. Nordan Yashari wordt genoemd als leidersfiguur voor de toekomst bij Zwitserland. Maar dus die zware blessure bij Milan in augustus opgelopen op training. Kuitbeenbreuk. En heeft maanden nodig gehad om terug te komen. Was er wel bij op het EK 2 jaar geleden, maar kreeg daar geen minuten. Nu dus wel. Dan zijn het er voorlopig niet veel. Kijk eens aan. Een doelpoging weer van Qatar. Ahmed Alaidin. Genoeg power in dat schot. En ook geen richting eigenlijk. Maar ze halen toch een paar keer de overkant nu. Yashari. De gouden schoen. Ja. Akanji. Mbolo. Mbolo. Afleggen of zelf trappen. Breed leggen op Zakaria. Dat kan ook. En hier aan de tweede paal. Net buiten bereik. Hier in Bolo. Wachten en dan goed afspelen. Rieder vraagt de bal. Maar was echt wel buiten bereik die voorzet. Extra tijd is ingezet. Ja, nog eens, ja, dat kan je redding noemen van Kobel. Die afgeweken voorzet van Afif. Cookie. En Hassan die gewoon wegtrapte. Ja, hij probeert wel de acties te maken, Manzambi. Chaka. Geen slechte bal, Rieder. Beetje foute keuze om daar te gaan trappen. Yashari. Ja, Yashari moet natuurlijk opboksen tegen heel ervaren spelers daar op het middenveld. Freuler en Xhaka, ja, die speel je niet zomaar uit de ploeg natuurlijk. Nou ja, Kien, tevreden kan hij niet zijn, dat kan ik me niet voorstellen. Yashari. De bal lang onderweg, dus had Abu Nada absoluut het voordeel. Dat is slordig van Muheim. Een kleine drie te gaan. Dat is nog genoeg om iets te creëren. Ja, ze lijken nog best tevreden met die 1-0. Ja, ze willen zo graag eens een keer niet verliezen op een WK. Dat zal, gaan we toch vanuit ook vandaag niet lukken. Of gaan ze ons toch nog verbazen, Afif? Ja, goede voorzet hoor. Ja, ze gaan ons verbazen, want ze maken gelijk. En dan hebben de Zwitsers het aan zichzelf te wijten. Dat ze toch nog die overwinning afgeven. Cookie is het zo waar komen doen. Ja, ja, ja, ja. Groot feest in Qatar en ook daar in de San Francisco Bay Area. Heeft het voor elkaar, Lopetegui. Maar ja, hoe is het in godsnaam mogelijk dat die Zwitsers dat op deze manier uit handen geven? Hier gaan ze nog niet één dag, niet een uur, niet een dag, niet een week, maar nog heel lang over napraten. En over nabalen vooral, want dit is onvoorstelbaar. Maar dat is voetbal natuurlijk. Zo zit het spelletje ook wel in elkaar. Het is een uitstekende voorzet. En dan laat Muheim zich verrassen in de rug. Cookie klimt er bovenuit en ramt die bal met zijn hoofd tegen de netten. Knappe goal hoor, niks van te zeggen. Boualem Kouki. En maakte ook al de beslissende goal in de beslissende playoffwedstrijd tegen de Emiraten, waardoor Qatar op dit WK raakte. Dat was toen uit een vrije trap van Afif. En nu scoort hij op een hele goede voorzet vanaf de linkerkant. Ja, ja. Hij kwam een keer mee. En Qatar gaat een punt pakken. Het kan eigenlijk niet, maar het gebeurt wel. In minuut 95. De captain zorgt voor het eerste punt ooit op een wereldbeker voor Qatar. Het is knettergek, maar het is waar. De werkelijkheid overstijgt altijd de fictie. Nanzambi. Nog eens de rechthoek in. En nog eens een hoekschop als orgelpunt, want de extra tijd zit erop. Kunnen de Zwitsers het toch nog recht trekken? Dat hangt af van deze hoekschop die er nu aankomt. Rieder gaat hem nemen. Nanzambi komt er niet bij. Rieder kan misschien nog eens voorbrengen. En daar is hij nog één keer. Abu Nada. En dan is het afgelopen. Neem aan dat hij hooguit nog 10, 20 seconden gaat laten doorspelen. En dan gaat hij toch al ergens een standbeeldje krijgen, denk ik, Lopetegui. Het is niet geweldig allemaal. Het is aanklampen. Het is vaak tekort komen. Het is veel kansen weggeven. Het is dan miraculeus overeind blijven. En op het einde dan toch nog scoren. Er is afgefloten. Qatar heeft een punt te pakken. Mahmoud Abu Nada kan het nauwelijks geloven. Ik denk dat Lopetegui het ook nauwelijks kan geloven. Dat kan hij goed wegsteken nu. Maar het is toch een beetje een afgang voor Zwitserland. Anders kan je het niet noemen. Kobel heeft nauwelijks een bal moeten pakken. 2, om precies te zijn. En de derde die bij hem in de buurt kwam, die vloog tegen de netten. Boualem Kouki heeft gescoord. En Abu Nada heeft vooral in de eerste helft enkele belangrijke reddingen verricht. Maar de Zwitsers hebben veel te veel laten liggen. Niet alleen Mbolo. Ook Vargas, ook een dooi. En ook nog een paar andere. 1-1 dus. Verrassend resultaat tussen Qatar en Zwitserland. Terug naar de studio bij Maarten.
1: Ja, Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
2: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
3: Wereldklasse was de tweede helft allerminst, maar wel een stukje voetbalgeschiedenis hebben we gezien, want Qatar pakt zijn allereerste punt ooit op de wereldbeker. Geweldig gameplan, denk ik, Dennis, van de Qatari, want ze pakken hun punt.
4: Uiteindelijk wel, hè. Ik was er juist ook over bezig. Ik ben benieuwd naar de matchanalyse van de coach. Maar oké, ze kunnen alleen maar blij zijn met een punt. Maar voor mij ligt het, ligt de verantwoordelijkheid wel gewoon bij Zwitserland.
3: Ja, die hebben zichzelf in de voet geschoten natuurlijk.
4: Ja, ik denk dat ze te weinig initiatief hebben genomen in de tweede helft. En dat ze te veel schrik hadden om te verliezen. En dat ze eigenlijk gewoon op zoek moesten gaan naar die tweede, derde. En dat ze dat gewoon in de tweede helft nagelaten hebben.
3: Ja, die 1-1, Steven. Hoe komt die er eigenlijk? Want jij bent een beetje helderziende. Jij zei echt een paar seconden voordien, ze gaan scoren.
5: Ja, we waren er de hele tijd over bezig. Het is een beetje een van die voetbalwetten natuurlijk. Als je zoveel kansen krijgt en je maakt het niet af en je gaat inderdaad zo nonchalant spelen, dan weet je dat er ergens nog een kans gaat vallen. Maar dit was wel een perfecte voorzet. En dan voel je aan alles dat... Ja, de overgave van Kouki. Ik denk dat Kouki is die hem binnenkomt.
3: Ja, die krijgt hem toch.
5: Krijgt hem toch.
3: FIFA. Ja.
5: die hem dan nog binnen. Maar je ziet die overgave, hè, om absoluut nog dat duel te willen winnen. En het was een heel goede voorzet. Maar je voelde aan alles de hele wedstrijd dat... ja, dat Zwitserland het gewoon zelf heeft weggegeven. Ja,
3: ze speelden alsof het ook bloedheet was daar. Terwijl we het eens opgezocht hebben, het zou er maar een graad of 20-21 zijn geweest in San Francisco.
5: Ja, ongelooflijk eigenlijk. Het tempo van de Zwitsers in de tweede helft was echt wandeltempo. En dan krijgen ze die goal binnen en dan kunnen ze ineens wel heel snel gaan voetballen. Ja. En, maar ja, het is hun eigen fout.
3: Ja, absoluut. Absoluut. Het begon allemaal met een vreemde aftrap van de Qatari op zijn PSG's. Well, daar spiegelen ze zich dan toch
6: aan. Dennis had dat gezegd, hè, Maarten. Ze moeten meer druk gaan vooruitzetten, want dat zou je liever zien. Dus zij beginnen af FIF, die denkt, ik ga dat doen. Je hebt dat gezien van PSG.
3: Maar die hebben iets andere voetballers op het
6: veld staan. Ja, oké. En dan gaan ze proberen druk zetten natuurlijk in die eerste fase. En... ja, dat is vreemd. Maar uiteindelijk, ja, ze proberen begin tweede helft toch wat druk te gaan zetten. Natuurlijk, bij momenten is dat goed en is dat minder goed. Dit is zo'n fase waar ze doorgaan, waar ze man op man proberen te spelen. En dan hebben ze hier wel inderdaad dat ze de bal terugwinnen. Maar zijn er ook fases natuurlijk waar ze druk gaan zetten. Ja, en dan doen ze dat als enkelingen. Eentje de andere volgt, maar ze zijn te laat. Dan word je uitgespeeld. Ja, dat is dan niet de bedoeling. Maar uiteindelijk, Zwitserland profiteert er niet van. Als je een paar mensen uitspeelt, zou je moeten kunnen een overtal
3: creëren. En een hoger tempo spelen, zoals
6: Ja, maar wij, daarom dat wij naar dat weerbericht gekeken hebben. Maar wij dachten dat het 35 graden
3: absoluut.
6: Was. Maar uiteindelijk was het een graad of 20, 21. En dan denk je van ja...
3: Ideaal voetbalweer.
6: Dat bestaat niet. Moet ik even uitleggen.
3: Oké, leg maar uit.
6: We
3: hebben niet zo heel veel tijd.
6: Nee, maar leg het maar uit. Okay, ik vraag aan u, in welk weer voetballen graag?
3: Goh, in 20 graden.
6: Oké, bij mij moet het kouder regen zijn.
3: Dus omdat ideaal, de bal heel snel gaat.
6: Ideaal voetbalweer bestaat niet.
4: Wat is koud?
6: Dat hangt er vanaf wat je wilt. Hè. Vriezen, 5 graden, 10 graden, ik weet dat niet. Hè. Maar dat bestaat niet, ideaal voetbalweer. Misschien om te kijken. Maar niet om...
3: Aangenaam voetbalweer, ik zal
6: om te
3: zo
6: kijken.
3: Ja.
6: En dat moet erbij zeggen dan.
3: Ja.
6: Okay, we hebben toch iets geleerd. Hè.
3: Ja, voilà, we hebben iets geleerd. De kwaliteit aan de bal hebben we daar iets van geleerd. Van de Qatari, Dennis, je hebt je net iets minder opgejaagd in de tweede helft dan aan de eerste. Maar je hebt fases verzameld daarover.
4: Ja, ik denk dat ze vaak overhaast te werk gingen hier. Probeert die bal daar diep te steken. Maar ik denk gewoon iets meer rust aan de bal van hun kant was wel aangeraden. En natuurlijk toen was die goal nog niet gevallen. Maar hier werd hetzelfde, een opportuniteit. En dan slecht uitgespeeld, maar die linker speler stond ook iets te laag. En hier, hij voorziet eigenlijk geen aanspeelpunten, dus dan gaat hij proberen gewoon op snel langs de lijn te gaan. Maar je moet denken, ze hebben al hard gewerkt en dat kantje heeft eigenlijk heel de wedstrijd niks moeten doen, dus zit hij nog gewoon nog fris. Dan krijgen we die inworp en dan hier weer overhaast. Dat hij, hier geen idee eigenlijk wat hij wou doen. Maar dat is ook gewoon zo'n paar fases gewoon overhaast gebeuren. Hier willen ze uitvoetballen. Ze hebben een paar keer gedaan en dan was het wel beter omdat Zwitserland gewoon niet agressief was in hun druk. Maar het was allemaal een beetje overhaast. En dan hier krijgen we deze, dat eigenlijk een opportuniteit is voor hun. Wordt ingespeeld. Ik denk als hij nog een tweede tijd neemt, dat hij gewoon beter kan afdrukken. Maar het moest allemaal iets sneller gebeuren dan dat ze zelf wouden. En het gebeurde allemaal iets te overhaast en dan was het niet goed genoeg.

0: aansteken waren met een Zwitser, kan er toch nog een klein beetje mee lachen. Goed, we hebben nog beelden van het Seattle Stadium, want de Rode Duivels spelen daar maandag hun allereerste wedstrijd tegen Egypte en ze zijn het stadion gaan verkennen. Dat hebben ze vandaag al gedaan. Kijk, daar is dat stadion. Het zou het luidste stadion van de hele Verenigde Staten zijn. Ja. Blijkbaar, de akoestiek is zo gemaakt. Wat is het nut, Steven, van zo'n verkenning van het stadion een paar dagen voordien? Kijk, Lukaku, die zondert zich een beetje af, zit er wat langs
1: de zijn. Ja, gewoon toch eens kijken hoe dat de grasmat erbij ligt, of er verrassingen zijn, of ligt daar zand op, ligt daar, is dat toch verweven met kunstgras of zo. Dat wil je toch weten, maar ik denk dat het ook vooral iets soort van tijdverdrijf is ook om te doen, want je doet het ook altijd de dag van de wedstrijd. Als je aankomt natuurlijk, ga je ook nog eens kijken last minute. Hebben ze het besproeid, hebben ze het niet besproeid? Dat zijn zo van die kleine dingen.
0: Ja, is het ook om te zien met welke schoenen ga ik spelen bijvoorbeeld?
2: Onder andere, maar ik kan me herinneren dat wij de dag voordien altijd trainden, want wij speelden de tweede ronde tegen Brazilië en wij moesten even wachten omdat zij nog een beetje samba aan toe waren. Echt waar, de mannen waren die bal aan het hoog houden. Maar ik zag dat zij niet aan het trainen waren, dus ik veronderstelde, ze gaan daar ook niet meer op trainen.
0: Nee, je hebt daar nooit getraind, denk ik, hè, in Qatar.
3: Nee, we trainen gewoon op ons, de uitvalsbasis van waar dat we trainen elke dag. Ja. Dus wij zijn nooit in het stadion geweest.
2: Dus dat is ook veranderd dan op dat gebied?
0: Ja, blijkbaar. Zal er dus niet in getraind worden. Enfin, goed mannen, we moeten afsluiten, want er zit nog een journaal aan te komen. En straks is er natuurlijk de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko ook bij ons te volgen. En er zijn nog wedstrijden die er zitten aan te komen. Om 3:00 vannacht is er Haiti-Schotland. Ga je daar voorop staan, Wesley, voor Haiti-Schotland?
2: Nee, maar ik ga wel naar Brazilië-Marokko kijken.
0: Ja, dat snap ik. En daarna zou het ook nog de beslissende wedstrijd in de NBA kunnen zijn. En om 6:00 morgen vroeg is er Australië tegen Turkije. En je weet wat je moet doen als je je nachtrust niet wil verstoren. Hè? Dan moet je de ramen dicht doen, want dat kan wel eens lawaaierig zijn. Goed, ik ga jullie bedanken. Dennis, niet te veel opjagen. Veel plezier in Los Angeles. Hè, want jij gaat kijken naar de tweede wedstrijd van de Belgen tegen Iran. Voilà, Steven, de groeten aan al jouw vrienden.
1: Dank je,
0: vrienden
1: zal ik zeker doen.
2: Van Kevin.
0: En Wesley, jou zien we maandag terug, denk ik, voor de wedstrijd van de Rode Duivels. Goed, mannen, dank jullie wel. En zeker kijken straks naar de wedstrijd van de Rode Duivels. Wat zeg ik van de Rode Duivels? Van de Brazilianen tegen Marokko. Karel van Nieuwkerken zit klaar, samen met Mo Messoudi. En ze beginnen aan de vooruitblik en de omkadering van die wedstrijd om 20:40. Eerst is er nu nog een journaal. Fijne nacht en tot binnenkort.

0: aankomt, ja. Dat voelen ze. En daarmee dat ze ja, de kans wagen of de kans geven aan iemand jong en ambitieus.
1: Ja, Marokko halve finale in Qatar natuurlijk, maar een verjonging drong zich op. En dat jong talent staat eigenlijk met ja, in dikke drommen te duwen om bij die ploeg te komen. Hè. En hij lijkt dan de ideale man om overzicht te houden, denk ik.
0: Dan. Ja, je ziet dat ook. Hè. Hij heeft al een paar jongens meegenomen die het WK mee hebben gewonnen. En als je ziet, ik denk dat de federatie ook wel bewust ja, verjongt. Er zijn heel veel jongens die afgezwaaid zijn. En ze hebben nu eigenlijk een basiselftal met allemaal jongens onder de 30, behalve de doelman, die 35 is, Bono. Dus de rest zijn het allemaal jonge twintigers die echt in hun prime zijn. Of waar hun prime eigenlijk nog moet komen.
1: Ja, als je die selectie dan eens gaat bekijken, dan ga je ze plaatsen. Waar zijn ze geboren, van waar komen ze? Er zijn er maar 7 die in Marokko geboren zijn, in heel die selectie. Dat is wel opvallend, toch?
0: Ja, dat is opvallend. Omdat er natuurlijk... er zijn heel veel diaspora, heel veel jonge jongens die in Europa voetballen. En generatie op generatie lijkt het nu toch wel te lukken om jongens echt te zien doorgroeien in het Europese voetbal. Maar er zijn ook wel in Marokko wel stappen gezet. Ik denk dat er door de federatie en ook door de koning eigenlijk verschillende academies zijn opgericht in alle grote steden. En dat heeft wel impact gehad op het resultaat. Het zijn niet alleen de jongens die uit Europa komen, maar ook de jongens die in Marokko geboren zijn, die echt wel een mooie carrière kunnen uitbouwen.
1: Ja, behoorlijk wat jongens ook die in België geboren zijn. Ik denk dat er 7 in de selectie zitten. Nee, 3 in de selectie zitten. Die jongens hebben dan op een bepaald moment keuze, Rode Duivel worden of voor Marokko kiezen. En ze kiezen dan voor Marokko. Van waar die keuze?
0: Goh, ik denk
1: hier
0: dat
1: Talbi bijvoorbeeld?
0: Ik denk in het verleden zou ze eerder de keuze maken om voor België te kiezen. Maar ik denk dat ze zien dat de federatie, de Marokkaanse federatie, echt enorme stappen heeft gezet. Ze hebben een fantastisch trainingscomplex. Ze zien ook dat ze nu 2 WK's op rij aanwezig zijn. Het was een tijd in mijn jonge jaren dat Marokko op het WK 94 erbij was, 98. En dan zijn ze 20 jaar bijna er niet geweest. En nu, het is ook de passie dat het land uitstraalt. Waarschijnlijk ook invloed van de ouders die dat echt wel willen als ze voor Marokko voetballen. Dus ergens ook wel te begrijpen. Maar anderzijds, natuurlijk, die jongens zijn opgeleid hier. Mm-hmm. Dus, maar ik denk diep van binnen dat al die jongens echt wel dankbaar zijn dat ze die opleiding hebben gehad.
1: Ja, af en toe zit er ook wat nalatigheid van de federatie in. Bij Talbi bijvoorbeeld, de papa zei, hij had een kruisbandletsel. En ze hebben eigenlijk nooit geïnformeerd naar zijn gezondheidstoestand. Dat was een enorme ontgoocheling voor Talbi. Uiteindelijk moet dan een keuze gemaakt worden en kiest hij voor Marokko. Het is zaterdagavond. Er wonen heel veel Marokkanen en Belgische Marokkanen natuurlijk in ons land. Ik vermoed dat dit een wilde nacht kan worden.
0: Ja, je weet dat ze heel passioneel zijn. En ook in Amerika, net als in Qatar, zullen ze met veel in het stadion zijn. Heel veel kabaal maken. Ik denk dat ook zeker een impact heeft gehad op de resultaten in Qatar. Maar we hopen natuurlijk dat alles positief verloopt vannacht.
1: Ja, we hebben een soort stoel, een zetel, die rondreist in het land. Die zetel wordt geplaatst op sommige plekken waar dan samen met mensen wordt gevolgd. En vanavond is Mohsin Abbas op pad en hij zit in Mechelen. Mohsin, waar ben je exact? Leg eens uit wat je daar gaat doen.
2: Hey, ik zit hier in Royum in Mechelen voor de wedstrijd Brazilië-Marokko en de sfeer is hier zot. Yes. Iedereen is super enthousiast. Ik heb hier ook niemand minder dan Hakim bij mij. Hakim, jij doet iets met de Watchalong.
3: Ja, de Sporza Watchalong en dat is eigenlijk nu bezig. Enkel en alleen op YouTube, samen met Jong Mavo presenteer ik die. En dan kan je de matchen ook bekijken. Met gasten. En vandaag is dat Osakio en Medi.
2: Alright, top. En nu mag ik iets zeggen dat ik al altijd wou zeggen. Terug naar de studio.
1: Nu al. Dat is kort, Mohsin. Maar ik hoop dat je straks tijdens de rust daar nog eens tussen komt. En misschien wel iemand bij je hebt. Ja, dat is logisch hè, dat er heel veel Marokkanen samen troepen om die match te gaan volgen. We moeten natuurlijk ook over Brazilië hebben vanavond, Mo. Zijn ze titelkandidaat? Want het is alweer 24 jaar geleden natuurlijk.
0: Ja, het is echt al heel lang geleden, dus, maar ze zijn nog altijd, hebben ze de meeste titels, de meeste WK's binnengehaald. Ze hebben een beetje een turbulent parcours gehad. Pas 5e geëindigd in hun kwalificatiecampagne in Zuid-Amerika. En als je deze spelers ziet natuurlijk, die hadden toch iets flegmatiek meer dan het Brazilië dat er nu is. En desondanks, dat is er nog veel kwaliteit, zijn die jongens ook wel in staat om heel ver te geraken. Ik denk in Qatar hebben ze het op zich wel goed gedaan en zijn ze met penalties eruit gegaan. Ze hebben vooral offensief denk ik heel veel talent achterin. Zijn ze redelijk op leeftijd wel. Mm-hmm. Ze hebben wel wat ervaring. Zeker in deze wedstrijd kan dat wel een positieve impact hebben tegenover de jonge Marokkanen.
1: Ja, en het hangt natuurlijk ook in heel veel matchen van details af. Hè, want het is 2002, Japan, Zuid-Korea. Ze hebben daar gezweet tegen de Belgen. Hè, en ze hebben de scheidsrechter nodig gehad om België daar uit het toernooi te krijgen.
0: Daar zijn we heel boos over.
1: Er heeft nog nooit een bondscoach die niet geboren is in het land waarvoor hij bondscoach is, wereldkampioen geworden. En ze hebben voor Ancelotti gekozen. Oké, ik weet statistieken, die mag je aan de kant schuiven. En het kan zomaar gebeuren dat Ancelotti dat wel doet met Brazilië. Maar ja, je lot in de handen leggen van een 67-jarige Italiaan.
0: Ja, het is ook voor de eerste keer dat de Braziliaanse federatie eigenlijk iemand aanstelt dat geen Braziliaan is. Maar ik denk dat Ancelotti heeft het overal bewezen, heeft overal titels gehaald in elk land. Mm-hmm. Hij is iemand die denk ik vooral een goede organisatie gaat neerzetten. En vooral de spelers heel veel vrijheid gaat geven. En ik denk dat bij Brazilië dat wel de juiste manier is. Achterin, een goede basis. En dan je jongens vooraan niet te veel opdrachten geven. Heel intuïtief laten voetballen. En zo heeft hij het ook bij Real Madrid gedaan.
1: Ja, we gaan de opstelling niet volledig geven, want die komt straks nog bij Peter van den Bemt. Maar toch wel eens meegeven, Thiago. Igor Thiago speelt in de spits. Die kennen we nog van bij Club Brugge natuurlijk. We zagen daar inderdaad in 2002 Ronaldo, dat is nog wat anders. Maar toch, Thiago heeft een fantastisch parcours afgelegd.
0: Ja, hij heeft bij Brentford zeker dit seizoen fantastisch gedaan. 22 doelpunten gemaakt. Het was natuurlijk zien wie dat er ging spelen. Want je hebt natuurlijk Cunha ook wel van Manchester United. En Endrick, jonge talentvolle spits ook. Maar inderdaad, het is geen Ronaldo. Ik denk dat als je naar de aanval kijkt, Vinicius, Rafinha, dat zijn eigenlijk de jongens die het er... Die sprankel hebben, die Ronaldinho had, Ronaldo, Rivaldo. Mm-hmm. Maar voor de rest zijn het eigenlijk spelers die echt wel hun strepen hebben verdiend, maar niet dat flegmatiek hebben.
1: Nee,
0: zeker niet vooraan.
1: Martinelli, Gabriel, beide van Arsenal. Je hebt Marquinhos, PSG, je hebt Alisson, Liverpool. Je hebt dan die talenten, Endrick, Rayan. Er staat wel nog altijd iets. Hè. In Brazilië moeten we toch rekening mee houden. We gaan nog eens terug naar Marokko. Dat WK in Qatar, halve finale. We gaan dat parcours nog eens bekijken. Want wij Belgen weten ook natuurlijk hoe sterk Marokko toen was. We hebben met 2-0 verloren in die groepsfase. Marokko ging door als groepswinnaar met 7-9. 2-0 tegen ons. In de achtste finale waren het dan strafschoppen tegen Spanje. En Hakimi met een zeer flegmatieke Panenka. Maar wel door naar de kwartfinale. In die kwartfinale werd Portugal dan uitgeschakeld met 1-0. Het Portugal van Cristiano Ronaldo die in tranen het WK zou verlaten. En in de halve finale botst Marokko dan uiteindelijk op Frankrijk. Verlies met 2-0. En zou later ook nog de match voor brons verliezen van Kroatië. Maar toch, het is de beste prestatie ooit van een Afrikaanse ploeg op een WK. Kan het nog beter?
0: Dat is een vraag die aan mij al vaak is gesteld. Ik denk persoonlijk dat moeilijk wordt. Ik denk dat Regragui echt wel zijn verdienst heeft gehad. Hij heeft echt een strijdend elftal van gemaakt. Die zeker op dat WK vanuit de reactie speelde. Nu geleidelijk aan, met de Afrika Cup waar ze natuurlijk de grote favoriet waren, zijn ze toch meer van een dominant spel op de mat beginnen leggen. En als je de wedstrijd zag tegen Noorwegen, de laatste oefenwedstrijd, de eerste helft, speelden ze echt fantastisch voetbal. En dat is iets dat nu, en zeker met Wahbi, de komende tijd, dat ze daar op die weg zullen ingaan. Hè. Het is nu een top 10 land op de FIFA-ranking. En ze zullen niet onderschat worden zoals op het vorige WK.
1: Mm-hmm. Van welk jaar ben jij?
0: 84.
1: 84. Je was 14 in 98.
0: Ja.
1: Weet je nog iets van Brazilië-Marokko in Frankrijk op het WK?
0: Ik kan me de beelden niet meer echt voorstellen. Kijk, ik weet wel dat ze verloren zijn.
1: Ja, hier komen ze nog eens.
0: Hadji, Mustafa Hadji, Naibet, dat waren de grote sterren toen. Mm-hmm. En dat waren toen ook heel veel jongens die gewoon in de Marokkaanse competitie speelden. En dat is nu wel helemaal anders. Hè. Maar als je ziet dat Brazilië toen...
1: Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, dat zijn de doelpuntenmakers in een 3-0 zege voor Brazilië tegen Marokko in 1998. Daar doen we tegenwoordig niks meer mee natuurlijk met die statistiek van toen. Maar het is wel leuk om die beelden nog eens terug te zien. Hè. Als je die mannen alleen maar ziet, dan word je weer warm. Is Marokko in 2026 stiekem niet een beetje meer samba dan Brazilië? Want daar zitten geweldige voetballers tussen.
0: Ja, ik denk dat ze... Ja, vooral de wedstrijd tegen Noorwegen, die heb ik helemaal gezien. Hoe ze daar voetbalden tegen. Oké, je kan maar zeggen, het is maar Noorwegen, het is geen Brazilië. Maar zo dominant, zo mooie combinaties. Ik denk bij momenten dat ze dat hebben. Ze hebben dat altijd gehad. Maar in het verleden denk ik vaak dat het een beetje ontbrak aan de juiste organisatie en tactische discipline. Maar dat heeft zeker Greg er helemaal ingebracht. En die jongens zijn allemaal goed opgeleid, spelen in topcompetities. Als je ziet waar al die jongens spelen, dan denk ik wel dat we vanavond een mooie wedstrijd kunnen zien. Ook omdat je daarna tegen Haiti en Schotland speelt. Ja. Waardoor denk ik, hoop ik dat beide landen zeggen, kijk, we gaan voluit ons kans gaan. We hebben daarna nog twee wedstrijden.
1: Ja. We zagen Ancelotti, maar we zagen ook de grote vedette, Neymar, die niet gaat spelen nog, die niet fit is, maar die wel is opgeroepen. Slimme zet van Ancelotti, om hem erbij te pakken, dicht bij jou houden en te zorgen dat hij vanuit eigen land niet te veel kritiek moet geven?
0: Ja, ik denk dat het iemand is die natuurlijk veel aandacht naar hem trekt, waardoor de andere spelers misschien een beetje minder druk voelen. Misschien is dat de manier, maar ik denk dat er zeker met hem besproken is, we hebben het er net over gehad. Hij is zeker niet zeker van zijn basisplaats, dit WK. En hier zie je wel dat hij nog wel natuurlijk heel blij is dat hij erbij is. Het doet hem nog wel veel. Maar onbetwist titularis zal hij niet zijn. En hij zal het moeten hebben van invalbeurt.
1: Ja. Er zouden drie voorwaarden gekoppeld zijn aan zijn selectie. Ancelotti zou hem apart hebben geroepen en gezegd hebben... geen kapitein zijn. Die kapiteinsband die kan je niet krijgen. Ik bedoel, je bent niet 100% fit. De kans dat je veel gaat spelen is niet groot. Geen basisplaats opeisen. En niet actief zijn, dat vind ik de belangrijkste. Of toch wel de opvallendste. Niet actief zijn op social media.
0: Ja, ik volg hem zelf niet op social media.
1: Ik heb nog niet gekeken.
0: Ja, dat is een paar zaken die Ancelotti wil doen om hem zeker in het gareel te houden. Nou, het is niet dat volgens mij zo'n moeilijke jongen is. Hij heeft natuurlijk wel sterk karakter, eigen mening. Maar hij heeft wel al 4 of 5 WK's meegedaan. Dus een beetje onze, zoals we het zelf bij ons zal fungeren, iemand met ervaring op zo'n groot toernooi. Mm-hmm. En dat is altijd goed om zo iemand in de groep te hebben.
1: Gaan we ons in de zetel installeren?
0: Gaan we doen.
1: Te mak kijken, dat gaan we doen. Samen met hopelijk een paar honderdduizend mensen die geïnteresseerd zijn in deze fantastische affiche. Het is zo dat er 300.000 deelnemers zijn aan de Sportza Prono op dit moment. En 65% denkt Brazilië gaat winnen, 11% denkt Marokko gaat winnen. Meest gekozen uitslag, en dat is dan weer voorzichtig, 2-1. We gaan kijken naar Brazilië-Marokko in New York met commentaar van Peter van den Bent.
4: Goedenavond, dames en heren, en welkom in de vooravond hier in New York. Om helemaal juist te zijn zitten we met dit majestueuze MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. De thuishaven van Bruce Springsteen en zo'n 15, 20 kilometer buiten New York. Ik zei het is de vooravond, 6 uur is het en het is een bloedhete dag geweest. De hele dag door heeft de zon erop ingebeukt op de mensen die zich op straat begaven. En tot, laten we zeggen, een kwartiertje geleden baden een groot deel van dit onoverdekte stadion. Kijk eens wat een prachtige kuip dit is in de zon. Ook de commentaarposities hier, want het is dus helemaal niet overdekt. Alleen zitten wij hier heel hoog in de nok van de tribune onder een klein afdakje. En dus hopen we maar dat er vanavond niet gebeurt wat hier gisteravond is gebeurd rond deze tijd. Ik denk zo rond een uur of 7 was het een gigantisch onweer met alles erop en eraan. Stortregen, regen dus, bliksem, donder. En dat zou meteen betekenen dat deze wedstrijd wordt stopgezet natuurlijk. En ik kan er me iets bij voorstellen, want u ziet het, alle mensen zitten onbeschut. En er is het protocol dat u bekend is. Maar goed, ik heb nog eens even gekeken naar het weerbericht. FIFA heeft ons ook toegevoegd aan een soort WhatsApp-groep waarin een weerupdate wordt gegeven. En er is een heel, heel kleine kans op onweer. En als ik een keer naar boven kijk, daar moet ik eens zo hoog voor kijken. Zo hoog zitten we hier wel. Dan zijn er wel wat wolken. Maar die zijn vooral dankbaar om af en toe. Want aan de overkant is er nog wel een stuk zon. Om de zon wat te bedekken. Zeker de mensen aan de overkant. Als ze erdoor komt, dan zullen die nog stevig braden, denk ik. De line-up wordt ondertussen gevormd. Het is, zoals in de studio werd gezegd, eigenlijk de meest tot de verbeelding sprekende affiche in de groepsfase. En zeker de meest of hoogste gequoteerde tussen Brazilië nummer 6 op de FIFA-ranking en Marokko nummer 7 op de FIFA-ranking. En een absolute grootmacht uit het wereldvoetbal. De meest gelauwerde ploeg, natie ter wereld tegenover de upcoming team, zou je kunnen zeggen. De regerende kampioenen van Afrika. Voorlopig toch, ook dat weet u, tot de TAS daar eventueel anders gaat over beslissen. Voilà, ze zijn opgelijnd. Overgrote deel van het stadion is voor de Brazilianen. Wij gaan luisteren naar het volkslied van Brazilië. Hino Nacional Brasileiro. Beginnen doen we daarmee op de stranden van de Iparanga rivier bij São Paulo. Maar Prins van Pedro, de onafhankelijkheid van Portugal. En u weet het, er zit wat achter.

beetje zoals met de Fratelli d'Italia. Als je dat gezongen hebt, dan heb je zin om te voetballen. Denk ik dan maar. Al-Nagit al-Watanidon, het volkslied van Marokko. Een Arabische versie geschreven in 1969 op vraag van koning Hassan II. 10 jaar na de onafhankelijkheid. Niet minder passioneel gezongen.

Ik zei het, een mooie kolonie ook. Marokkaanse supporters zitten vooral daar rechts achter het goal waar de vlag van Marokko is uitgespreid. En in de Marokkaanse media wordt deze wedstrijd toch een beetje gezien als een grote test voor Marokko. Om een keer te kijken of ze de stap naar de wereldtop, minstens toch de subtop van het internationale voetbal, hebben gezet. En of die is bestendigd, dat moet Marokko aantonen met een toch flink vernieuwde selectie door de Schaarbeekse bondscoach van Marokko. U weet het, de opvolger van de toch zeer succesvolle, die bijna alles gewonnen had, Walid Regragui, moet ik zeggen. En dat is onze landgenoot Mohamed Ouabi. U zag hem daar even in beeld. U zag ook Ancelotti, de bondscoach van Brazilië. De lipjes bewogen even. Maar of hij echt al het volkslied kon meezingen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar er werd wel gezegd, hij heeft meteen ook zientjes gewonnen door heel erg snel Portugees te praten of te proberen praten op persconferenties met enkele van zijn spelers. Grote affiche, spectaculaire wedstrijd zou het moeten worden. Vooral ook omdat Marokko met de nieuwe coach, en dat is toch eigenlijk wat de supporters ook wel wilden, wat het volk ook wel wilde, het voetbalvolk, offensiever speelt, frivoler voetbal brengt dan Regragui dat deed met zijn nationale elftal. Hij heeft er wel geweldig successen mee gehaald natuurlijk. Allereerste Afrikaanse land in de halve finale van de wereldbeker. Dat is wel wat. Maar uiteindelijk op de grasmat de finale van de Afrika Cup verloren natuurlijk. Nadien de titel toch nog een keer zeggen voorlopig gekregen. Slavko Vincic is de 46-jarige Sloveen die deze wedstrijd in goede banen moet leiden. Dat zijn de mannen in de VAR. Bastian Dankaert. We wachten ongeduldig, tenzij ik het heb gemist, tot onze landgenoot in actie komt. En het is een adembenemend stadion, moet ik zeggen. Mega groot, 83.000 mensen kunnen erin. Het elftal van Brazilië dus, met Alisson. Op de rechtsback vinden we Ibanez. Op de linksback Douglas, Marquinhos, Gabriel centraal, Casemiro, Bruno Guimarães. En toch niet echt de 4-2-4 waarmee Ancelotti vaak heeft gespeeld. Want hij heeft er toch pakket erbij gezet in steun van Thiago. Vinicius links, Rafinha rechts. Dat is toch nogal wat tussen de lijnen bij dit Brazilië. Dat ook wel met blessures heeft af te rekenen gehad natuurlijk. Wesley uitgevallen aan de rechterkant. En ook eerder Militao. Geen Rodrigo natuurlijk, ook geen Estevao. Hier het Marokko van Ouabi. Met dus Bounou, de oude getrouw Hakimi, Mazraoui, Diop en Riyad. Geen Agert centraal achterin. Dat is toch een aderlating. De man die het verkeer regelt. En onze landgenoot natuurlijk niet vergeten. El Canous en nog een landgenoot, Saibari. Er zit een flinke Belgische saus over dit duel. Zeker aan de Marokkaanse kant met Ouabi. Op de bank ook nog El Ouadi, Halal van KV Mechelen. En ook Talbi. Dus een redelijk grote, heel of half Belgische inbreng bij dit Marokkaanse elftal. En we gaan zien wat het wordt. Altijd uitkijken, Brazilië. Om de 4 jaar krijgen we ze dan echt te zien. Al was de mystiek vroeger, toen er mindere wedstrijden op televisie waren, groter natuurlijk. Alleen die Brazilianen dan in dat prachtige kanariegeel voor ons verschenen. Nu is dat wat anders. En de spelers voetballen natuurlijk nagenoeg allemaal ook in Europa. Er is vandaag nog wel wat te beleven in de Verenigde Staten. Maar gelukkig is dat pas om 8:30. De volgende wedstrijd in de NBA Finals. Die heel New York en natuurlijk bij uitbreiding heel Amerika in de ban houden. Maar die wedstrijd is om 8:30 als ik het goed heb. San Antonio Spurs tegen de New York Knicks. Waar ze de titel kunnen pakken voor het eerst sinds 1973. Hier is El Canous. Probeerde even de bal door de benen te spelen, dat lukte niet. Natuurlijk, last minute nog Abde Ezzalzouli uitgevallen. Nog een streep door de rekening van Ouabi. Misschien heeft dat wel in de kaart gespeeld van El Canous, die van de linkerkant begint. Komt even anders verwacht. Maar Unai, die zo sensationeel was op de wereldbeker in Qatar, die we daar leerden kennen. Voorlopig toch begonnen
als centrale man in de rug van Saibari. Haar een eerste keer bijna de bal. Goed bij Rafinha. Hij dus een man op de linkerkant. Douglas Santos, die al een jaar of zeven de linkerflank afdwijlt bij Zenit. Stevig inkomen, moet ik zeggen, op Brahim Diaz. En vreemd genoeg, in maart van vorig jaar koos hij voor Rusland. Want ja, Rusland is zijn tweede thuis. En vijf maanden later, of een maand of zes later, dan toch weer voor Brazilië. En nu dus op het WK aanwezig. Saibari, de bal aan de buitenkant. En Hakimi met zijn eerste poging tot dribbel. Maar die komt er niet helemaal uit. Bal opgevangen wel. Door Riyad en even voetballen nu. Met Mazraoui. Links of rechts maakt er niet te veel uit, maar vaak op links natuurlijk. Ounahi El Kanous. Veel voetbalvermogen bij Marokko, zeker en vast wel. Mazraoui met een dribbel die niet lukte voorbij Paqueta. Die misschien tot een ieders verrassing erbij staat. Maar dus wel in de gunst van deze man, Carlo Ancelotti. In januari is hij teruggekeerd naar het thuisland. Je zou kunnen zeggen het zinkende schip in Londen van West Ham verlaten. Maar vooral eindelijk na twee jaar vrijgesproken van gokbeschuldigingen. En dat had te veel op hem gewogen. Dus naar Flamengo, dat er overigens nog meer dan 40 miljoen voor betaalt. El Kanous, een overtreding. Jazeker. Ron Ibanez. Man op de rechterkant dus. Die nog kind van bij Roma, maar ondertussen zijn brood verdient. Goed belegd, durf ik denken. Daar waar dat goed betaald wordt, uiteraard. Bij Al Ahly. Al een jaar of drie. In principe een heel snelle centrale verdediger of defensieve middenvelder. Maar het uitvallen van Wesley heeft Ancelotti niet echt de rechtsachter opgeroepen. Wel Ederson bijvoorbeeld van Atalanta. Eerste keer misschien doelgevaar in deze wedstrijd. 3 minuten ver. El Kanous snijdt hem aan. Maar in de eerste zone gekopt door Paqueta. En dan duelleren. Onder andere opgeruimd daar door Santos en Kijken. Achterin de wacht opgetrokken door Mazraoui. En Bouadi, de nieuwste sensatie van de Liga, zou je kunnen zeggen. 18 jaar nog maar. En sinds kort gekozen voor de Marokkaanse nationale ploeg. Dan met de weelderige haardos bij Lille. Maar al op de radar van de grootste clubs. 2,5 jaar geleden al zijn debuut gemaakt in de Conference League met Lille. Daar hebben we kortje gevestigd. Diaz zijn bal voor Mazraoui. Zo heeft Marokko dan toch in de eerste paar minuten de bal opgeëist. En niet Brazilië. Paqueta mooi door de beentjes van Mazraoui. Die ging aan zijn arm hangen. Ja, eigenlijk een overtreding, maar wordt niet gefloten door Vincic. Daar komt hij er nog stevig in. Hij de recupererende El Kanous. Ja, Mazraoui hield hem wel degelijk vast aan de arm. Dat was een mooie beweging van Paqueta. Die, als hij goed is, echt wel geweldig ook kan voetballen. Daar zitten we bij Ounahi. Met Diaz. Hakimi aan de buitenkant. De Spaanse Marokkaan, de anti-held van de Afrika Cup finale natuurlijk met zijn Panenka-missen. Ook topschutter van de Afrika Cup, maar dat is niet wat hij ervan onthoudt, denk ik. Ounahi. Met Diaz. Veel jonge, veel kleine bewegelijke spelers. Hakimi, Diaz. Schot is afgeblokt, opgeruimd. Beetje wild, zou je kunnen zeggen, door Gabriel. Het is wat voor Mohamed Ouabi. Die 97 zijn trainerscarrière begonnen bij Maccabi Brussels. En kijk eens waar hij nu staat hier. Aan de rand van het veld in het MetLife Stadium in New York. El Kanous. Nee, Marokko begint geweldig met de borst vooruit. Bal opgeëist. En voetballen maar. Aanvallen met Mazraoui. Ibanez gepasseerd. Mazraoui. En daar de bal. Wie kan uithalen? Daar het schot. Nee. El Ainoui. Die kraakt zijn schot.
Een kans, een dot van een kans na de flukse beweging van Mazraoui. Maar El Anawi kreeg hem er niet in. De teleurstelling, hij beseft het. Dit was echt een grote kans. En zo maar half geraakt. Dat is duidelijk. Ja, daar komen ze weer. El Kanous gaat trappen van afstand. Paqueta blokt hem even af. Maar kijk eens, de snelle recuperatie bij Marokko. Dat is dus de manier waarop Ouabi zijn ploeg wil laten voetballen. Meer druk vooruit. Daar is Hakimi weer in de box. Voorzet komt. Langs gaat hij. En het is de ene aanvalsgolf na de andere. Het was wel degelijk een voorzet. En is Tom Becker niet al te zeer verontrust. Maar een wankele start van Brazilië. Eerste keer. Igor Tia.

Van Dijk, zou ik zeggen. Thiago moet nog positie kiezen. Vinicius is wel in de box, maar het gaat rustig. Eerste keer eigenlijk na 8 minuten dat Brazilië schoorvoetend de overkant bereikt met Ibanez. Met Marquinhos en Gabriel. Broederlijk verenigd nu in het shirt van Brazilië. U weet het, strijd geleverd in Budapest om de Champions League te winnen. En de troostende Marquinhos bij Gabriel, dat ging de wereld rond. Met het oog op wat hier moet gebeuren natuurlijk ook wel. Rafinha. Ja, knalt daar keihard tegen Diop aan. Nou ja, Alcanus is ook echt goed aan de match begonnen hoor. Maar het geldt voor ons ongeveer alle Marokkanen. Nouadhi rukt op. Sierlijke stijl. Links is de mogelijkheid om af te spelen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Schot van afstand. Ook weer afgeblokt. En nu de vrije trap tegen. Inderdaad.

iets te hevig in kon. Van Hakimi. Je zou het nu niet zeggen, maar in zijn jonge jaren heeft deze man overal doorgestuurd bij tests. Gabriel Magalhães is heel mager en slap in de duels. Dus getuigen zich er niet gekomen op talent alleen, maar door hard werken. Nu sterk houdend kampioen met Arsenal.

Oeh, Paqueta laat de bal liggen. Goede druk weer van El Camus. Zijn afspeelmogelijkheden daar in het centrum. Unai probeert zich vrij te kappen, dribbelt. En bal afgesnoept uiteindelijk. En dat is een overtreding van Lainaoui. Ja, twee keer nu kort naar elkaar. Balverlies. Deze controle was niet goed. En dat illustreert de manier waarop Marokko er flink dichtop zit. Meteen El Camus erbij. Ja, Brazilië dat toch een zeer wankele kwalificatiecampagne afwerkte. Werd in de studio ook al gezegd, 6 keer verloren. Dat is het meest van alle landen, 5 stuks die hier aanwezig zijn. Kijk, slechte bal weer, nu Bruno Guimarães. Salibari afgeblokt, Unai die overneemt. Bouadi. Alle jeugdselecties van Frankrijk beleefd of erin gespeeld. Tot hij dan uiteindelijk de keuze maakte in het voorjaar om te voetballen voor Marokko. En daar veel uit Paris Saint-Germain, Real, Arsenal. Alle grote clubs willen hem graag. Saibari die ook de vrijheid heeft om wat terug te zakken. Nu zak hem daar even aan de bal. Nu gaat hij weer wat te diep. Aardbal op de rug van Marquinhos. Bruno Guimarães met Paqueta eruit gekomen. Maar kijk, Isiago Bouadi wil de overtreding gemaakt. Nee, op dit moment, weliswaar nog maar goed 12 minuten, lijkt Marokko meer klaar voor deze wedstrijd dan het Brazilië van Ancelotti. Misschien wel verrast door de agressieve aanpak. De Brazilianen willen het misschien wat rustig doen. Door de temperaturen ook. Maar het Real Madrid van Ancelotti kon ook wel vaak in de Champions League afzien. De bal aan de tegenstander laten. En dan toch op klasse en talent wedstrijden winnen. En zelfs Champions League overwinningen behalen. Ibanez. Een overtreding van El Camus. Want de Marokkanen verbruiken veel energie in de openingsfase.

daar tussen komen, maar dat lukte niet helemaal. Rafinha dan daar. Daar is Vinicius Junior een eerste keer. Hakimi moet opletten. Hij verdedigt goed. Oh, Thiago mist de kopbal. Ik dacht te zeggen verdedigt goed, maar de bal kwam er toch nog achteruit. En Thiago met een eerste keer doelgevaar in de box. We gaan eens kijken of hij beter kon doen. De loopactie was in elk geval goed. Kijk, goed vrijgelopen, perfect. En dan iets raars. Ja, dat is toch een reuze grote misser van Igor Thiago. Ook tegen Egypte liet hij een kans of 2-3 onbenut in die oefenwedstrijd. En deze had hij toch gewoon moeten maken. Eerste keer Vinicius Junior in beeld en een eerste keer dreiging van de kant van Brazilië.

Alisson met een lange bal. Rafinha. Nou, wil hij met het achterhoofd richting Vinicius liggen. Lukt niet helemaal. Veel beweging in het elftal van Marokko. Saibari nu weer even rechts. Diaz, de diepere man. Dus positiewissels. Daar hamert Ouabi ook wel op. Douglas Santos met Gabriel, met Alisson Becker. Nog altijd de rots in de branding. De reus tussen de palen bij Brazilië. En finaal toch altijd de voorkeur. Meestal toch. Op Ederson, de iets betere voetbal. Verre bal van Paqueta. Geen goeie. Tot bij Bouni. De ook al onverslijdbare 35 is hij. Held van vele veldslagen met Marokko. El Aynaoui laat zich een beetje opjagen. Maar door de overtreding van Thiago. Wat een moment ook voor hem. Hier nu met Brazilië. Titularis op de wereldbeker. Hij komt ook van ver. En niet vergeten de blessure last die hij heeft gehad. En daar zag u even een flits van de laatste echte onbetwiste. Heel goede diepe spits van Brazilië. Na hem zijn er op nu 5 WK's na elkaar 5 verschillende diepe spitsen geweest bij Brazilië. Geen onbetwiste meer, zoals hij dat wel was. Neemt even wat gas terug. Zo lijkt het wel. Na een kwartier, klein kwartier, jacht maken. Nu even een adempauze. Lijkt me niet onlogisch in deze omstandigheden. Kan niet 90 minuten spelen zoals ze dat deden. Even het blok iets lager gezet nu. En dus Brazilië dan. Uiteindelijk toch aan zet. Vinicius met Rafinha die de hoek induikt. De spelers is de zon bijna verdwenen. Achter de tribune, hier achter mij, dat ziet u. En dat scheelt toch al gauw een paar graden, want toch 2,33. En vooral een lodenzon bij aanvang van de wedstrijd. Gabriel met Bruno Guimarães. En nu met Douglas Santos. Vinicius, de bal is binnengebleven, zegt de lijnrechter. Ibanez stond al hoog. Combineren met Paqueta even. Santos de voorzet. Rafinha moeilijk. En Bouni makkelijk voor de neus van Thiago. Ja, Brazilië neemt over. Paqueta, nee. Moeilijk bolletje voor Rafinha. Casemiro. Weer terug in het shirt van Brazilië. 18 maanden afwezig geweest. Geen Copa. In 24. Ook een verschrikkelijk seizoen gespeeld toen bij Man United. Maar kijk, helemaal boven water gekomen. Nooit meer gescoord dan dit seizoen. Overigens in zijn laatste jaren bij Man United. En opgepikt door Ancelotti. Samen vele oorlogen uitgevochten. En hij weet hoe belangrijk Casemiro is geweest voor Real en nog kan zijn voor Brazilië. En voor Man United is hij geweest. Dus een mooie rehabilitatie. Nog één kans om wereldkampioen te worden. Rafinha. Mooie bal, Vinicius. Ah, goed verdedigd nog Hakimi. Maar de bal binnendoor was prima, dat vindt ook Vinicius. En Hakimi zegt dat kan toch niet. Dat deze Rafinha zomaar mag aannemen en inspelen. Ook daar slim tussen Hakimi en Diop. En hij probeerde die bal die redelijk hard was ingespeeld in de beweging mee te nemen. Hakimi er nog tussen. Wel een corner voor Brazilië. De eerste van de wedstrijd. Met Hakimi. Ja, wat, nee, het is Bruno Guimarães, pardon, die wat water over zijn hoofd heeft gegoten.
Marquinhos en Gabriel in twee mannen. Die van want te weten. Er zal extra gelet worden op trekken en duwen en sleuren en bloks. Is de scheidsrechter is duidelijk gemaakt. Daar komt de corner. Hier Vinicius, toch de controle. Eerst afleggen Paqueta. En er was weinig ruimte voor dat schot om nog door te gaan. Geen tegenaanval, al rent El Canoes er nog wel achteraan. Ja, in Brazilië zien ze dit wereldkampioenschap als een soort voorteken, zou je kunnen zeggen. Toen ze in 94 hier in de Verenigde Staten wereldkampioen werden, was het ook 24 jaar geleden, van 1970. En dus ook in Amerika, net als nu. Dus wie weet een voorteken dat het zal gebeuren. Maar het elftal, waarvan u daar straks ook nog beelden kreeg bij Carol. Saibari, hij is er ineens door. Saibari loopt en Saibari scoort. Marokko staat op voorsprong. Eén diepe bal binnendoor en Marokko op een moment dat Brazilië overgenomen heeft op voorsprong Saibari. Maar dat zag er daar toch helemaal niet goed uit. Bij Brazilië, ze kijken naar elkaar en hij kreeg de kans niet om tussen te komen. Mooi afgewerkt. Ouabi is tevreden. Het pot van Bayern München zal nog wat moeten verhoogd worden, denk ik. Kijk, helemaal niet opgepikt. Beweegt daar uitstekend tussen Gabriel en Marquinhos. Die veel te ver uit elkaar staan. En Saibari de vrije baan geven eigenlijk. En de manier waarop hij het afwerkt is formidabel goed gedaan. 1-0 Marokko. Met een mooi lopje. Geen schijn van een kans voor Alisson Becker. Blijft er nog rustig onder, moet ik zeggen. De teleurstelling bij Gabriel. Ja, ik zei het al, Brazilië is kwetsbaar gebleken. Ook onder Ancelotti nog. Zeker geen vlekkeloos parcours gereden. Jaagt zich natuurlijk niet snel op. Maar toch. Diaz zag de opening. De ren was al ingezet van Saibari. Ja, het lag ook helemaal open. Tijd om te verpozen. Dat komt voor Brazilië misschien op een goed moment. Marokko heeft in elk geval een heel erg goed eerste kwart van deze openingswedstrijd voor deze twee spelers, ploegen dan bedoel ik, gespeeld. Indrukwekkend zoals ze eraan begonnen. Tegen toch het grote Brazilië. Onbevreesd spelen om te winnen. Dat kan altijd wel gezegd worden op een persconferentie. Maar dat is zoals op de manier waarop Mohamed Ouabi zijn spelers het veld heeft opgestuurd. Geen druk op de bol bij Diaz. En de ruimte in het centrum. Je zou kunnen zeggen een rode loper uitgerold voor Saibari die het dan meesterlijk afmaakt. Kijk, niemand doet wat. Niemand die Diaz echt onder druk zet. Hier is Saibari. Het gapende gat gedoken tussen Gabriel en Marquinhos. Goeie bal, precies op snee. En Alisson die al uitkomt, maar er eigenlijk in niemands land staat om dan gelopt te worden. Nummer 10 in het shirt van Marokko voor Ismaël Saibari. En zo heeft
deze wedstrijd er nog meer Belgisch randje. Hij vertelde onlangs nog bij de jeugd van Anderlecht werd hij doorgestuurd. Ze vonden mij daar te dik, zo zei hij nog. Bij Genk gezeten bij PSV. Hij heeft dit ook geweldig gedaan, vandaar dat Fasan Company, zo heb ik toch begrepen, een eerste bod van 50 miljoen heeft uitgebracht op Saibari. Het zal boeiend zijn als hij straks bij Bayern München kan gaan spelen. Hij nog niet te veel in beeld geweest. En hij had al vroeger kunnen scoren natuurlijk. De eerste kans. Elainaoui.

Een nederlaag is natuurlijk geen catastrofe voor geen van de twee. Met ook nog Haiti en Schotland in de groep. Maar toch. Brazilië dat nadat het in 78 in Argentinië tweede eindigde in de groep na een paar gelijke spelen. Sindsdien altijd als groepswinnaar uit de groepsfase gekomen. Maar goed, het is meer op faam en reputatie en het verleden dan op de echte prestaties op de eindronde van een WK. Dat Brazilië nog altijd een gigantische voetbalnatie is, internationaal vermaard. Want sinds de laatste wereldtitel in 2002. Toen ze eigenlijk drie finales op een rij speelden waarvan ze er twee wonnen. Hebben ze nog wel geteld één keer de halve finale gespeeld op 5 WK's in 20 jaar. Ja, dat is toch heel erg weinig. En dat is een halve finale waar ze het liefst niet aan herinnerd worden. Die in eigen land in 2007 in Belo Horizonte. 1-7 tegen Duitsland. Werk aan de winkel voor Ancelotti. Je zal het er niet aan zien. Inderdaad, een buitenlandse bondscoach in Brazilië. Dat had ze nog niet meegemaakt. Mazraoui in twee keer. Mooie kaats. El Canoes kan openen voor Hakimi. Douglas Santos moet er naartoe. Aynawi rent rechts. Hakimi mag helemaal het veld oversteken en uithalen. Ook nog een gekraakte bal. Hij heeft een veel beter schot in de benen dan hij hier produceert. Achman Hakimi, en hij beseft het ook, want dit was ineens toch een vrije schietkans. Dat zag ook de scheidsrechter. En een beetje gekraakt. Brazilië nog niet echt wakker na de hydration break. Rafinha. Ja, Casemiro. Het leek even te snel te gaan. Daar dan gestuurd door Bouadi. Prima gedaan. Unai die overneemt. Mazraoui. Ja, ja, Brahim Diaz doordraaien en voetballen kan met Hakimi. Houdt er nu even bij. Saipari is de enige die wacht in de box voorlopig. De bal is Marokko Braziliaanser dan Brazilië op dit moment. Wereldkampioen met U20. Dat heeft hem deze job wellicht opgeleverd. Maar wereldkampioen worden met Apel, dat is nog een ander stap. Diaz tegen de grond gewerkt. Daarom dat WK toch Frankrijk en Argentinië geklopt op weg naar de wereldtitel.

0: draait erop met de captain, Hakimi.
1: Ja, Elay Naoui kopt weer. Hier opgevangen,
0: want hij maakte wel de beweging, maar kopte niet echt geweldig. Saibari. Mooi meegeven, Diaz. Saibari. Om het nog een keer te onderstrepen. Diaz recupereert.
1: En dan uiteindelijk Paqueta er toch weer tussen. Dat is toch net iets te veel balverlies van Paqueta.
0: Kijk, nog een keer een foute pas. Nee, het gaat van kwaad naar recht. De Brazilianen worden hier ook redelijk woest, moet ik zeggen.
1: Wat obscene gebaren in zijn richting.
0: Nee, die zitten niet naar de wedstrijd te kijken die ze voor ogen hadden. En waarvoor ze flink wat geld hebben neergeteld, ongetwijfeld. Nee, nee. Marokko heeft weer een versnelling hoger geschakeld.
1: Nee.
0: Unai wist, ik kan niet spelen, want hier Hakimi buitenspel. Diaz neemt over, schiet hem maar, Diaz, nee. Nog even vijzen, een beweging waarin Gabriel zich dan toch niet liet kennen. Maar meteen weer de recuperatie, alsof Marokko aan een nieuwe periode van overwicht begint. Paniek achterin, en dan Hakimi, die er nog wel eens blijven hangen.

Mazraoui met Unai. Mooi voorbij Rafinha. De ene tovenaar die de andere in de wind zet. Het is niet geweldig gegaan met zijn carrière, dat niet. Met Unai, nadat hij zo schitterde op dat WK. In Qatar ging hij naar Marseille in januari. Van Angers. Nou, dat is toch allemaal een beetje met horten en stoten geweest. En dit seizoen natuurlijk ploegmaat geweest van Axel Witsel en gedegradeerd. Maar veel blessures. Afrika Cup natuurlijk ook zorgen voor een lange afwezigheid. Vinicius Junior. Komt nog een keer. Vindt Bruno Guimaraes. Weer Vinicius Junior. Drie mensen voor de goal. Vinicius Junior maakt zich vrij. Trapt hem erin. Nee, dat heb je niet nodig natuurlijk als Vinicius Junior op het veld staat. Dat weet Ancelotti ook. Hij doet het dan maar helemaal alleen. Je hoeft niet te combineren of goed te spelen. Vinicius Junior denkt, dit wordt mijn wereldkampioenschap. Ik begin er nu aan hier in MetLife in New York. 1 tegen 1. Hoeveel heeft hij op die manier al gemaakt? Een man met een missie. Zonder pardon af te maken. Hij weet wat hij eraan heeft in de Alonso-periode. Verlangde deze man naar zijn vorige trainer. Kijk, ze staan er met z'n tweeën eigenlijk bij. Dan een bolletje prima van Bruno Guimaraes. El Ainaoui kan het niet voorkomen. Geen houden aan. Fantastisch afgewerkt. En dat is redelijk hard voor Marokko. Maar dat is de pure klasse van Vinicius Junior. Toch een naar zijn doen zeer enthousiaste reactie. Twee fraaie doelpunten hier in New Jersey. In het stadion waaronder is dat weten we. American football wordt gespeeld door de New York Giants en de New York Jets. Op kunstgras dan overigens, maar in alle WK-stadions waar kunstgras lag is echt gras gelegd. Dat moet van de FIFA. Daar gaat hij weer. Maar uiteindelijk toch binnen bereik van Diop. Saibari met Diaz. Steun van Hakimi. Het gaat eerst weer richting Saibari. Ja, Vinicius voetje laten hangen tegenover Hakimi. Tja, veel is het toch niet als hij hem al echt geraakt heeft. En nog altijd het zwaard van Damocles boven het hoofd. Want een proces dat er eventueel aankomt. Dat duurt dan een paar jaar oud. Zijn onschuld is staan. En het heeft hem in elk geval niet belet om te voetballen. In Canada zou dat misschien niet gelopen hebben. Zoals Party mocht ondervinden bij Ghana. Die mocht Canada niet doen. Hakimi wil en hij kan hier nu de vrije trap nemen. In een boeiende wedstrijd. Vooral dan dankzij Marokko. Casemiro kopt weg, opgevangen hier weer Brahim Diaz. Goed aangesneden, dat is een bekker. De zitter prima tussen voor de neus van Diop, want die was ter plekke. Ja, Rafinha trekt een sprintje, lijkt mij verloren energie.

De supporters van Brazilië laten zich een keer horen hier in MetLife Stadium. Bij de bal van Ibanez. Maar nog niet al te veel opgerukt, Ibanez. Dan is zijn man aan de overkant, zijn collega zal ik maar zeggen, al actiever geweest. 3 jaar zit hij al bij Al-Akli. Daar is hij nu wel, met wat ruimte. Als er aan nee, slechte bal is dat. Jaar heeft hij bij Anderlecht gewerkt in alle mogelijke hoedanigheden. Ook even assistent zelfs van Besnikazi. En vooral een geweldige opleider. Rafinha, ja, wil achteruit dribbelen, maar dat gaat niet, want daar zit Saibari weer. Nu weer even hier op de linkerkant te vinden. Bouadi. Met El Ainaoui. En Diop. Die naar verluidt in de oefenwedstrijd tegen Noorwegen. Erling Haaland in de binnenzak stak. Ja, overtreding en de eerste gele kaart komt eraan natuurlijk wel. Dat zijn wel het soort overtredingen waarvan hij weet dat ze af en toe nodig zijn. Dat behoort tot zijn repertorium. Nou, wat gingen ze daar weer pijlsnel aan de haal. Dit was al een overtreding op Diaz. Maar Casemiro moest ook nog tussenkomen of El Ainaoui was gepasseerd. En de logische en terechte gele kaart. En de vrije trap weer met Hakimi. Vincic heeft er een paar gezien die te dicht tegen elkaar hingen. Namelijk Diop. Het is geen basisspeler bij Fulham, ploegmaat van Castagne. Een stuk of 8 matchen zo in de Premier League in de basis. Diaz, nee, loopt er nu. Ik dacht te zeggen, loopt er mee buiten, ja, finaal toch. Nee, loopt er nu. Ik dacht te zeggen, loopt er mee buiten, ja, finaal toch. Zet er nog wel even zijn voet op, maar... Onder druk van Vinicius in dat Real duel. Toch met de bal buiten. Voilà. Iets boven de 100. Ja, hij vindt het best oké. Altijd wel feestje. Maar ik zei het, dat was toch een andere elftal. Waar hij speelde, Ronaldinho 2002. Rivaldo Ronaldo. Cafu, Roberto Carlos. Dat waren toch andere backs dan... Die er nu lopen met Douglas Santos en Ibanez. Zijn eerste jaar bij Roma toch vooral invaller geweest. Een keer of 8 in de basis gestaan. En wel even een traumatische ervaring, want het slachtoffer van een gewapende overval. Een serieus schrikmoment. Maar ook zijn moeder onder schot werd gehouden, dus dat heeft er wel even ingehakt. Bruno Guimarães. Maar Bouabi zit overal goed tussen. En is sterk op de been. 18 jaar nog altijd, maar ik herhaal het even. Hier is hij weer. Nee, dit balletje had hij nu langs de lijn moeten spelen. Oké, Saibari. In de rug. Casemiro, dat duurt bij Brazilië altijd veel langer dan bij... De vinnige voetballers van Marokko die heel snel omschakelen. Ook dat behoort tot het nieuwe spel van Marokko. Vinicius liep zich daar nu toch een beetje te pletten. Thiago kwam even tot de bal voeren. Nog niet echt gevoed geweest zou je kunnen zeggen in de eerste helft. De ex-spits van Club Brugge. Uitstekend seizoen gehad. Zijn tweede dan bij Brentford, want zijn eerste volledig de mist ingegaan met 2 keer een knieblessure. 25 doelpunten gemaakt, dus uitstekend. En wel verdiend een selectie en een basisplaats. Casemiro, goede diepe bal. Rafinha, Bounou komt eruit en is er op zijn gemakje als eerste bij.
Saibari met Gabriel, maar ging het duel niet echt aan. Gabriel met de borst, Casemiro. Vinicius Junior. Hakimi deed het nu uitstekend.

Paqueta komt tekort. Diaz neemt op. Hakimi staat al hoog aan de rechterkant. El Ainaoui schuift mee. Kijk eens, 5 mensen in de box. 4, sorry. Saipari niet. Ainaoui. Bijna Hakimi er toch weer bij. Af en toe in het uitvoetballen Brazilië gewoon paniekerig.

een keer een goede combinatie van Brazilië. En Bruno Guimarães de hoek in. Afgeblokt door Mazraoui. Komt er dan toch nog uit. Mazraoui keert nog een keer terug. Geen overtreding. En Bouadi, kijk eens.

hoeveel lef en gemak hij daar uitvoetbalt. Oké, dat was met een beetje meeval. Brahim Diaz neemt over en Ibañez maakt een overtreding. Die Brahim Diaz wil graag zag komen. Het was al vallende. Dan gaat er ook een kaart ook nog bovenop komen voor Ibañez. Zijn er al twee voor Brazilië. Stevige beuk. Brazilië dat wel het percentage balbezit heeft overgenomen. Maar als je kijkt naar het aantal doelpogingen, dat hier op mijn scherm kijkt naar de statistieken. 4 voor Brazilië, 12 voor Marokko. Dat is altijd wel ruim bemeten, maar toch de verhoudingen kloppen zo. In 98 was Marokko kansloos op het WK in Frankrijk 3-0. Maar het waren andere tijden bij de twee landen. Zoals ik al zei, bij Brazilië zeker. Maar ook bij Marokko dat sindsdien reuzenstappen heeft gezet. Vinicius Junior met een poging om die te spelen. Brahim Diaz op tartelt hij geweldig over het veld. Eigenlijk, ja, invaller zou je kunnen zeggen bij Real Madrid. Alleen in de laatste 6-7 wedstrijden stond hij wel aan de aftrap bij de Koninklijke. Natuurlijk geen Rodrigo, is ook een van de grote afwezigen van dit WK. Zijn ploegmaat bij Real. Keer of 10 vanaf maart zo stond hij aan de aftrap, Brahim Diaz. Maar goed, Real draaide niet geweldig. Laatste halve minuut en dan 3 minuten extra plus eventueel nog wat. Bruno Guimarães, maar weer het hoofd van Bouadi. Misschien een tegenaanval. Tunay met Hakimi. 4 minuten dus erbij. Kijk ze eens combineren. Ouani, Bouadi, Hakimi. Wel. Hey, de shirtjes zouden omgekeerd moeten zijn of omgewisseld moeten worden. Het beste voetbal dat we al gezien hebben op dit WK. Het is maar pas begonnen. Er komen nog wel wat grote kanonnen in actie, maar toch. Verenigde Staten was 1 helft lang ook wel leuk, maar ja, dit is toch nog wat anders. Zo hebben ze eigenlijk geen enkele wedstrijd gespeeld. Dat mag ik misschien niet zeggen, want ik heb ze allemaal niet gezien, maar toch op de Afrika Cup was het toch moeizaam. Dit is zoals de Marokkaanse voetbalfan de nationale elf ook wil zien spelen. Boulou met een slordige bal in de voeten van Douglas Santos. Dat was even lekker van Paqueta. Maar toch te veel balverlies. Hij de man van Fluminense. Mooi overgenomen. En Boulou moet hem redden. Ja. Goeie combinatie dan toch Paqueta met Santos. Echt kracht kon hij er niet achter zetten. Raakt hem ook met het scheenbeen. Maar toch een save nodig van Bounou. Of Marokko stond zomaar op achterstand bij de rust. Dat zou helemaal te gek zijn geweest. En wel nog opletten bij de corner. Van Rafinha kan die geweldig aansnijden. En ook Casemiro heeft in zijn carrière best al wat koppeldoelpunten gemaakt op standaard situaties. En Thiago niet vergeten. Samen met de twee centrale verdedigers. Tweede minuut toegevoegde tijd. Daar is inderdaad Marquinhos. Claimt dat er nog een corner moet gegeven worden. Maar dat krijgt hij niet. Zou kunnen dat het Hakimi was. De twee ploegmaats, de twee winnaars van de Champions League. Tweevoudig. In een mooi duel. Maar wel gevaarlijk. Twee keer ineens stond Brazilië in de

slotfase van de eerste helft. Oumani nu even niet goed gekopt en opgeruimd, maar zonder veel pardon door Ibanez. En Thiago voorlopig in een zeer ondankbare rol daarvoor. Bruno Guimarães recupereert Casemiro met Vinicius Junior. De veiligste belegging voor de Braziliaan. Ja, gevolgd of niet door Hakimi. Claimt de overtreding, maar krijgt ze niet. Hakimi krijgt ze nu wel. Paqueta zegt, ja, was het daar dan aan de overkant? Geen, we gaan eens kijken in de herhaling. Ja, het is toch duidelijk een overtreding. Dat vindt hij dat niet ziet en fluit. Ja, even de bal tegen, het is zwaar. Eerste bal, excuus. Hij had het beter gezien.

0: Daar kan iemand bij. Rafinha vangt hier rustig op. En voilà, het einde van de eerste helft. Het rustsignaal van Slavko Vincic. Een boeiende eerste helft hebben gekregen. En Marokko heeft toch indruk gemaakt. En is karig bedeeld, of heeft zichzelf karig bedeeld. Met een maar gelijke stand bij de rust. Niet dat er nu zoveel kansen zijn geweest. Maar het voetbal was in elk geval bekoorlijk van Marokko. We gaan rusten met 1 tegen 1 hier in New Jersey. Tussen Brazilië en Marokko. En vanuit New Jersey graag weer het woord aan Brussel bij Karel en Mo.
1: Supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.

0: Ja, Marokko met voorsprong de beste ploeg in die eerste helft, maar toch staat het 1-1. En dat heeft dan weer alles te maken met een flits van Vinicius. En je weet, als je die mannen daar hebt, dat het gevaarlijk kan zijn. Mamo, ik was onder de indruk van Marokko. We zeiden vooraf, misschien wordt het moeilijk om beter te doen dan 4 jaar geleden. Maar ik ben echt wel onder de indruk. Dit is de beste ploeg die ik tot dusver heb gezien.
1: Ja, ik denk het ook. Ik ben ook wel verrast door het vertrouwen dat ze uitstralen in balbezit. Maar als je ziet hoe vaak dat ze ook de bal recupereren onmiddellijk na balverlies, was echt indrukwekkend. En in de beginfase was het vooral aan de linkerkant vaak El Ghannouzi en Mazraoui die elkaar goed vonden. En hier Aïnoui niet echt zijn kwaliteit om vanuit de tweede lijn uit te halen. Hij kraakt zijn schot. Ik denk als hij hem gewoon probeert binnenkant, een verste hoek, dan zit hij er altijd in. Ik denk dat hij daar iets te geforceerd trapt. En dan is er dit kansje van Hakimi voorlangs. Die de eerste helft eigenlijk heel, heel offensief was. En later zullen we ook zien welk nadeel dat heeft gehad. Maar Marokko was vol vertrouwen aan de bal. En desondanks hun jonge leeftijd. Ik zei het, er is geen enkele speler boven de 30. Enkel de keeper. Allemaal jonge twintigers tegen een ervaren Brazilië. Dat is toch een hoedje af.
0: Ja, krijgt Brazilië hier een lesje in intensiteit, in bal recupereren, de drang om die te recupereren? Krijgen ze daar echt een les in?
1: Nou, ik denk dat wel, maar ik denk een coach als Ancelotti en zeker de ervaren spelers die bij Brazilië lopen, dat ze niet zo onder de indruk gaan zijn. Ze gaan niet van slag zijn. Ze weten wel dat de wedstrijd 90 minuten duurt en dat hoe Marokko speelt, dat ook heel veel krachten kost.
0: Ja, mooi eerste doelpunt. En Marokko komt weer uit de recuperatie. El Ghannouzi die bal hier recupereert.
1: Ja, hier wint die bal Mazraoui die eigenlijk in de verste pocket eigenlijk Brahim Diaz vindt. En we dachten allemaal, zoek Hakimi. Maar hij kiest voor een geweldigere bal. Los door het centrum tussen de twee centrale verdedigers. En de afwerking is ook prachtig. Ik denk dat we beide tegen elkaar zeiden, Karel, hij gaat de keeper dribbelen. Mm-hmm. Maar hij kiest voor een ongelooflijke opwieper. Hè. Dus iedereen dacht, ja, hij gaat die bal rechts spelen. Dat is een logische bal. Maar Brahim Diaz speelt hier gewoon een fenomenale bal. Door het centrum. En dan zie je dat Sabari, ook al is hij geen echte spits, ja, dat hij diepgang heeft.
0: Dat doet het geweldig.
1: En een goede afwerker is. Dat heeft hij dit seizoen bewezen. 15 doelpunten in de Nederlandse competitie.
0: Ja, gaan ze bij PSV graag zien gebeuren, want de marktwaarde gaat weer een beetje omhoog. En hij werd al aan Bayern gelinkt voor 50 miljoen.
1: Ja, zullen er nu 10 bij komen, hè, Karel?
0: Zo snel gaat dat in voetbal,
1: Als je tegen Brazilië kan scoren en de manier waarop. Maar die jongen is aan een ongelooflijk jaar bezig. Beste speler uit de Eredivisie, heeft bevestigd. Heeft tegen Bayern ook een fenomenaal doelpunt gemaakt. Scoorde een hat-trick tegen Feyenoord als ze 2-0 achter stonden. Dus ja, die jongen is echt mooie dingen aan het laten zien.
0: Ja. Daarna laten ze de kans liggen om uit te diepen, om die 2-0 te maken.
1: Ja, ze hebben verschillende mogelijkheden gekregen. Daarna ook om door te gaan, om hier weer een schot uit de tweede lijn dat een beetje gekraakt is door Hakimi. Daar zien we het nu in een andere camera. Hier zien we het echt goed. Kraakt zijn schot. En hier Aïnoui. Niet de grootste, maar komt hier helemaal vrij aan de eerste zone. De bal wordt dan opgepikt door Saibari. Vindt dan Brahim Diaz. En dit is
0: fantastisch.
1: Ongelukkig, want voor hetzelfde geld neemt hij de bal beter mee en staat hij 1-1. Dus ja, Marokko was echt wel af en toe op zoek naar het tweede doelpunt. Ik moet wel zeggen dat Brazilië zich heeft hersteld na de 1-0 als ze iets meer de bal opeisten op de helft van Marokko.
0: Ja, soms was er wel wanorde. Of was dat een overdosis zelfvertrouwen? Want als je dan ziet waar Hakimi overal uithangt, terwijl daar net in zijn zone ene Vinicius rondloopt, is dat dan een overdosis zelfvertrouwen?
1: Ja, dat is tegelijkertijd de kwaliteit van Hakimi, dat hij heel vaak meegaat. Hier zien we Aïnoui, die toch iets te gemakkelijk. Het domineert echt niet zijn beste voet. Hij moet hem meer naar de doellijn duwen, richting zijn linkervoet. Hij krijgt hier toch wel vrije doorgang. En nou hier stapt hij uit. En nou in plaats van de positie van Hakimi in de gaten te hebben. Mm-hmm. Om die ruimte op te vullen en zeker Vinicius te dekken. Hier laat hij hem iets te gemakkelijk naar binnen gaan. Mm-hmm. Werkt hem wel fantastisch af.
0: Het begint bij een uitrap van Bounou, uiteindelijk die fase. Ja. En bij die uitrap is Hakimi diepste man van Marokko.
1: Ja, dat is een beetje de noodweg. Een lange bal. op Hakimi. Als ze moeilijk kunnen opbouwen, gaat hij hoger staan. Omdat hij kopbal sterk is. Maar daardoor geeft hij ook heel veel ruimte weg. Die moet de centraal verdediger uitstappen. Oké, Aynawi wil het oplossen. En dan gaan ze eigenlijk met drie op één man. En daardoor komt Vinicius helemaal alleen. Aynawi probeert weer te corrigeren. En daar staat hij iets te ver van Vinicius. Maar dit is ook gewoon pure kwaliteit. Op een bepaald moment zeiden we ook tegen elkaar van ja, Marokko speelt geweldig. Maar we zeiden ook, ja, ze hebben maar één of twee flitsen nodig om het verschil te maken, om gelijk te maken, Brazilië.
0: Dat is waar, want het is een zeer genietbare eerste helft. Trouwens, klein beetje jatje voor de kijker en de tennisliefhebber El Aynawi, dat is de zoon van Younes El Aynawi.
1: Ja, dat klopt.
0: In de jaren 80 en 90 een begenadigd Marokkaans tennisser, hè, die echt wel top 10 geweest is, denk ik, of top 20 toch.
1: Er waren op dat moment twee goede tennissers, Arazi en Aynawi.
0: Hisham Arazi. Klopt. Goed, 1-1, daar zitten we. Dan zie je aan het eind van die eerste helft dat er toch weer een paar kansjes komen voor Brazilië en dat ze op die manier weer helemaal in die match zitten, toch?
1: Natuurlijk, die gelijkmaker heeft ook wel wat vertrouwen gegeven. Hoewel ze pas na minuut 45 eigenlijk tot kansen kwamen. Hier Paqueta met een halve omhaal op assist van Santos. En dan kort daarna, je ziet nog eens de omhaal, raakt hem niet vol. En daardoor kan Bounou hem in corner duwen. En daar volgt natuurlijk de volgende kans. Hè. Die wel Rafinha goed aangesneden, eerste paal. Ik denk dat het Casemiro is. Het is Marquinhos die hem doorkopt. En voor hetzelfde geld loopt daar iemand in de tweede zone. En ik denk dat Thiago daar dichtbij is. En staat het voor hetzelfde geld 1-2. Dan kunnen we spreken van een fantastische eerste helft van Marokko. Maar staan ze wel 1-2 achter. Maar ik denk dat dit voor de wedstrijd wel goed is dat het 1-1 blijft. Ja. Dat we nu twee landen gaan zien die voorzichtig wel, denk ik, op zoek gaan gaan naar dat tweede doelpunt.
0: Ja. We gaan nog eens naar Mechelen, want daar zat Mossin. En Hakim zat daar ook. Mossin, ja, er is wel wat ambiance, hoor ik nu al op de achtergrond. Misschien toch eens vragen, Mossin. Vorig jaar heb jij 228 keer frieten gegeten op een jaar tijd. Hoeveel zit je dit jaar al? Ja.
2: Ik zit al heel hoog. Ik denk dat ik meer frieten eet dan vorig jaar. Maar op dit moment zit ik hier in Mechelen en de sfeer is hier zot. Dima!
3: Mechelen!
2: Dima!
3: Mechelen!
2: Dima!
3: Mechelen!
2: Yalla habibi, voilà. En ik zit hier natuurlijk bij Hakim Shattar. Hakim, hoe beleef je de wedstrijd hier?
4: Ik denk eerlijk dat dit tot nu toe de beste wedstrijd is dat we tot nu hebben gezien van heel het WK. Tot nu toe.
2: Dat is waar.
4: Ze spelen heel sterk. Beide ploegen, eerlijk. Marokko is echt wel...
2: Ik vind dat ze meer samba-voetbal spelen dan Brazilië.
4: Eigenlijk is het een beetje Atlas Samba. Zo moeten we het noemen. Atlas Samba.
2: Atlas Samba, dat is een nieuwe term die we meenemen. Ja. Shema en Hamza zitten hier ook bij mij. Shema, ik hoor je blazen en je handen wapperen. Je was een beetje gestrest. Hoe voel je je?
5: Goed.
2: En bij die 1-1, als ze de 1-1 gescoord hebben, wat ging er door je lijf?
5: Ik dacht, ja, Marokko heeft nog steeds kans, want met Marokko weet je nooit wat er kan gebeuren.
2: En denk je dat het nog goed komt?
5: Ja, tuurlijk, het is Marokko, hè.
2: Yes, zalig. Yeah. Hamza, hoe voelt het hier om samen te zijn in groep? En wat vind je van de sfeer hier vanavond?
6: Eerlijk gezegd, ik vind het echt gezellig hier. Er zijn heel veel mensen die zijn aan het kijken. Maar ik denk dat het nog beter kan. Want net was iedereen heel goed aan het opletten. Iedereen wil natuurlijk dat Marokko wint.
2: Alright, iedereen laat jullie nog eens horen.
4: Marcin, ik weet niet of ze het u gezegd hebben, maar je hebt wel een vrouwelijke djellaba aan.
2: Oké, blijkbaar heb ik een vrouwelijke djellaba aan, maar unisex kan ook. Yes, terug over naar de studio.
0: Oké, Marcin, dankjewel. Geniet er nog van, Ginder, in Mechelen. Wij gaan eens een paar uur terug in de tijd, want Tess Elst, die de Rode Duivels volgt, die dus mee in het spoor zit van onze Duivels, die heeft vandaag kunnen spreken met Kevin De Bruyne. En ik stel voor dat we een neerslagje van dat interview brengen.
7: Kevin De Bruyne, jullie zijn net in het stadion geweest. Jullie gaan dan niet trainen, maar je hebt dus verkend. Alles ziet er top uit, het veld, de omstandigheden.
8: Ja, nee, het stadion is mooi. Het veld zag er oké uit. Ik denk dat het een beetje droog zal liggen, maar Ja, voor de rest, ik heb er toevallig al 12, 13 jaar geleden gespeeld met Chelsea. Dus ik ken het al. Maar uiteindelijk, een stadion is een stadion. Maar het is mooi en ik denk voor sommige spelers is het ook leuk om te zien. Dus mij doet dat nu niet zoveel. Maar ik denk dat het gewoon goed is dat we daar eens naartoe gaan.
7: Ja, want het is inderdaad al je vierde WK. Kan je het gevoel eens beschrijven tegenover de andere keren? 2014, alles was nieuw. 2018, topfavoriet. 2022, misschien ja, alles niet zo goed. Hoe is het nu?
8: Voor mij redelijk relaxed. Ja, waarschijnlijk met het feit ja, dat ik iets ouder ben, dat ik meer ook wil genieten van de momenten. Mm-hmm. En ik heb het natuurlijk allemaal een beetje gezien, dus ik kan mij een beetje rustiger voorbereiden. En ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed.
7: Ik heb veel voorbereidingen gelezen, gehoord in podcast. En overal hoor ik, Kevin De Bruyne is hongeriger. Klopt dat? Hoeveel honger heb je, Kevin?
8: Well, ik heb altijd honger, ja. Dus dat is mijn probleem niet. Nee, maar... Natuurlijk is het jammer hoe het seizoen is gelopen. Want ik vond dat ik heel goed aan het seizoen was begonnen. En dan heb ik natuurlijk... die grote hamstringscheur gehad, dus weet ik dat ik 4-5 maanden mis van het jaar. Maar ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn.
7: Je zei daarnet van ik kan er wat relaxter naartoe leven, ik heb alles al wel eens gezien. Is dat dan ook misschien een van de geheimen van die vurige Kevin De Bruyne die nu zien, dat je er echt plezier aan kan beleven hier bij de Duivels?
8: Maar ik probeer altijd plezier. Ik weet natuurlijk dat er altijd... naar mij gekeken worden en ik weet dat ik ook veel eisend ben in veel dingen, maar ik denk dat ik persoonlijk buiten ook wel graag plezier maak. Ik denk dat dat niet altijd gezien is en dat ik dat ook graag heb, dat dat niet altijd gezien wordt. Maar ik denk, ik ben vrij rustig in. We hebben al leuke dagen gehad, we hebben leuke activiteiten gedaan, we hebben hard getraind, dus we hebben er alles aan gedaan om zo goed mogelijk als ploeg klaar te staan voor maandag. En dan hopelijk kunnen we dat bewijzen.
0: Ja, Kevin De Bruyne bij Tess Elst. Wij kijken ondertussen naar een paar schermen van beelden die binnenlopen vanuit New York. We zien Fabinho redelijk gedreven, intensief opwarmen. De kans dat hij komt, lijkt ons reëel op dit moment.
1: Ja, misschien voor Casemiro of een van de centrale verdedigers die geblesseerd is. Hij heeft daar in het verleden ook gespeeld. Dus een beetje afwachten. Kunnen we van hier nog moeilijk... te weten komen.
0: Ja. Het feit dat Haiti en Schotland de derde en de vierde ploegen zijn in die poelen, landen zijn in die poelen, speelt dat mee in de benadering van deze match?
1: Ik denk zeker ook het feit dat, dat de acht beste derde ook doorgaan, is de kans toch klein dat je in deze groep vierde eindigt, als Marokko of Brazilië zijnde. Ik denk dat ze daardoor deze wedstrijd wel ook met een iets meer open vizier aanvatten dan als er bijvoorbeeld nog een Kroatië in de groep zat of een ander team.
0: Ja, zou je nu iets vertellen tegen die mannen van Marokko? Zou je nu zeggen van, ja, toch iets terughoudender of iets meer in positie blijven? Of we gaan gewoon door op ons elan, want het was goed.
1: Ja, die een beetje detailcoaching, dan heb ik het dan vooral over Vinicius. Ja, dan moet je eigenlijk als Aynaoui zijnde weten dat zijn rechtervoet, zijn beste voet is, dat hij vaak naar binnen gaat komen. Dat is iets dat je zeker moet meegeven. En voor de rest inderdaad aan Hakimi misschien eerder de momenten kiezen. En op een bepaald moment moet je dat zelf al voelen. Want als coach kan je dat heel moeilijk nog aanpassen. Voelen van oké, we kunnen nog voor dat tweede doelpunt gaan. Of we moeten consolideren en hopen op een gelijkspel.
0: Oké, we gaan terug naar het stadion van de Mets. We gaan terug naar New Jersey. Naar New York. We gaan terug naar Peter van den Munt.
9: Belgen weten waarom.
10: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
0: Welkom terug, dames en heren. Inderdaad, zoals Karel aangaf in de studio, een nieuwe man met Fabinho. Rots in de branding, jarenlang geweest natuurlijk. Eerst bij Monaco, maar dan vooral bij Liverpool. Ondertussen bij Al-Ittihad, waar hij aanvoerder is. En hij komt in het veld. En ik kijk even, ik denk dat Casemiro inderdaad verdwenen is. De Marokkanen komen nu het veld in. Het is opvallend. De Brazilianen gaan links de hoek in van het stadion. De Marokkanen komen daar van aan de overkant. Dus ver uit elkaar. En het is Ibanez die binnengebleven is.
9: Ja, nee, het is aan de overkant, denk ik. Dat is een beetje verwarrend allemaal. Dus wel degelijk Casemiro voor Fabinho. Maar aan de overkant dan Danilo. Die er ook is ingekomen. En Ibanez wel degelijk dus. Vandaar. Dat werkte toch niet geweldig aan de rechterkant. Ik zei het was opvallend na de blessure en het uitvallen van Wesley. Geen echte rechtsachter. Geselecteerd. Militao kon daar ook spelen, maar is ook lang buiten strijd. Zoveelste blessure opgelopen. En ook weer tot ergens in het najaar niet inzetbaar. Maar hij riep dus Ederson op van Atalanta. Die straks blijkt bij Man United de vervanger is van Casemiro. Dus een nieuwe middenvelder en een nieuwe rechtsback bij Brazilië. En kan Marokko de lijn doortrekken van die uitstekende eerste helft. Ook al 34 ondertussen, Manuela Luis. En bij Flamengo aan de slag. Sinds januari van vorig jaar. Kennen hem natuurlijk van bij Porto en van bij Real. En van bij Juventus natuurlijk. 5,5 jaar daar het mooie weer gemaakt. Rafinha. Zou nog fris moeten zitten. Want toch weer net iets te veel blessures gehad. Alles bij elkaar. Een wedstrijd of 20 gemist voor Barcelona. Zijn boerenjaar vorig jaar natuurlijk. Maar hij nog eens in een interview vertelde dat hij eigenlijk ook wel de gouden bal had verdiend. En daar was wel wat voor te zeggen. 34 goals, 22 assists, de topschutter in de Champions League enzovoort enzovoort. En geweldig gespeeld. En nu klaar voor de corner. Tweede minuut van de tweede helft. Opletten voor de koppers van Brazilië.

gestuit. Nuno Canoes. Met Diaz. Jurgen Klopp treurde zeer om zijn vertrek 3 jaar geleden. Alles gewonnen met Liverpool. Maar hij wilde graag nog naar Saudi-Arabië, waar hij ploegmaat is van Benzema, van Bergwijn. Diop met Bounou. Hakimi een beetje overmoedig. Paqueta. Krijgt toch de vrije trap mee. De overtreding van Bruno Guimarães dan. Denk ik. Woensdag 67 geworden. Dus je werd dat een beetje gevierd. Zoals dat gaat bij voetballers op een oefenveld, liet zich wel gevallen. Brazilië versleed 5 trainers op 2,5 jaar voor hij gekomen is. Ene Dorival Junior ging er vooraf in de kwalificatiecampagne waar ze er al 2 hadden gebruikt. Na een 4-1 nederlaag tegen Argentinië. In maart van vorig jaar dan toch maar de wacht aangezegd en uiteindelijk Ancelotti binnengehaald. En het zou inderdaad goed kunnen dat hij het niet zo erg vindt dat Neymar misschien niet kan spelen. Gisteren had hij niet getraind, dus vandaag zit hij, zoals al gezegd, niet op de bank. Maar dan is hij erbij, kan er geen gezeur over zijn. En is hij misschien niet inzetbaar. Dat zou goede diplomatie zijn zoals hij dat kan. Mazraoui ondertussen op wandel. Met Unai. Canoes even, Unai met Bouabi. Bal gaat lekker rond. Canoes is sinds een paar weken definitief overgenomen. Door Stuttgart, waar hij het uitstekend heeft gedaan. 15 miljoen hebben ze ervoor betaald. Mooi, Hakimi. Samenspel met Saibari. Een goede tackle, dat zeker wel, van Douglas Costa. Maar snel omschakelen, kan dat? Ja, aan deze kant wel natuurlijk, met Vinicius. Trekt zich op gang. Thiago wacht in het centrum. Vinicius, Diop is uitgestapt. Vinicius, 3 man ervoor, toch nog een voorzet. Maar Rafinha reageerde niet scherp genoeg. Mazraoui wel de bal aangevallen. Rafinha stopt nog te wachten. Het is nog maar een prille conclusie, maar Vinicius lijkt niet te gaan teleurstellen op dit WK. Ja, onmogelijk voor Rafinha om daarbij te geraken. Dat is wat hij aangeeft ook aan Danilo. Hij was er ook bij in 94. Nee, hij niet. Ik bedoel Ancelotti. Toen Brazilië wereldkampioen werd. Met de strafschoppen in de Verenigde Staten tegen Italië. De misser van Roberto Baggio. Want hij was assistent. Zat op de bank toen. Van Arrigo Sacchi. Snel gegooid en overgenomen door Thiago. Eerste keer dat hij in beeld komt. En Bounou de handen er tegen. Wel meteen met scherp geschoten. Igor Thiago. Fabinho. Combineren even Paqueta. Danilo een bal naar de buitenkant. Rafinha. Met een versnelling. Brazilië begint wel veel beter aan de tweede helft dan aan de eerste. Marokko moet het toch even ondergaan.

Kijk, heel snel gegooid. Bij Marokko waren ze nog niet klaar. El Aynaoui die nog het snelst reageerde. En er waren toch de handen nodig van Bounou. El Aynaoui, overigens de zoon van een van de beroemdste Marokkaanse tennissers. Oké, die hebben geen grote traditie, maar Younes El Aynaoui was toch een keer of vier kwartfinalist op een Grand Slam. Jarenlang het tennisgezicht van Marokko. Mooi hoor. Vinicius Junior. Vergelopen door Hakimi of niet? Balvoordeel gegeven, Thiago. Laat hem lopen voor Vinicius Junior en overgenomen Hakimi. Ja, dat balvoordeel was misschien niet het beste idee. Vanuit het Braziliaanse standpunt bekeken, de vrije trap is wel degelijk voor Marokko. Saibari zegt, ja, dat was toch iets te... Dit was ook al een overtreding eigenlijk. Maar Binho, wat dat betreft, kent hij de knepen van het vak net zo goed als Casemiro.

Mazraoui. Anoui hier dan El Kanous. Ah, wilde binnendoor, want Lainaoui was daar aanwezig. En Douglas even ertussen. El Kanous ook helemaal het veld overgestoken om daar even de overtreding te maken. Dezelfde pressing waarmee ze aan de wedstrijd begonnen herhalen, dat zit er even niet in. Ook niet vanzelfsprekend in deze omstandigheden, zo lijkt mij. Danilo met Marquinhos. Het monument van PSG, 13 seizoenen. Eerst alle ontgoochelingen meegemaakt met de Parijzenaars. Maar nu de voorbije twee jaar ook de grote triomfen. Speelde eigenlijk nog enkel de Champions League wedstrijden naarmate het seizoen vorderde. Nou, Rafinha gaf hem mee, maar goed de deur dicht gedaan. En Danilo geen kans om erdoor te geraken. En Bonou kijkt even, dus moet er toch eens iemand de bal komen vragen. En Lainaoui doet dat. Krijgt al een punt van Thiago. Dat was ook niet echt nodig. Even laten gelden daar. Stevig.

0: Blijft een mooi verhaal, Thiago.
1: Dat vertelde hij destijds. Toen hij maar 13 jaar was, ging hij allerlei klussen doen om de familie te onderhouden. Want vader overleden. Zelfs met zijn diender werd hij. En nu staat hij hier toch maar mooi in de... Het MetLife Stadium, sorry. Te blinken in het shirt van Brazilië. Het is wel een moeilijke match voor hem. Rein Diaz. Vastgezet aan de cornervlag. En Paqueta die hem uiteindelijk afsnoept. Kan daar Douglas steunen. Maar Boeri. Ook overal aanwezig. Overal gaan jagen. Gabriel met Alisson. Daar zijn ze ineens toch met depressie. Rafinha overtreding Mazraoui. Niet te veel gespeeld bij Manchester United. Mazraoui dan. Door blessures en natuurlijk ook de Afrika Cup. Nou, ze kunnen op de tanden bijten als het WK eraan komt, hebben we vorige keer gezien. Sommigen konden nog nauwelijks vooruit, zoals Saïs die nog aan de halve finale begon tegen Frankrijk eigenlijk op een half been. En ook moest vervangen worden. We kijken naar Rafinha. Bal breed gelegd, Paqueta nee, laat hem schieten, het was niet de makkelijkste. Vinicius Junior met Fabinho. Danilo. Brazilië heeft toch meer greep op de wedstrijd. Controle over de bal en over Marokko.

daar was Thiago niet. Was ook naar de linkerkant gekomen en positie niet overgenomen. Door Bruno Guimarães, dus een verloren bal deze keer van Vinicius. We zitten bij Diop. En Paquet. De zoveelste paas die niet aankomt, moet ik er toch zeggen, van deze pakketten. Erkanus met El Ainaoui. Ouani. En Riyad. Ja, dat was bijna ontsnappen. Hij heeft lef, die 18-jarige. Hij wordt dan omvergelopen door Vinicius.

0: Beneden staat niet bloed te wachten bij Brazilië, als ik dat goed zie. Met Luis Enrique.
1: Ja, hier staan ze, kan beter op mijn scherm kijken dan Cunha.
0: Paqueta eraf. En dan ook Thiago, neem ik aan. Ik zei het, moeilijke wedstrijd voor hem. En Luis Enrique
1: gaat de rechterkant spelen.
0: Amper half jaar aan de slag bij Zenit Sint-Petersburg. Die razendsnelle winger. Heeft het even geprobeerd, anderhalf jaar bij Real Betis, maar is toch niet het grootste succes. En dan even weer de overstap naar Brazilië nu. Toch voor 33 miljoen, anderhalf jaar geleden. Ik zei het, beter in zijn sas bij Zenit. Nu is Rafinha naar het centrum verhuisd.

0: En met Luis Enrique, Rafinha, Cunha en Vinicius Junior.
1: Zitten we nu dan toch met die 4-2-4. Die
0: Ancelotti veel heeft gebezigd, maar die veel risico's inhield. Zagen we nog in de oefenwedstrijd tegen Frankrijk bijvoorbeeld. Die ze verloren. Maar toch flink gecounterd werd door die Fransen, die kunnen dat. Dus hij neemt toch een risicootje, Ancelotti, zou je kunnen zeggen. Vincic heeft wat te vertellen. En Fabinho moet naar de kant. Hij heeft ligt een bloed aan de neus of zoiets. Het zou kunnen. Voilà, aan de lippen misschien wel. Zo kan je niet voortvoetballen natuurlijk. Voilà, bekend volk langs de lijn. Met Talbi. En ook El Mourabet die erin komt. Dat is leuk. Jemzdin Talbi voetbalt op het WK voor Marokko. Hij komt El Kanous aflossen. Echt een heel goede eerste helft gespeeld. Bilal El Kanous is de ene uit de Jupiler Pro League. Afgelost door de andere. En Ouani, die ook naar de kant gaat. En El Mourabet die erin komt, Samir. Leuke jongens die we hebben leren kennen bij Straatsburg. In de league, vooral in de Conference League. Mooi moment voor de gewezen speler van Tuurbeke, zeg ik ook. Maar natuurlijk ook Club Brugge. Wel van de tijd zo, in de basis gestaan bij Sunderland. Alles bij elkaar, best oké. En vorig jaar dus de keuze gemaakt voor Marokko. Nieuw shirt ook voor Fabinho. Speelt nog altijd met een mannetje minder. En dan kunnen we weer voetballen na de wissels. Ja, Fabinho zou er nu toch stilaan in mogen. Mazraoui zit er toch stevig op. Op Luis Enrique die snel de vrije trap neemt. Danilo met Cunha. Mazraoui weer ertussen. En een goede recuperatie bij Fabinho. Rafinha de scherpe voorzet. Maar Cunha was nog niet ter plekke. Opgevangen wel door Luis Enrique. Brazilië dringt aan. Daar is Danilo. Voorzitter uitgehaald Mazraoui. Het is even moeilijk nu voor Marokko. Zo net voor de drankpauze. Dat is zo'n moment waarop je dan kan zien dat een drankpauze, nadat er daar net al onderbreking was met al die wissels, toch deugdzaam kan zijn voor een ploeg die even onder druk staat. En hinderlijk voor een ploeg die net tempo en druk ontwikkelt. Luis Enrique. Geef maar mee, zegt Bruno Guimaraes. Ik breng hem voor de voet van Rafinha. Krijgt hem er niet tegen. Goede beweging weer van Seleção. Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Even wijzen waar de bal moest komen. Rafinha kwam net tekort. Saibari. Weer lijf aan lijf met Gabriel. Ja, natuurlijk de fout tegen. Oei, Fabinho raakt Saibari daar nog op het hoofd met de voet. Ria jaar geleden won Marokko een keer van Brazilië met 2-1 een oefenwedstrijd. En voilà, daar zijn we meteen met de drinkpauze. Een goed moment bij een blessure. Saibari scoorde toen overigens op. Dat is nu iets minder nodig, denk ik, dan een uurtje geleden. Want de zon is, tenminste van het veld, helemaal verdwenen. De bovenste mensen die zitten nog altijd in de vlakke zon daar aan de overkant. Straks weer de trein op. Die komt hier echt aan, bijna tegen het stadion. Dus je bent er meteen als je de trein neemt. Als je in New York verblijft, zoals vele supporters natuurlijk doen. En u heeft het ongetwijfeld gelezen. Ze hebben de prijs vertwaalfvoudigd. Normaal betaal je daar $12.90 voor en nu $150. 12 keer de prijs. En de uitleg ervoor is, en helemaal ongelijk hebben ze niet, terwijl u nog eens kijkt naar de goal van Saibari. Dat anders de belastingbetaler moet opdraaien voor de volledige organisatie en de veiligheid rond al dat transport. Want FIFA strijkt alleen de winsten op en betaalt geen kosten. Dus de mensen die willen reizen moeten dan maar betalen. Dat is een beetje drastisch, maar het is niet dat het helemaal geen steek houdt. Overigens ook in Boston hebben ze dat gedaan. Daar ligt het stadion echt ver buiten de stad. En betaal je ook 10 keer meer voor de treinrit er naartoe dan op andere dagen. De voetballiefhebber, de ideale melkkoe van de FIFA. En in dit geval dus ook van de transportbedrijf. Nou, Bruno Guimarães kan al een massage gebruiken. Je ziet dat er wel aan verlengingen toe zijn. Dat is pas voor later in het toernooi.

de winters in New York kunnen toch zeer streng zijn en zeer koud. Maar goed, dan wordt er hier niet gevoetbald, zal ik het dan maar noemen. En straks dus. Over een klein uur valt New York en de rest van Amerika eigenlijk ook wel helemaal stil wanneer de Knicks wedstrijd nummer 5 gaan spelen tegen de San Antonio Spurs. Ja, eerste dribbel. Was bijna gelukt van de nieuwe man El Mourabet. En FIFA hoopt vurig dat de Knicks winnen, dan zijn ze uit de weg. Want er gaat toch wel wat aandacht naartoe, om niet te zeggen alle aandacht in New York. Want het is niet dat de New Yorker of de stad New York in de ban zijn van de wereldbeker voetbal. Ook hier in New Jersey, ook op de luchthaven, helemaal niets te zien. Geen vlagje of geen replica wereldbeker. Niets gezien eigenlijk, toen ik hier gisteren toe kwam. Maar goed, het WK heeft wel een boost gekregen met die knappe prestatie. Eerst helft vooral toch van de Verenigde Staten. Die sprekende overwinning. Hakim. Ja, mooi gedraaid door Talbi. Alleen geraakt hij toch niet los van zijn belager. Lainaoui heeft opgepikt. Mazraoui, balletje binnendoor van Saibari. Marquinhos kan er niet bij Saibari. In tweede instantie kan hij toch nog afblokken. Een corner. Nee, buitenspel. Dacht ik te zeggen, houdt hier al over. Maar nee, gevlacht voor buitenspel. Ja, goed balletje. Nee, correct gevlacht. Hij zal wel het signaal gekregen hebben, de man. U weet hoe dat gaat met die hypermoderne, gesofisticeerde bal. Naar een klein prikje van Marokko. Richting de eigen fans daar. Indrukwekkend hoor, die Rode Zee. Is minder groot dan in Qatar. Is vooral geel hier het stadion, maar toch. El Mourabet, kan hij de bal tot bij Saibari brengen? Nee, want Gabriel ertussen. Luis Enrique. Ja, goede kaats, maar toch moeilijk tegelijkertijd voor Danilo. Niet bij de bal, onder druk van Douglas. Beetje holder de bolder op dit moment. Die op dan maar weer. Stevige verdediger natuurlijk ook bij West Ham. De Premier League toch 120 wedstrijden gespeeld. Is wel ervaren. Komen ze even groeten. Nou, Kalaifi zag u daar ook zitten. In een flits meen ik te zien, de voorzitter van Paris Saint-Germain. Ook de burgemeester van New York is op uw scherm gepasseerd, maar daar heb ik hem dan niet gezien. Hamdani. En men heeft mij gezegd Tom Brady ook, maar goed. Saibari na een mooie combinatie. En Mazraoui. Scherp voorzetten. Mazraoui uiteindelijk opgeruimd.

Het is niet meer even vermakelijk als in de eerste helft. Dat moeten we er wel bij zeggen. Overigens, er is nog gewisseld volgens mij tijdens de break, als ik dat zie. Want daar loopt Rahimi. Zou dat kunnen? Zou dat kunnen van niet. In elk geval, we kijken weer naar Brazilië. Met Gabriel. Mag nog wel een keer wat gebeuren. Vinicius geeft aan dat de bal naar Douglas moet. Dat er vandaar kan opgebouwd worden. Nou, Vinicius laat de bal liggen. Talbi snoept hem af. Maar geen voortzetting. Lainoui. 80.600 mensen die komen kijken. En dat moment of die periode van overwicht van de aandringen van Brazilië is met de drinkpauze eigenlijk een halt toegeroepen, zou je kunnen zeggen. Nu is het toch weer met het slotkwartier dat is ingegaan. Marokko dat op zoek gaat. Hakimi. Het voetje even van Douglas. Maar Hainaoui zat ertussen. Saibari. Een echte diepe spits is het natuurlijk niet. Maar hij heeft het al vaker gedaan met Marokko. Ook met PSV in de Champions League als ik het goed heb een paar keer. Mooie sleepbeweging. Talbi neemt over. De voorzet van Talbi 9. Unai kwam van te ver. Het is een mooie sleep. En dan overgenomen Talbi.

0: Cunha met de bal die Vinicius perfect kan meenemen. Diop komt tekort. De Brazilianen veren overeind. Overgaan naar Rafinha. Maar echt vol er tegenaan trappen. Dat lukte niet.
1: Benoe heeft zich blijkbaar toch geblesseerd.
0: Ik zie overigens dat straks El Kanous die naar de kant komt. Maar dat hebben ze dan toch nog veranderd. Hier de overname. Maar ook niet vol geraakt. Dat ziet u daar. Door Rafinha. Hij leeft mee. En het was ook een soort nieuw reglement dat bij een blessure van de doelman de spelers niet naar de kant mochten. Want daar werd ook vaak misbruik van gemaakt. Er zijn er toch een paar die komen, maar die komen dan toch meer iets drinken, is mijn indruk.

Nu komt El Canoes er pas af en dus niet daar straks. Wat hebben ze dan nog gewisseld met... Nee. En Mazraoui die naar de kant wordt voor Salahidi. En hier staat nog Danilo Santos. Die komt dan weer in de plaats van Bruno Guimarães. Ja, we zijn weer bijna uitgewisseld. Brengt deze laatste 10 minuten nog wat? Nou, dat is de vraag. En alle wisselspelers, Talbi is overigens aan de linkerkant nu gaan voetballen. Met Aimouli die dan aan de rechterkant is. Daar was hij even aan de bal. Daar is Talbi. En de voorzet. Van de andere nieuwe man, Salahidin, die afgeblokt wordt. Wel snel genomen. Bouabi. Met Diop. En Hakimi. En nu de counter. Vinicius Junior met Rafinha. Riyad drijft hem naar de buitenkant. Gevaar eigenlijk al geweken, want iedereen terug bij Marokko. Dus wachten op steun, dacht ik. Maar het gaat toch naar het centrum bij Danilo Santos. Cunha op wandel. Cunha opletten voor de overtreding. Uitstekend verdedigen weer van Bouadi. Is ontevreden, want hij krijgt toch de corner tegen. Gebalde vuisten voor zijn goede tussenkomst. Brazilianen juichen. Nee, het is geen corner, dus dat is al gecorrigeerd. Zo gaat dat, u weet het. De VAR mag dat influisteren. Onterecht gegeven corners. En zeker als het zo duidelijk is, worden gecorrigeerd. En als dat dermate snel gebeurt, is dat prima. Rafinha loopt Bonou even aan, gaat liggen, ja. Botsen tegen de arm nu toch ook niet te veel. Hij liep er wel tegenaan, Rafinha. Diop, klein beetje geschept, het scheelde niet veel hoor. Nee, hier gaat u de botsing beter zien. Kijk, dat komt toch even aan. Op de schouder van Bruno. Ja, knipoogje. Maar wel even opluchten.

Helemaal tevreden kan hij toch niet zijn met wat zijn elftal heeft gebracht vandaag. Oké, tegen de moeilijkste uit de groep. Met nog Haiti en Schotland in die volgorde voor Brazilië. Voor Marokko dus omgekeerd. Straks spelen die twee nog tegen elkaar. Het is zeker geen comedie van Boni. U weet het, de wedstrijd 4 jaar geleden in Qatar. Was hij klaar om te spelen, werd hij eigenlijk onwel. Een wedstrijd tegen België dan bedoel ik. Moest hij in extremis nog vervangen worden door El Khadjoui. Nou, dat belet hem niet om nadien een geweldig toernooi te spelen. Maar strafschoppen reddingen natuurlijk zijn grote specialiteiten.

Het is voor alle zekerheid toch maar even een klein beetje opwarmen. Maar het gaat wel lukken, denk ik, voor Bounou nog. Dik 5 minuten en nog een stuk of 6 extra. Voilà. De toekomstige bondscoach van Frankrijk is ook van de partij. Dinsdag speelt Frankrijk hier tegen Senegal. Andere topaffiche in de groepsfase. En overigens, als de Knicks er straks niet in slagen om kampioen te worden, is het ook op dinsdag, dezelfde dag, wedstrijd nummer 6 hier in Madison Square Garden. Dan wordt die wedstrijd helemaal in de schaduw gespeeld. Toch voor de Amerikaan. Laatste 5 minuten. Cunha nog eens een bal richting Rafinha, maar onderschept. Bouadi, geweldige wedstrijd gespeeld. Kijk hem eens gaan. Ja, een balletje nu net buiten bereik van Naïmoune.

0: Vinicius Junior.
1: We hebben hem niet al te veel meer gezien in de tweede helft. Wel één keer nog een mooie beweging. Waar nog een kans uit voortkwam. Ja, nu even duelleren met Hakimi. Nou, zo sleept de wedstrijd zich wel een beetje naar het einde.
0: Mouadi.
1: Wel applaus.
0: Voor die lekkere bol. El Mourabet dan met El Ainaoui.
1: Mooi gedaan voor Riyad. Ze komen nog wel een keer.
0: Met Salahidi.
1: Talbi op wandel, maar
0: te veel volk rond hem.
1: Krijgen we nog wat in het slot van de wedstrijd van de kant van Marokko. Bouadi. El Ainaoui. En aan de buitenkant Amaimouni. Ze willen natuurlijk ook geen risico's meer nemen nu. Eén puntje tegen Brazilië is nu uiteraard niet slecht.
0: Die op nog eens een bol, maar daar kan Hakimi niet bij.
1: Amaimouni. Mooie beweging. En nog een voorzet. Maar niet hoog genoeg in het centrum. Wel applaus voor de beweging. Rahimi komt er ook nog in. Hij komt de doelpuntenmaker vervangen.

Speelt ook bij al 31 jaar is hij. Vijfde jaar al. En een echte doelpuntenmaker in de Afrikaanse Champions League. 2 doelpunten in de finale. Verkozen tot beste speler en topschutter. En hij mag hier nog net iets meer dan de toegevoegde tijd volmaken. Hij is echt overal een onvermoeibaar. Ayoub Bouadi van Lille dus. Nog even van Lille. Zijn waarde zal vanavond nog een beetje gestegen zijn, denk ik. Zo gaat het op een eindronde van een wereldbeker. El Mourabet die nog de vrije trap gaat nemen. Kan altijd nog wat gebeuren natuurlijk. Riyad en Diop toch meegeschoven, maar hij gaat heel ver naar de buitenkant. Dalby. Naar aan de bal, maar nee, niet aan de bal. Wordt er afgezet door Luis Enrique. En misschien nog een counter van Brazilië, Cunha. Ik zou zeggen slim tegen de grond gewerkt. Door deze El Ainoui. Jezus.

Luis Enrique. Ja, 10 minuten, dat is nog een flink stuk wedstrijd. Voor een goede bal richting Rafinha. Schuine positie, dus trappen kon niet. Bal even bijhouden. En uiteindelijk in het centrum nog opgeruimd. Want Vinicius Junior kwam bijsluiten. Douglas, bal buiten bereik van Vinicius. En Mourabet dan, maar geen snelle tegenstoot.

Hier is Fabinho. Met Douglas. En Vinicius Junior. Versnelling voorbij Hakimi. Het is nog een corner. Hij wil zijn ploeg bij de les houden. Dat ene puntje willen ze nu toch vasthouden.

0: Twee minuten ver in de toegevoegde tijd. Cunha trapt hem. Bounou komt boksen. Recuperatie weer bij Cunha. Niet meteen gooien. Actie maken. En het is een nieuwe corner. Scherpe tackle van de nieuwe spits. Hij schuift ook mee, Danilo. Hij zag hem daar even in beeld. Cunha, Bounou, weer de vuisten. Even het hoofd daar in het centrum van Toby. Luis Enrique, ruimte in de box en trappen. Schot van Danilo Santos. Goed onside gebleven. En uiteindelijk niet de moeilijkste save van Bounou. Hakimi richting Rahim. Met Hawaii Mooney. El Mourabet. Rahimi aan de buitenkant. Mooie beweging. Voorzetje. Nee. Opgeruimd door Danilo. Marokko nu weer even. Hakimi met Bouabi. El Mourabet. Aanmoedigingen nog vanaf de tribunes voor de Braziliaan. Nou, Marokko heeft wel de bal. Rahimi met Gabriel. Geen duw in de rug. Het is misschien wel een corner. Ja, dat krijgt hij er wel nog uitgepuurd. En nog Gabriel op het achterhoofd gekregen, denk ik. Deze Sofyan Rahimi. Zo viel Gabriel er nog op, maar hij staat alweer overeind. En nog een corner, El Mourabet gaat die nemen. Halverwege bijna de toegevoegde tijd. Diop en Riyad, de mannen die zijn meegeschoven. El Aynaoui ook in de box mee. Alisson Becker komt niet. Het is ook niet nodig. Want rustig weggekopt door Gabriel. Talbi laat hem lopen. Er wordt snel geteld. Maar het is niet dat de Marokkanen bezig zijn met tijd winnen. Gegooid richting Rahimi. Het is Marquinhos die kan koppen. Luis Enrique. Ja, net nog de tik. Van Cunha. Maar de bal bijhouden daarvoor toch te veel Marokkanen rond. El Aynaoui. Nee, geen goeie. Maar Vinicius Junior kan hem ook niet meenemen. Dus Hawaii Mooney die kan recupereren. En mooi opent voor Talbi. Nee, niet mooi genoeg. Het hoofd weer van Danilo. Het Salahuddin. Achteruit dan maar even. Nog 4 minuten. Bounou valt naar voren waar enkel Gabriel staat. Ui. Rahimi kan die profiteren. Ja, overtreding van Fabinho. El Aynaoui heeft dat flink gevoeld. Het was El Mourabet die de tik kreeg uiteindelijk. En de vrije trap nog voor Marokko. Richting de eigen supporters. Een moment om zorgvuldig mee om te springen voor Marokko lijkt mij. El Mourabet schept hem. Nee.
1: Te simpel.
0: Voor Alison Becker.